0: Goedenacht, ik ben Nejevi Ramirez. Eerst wel, toen niet en nu toch weer wel. Zondag hangt de regenboogvlag bij de Tweede Kamer. Een meerderheid van de Kamer stemde daar vanavond mee in. Het is voor het eerst dat de regenboogvlag daar gaat wapperen. Voor de stemming moesten veel Kamerleden donderdagavond zelfs terugkomen naar Den Haag, nadat de SGP had geëist dat iedereen persoonlijk zijn stem moest uitbrengen. Nederlandse militairen gaan opnieuw helpen bij de aanpak van criminaliteit op Sint Maarten. Defensie ondersteunt de lokale politie de komende tijd op het Caribisch eiland. Het is al de 5e keer in ruim 2 jaar dat Sint Maarten om militaire hulp vraagt. Het eiland wordt al langere tijd geteisterd door georganiseerde misdaad en gewelddadige overvallen. De Verenigde Staten willen mogelijk een executie door een vuurpeloton livestreamen. Dat zegt het ministerie van Defensie. Het gaat om de executie van Nidal Hassan, die in 2009 13 militairen doodschoot op de legerbasis Fort Hood in Texas. Met de livestream wil de overheid laten zien dat zulke misdaden ernstige gevolgen hebben. Het zou voor het eerst in tientallen jaren zijn dat een executie in de VS openbaar te volgen is. En let op, heb je biologisch chiazaad van BioPlus in de kast staan? Gebruik het dan voorlopig niet. Supermarkten zijn een terugroepactie gestart omdat blijkt dat er meer bestrijdingsmiddelen in het product zitten dan wettelijk is toegestaan. Het gaat om verpakkingen van 275 gram met een houdbaarheidsdatum tot mei 2028. Klanten kunnen het product terugbrengen en krijgen hun geld terug. Dan nog het weer. Vannacht trekt regen het land binnen. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen wordt het bewolkt, nat en winderig met 14 tot 18 graden. En dit was het nieuws op Radio 538.
1: Dan 538 verkeer voor je dan Flitsmeister. Maar nog een flits op de A2 vanaf Weert richting Echt bij Weert. Opgepast daar bij 202.3. Dan de A4 richting Amsterdam bij Bad Hoeverdorp 3.8. De A6 dan richting Lelystad bij 51.1. En op de A7 is het ook raak in de richting van Bolsward bij Wittemarsum 108.0. Dan de A9, Haarlem-Alkmaar bij Akersloot 67.2. Dan de A27, Hilversum-Almere bij Almere zelf 108.8. De A30, Ede-Barneveld bij Lunteren, opgepast daar bij 15.9. Dan nog de A50, Zolle-Apeldoorn bij Vaassen 212.8. En de laatste van nu op de A58, richting Vlissingen, opgepast daar bij 160.6. Veilige reis.
2: 538. De 538 stemmenjacht.
3: Dit is de stem uit koffer 6.
4: Zeker.
3: Weet je?

Zou jij betalen voor straatafval? Nou, waarschijnlijk is de eerste reactie, net zoals die van mij, nee, natuurlijk niet. Maar toch, niet iedereen denkt er zo over. Taylor Swift die trouwde afgelopen jaar in New York. En nu is er dus een man geweest, die heeft allemaal afval verzameld dat in de buurt lag van de plek waar Taylor Swift getrouwd is. En dat verkoopt hij nu in kleine doosjes. Maar echt alles, hè? Sigaretten, peuken, kauwgom, papiertjes, zelfs een ovulatietest staat te koop. En die Taylor Swift-fans zijn er zo gek voor nog om te betalen ook. Mag jij eens raden hoeveel hij er heeft verkocht? En moet je even weten, $25 kost een doosje met nog een keer €15 verzendkosten. Mag jij raden, hoeveel doosjes heeft hij inmiddels verkocht? Nee, veel meer dan je denkt. In totaal 13.000 doosjes. Ik heb even uitgerekend. Als je alle kosten en dat soort dingen ervan afhaalt, dan heeft hij in totaal al €32.000 verdiend. Alleen een beetje afval verkopen op straat. Als ik dit zo hoor, ga ik zo meteen nog de straat op weer. Ik bedoel, Gordon heeft nu ook rondgelopen. Dus dan denk ik een

Alice on the fourth floor bij 538. Je hoorde Never Alone. Nou, groeten natuurlijk voor deze nacht. Je bent nooit alleen. Hey, en het kan ook maar zo zijn dat je bankrekening ook nooit alleen is. Want het kan maar zo zijn dat jij vlak voor het weekend er nog vandoor gaat met 15.000 euro. Hoe je daar kans op kan maken, hoor je zometeen op 538. Ook in zomerse muziek van Topic en Becky G onderweg voor je. En nieuwe muziek van Direct, My Friend, komt eraan. En is somber. Dit is My Body, Is It Ready?

accu's gevonden om maandag te vertellen aan je baas. Ja, het kan maar zo zijn dat je er zometeen vandoor gaat met 15.000 euro. Moet je natuurlijk wel vertellen waarom je maandag niet op het werk verschijnt, toch? Ga je tegen je baas zeggen, joh, heb je misschien nog ergens een oude laptop liggen? Want ik ben van plan om voor 4 maanden naar Spanje te gaan. Ik kan mijn werk wel vanuit daar doen, weet je wel. 15.000 euro zit er in koffer nummer 6. Aan jou de vraag, welke stem zit er in de koffer? Kom je vandaag nog in de uitzending? Hoef je maar één naam te noemen en heb je die naam goed, dan ga je er dus vandoor met die 15.000 euro. Dan hoef je maandag lekker niet op het werk te verschijnen. Mocht je een idee hebben, klik op de knop in de app van 538.

Dit is jouw 538 met Cindy Lauper. Je hoorde Girls Just Wanna Have Fun. En Kilian van Luijt hier. Van harte welkom in de 538. We gaan deze nacht zo snel mogelijk doorkomen met de beste hits. De Bauza, James Bay, ze komen eraan. En eerst de dancemash van Martin Garrix. Dit is

538. Je hoorde Best Fake Smile. En zometeen aan 3 hier op 538 non-stop de allerbeste hits om je nachtdienst zo goed mogelijk door te komen. En dan hoor je ze vanaf 6 uur weer. Tim, Rick, Niels en Florentien in een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow. Met ook deze ochtend jouw kans op 15.000 euro. Heb je

0: Goedenacht, ik ben Nejefi Ramirez. Nederland schakelt Ghana in bij de jacht op Bolle Jos, dat meldt de Telegraaf. De meest gezochte crimineel van Nederland wordt verdacht van grootschalige cocaïnehandel. Hij zou zich schuilhouden in Sierra Leone, dat hem volgens Nederland beschermt. Eerdere pogingen om hem uitgeleverd te krijgen liepen op niets uit. Daarom hopen de autoriteiten nu via Ghana meer druk op zijn netwerk te zetten. De brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle. Er werd urenlang geblust in de parkeergarage onder het stadion. Het gebouw moest worden ontruimd en er kwam veel rook vrij. Volgens de brandweer zijn daarbij geen verhoogde concentraties schadelijke stoffen gemeten. Het is niet duidelijk wanneer mensen die hun auto in de garage hebben staan er weer bij kunnen. De Verenigde Staten willen mogelijk een executie door een vuurpeloton openbaar maken voor het publiek. Het gaat om de executie van Nidal Hassan, die in 2009 13 militairen doodschoot op de legerbasis Fort Hood in Texas. Tegen persbureau AFP zegt het ministerie van Defensie dat de terechtstelling ook via een livestream te volgen is. Door die openbaar te maken wil de overheid laten zien dat zulke misdaden ernstige gevolgen hebben. Het is tientallen jaren geleden dat een executie in de VS openbaar te volgen was. En heb je biologisch chiazaad van BioPlus in de kast staan? Gebruik het dan voorlopig niet. Supermarkten zijn een terugroepactie gestart, omdat blijkt dat er meer bestrijdingsmiddelen in het product zitten dan wettelijk is toegestaan. Het gaat om verpakkingen van 275 gram met een houdbaarheidsdatum tot mei 2028. Klanten kunnen het product terugbrengen en krijgen dan hun geld terug. Krijg je nog het weer? Vannacht trekt regen het land binnen. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen wordt het bewolkt, nat en winderig met 14 tot 18 graden. En dit was het nieuws op Radio 538.
1: 538. De 538 stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 6.

0: Goedenacht, ik ben Nejefi Ramirez. Nederlandse militairen gaan opnieuw helpen bij de aanpak van criminaliteit op Sint Maarten. Defensie ondersteunt de lokale politie de komende tijd op het Caribisch eiland. Het is al de vijfde keer in ruim 2 jaar dat Sint Maarten om militaire hulp vraagt. Het eiland wordt al langere tijd geteisterd door georganiseerde misdaad en gewelddadige overvallen. Rij je vandaag over de A15 richting Rotterdam? Hou er dan rekening mee dat er nog steeds werkzaamheden zijn aan de Zuurhofbrug. Die zouden vrijdag klaar zijn, maar Rijkswaterstaat heeft langer nodig. Door de werkzaamheden waren er grote vertragingen de laatste dagen. En ook vrijdag moet je dus rekening houden met lange files tijdens de spits. In de Verenigde Staten wordt mogelijk voor het eerst in 90 jaar weer een executie openbaar uitgezonden. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van Nidal Hassan livestreamen. Hij schoot in 2009 13 militairen dood op een legerbasis in Texas. Hassan was zelf ook militair en wordt daarom door soldaten geëxecuteerd met een vuurpeloton. En nog nooit deden zoveel scholen mee aan Paarse Vrijdag. Meer dan 3000 scholen staan vandaag stil bij acceptatie en inclusie. De boodschap? Iedereen moet zichzelf kunnen zijn. Volgens het COC komt de extra aandacht mede door recent onderzoek, waaruit blijkt dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren de afgelopen jaren is afgenomen. Krijg je nog het weer? Een natte nacht met 7 tot 12 graden. Morgen overwegend grijs, regenachtig en winderig. Het wordt dan 14 tot 18 graden. En dit was het nieuws op Radio 538.
1: 538. De 538 stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 6.
3: Zeker.
2: Weet jij al wie het is?
1: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
2: Druk op de knop in de 538-app.

0: uur.
1: Goedenacht, ik ben Neje Viramires. Nederland schakelt Ghana in bij de jacht op Bolle Jos, dat meldt de Telegraaf. De meest gezochte crimineel van Nederland wordt verdacht van grootschalige cocaïnehandel. Hij zou zich schuilhouden in Sierra Leone, dat hem volgens Nederland beschermt. Eerdere pogingen om hem uitgeleverd te krijgen liepen op niets uit. Daarom hopen de autoriteiten nu via Ghana meer druk op zijn netwerk te zetten. In de Verenigde Staten wordt mogelijk voor het eerst in 90 jaar weer een executie openbaar uitgezonden. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van Nidal Hassan livestreamen. Hij schoot in 2009 13 militairen dood op een legerbasis in Texas. Hassan was zelf ook militair en wordt daarom door soldaten geëxecuteerd met een vuurpeloton. Er is meer duidelijkheid over het dodelijk ongeluk van een 23-jarige vrouw uit Rotterdam op Aruba. Volgens het Openbaar Ministerie daar zat zij zelf achter het stuur van de terreinwagen waarmee ze vorige maand verongelukte. Dat zou blijken uit onderzochte beelden. Haar familie had daar eerder vraagtekens bij gezet. In het voertuig zaten ook haar vriend en een bevriende Nederlandse militair. En heb je nog verboden vuurwerk liggen, dan is vandaag je laatste kans om het gratis en anoniem in te leveren. Sinds september hebben mensen al ruim 4000 kilo vuurwerk ingeleverd bij verschillende inleverpunten door het land. De actie is opgezet omdat bij de komende jaarwisseling voor het eerst een landelijk vuurwerkverbod geldt. Alleen klein siervuurwerk, zoals sterretjes, mag nog worden afgestoken. Krijg je nog het weer? Na een natte nacht met zo'n 7 tot 12 graden is het morgen ook regenachtig. Overwegend grijs en winderig. Het wordt 14 tot 18 graden. En dit was het nieuws op Radio 538.
2: 538. De 538 stemmenjacht.
3: Dit is de stem uit koffer 6.
4: Zeker.
3: Weet jij al wie het is?
2: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
3: Druk op de knop in de 538 app.
5: Goedemorgen, we gaan aftellen richting de start van de 538 ochtendshow. Nu met Bob Man.

and the Wailers. Lekker relaxed toch, Could You Be Loved? Ik dacht, ja, weet je, vrijdag, laatste werkdag van de week tenminste, daar ga ik een beetje vanuit. Dat is een relaxed idee, dus daarom een relaxte plaat. Bob Marley dus op 538 in het voorprogramma van de 538 ochtendshow. Team ochtendshow bestaat deze ochtend uit Tim, Rick, Jelte en Florentien. Dus Niels heeft even een dagje vrij. Maar desalniettemin staat er een dijk van een ochtendshow voor je in de stijgers hoor. Daar kun je rustig van uitgaan. Voordat zij beginnen om 6 uur blikken wij nog even terug op dingen die gisteren in de ochtendshow zijn gebeurd. En die de moeite van het herhalen nog wel een keertje waard zijn. Zo hing gisteren Job aan de telefoon. Job heeft de app Fred bedacht. Die gezinnen moet gaan helpen bij het eerlijk verdelen van de taken in het huishouden. Die app gaat een hoop relaties redden. Denk ik. Het gesprek wat Team Ochtendshow had met de bedenker van deze app, Fred, hoor je zo meteen nog even terug. Verder kwam Niels in een podcast woorden tegen die je eigenlijk niet meer kunt gebruiken als je een bepaalde leeftijd hebt bereikt. Nou, jij als luisteraar heeft die lijst nog veel groter kunnen maken. Ook dat hoor je zo meteen nog even terug. En Rick kwam uit de kast, is misschien niet het goede woord, maar die deed uit de doeken dat hij tijdens het sporten, of meer na het sporten, tegen een nogal onpraktisch ding aanliep. Waardoor zijn hele workout een beetje in het water viel. Of juist eigenlijk niet. Klinkt heel cryptisch, maar wat hij gisteren allemaal vertelde hoor je zo meteen even terug in het voorprogramma van de 538 ochtendshow. Die dus begint om 6 uur. Met Tim, met Rick, met Jelte en met Flo. Mocht je nou nog een garderobe moeten uitkiezen, hou even rekening met een regenachtige dag. En temperaturen die, denk ik, einde ochtend niet verder uitkomen dan een graad of 13. Dit is Stella Lefty.

0: Just, Jack Style en John of Just Stay, moet ik eigenlijk zeggen. Turn the lights off op 538. Welkom bij het voorprogramma van de 538 Ochtend Show. Straks om 6 uur het hoofdprogramma met Tim, Rick, Jelte en Florentie vandaag. We blikken nu even terug op de luisterfragmenten uit de show van gisteren. Toen het ging ook over de app Fret. Fret is een app die moet gaan zorgen voor minder spanningen thuis. De redding van een hoop relaties. Fret moet ervoor gaan zorgen dat de huishoudelijke taken wat eerlijker onder alle leden van het gezin worden verdeeld. En Job, de bedenker van de app, hing gisteren aan de telefoon om eens uit te leggen hoe die tot zijn uitvinding is gekomen. Luister mee.
1: Even het volgende. Zwemlessen, feestjes, doktersafspraken, boodschappen. In veel gezinnen wordt het grootste gedeelte opgepakt door de vrouw.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dat is zo.
1: Ja, dat is nou helemaal.
2: En die kunnen dat ook denk ik beter dan mannen.
1: Ja, nou, dat weet ik niet. Maar het is nu wel zo dat om die last een beetje eerlijker te verdelen is er nu Fret. Dat is geen persoon, maar Fret is een app die momenteel door honderden gezinnen wordt getest. Job Dasje is de bedenker van deze app. Job, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ik kan me zo maar voorstellen dat deze app is ontstaan uit onvrede binnen jouw eigen huishouden. Dat de taken niet helemaal eerlijk verdeeld waren. Of klopt dat niet helemaal?
3: Ja, een beetje. Wij hebben, het idee komt eigenlijk dat ik mijn huwelijk aan het plannen was in maart.
1: Ja, ja.
3: En mijn vrouw begon in een klein zwart boekje alles op te schrijven. En daar kreeg je juist een beetje angstgevoelens van. Van, hey shit, ik kan niet zien wat er gebeurt. Wat moet ik doen? Hoe kan ik me helpen? En eigenlijk met dat gevoel ben ik aan Fred begonnen. Van hoe kunnen we juist in dat soort dingen inzichten krijgen dat je beide op dezelfde pagina bent.
1: Ja.
3: En elkaar een beetje kan helpen.
1: Maar is het een soort scheidsrechter die gaat bepalen van oh, wacht eventjes, jij hebt nu 3 keer de was gedaan. Ja. Het is de hoogste tijd dat de ander dat nu even oppakt.
3: Nee, het is juist het idee dat je, wat we heel erg zien, wat je al zei, is dat de mentale last of de druk in het runnen van je gezin, er komt ontzettend veel bij kijken.
1: Ja.
3: En wat we heel erg zien is dat vaak één oude, vaak de vrouw, gewoon het meeste oppakt. En wij denken dat het komt omdat diegene contactpersoon is voor school, voor de familie, of voor school, voor de opvang, voor de zwemles.
1: Ja.
3: En die heeft alle informatie tot zich. En wat wij heel erg zien is dat de mannen eigenlijk wel daarbij willen dragen, maar geen toegang hebben tot diezelfde informatie.
1: Ja.
3: Wat Fred eigenlijk probeert te doen is die informatie te verzamelen, dat eerlijk aan beide ouders weergeven en zeggen, hey jongens, Basje is vandaag, de zwemles is verplaatst, naar morgen, wie brengt hem?
1: Ja.
3: En in plaats van dat je daar één iemand hebt die dat ziet, dat hoort, dan moet bepalen of er wat mee te doen en dan moet delegeren en dan moet kijken of het wel gedaan is.
1: Hoe werkt het precies, Job? Ja,
2: want vul jij alles in, Fred dan? Of
1: weet
2: koppel
1: hij het
2: je
1: zelf?
2: Fred ergens aan?
3: Ja, je koppelt Fred aan je agenda. Je kan e-mails forwarden. Je kan integreren met je verschillende apps, schoolapps.
1: Ja.
3: En wat Fred eigenlijk doet, is die kijkt eigenlijk naar die verschillende informatie en die ziet dan en die helpt je dan wanneer er echt wat moet gebeuren. En die vraagt dan hardop in die app aan beide ouders, hey jongens, wie pakt het op?
2: Ik zou denken, ik geef geen antwoord. Ik zeg niks tegen Fred.
1: Wie is Fred? Maar stel, er komt geen antwoord, hè?
2: Dus ja, kan je negeren?
1: Ja, hoe werkt dat?
3: Nou ja, kijk, je kan natuurlijk negeren. Als jij niet wilt, dat we niet wilt oppakken, dan doe je dat lekker niet.
1: Nee.
3: Maar ik denk dat de vraag een beetje is van, als je ziet dat daar een van de twee in de relatie daar gewoon druk ervaart of even een off-dag heeft en je dan ervoor kiest om niks te doen, dan ben je wel, dan moet je misschien bij jezelf nagaan of dat de juiste actie is.
1: Maar geeft hij dan ook uiteindelijk aan het eind van de dag, geeft hij dan ook even een opmerking van joh, misschien had je iets actiever kunnen zijn?
2: Je hebt flikker uitgevoerd, ga eens even van de gang.
3: Nou ja, wat hij bijvoorbeeld wel doet is, uiteindelijk proberen we ervoor te zorgen dat met Fred dat je het gevoel hebt na een drukke week, shit, we did it.
1: Ja.
3: We doen het samen. En uiteindelijk zitten wij er niet in dat het allemaal per se 50-50 moet zijn. Of je nou 90-10 of 70-30 of 50-50 de rolverdeling afspreekt.
1: Ja.
3: En dat uitvoert. Ik denk dat helemaal in je eigen zin ligt. En dat moet je helemaal samen kunnen doen.
1: Ja, het is meer dat je ook van de ander weet van joh, die is wel heel druk geweest deze week met al die taken. Misschien dat ik in het weekend dat ik wat op me kan nemen. Dat je ook een beetje van elkaar weet wat er gebeurd is.
3: Exact. Dat je het een beetje van elkaar weet. Dat je kan zeggen, hey shit, ik zie dat je eigenlijk gewoon veel doet. En misschien zelf een bosje bloemen meeneemt. Ja. Hoe leuk is dat?
2: Ja. Dat Fred ook zegt, jij moet nu bloemen halen. Dat zou helemaal lekker zijn.
3: Dat je vrouw in Fred zegt dat jij bloemen moet halen.
1: Ja, nou, ik zou zeggen, bouw het erin, Job. Maar even, waarom, want jij zegt van ja, de meeste taken liggen bij de dames toch in het huishouden. Waarom heeft de app dan een mannennaam?
3: Dat is een goede vraag. We hebben er lang over gedacht hoe we dat gaan doen. We dachten, als je die app Karen noemt, dan is er helemaal niemand in de luisteren. Maar
2: dat is niet voor de Karens aardig.
3: Dus,
2: ik vind Fred wel gezellig of zo.
3: Fred is wel gezellig. Ja. Fred kan ook wel een beetje vrouwelijk zijn. En uiteindelijk waar we nog verder over nadenken, als je echt naar de toekomst kijkt, dan wat we het mooiste zouden vinden als je ook straks ziet dat Fred echt een aantal van die taken voor je gaat oplossen.
1: Ja.
3: Maak de afspraak bij de kapper. Stuur deze e-mail. Doe de boodschappen. En daarmee kom je eigenlijk met het idee van Fred, ga je naar Fried. Want dat hij uiteindelijk echt een beetje meteen saaie taken van je wegneemt. Ja. En je hebt gewoon meer tijd voor je gezin.
1: Hey, het is nu nog een test. Tenminste, er zijn honderden gezinnen zijn aan het testen. Of is hij voor iedereen inmiddels ook toegankelijk?
3: Ja, ik moet zeggen dat de laatste paar dagen is geploft.
1: Ja.
3: Dus we zijn nu een paar honderd gezinnen aan het testen. En we hebben het doel om eigenlijk te kijken of we richting het einde van het jaar helemaal volledig kunnen lanceren. En de afgelopen weken zijn we elke week meerdere gezinnen aan toevoegen. Dus we zijn echt kort aan het bouwen. We zien nu een groot deel van onze gebruikers dagelijks terugkomen in die app. En dagelijks er echt waarde uit krijgen. Dus dat is gewoon heel tof om te zien.
0: Nou, je leven gaat veranderen, dat hoor je. De app Fred binnenkort te downloaden. Hey, om 6 uur de ochtendshow met Tim, Rick, Jelte en Flo. Nu eerst Raccoon en Love You More op 5-3.
3: Kunnen lanceren. En de afgelopen weken zijn we elke week meerdere gezinnen aan toevoegen. Dus we zijn echt kort aan het bouwen. We zien nu een groot deel van onze gebruikers dagelijks terugkomen in die app. En dagelijks...

0: 5-3-8.
1: En of je nou vanuit huis werken of in de cabine zit. Of met de stijger staat.
0: De 5-3-8-ochtendshow is er voor jou. Straks om 6 uur is er voor jou.
1: Deze vrijdagochtend
0: met Tim. Met de allerleukste ochtendshow van Nederland.
1: En gisteren tussen 5 en 6 wordt dat even overwezen.
0: Want in dat uurtje blikken we altijd terug op de leukste momenten uit de ochtendshow van de dag leeftijd hebt bereikt.
1: En gisteren vertelde luisteraar dat hij in een podcast van Aaf Brandt.
0: En daarin kwamen een paar van die woorden langs.
1: En toen dacht hij, ja, weet je, er zijn vast zeker niet meer kan gebruiken. Maar laten we eerst even kijken hoe die podcast klonk en wat Niels dus op het spoor is gekomen. Woorden die je beter niet meer kunt gebruiken
0: bij een bepaalde leeftijd.
2: In de wereld van de podcast gaat er veel rond. En je hebt ook de podcast van Aaf en Lies. Aaf Brandt, hoe heet ze?
3: Brandt Korsjes
2: en Lies Vissendijk. Zij zijn het Gooise vrouwen, toch?
3: Ja.
2: Zij hebben de podcast Aaf en Lies lossen het wel op. Lossen het weer op. Ja. Lossen het wel weer op, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Het grappige is, ze hadden het over je bereikt op een gegeven moment een bepaalde leeftijd.
3: Ja.
2: En de vraag is dan, kan je nog bepaalde dingen zeggen? Weet je wel, je wordt natuurlijk een beetje een boomer, of je bent een keiharde boomer.
3: Ja.
2: En dan zie je dat je toch bepaalde woorden gebruikt waarvan je denkt, ja.
0: Vanaf een bepaalde leeftijd klinkt dat gek als je er niet nog bezig.
2: Ja.
0: Even
2: heb je een stukje?
0: Ja, voor mij uit de podcast.
4: Daar ga ik goed op. Ik vind dat ik dat echt niet kan zeggen op mijn 51ste. Helemaal bad gaan.
5: Oh, ik hou zo van je.
4: Dat kan je echt niet zeggen.
2: Helemaal bad.
5: En helemaal uitgespeeld hebben.
4: Ja, heb ik ze. Ja, dat heeft ze uitgespeeld. Ja.
2: Nou, zo zijn er natuurlijk nog 1000 woorden die niet meer kunnen vanaf je 51ste.
0: Nee, omdat je dan gewoon eigenlijk, dan probeer je hip en jong te zijn, maar het vloekt een beetje met wat je uitstraalt.
4: Jullie zeggen ook wel eens een woord waarvan ik af en toe denk,
0: wat dan?
4: Dit nog? Dit is echt een lekkere banger, jongens.
2: Banger?
4: Ja, een heel goed liedje, een heel goede plaat.
2: Of tantoe, weet ik. Dat moet een kind van 16 zeggen, man. Ja. Iemand van 51 moet geen tantoe lekker zeggen. Echt niet.
0: Maar een banger, dat kan toch wel? Een lekkere banger?
4: Ik niet.
0: Maar wij zeggen, ik moet wel zeggen, als wij banger zeggen, dan zeggen we dat altijd wel een klein beetje.
1: Met een knipoog.
0: We zeiden dat net nog over Starship, We Build This City.
2: Een lekkere floor filler.
0: Nou, laat me even weten of jij woorden hebt waarvan je vindt dat als je wat ouder bent, dat je ze gewoon niet meer kan gebruiken, omdat dat gewoon erg nergens op slaat. Via 0909-30538. Dus welk woord schiet jou nu te binnen waarvan je denkt, nee, dat moeten mijn kinderen moeten dat doen, of jongeren, maar ik hoef dat niet meer niet te uitspreken. 0909-30538. Of even via de app van 538 maken we even een klein lijstje wat eigenlijk niet meer kan.
1: Nou, en het mooie is, jij als luisteraar klimt dan meteen in die app. Dus er is een lijstje gekomen. En ook dat lijstje hoor je zometeen nog even terug hier in het voorprogramma van de 538 Ochtendshow. Nu eerst Bente.

0: Ja, dit is een banger. Maar ja, dat mag je dus blijkbaar niet meer zeggen op een bepaalde leeftijd.
1: 538 Martijn Lagraal.
0: Meer woorden die je niet meer kan gebruiken op latere leeftijd hoor je zometeen. Eerst

0: Sunny Days. Ja, Armin met Sunny Days. Ik zou willen dat ik je kon vertellen dat het een sunny day werd, maar het wordt een regenachtige dag. 13 graden hoog uit het einde van de ochtend. It's Raining Men was een toepasselijke plaat geweest, maar goed. Hey, zometeen om 6 uur de ochtendshow. Deze ochtend met Tim, Rick, Jelte en Florentien. Maar we hadden het net eventjes over van die woorden die je beter niet meer kunt gebruiken als je op een bepaalde leeftijd bent aanbeland. Omdat het gewoon een beetje awkward klinkt. Awkward is misschien ook wel zo'n woord. Niels had dat opgepikt in een podcast en Team Ochtendshow vroeg zich gisteren af, zijn er nog meer van die woorden die je beter niet meer kunt gebruiken als je een bepaalde leeftijd hebt bereikt? Nou, jullie zijn de allerbeste luisteraars ter wereld, want de inbox liep vol. Even een lijstje, zoals dat gisteren in de Ochtendshow te horen was.
1: Naar aanleiding van een fragment uit een podcast, Lies en Aaf, die het hebben over woorden die je als je wat ouder bent eigenlijk niet kan gebruiken. Nee. Klein voorbeeldje.
2: Daar ga ik goed op. Ik vind dat ik dat echt niet kan zeggen op mijn 51ste. Helemaal bad gaan.
3: Oh, ik hou zo van je.
2: Dat kan je echt niet zeggen.
4: Helemaal bad.
3: En dat helemaal uitgespeeld hebben.
2: Ja, heb ik staan. Dat, dat heeft ze uitgespeeld.
1: Nou, en zo zijn er tal van voorbeelden van woorden die je in principe niet meer kan gebruiken. We hadden zelf hier geconcludeerd, tenminste Florentien vond dat wij banger, dat moesten wij eigenlijk maar niet meer gebruiken. Ja. Toch, Flo?
2: Ja, vind ik een beetje... Ja, dat vind ik geen woord voor... Nou, 45ste.
1: Beetje treurig, oké. Donato, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Hallo. Jij had ook zo'n woord waarvan je vindt dat je dat eigenlijk niet meer kan gebruiken als je ietsje ouder bent?
5: Ja, ik vind het woord bro. Bro? Kijk, mijn kinderen zitten op basisschool, middelbare school, die zeggen dat. Maar als je een bepaalde leeftijd hebt, dan denk ik niet dat je dat beter niet meer kan
4: gebruiken. Maar jij zegt niet tegen je collega, yo bro, ga je even koffie halen?
5: Nee, ik zeg wel tegen mijn buurman, bro, wat heb je wat je mooi gewassen?
1: Goeie Donato, dankjewel. Rob, goedemorgen. Hoi, hoi.
6: Hey, goedemorgen. Hallo.
1: Welk woord kan wat jou betreft niet meer als je wat ouder bent?
6: Ja, je kunt echt niet zeggen voor saus. Dat kan echt niet
1: voor
6: meer.
1: Voor saus?
6: Daar ben je echt oud voor.
1: Voor saus?
6: Voor niks, dat kan gewoon niet.
1: Ja.
6: Ik denk iets anders, maar voor saus kan niet.
1: Wat is dat?
4: Voor saus?
1: Ja, ken ik
4: voor
1: niet.
4: Gratis.
1: Heb ik het nooit gehoord. Nee, ik ook niet. Nou, dat is misschien maar
6: voor
1: beter
6: saus betekent gewoon dat het niet kan.
1: Ja. Ja. Nou, voor saus. Top. Rob, dankjewel. Marius, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
1: Welk woord schoot jou onmiddellijk te binnen?
7: Ik had er twee waar ik aan moest denken. Dat was lijp.
1: Lijp.
7: Alles ziek noemen.
1: Oh ja. Oh ja, dat is ziek duur, man. Of ziek groot. Ja.
4: Vet ziek. Ja. Dat gebruik je ook heel vaak.
7: Ja. Dat kan niet, hè.
1: Mooi. Marius, dankjewel. Marianne, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
1: Welk woord is wat jou betreft uit een boos als je wat ouder bent?
8: Chill.
4: Chill.
1: Ja.
4: Chill.
1: Oh, ik zit, ja, chill.
4: Ja, man. Oh, ik was daar en daar. Zo, dat was echt chill.
1: Ja.
4: Ja.
1: Gebruik jij niet, begrijp ik?
8: Nee, dat klinkt echt heel raar. Ik ben 58 jaar.
1: Ja.
8: Ik gebruik dat woord echt niet.
1: Ja. Nou, je klinkt wel chill hoor, Marianne.
8: Oh, nou, dank je.
1: Ja. Mooie ochtend. Erna, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
1: Had jij er ook nog een aan toe te voegen aan dit lijstje?
9: Ja, ik vind het echt kapot erg. Ja. Oh.
4: Die is wel lekker.
1: Ja.
9: Is dat niet normaal?
1: Kapot erg, wel mooie.
2: Die is goed. Vind ik nog wel grappig of zo.
1: Maar ik begrijp Erna wel. Dat op een gegeven moment wordt het toch... je hoort je jezelf niet zeggen.
9: Nee, het wordt in heel veel zinnen gezegd
1: en
9: de hele tijd maar kapot erg. Nou,
1: daar
9: staat het op.
1: Erna,
9: hoe dan?
1: Ja.
9: Hoe dan?
1: Ja. Hoe dan?
9: What the fuck?
1: Maar
9: hoe dan?
1: Jij hebt kinderen of zo dat je dit allemaal weet en hoort.
9: Ja, absoluut.
4: Maar die praat alleen maar zo, toch?
1: Ja.
9: Nou, die zijn al 30 en die zijn al 26. Dus ik heb al een beetje bijgegaan.
2: Jij klinkt ook 26.
9: Hé, nou vind ik leuk.
2: Ja, je bent heel jong.
9: Ja, kapot erg leuk.
4: Kapot jong.
1: Erna, dankjewel. Mark, die app nog Kaulo.
4: Oh ja, Kaulo.
1: Dat gebruiken zijn kinderen echt te pas en onpas.
4: Ja.
1: Odin zegt Tantu, dat kan echt al twee generaties niet meer. René het woord random gebruiken.
4: Random,
2: Mooie.
1: En Casper die zegt nog Yuzu.
4: Oh ja, Yuzu. Ja.
1: Wanneer gebruik je dat? In welk context?
4: Ja, ook Yuzu lekker. Oh. Yuzu, nee, daar niet. Kijk, Teun weet het.
1: Yuzu is serieus. Oh, serieus?
4: Yuzu?
0: Ja, je hoort nog eens wat. En je leert nog eens wat als je luistert naar Radio 538. Om 6 uur gaan we Yuzu aan de bak met Tim, Rick, Jelte en Florentien. In de 538 ochtendshow. Buddy, you're a

0: en Rise Up. Moet toch een keer gebeuren vandaag, hè? Dat je omhoog komt uit je nest. Als je dat al gedaan hebt, virtuele duim omhoog voor jou. Dit is 538, het voorprogramma van de 538 ochtendshow met vandaag Tim, Rick, Jelte en Florentien. Gisteren deed Rick uit de doeken dat er iets overkwam na het sporten. En Rick heeft natuurlijk het lichaam van een Griekse god. Maar ja, dat houdt zichzelf niet in stand. Daar moet een hoop voor gebeuren. Dus Rick is een regelmatig bezoeker van de gym. Alleen ja, na het sporten wil je graag kunnen douchen. En daar liep het gymbezoek van Rick een klein beetje de mist in. Liep het eigenlijk een beetje fout? Viel het eigenlijk een beetje in het water? Luister mee hoe dat gisteren klonk.
1: Heb ik nog gisteren een filmpje van jou op je Instagram voorbij komen, Rick, waarin jij in de douche stond?
2: Oh, ik had heerlijk. Weet je, we hebben hier een sportschool bij Talpa.
1: Zo.
2: En het is een kleine, maar wel goed geoutilleerd. Weet je, alles staat er.
3: Ja, hij is voor mij onlangs vernieuwd, toch?
2: Helemaal vernieuwd, mooi betegeld. En,
3: prachtig.
2: En ik had gisteren echt. Jij weet het zelf, ik heb maar 3 kwartier de tijd, maar ik ga even rammen.
1: Ja.
2: Dus ik sta te rammen, het zweet guts van me af. En ik denk, nu lekker douchen. Dus ik stap de douche in. We hebben zo'n ding, weet je, dan moet je hier met de hand.
3: Ja, zo'n oogje.
2: Zo'n oogje, en ik doe bij de oogje niks. Nog een keertje.
3: Maar soms pakt hij hem niet. Dan moet je er even opnieuw in en uitlopen.
2: Nog een keer. Ik denk, nou weet je wat? Dan ga ik maar bij de dames douchen.
3: Ja, dat kan toch niet, man. Maar zijn er ook dames die daar staan te sporten?
2: Nee, ik was helemaal in mijn eentje.
4: Oh, okay. Ja, maar dat weet je toch niet? Dat kan toch.
3: Nee, voor hetzelfde geld komt daar een dame binnen. Die schrikt zich de kleren.
1: Ja, dat gaat niet meer van je netvlies.
4: Echt niet, Rick.
3: Die denkt, oh.
2: Maar niet douchen kan toch. Dat is toch ook vies?
3: Ja, maar
4: in dit geval.
2: Dus ik sta in. Ja, ja. Dus ik loop dus naar de dames. Ik ga daar ook weer staan. Ik doe ook weer mijn hand tegen dat ding aan.
3: Ja, tegen het oogje.
2: Tegen het oogje. Ook weer niks.
3: Nee.
2: Ja, en dan sta je en dan ben je bezweet en moet je je kleertje.
3: Maar wat
2: aan.
3: Was er uiteindelijk? Het was een storingje.
2: Ja, ik denk dat het een storing was.
3: Was er ook geen melding van gemaakt?
1: Jawel, er hing een briefje.
3: Oh,
1: er een briefje.
3: Serieus?
1: Er hing gewoon een briefje.
3: In een briefje?
1: Mededeling met let op, de douche werkt niet.
4: Ja, Rick.
2: Ja, dat is mijn eigen schuld. Dan,
4: toen had je nog kunnen beslissen, ga ik überhaupt wel sporten vandaag?
2: Ja, ik vind sporten het allerleukste wat er is.
4: Ja, dat
2: heerlijk, lekker. Hè?
1: Ik weet niet of ze inmiddels alweer gerepareerd zijn, maar daar hing een keurig netjes een biertje. Maar misschien te hoog.
0: Ja, lekker elkaar een beetje kapot maken in die 538 ochtendshow. Mooi, hè? Straks om 6 uur een nieuwe editie met Tim, Rick, Jelte en Florentien. En dit

0: Dre. California Love op 538. Hey, over een handvol tellen begint de vrijdageditie van de 538 ochtendshow met Tim, Rick, Jelte en Florentien vandaag. En misschien ook wel met jou, want jij kunt dat lege balletje in het draaiboek opvullen met jouw aanwezigheid. Als je de eerste luisteraar van de dag wordt, kun je worden door te bellen. 0909-3000-538. Kom je dan in de show, word je de eerste luisteraar en win je een uniek eerste luisteraar t-shirt. Veel plezier met winnen, veel plezier met luisteren naar de 538 ochtendshow.
1: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. De jacht op de voortvluchtige drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, wordt opgevoerd. Volgens de Telegraaf zet Nederland daarbij steeds meer in op samenwerking met landen rond Sierra Leone, waarbij hij vermoedelijk verblijft. Justitieminister David van Wil wil zo bijvoorbeeld de drugsroutes van Bolle Jos lam leggen. Nog nooit deden zoveel scholen mee aan Paarse Vrijdag. Meer dan 3000 scholen staan vandaag stil bij acceptatie en inclusie. De boodschap: iedereen moet zichzelf kunnen zijn. En volgens het COC komt de extra aandacht mede door onderzoek waaruit blijkt dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren de afgelopen jaren is afgenomen. En het SBS6-programma Bondgenoten heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Presentator Jan Versteeg had helemaal reden voor een feestje, want hij ging ook naar huis met de prijs voor beste presentator. Er was ook een bijzondere onderscheiding voor televisiepionier Joop van den Ende. De 84-jarige producent kreeg een oeuvreprijs. En tijdens de staande ovatie in Carré hield hij het niet droog. Gaan we naar het weer. Ja, het wordt een echte herfstdag met bewolking en perioden met regen. In het zuidoosten de meeste kans op zon. 14 tot 18 graden vandaag. Tot zover het nieuws op Radio 538.
2: Zo'n dag dat je eigenlijk, als je zou kunnen, zou je op je bed willen blijven liggen. Maar goed, de files, waar staan ze hier?
3: 1 file op de A16, Ridderkerk, Oostvoorde, bij havens 6200. De vertraging 10 minuten. Dus de A15 trouwens.
2: Oh, de A15.
3: Ik zei A16.
2: A15.
3: A15.
2: We passen het even aan.
3: A15.
2: Via 0909-3000-538 wordt er gezocht naar een eerste luisteraar. En jij zou dat vandaag kunnen zijn, dan open je de radioshow. Dat is al hartstikke leuk. Maar het fijne is dat je ook naar huis gaat met een t-shirt van de ochtendshow met op de tekst: ik was de eerste luisteraar. Dus als je die wil winnen, en dit is de enige manier om eraan te komen, bel je 0909-3000-538. En ben jij dus vandaag de hele dag onze eerste luisteraar.
4: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
7: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
8: 538 Stemmenjacht.
9: Dit is de stem uit koffer 6.
10: Zeker.
9: Weet jij al wie het is?
8: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
9: Druk op de knop in de 538-app.

0: is meteen een lekker begin van de show, toch, met Michael Jackson? Ah, daar was hij. Ik zat er al een beetje op te wachten.
1: Ik loop je achteruit het weekend in.
0: Nou ja, jij zegt het. Richting dat weekend. Al moonwalken met The Way You Make Me Feel. Om 7 over 6. En zeggen wij wederom goedemorgen.
2: Hi, Tim.
0: Hey, Rick. Hey, Flo.
3: Goedemorgen.
0: Hey, Jelte, moet ik zeggen.
1: Hey, Jelte, ja. Ja.
0: Niels is wat langer weekend aan het vieren. En gelijk dat hij heeft. Dus Jelt op zijn plek. Dat is ook erg prettig.
1: Morgen.
0: En melden wij ons weer voor een nieuwe editie van deze radioshow. 9 oktober is het vandaag. Nou, ik hoor Florentien net dat weerbericht oplezen. Dat...
3: Ja, het is niet echt de beste dag.
0: Nee. Jammer.
3: Nee, helaas.
0: Nou ja.
3: Maar ja, je kan binnen ook van alles leuks doen.
0: Dat is dat. Je kan
3: spelletjes doen, rummikuppen, maar je kan ook lekker...
0: Rummikuppen?
2: Nou, ik zou gewoon de slaapkamer in gaan en van voor naar achter en van links naar rechts.
3: Ja, daar wilde ik niet rummikuppen.
2: Ga jij lekker rummikuppen, meid?
4: Rick, je lacht erom. Ik heb me dus laatst ingeschreven.
3: Maar mijn kinderen die rummikuppen heel veel, hoor.
4: Ik ga volgende maand, 15 november, doe ik mee aan het Nederlands kampioenschap rummikup.
0: Wat zeg je dan?
4: Absoluut.
2: Met wat voor team zitten wij hier?
0: Nou ja, dat is wel leuk. Je leert wel je collega's kennen op deze wijze. Ja, maar...
4: dat hebben we in een dronken bui hebben we dit besloten. Dat wordt in Haarlem georganiseerd. En je kon je inschrijven. En ik moet zeggen dat ik met vrienden wel eens Rummy Cup. Ja. Voor de grap, dan pakken we dat wel eens. En dat
3: zie je wel.
4: En ik ben ook eigenlijk niet te verslaan.
0: Nee, maar goed,
4: ik ben best goed.
0: Ben je een goede cupper?
3: Ik wil wel een keer tegen jou Rummy Cuppen.
4: Dus toen dacht ik schrijf me in. Ik ga dat doen.
2: Ik weet je, ik heb nog nooit... Wat is Rummy Cup precies?
3: Nou,
2: een beetje in een notendop.
4: Het is die getalletjes in de juiste volgorde leggen. En zorgen dat je paardjes kunt maken.
3: Ja, je moet een beetje nadenken.
0: Op kleur, hè, is het?
4: Ja, op kleur en op getallen. Ja.
0: Dus je moet reeksen moet je neer kunnen leggen.
2: Ja, ja.
3: Wat lachen, joh.
0: Maar je mag bijvoorbeeld ook de 4 dezelfde cijfers mag je neerleggen,
4: mag ook, toch? Ja.
0: Dan heb je dus 4 zessen bijvoorbeeld.
2: Oh, oké. Okay.
0: Dat kan ook.
4: Het is eigenlijk best eenvoudig. Nee, misschien ben ik binnenkort wel kampioen, jongens. Wie weet.
2: Maar dat doe je dus met dobbelstenen, of niet?
4: Nee. Hoe noem je dat? Fiches, dingetjes? Ja.
2: Oké, okay, grappig.
0: Maar het feit dat er iemand vanuit Team Ochtendshow meedoet aan een Nederlands kampioenschap, vind ik al een ding.
4: Het zegt ook iets over de lat.
0: Nee, maar ik ben toch al een beetje trots.
2: Maar zijn er bijvoorbeeld onder onze luisteraars, dat vind ik wel, ook mensen zijn die meedoen aan een Nederlands kampioenschap?
0: Oh, daar ben ik van overtuigd.
2: Op dit moment?
0: Dit moment weet ik niet, maar er zullen ongetwijfeld mensen wel eens mee hebben gedaan aan een Nederlands kampioenschap.
2: Heb jij wel eens meegedaan aan een Nederlands kampioenschap?
0: Ja, wat is de radioring? Is dat een Nederlands kampioenschap? Nederlands kampioenschap radio? Want daar hebben wij natuurlijk wel eens aan meegedaan, maar...
2: Ik heb ooit meegedaan met de van de KNVB, was dat de spelregelquiz.
3: Dus
2: en dan ging je gewoon, weet je, dan zat je bijvoorbeeld in een zaal met 50 mensen, kinderen en ook volwassenen, wie het beste de spelregels kende.
3: Wat gaat lachen, zeg. Was ik ook hartstikke leuk.
2: Ja, superleuk.
0: En heb je toen wat gewonnen?
2: Nee, we wisten er een paar, maar halverwege werd ik eruit.
4: Dan is Bas Nijhuis een keer heen moeten sturen.
0: Over verkiezingen, dan toch maar even naar de bondgenoten, want die zijn de grote winnaar geworden bij de Gouden Televizieren uitreikingen.
2: Dat is van Talpa, toch?
0: Dat is van Talpa, zeker.
2: Ja.
0: SBS zendt het programma uit en wist woeste grond en kassa achter zich te houden als het gaat om de strijd als het beste tv-programma van het jaar. Een publieksprijs, zo klonk de uitreiking.
2: Maar er kan er maar één.
5: De winnaar zei.
0: Eddie. Nou.
5: We laten ons niet kennen. We gaan gewoon maar door, want wie niet tegen zijn verlies kan, die is maar zielig hoor. De bondgenoten!
0: Ja! Jan Versteeg die was echt in alle staten. Die had natuurlijk eerder op de avond had hij ook al de ster gewonnen voor beste presentator.
6: De winnaar van de televisiering presentator is... Jan Versteeg!
0: Nou! Hey, de dubbel!
2: Dat is gewoon onze collega.
0: Dat is onze collega. Sterker, we hadden hem gisteren nog even aan de telefoon. Toen vertelde hij al hoe ongelooflijk zenuwachtig hij was. Maar het is hem gelukt. Hij heeft ze allebei gepakt. En ik denk toch dat die vraag van... Joh, lever je speech vast even in.
2: Ja.
0: Dat was toch een voorteken, denk ik.
4: En wel revenge voor hem. Hè? Hij is naar SBS gehaald om dat programma met Albert Verlinde te gaan doen. Een showbiz-programma. Dat is toen helemaal mislukt.
2: Ja. Ja.
4: Toen is hij... wat moest hij gaan doen? Lingo, geloof ik.
0: Oh, ja.
4: Wat op zich natuurlijk een heel leuk spelletje is. Niks mis mee.
2: Ja.
4: Maar ik denk niet dat hij toen heeft gedacht dat hij hier nu op die plek zou staan.
0: Dat hij nu daar de grote winnaar van de televisie in gaat.
4: De beste presentator van Nederland.
3: Het bewijst dat hij ook wel een beetje een vechter is. Dus hij is helemaal teruggekomen. Hartstikke leuk voor hem.
0: We zullen vanochtend nog even kijken of we Jan kunnen bereiken. Maar ik kan me zo niet voorstellen.
2: Ik denk dat je het café uitwaggelt.
0: Als hij slim is wel. Ja. Wesley, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Uit Surhuisterveen.
7: Surhuisterveen.
0: Surhuisterveen, ja.
2: Pakket van de ronde.
7: Ja, zeker. Ja. Heel gezellig altijd.
2: De ronde van Surhuis TV.
0: Dat is een wielerronde.
2: Ja, ik heb daar heel vaak gedraaid.
0: Ja, jij zit helemaal in de wielerronde.
2: Vandaag ronde. Ja, maar het is onwijs leuk daar in Surhuis TV. Echt groot feest. Hele dorp komt daarheen. Dat is fantastisch.
7: Ja, klopt helemaal. Ja.
0: Hey Wesley,
7: mooie zomerperiode.
0: Ja, hey, we hadden het net even over die Nederlands kampioenschap. Heb jij wel eens meegedaan ergens in je leven aan een Nederlands kampioenschap? Dat je je kan herinneren?
7: Ja, ik zat net te denken, maar ik voetbal graag. En ik ben bij de amateurs kampioen geworden, maar daar is bij gebleven.
2: Nou ja, ben je toch kampioen geworden?
7: Toch kampioen, ja.
0: En met welk clubje was dat?
7: Met Surhuis TV natuurlijk.
2: Maar ik, ja.
7: Dat heb je met die lokale plaatjes, hè?
2: Ja. Maar heb je maar één voetbalclub in Surhuis TV? Of heb je ook nog...
7: Ja, momenteel één. We hadden twee. En die zijn een aantal jaren geleden gefuseerd.
2: Ja.
7: En die heet FC Surhuis TV nu.
2: Ja. En in welk elftal speel jij ook weer?
7: Nu in 35 plus. 18 plus. Dus ik ben aan het afbouwen.
0: Ja. Oké. Okay. Hey, Wesley, heb je een beetje een leuk weekend voor de boeg?
7: Ja, ik hoor jullie praten over allemaal binnenactiviteiten. Maar ik ga morgen eigenlijk het dak op.
0: Oh.
7: Kunststof laatje met schoonpa. En zondag zouden we een fotoshoot hebben buiten. Maar ook dat weet ik niet of dat verstandig is.
0: Een fotoshoot?
7: Ja, ik moet even degelijk met de vrouw en kinderen op de foto.
0: Oh nee. Oh, daar zie je tegenop, dat weet ik nu al.
7: Een beetje.
0: Maar ben je ook nog even naar de kapper geweest gisteren? Of,
7: Nou, is niet nodig. Geen mesje erover en ik ben klaar.
0: Ah, kijk. Dat is fijn. Maar het is inderdaad voor foto's is het een beetje treurig weer misschien komend weekend.
7: Ja, dus misschien even een weekje verplaatsen.
0: Dat zou ik doen. Hey Wesley, wij gaan jou vandaag uitroepen tot...
8: De eerste luisteraar.
0: En dat betekent dat het t-shirt van jou is.
7: Dankjewel.
0: Ik weet niet wat er op het programma staat vandaag. Ik neem aan werken.
7: Ja, ik sta aan het werk. Ik zou de jongens die al vroeg zijn begonnen een bakje koffie brengen en dan vol aan de bak.
0: En wat gaat er gebeuren?
7: Dus, ik ben operationeel manager bij een metaalbewerkingsbedrijf. Ja. Dus wij mogen mooie producten maken voor diverse klanten.
0: Ja, dat is altijd fijn toch als je mensen blij kan maken met mooie producten.
7: Sowieso.
0: Wesley, we sturen het shirt naar je toe. Ik hoop voor je dat het beter weer wordt. Dat is voor de foto's ook wel prettig. En doe voorzichtig op het dak.

0: Alcazar en Crying at the Discotheque om 7:10 in de 50 ochtendshow, waar net eigenlijk spontaan de vraag oprees. Is er een luisteraar die wel eens mee heeft gedaan aan een NK?
1: Ja, en kampioen is geworden.
0: Nou, dat hoeft niet eens per se, maar het ging er meer om. Jelt is natuurlijk deelnemer van het NK Rummy Cup, is ook nog geen kampioen.
1: Nee, bepaald niet.
0: Maar hij heeft zich aangemeld. Maar ja, zijn er mensen die wel eens mee hebben gedaan aan een NK? En ja, wellicht hebben gewonnen, dat zou helemaal leuk zijn natuurlijk. Bram, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Jij meldde je meteen met de mededeling, ik heb wel eens aan een NK deelgenomen.
2: Ja, zeker.
0: Wat was dat voor NK?
2: Het was het NK karaoke.
0: Nee!
3: Oh, wat leuk.
2: Ja, serieus.
0: Maar dat bestaat dus?
2: Nou, het is eigenlijk dit jaar voor het eerste keer zelfs georganiseerd.
0: Ja.
2: In december had Wilfred Gené bij VI een oproep gedaan van, hey, er is nog geen NK karaoke georganiseerd ever ooit, zeg maar.
0: Ja.
2: En ik dacht, nou, ik ga mij er gewoon voor opgeven. Ik werd uitgenodigd en twee rondes verder werd ik NK karaoke kampioen.
0: Nee, je bent de kampioen ook gewoon geworden.
2: Ik ben ook gewoon kampioen, zeker.
0: We hebben gewoon een Nederlands kampioen aan de lijn nu.
1: Wat een eer.
0: Nou, Bram, wat leuk. Maar welk liedje heb je gedaan? Weet je dat nog?
2: Ik heb toen Echte Liefde is de Koop gedaan van Samuel Welten.
0: Ja.
2: En nog eentje, maar die staan me even niet meer bij. Dat is een beetje lang geleden.
0: Maar als ik die dus nu erbij pak, die Samuel Welten, dan kan jij een stukje van je kunsten laten horen op deze vroege morgen.
2: Met die goddelijke ochtendstem, wat denk je zelf?
0: Nou, ik denk het wel. Ik denk het wel. Laten we even, wacht even, word ook even op maatje. Doe jij even zingen, Bram.
4: Zag ik ineens jou Maserati, huis op Bali. De liefde draait niet om geld, maar ik klaag niet.
0: Nou,
1: ik heb ze weer een slechte gehoord.
0: Ja, niet vaak.
1: Ik kon gewoon heel goed.
0: Keurig, Bram.
2: Dank je.
1: Maar ben je ook zanger eigenlijk in het dagelijks leven, of niet?
2: Ja, zeker. Ik denk dat ik al een jaartje of twee wel redelijk actief ben, zeg maar, in het circuitje. En inmiddels twee singeltjes ook verder. Dus weet je, gaat eigenlijk best wel goed.
1: Onder welke naam zing jij?
2: Mijn naam is Bram van de Ven.
1: Zo heet je ook als artiest, zeg maar.
2: Zeker, ja.
1: Bram van de Ven. Hoe heet je, wat is je leukste plaat van die je hebt uitgebracht?
2: De laatste die ik heb uitgebracht is Als We Gaan. Die heb ik in juni uitgebracht.
0: Ah, oké. Okay. En is dat een beetje een hitje geworden? Is die gedraaid?
2: Nou, ik mag wel iets meer aandacht aan gegeven worden. Laat ik het zo zeggen.
0: Ah, oké. Okay. Even een klein stukje.
4: Ja,

0: vind het helemaal niet slecht.
1: Nee, het is hartstikke leuk, man. Een vrolijk liedje, Bram.
2: Nou, maandagochtend bij jullie, zou ik zeggen.
0: Ja. Benaderen is hier, vindt hem toch niet zo goed. Ja, maar weet je wat is, Bram? Maar treed je een beetje op, of treed je helemaal nog niet op?
2: Ja, zeker. Elke maand sowieso wel. Drie of vier keer zeker wel, ja.
0: En wat kost jij?
2: Gewoon lekker bezig.
0: Wat kost je als je een half uurtje Bram wil hebben? Wat kost jij?
2: 5,95, ex-BTW.
0: Oké, zo.

0: Daar kom je met alle spullen kom je aanzetten natuurlijk.
1: Zeker weten.
0: Kijk.
2: Ja. Oh, goed man.
0: Bram van der Ven, ja. We gaan de naam onthouden. En dan heb je wel de Nederlands kampioen karaoke heb je over de vloer. Ja. Dankjewel Bram. We gaan even naar Ronald. Ronald, goedemorgen. Want die meldde zich ook. Die heeft ook meegedaan aan de NK.
3: Ja, klopt.
0: Welke NK was dat?
3: Dat was het NK scherpschutten met Uzi voor
2: land. Is daar een NK voor?
4: Maar met een Uzi schiet je toch juist heel vaak en niet heel scherp?
3: Nou, een Uzi kun je op automaat zetten en dan is het inderdaad trekker overhalen en het magazijn leeg schieten. Maar die kun je ook op enkelschot zetten.
2: Ja, single shot.
3: En dan nog, kun je niet echt scherp schieten, maar de afstand was ook niet heel groot. Ik denk 50 of 100 meter of zo.
2: Nou.
3: Maar goed, dat dus, ja.
0: Wauw, maar jij zit bij Defensie, neem ik aan.
3: Nou, ik zat ooit in dienst in de tijd dat dienstplicht nog, dat het dus dienstplicht was.
0: Ja.
3: Ik kon blijkbaar aardig mikken en toen mocht ik daaraan meedoen.
0: Joh, wat tof. Maar heb jij, het is niet dat jij thuis een Uzi hebt liggen, toch, neem ik aan?
3: Nee.
0: Dat je af en toe even gaat oefenen.
2: Wat ben je in de tuin?
3: Ik kan ook maandagmorgen wel even langskomen.
0: Oh, dat wordt leuk maandagochtend.
3: Ja.
0: Ronald, dankjewel. Leuk dat je even belde. We gaan nog even naar Marcel, want die hebben we ook aan de telefoon. Marcel, goedemorgen.
5: Hi, goedemorgen.
0: Want ook jij was ook deelnemer aan een NK.
5: Ja, met veiligheidswedstrijden met de vrachtwagen.
0: Dat bestaat ook, dat je laat zien hoe goed je kan achteruit inparkeren met een vrachtwagen bijvoorbeeld.
5: Ja, dat heeft eigenlijk niet zo heel veel met snelheid te maken. Dus er wordt een bepaalde snelheid aan dat je niet de hele dag over de proef kan doen. Ja. Maar dat zijn dan een beetje hoe lang dat die is en hoe groot dat de auto is en hoe hoog. En dat moet je allemaal aangeven en dan moet allemaal net passen. Of parkeren, zowel kort mogelijk tegen een paaltje aan of met voorwiel paaltjes omtikken.
0: Wauw.
5: Ja, ze verzinnen van alles wat natuurlijk.
0: Maar hoe ben jij daar geëindigd? Was je goed?
5: Ik ben achtste geworden dan, van Nederland.
0: Maar van de hoeveel?
5: Ja, van Nederland zijn er wel een paar honderd natuurlijk. Ja, er zijn dan eerst lokale wedstrijden. Dat was het op een truckfestival. Dat was zo'n club die dat organiseerde.
0: Ja.
5: En daar heb ik aan meegedaan. Daar was ik volgens mij eerste of tweede. Eerste. En toen kon ik door naar de NK. En daar ben ik dan achtste geworden.
0: Nou, keurig, Marco.
2: Zeker.
0: Een behendige chauffeur hebben wij hier aan de telefoon. Dat blijkt wel. Leuk dat je even belde, man. Ik wist niet dat het bestond. Maar je hebt dus ook een NK behendigheid voor de vrachtwagen. Marcel, heb een mooie dag. Een goed weekend vast. Hoi, hoi. Marcel, ook deelnemer aan de NK.
4: We krijgen net iemand die is Nederlands kampioen. Aggressive inline skating.

0: Jacko, ja. In dit geval de versie zonder Jason Derulo. Die hebben we even vrijgegeven vast voor het weekend. Mia Chico hoorde je om 7:02. Met het laatste nieuws zo dadelijk hier. Florentine heeft het voor je.
1: Het is vandaag krokettendag, maar wat was er eerder? De kroket of de bitterbal? Ga ik zo vertellen.
0: Nou, een interessant vraagstuk zo op de vroege vrijdagmorgen. En lekker naar de wekker komt er ook aan.
2: Heel Nederland is op jacht naar de stem uit koffer 6.
3: Ik denk Art Hooijakkers.
4: Ik denk dat het wel maar toch is.
5: Wij dachten Harm Edens.
6: Is jouw antwoord de sleutel tot 15.000 euro?
2: De 538 Stemmenjacht.
6: Word de volgende winnaar.
2: Open nu de 538-app.
6: Druk op de knop.
2: En meld je aan voor 538 Stemmenjacht.
7: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
8: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
9: Hola, ¿dónde está mi casa?
8: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
9: Paella, paella.
8: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
9: Buenas noches.
8: Dus retteketet en vamos naar Beter Bed.
7: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
10: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
11: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
10: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
12: Ah, hier kan het.
10: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
13: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
14: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
15: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
16: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
17: Chris?
18: Ja?
17: Hoef jij niet te werken vandaag?
18: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
17: Dus, heb je nu...
18: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
17: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
16: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
19: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is en dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja.
20: Dat klinkt een stuk minder awkward.
19: Twix, alles klinkt beter in harmonie.
21: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
22: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
21: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1+1 gratis.
23: Eerder stoppen met werken... Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
0: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, morgen om 8 uur op 6.
1: Lampie hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting... of 30% korting op Philips LED-lichtbronnen. Wat zeg ik?

0: verzekeringen afsluit.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
6: Ja, goedemorgen. Vandaag flink wat regen. Alleen in het zuiden blijft het droog. Met name aan zee gaat het stevig waaien en de temperatuur is 14 tot 18 graden vandaag. En hoe het op de weg is, dat weet Rick.
7: Het zijn 3 files op dit moment. A4 Den Haag, Amsterdam bij het Limes Aquaduct, 13 minuten vertraging. A15 Ridderkerk Oostvoorde bij Havens, 6215 minuten. En de N276 Maasbracht Brunsum bij Echt. Daar is de vertraging nu 6 minuten.
6: Het is 7:05. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Nederland voert de jacht op drugscrimineel Bolle Jos verder op. Volgens de Telegraaf gaat ons land samenwerken met de politie in Ghana om zijn drugsroutes aan te pakken en hem zo achter de tralies te krijgen. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft gisteravond voor het voorstel gestemd om zondag tijdens Coming Out Day de regenboogvlag te hijsen aan het Kamergebouw. Omdat het een hoofdelijke stemming was waarbij je stem alleen telt als je aanwezig bent, moesten Kamerleden gisteravond terugkomen helemaal naar Den Haag, terwijl veel van hen al naar huis waren. En het televisiering gala zit er weer op. En de bondgenoten heeft de gouden televisiering gewonnen. In de speech van Jan Versteeg, hij bedankte natuurlijk alle deelnemers. En had een hele goede avond, want ook de ring voor beste presentator nam hij mee naar huis.
6: Ja, beter kon niet, toch?
8: Nee. Zo. Ja, het is krokettendag. Ja, en nu de vraag dus, wat was er eerder, de bitterbal of de kroket?
6: Maar wacht even terug, dat bestaat dus, krokettendag?
7: Ja.
8: Ja, dat is sinds 2014. Toen is dat ingevoerd door een uitgever ter ere van het postuum verschenen boek, het krokettenboek. Ja. En dat was van een bekende culinair journalist Johannes van Dam.
6: Ja.
8: Dat bestaat nu 12 jaar.
6: Oh ja, die was helemaal gek van de kroketten, dat ja. Is zo, ja.
8: En op deze dag moet je eigenlijk gewoon een beetje stilstaan bij, nou ja, toch wel het populairste snackje van Nederland.
7: Ja, je kan kroket bijvoorbeeld op 2 manieren schrijven, volgens mij.
6: Ja, de chique,
7: de KRO kroket.
6: Ja.
7: En je hebt natuurlijk croquet.
6: Ja, dan heb je de chique variant. Ja,
7: maar
6: pakken.
7: Is het wel dezelfde kroket of is het dan ook een, is de vulling anders?
9: Nee, dat is gewoon dezelfde kroket, toch? Maar ik vind wel die kantine kroket, gewoon die goedkope met een beetje dat draadjesvlees, die vind ik eigenlijk vaak lekkerder dan die chique met die ragout. Eigenlijk is die hoe goedkoper, hoe lekkerder vaak, vind ik.
6: Bij ons in de snackbar heet die de Eurokroket.
9: Ja, maar die zijn echt het lekkerst.
6: Die zijn het lekkerst.
9: Ja.
6: Oh, en dan heb je Van Dobbe en Kwekkenboom, ook prima. Maar die eigenlijk gewoon de goedkoopste is
9: heerlijk.
6: Vaak. Ja, eens.
8: Maar ik vind de garnalenkroket ook wel lekker.
6: Oh, ja. Ja. Oh, mevrouw.
8: Maar weet je hoeveel kroketten er worden gegeten in Nederland per jaar?
7: Nou, wat denken wij?
8: Wat denk je?
7: Per jaar?
6: Nou, ik, als ik naar mezelf kijk, ik eet denk ik per jaar een kroketje of 10
8: even
6: zeker wel.
8: Even geen bitterbal, hè?
6: Nee, wel meer. Ik denk dat je richting de 700 miljoen?
7: Ik denk 200 miljoen.
8: En jij?
9: 150 miljoen.
8: Nou, het is 300 miljoen. Dat zijn ongeveer 17 kroketten per persoon per jaar. Nou, ik vind het een beetje tegenvallen, eerlijk gezegd.
7: Ik kom daar niet aan, hoor.
9: Nee, ik trek het
6: gewoon. Nou, je zou zeggen van wel.
7: Maar ik kom 17 kroketten?
8: Ja.
7: Maar jij eet elke week een kroket, Tim?
6: Nou, niet elke week, maar wel eens in de 2 weken. Als ik dan ga lunchen en er staat een broodje kroket op het...
7: Ja, en dan geven we die moeilijk of
8: hebben met zo'n lekker zacht vers broodje.
6: Ja, en dan zo'n lekkere opengesneden kroket erop met een beetje mosterd en een klein beetje mayo.
8: Maar dan weten we nog steeds niet wat er eerder was, hè? De bitterbal of de kroket.
6: Oh ja, dat was de
8: kroket. Nou, ik verlos jullie. Het is de bitterbal.
6: Wat?
8: Halverwege de 17e eeuw kwamen de Spanjaarden hier en zij introduceerde dus hier zo'n balvormig gefrituurd hapje met een korst van oud brood met ragout erin. Ja, en daarna werd het pas bitterbal genoemd, want vroeger werd de bitterbal bij een bittertje gedronken.
9: Aha.
8: Zoals een kruidenjenever, daar komt de naam eigenlijk vandaan.
9: Tapas dus, Spanjaarden hebben het meegenomen.
8: Ja, en pas in de 19e eeuw, dus 200 jaar later, kwam de kroket naar Nederland. Jo. En dat kwam uit Frankrijk, want daar hadden ze dus ook al een tijdje de kroket. Het was gewoon een recept voor een vleeskroket, maar dan op zijn Frans geschreven.
9: Ja, ja.
8: Ja, en eigenlijk die automaat hier in Nederland, weet je, die trekautomaat waar je zo'n kroketje uit kan halen, dat speelde wel een grote rol in het succes natuurlijk van de kroket.
6: Ja, zeker.
8: Want hier, vroeger was het eigenlijk een chic gerechtje en nu is het gewoon
1: voor iedereen
8: populair.
9: Ja, sinds je die met je telefoon kunt afrekenen, dat vind ik gevaarlijk. Want voorheen moest je natuurlijk altijd gewoon wat muntgeld halen. Ja. Dan wist je als je aan die counter stond van nou ongeveer wat je ging halen. En nu, als je dan een bakkie op hebt, dan sta je in dat ding en je kunt maar blijven gaan. Want je hebt geen muntjes meer nodig.
6: Dus je kan je telefoon tegen de muur aanhouden.
9: Tegen de muur aanhouden. Ja, dan trek je zo een diagonaaltje.
6: Dat is wel een goed. Ik wist dit niet, maar dit is wel een handige tip.
9: Ja, dat is levensgevaarlijk.
6: Ja. Florentien, dankjewel even voor dit moment. Want wij moeten ons langzaam maar zeker opmaken voor lekker naar de wekker. Dat betekent dat

0: Bam bam, you girl in de ochtendshow om 6:30. En dat betekent de hoogste tijd voor...
1: Lekker na de wekker.
0: Ja, want we hebben vandaag even een behoorlijk vraagstuk op te lossen... aangezien we 3 liedjes voor je klaar hebben staan. En we zijn toch heel erg benieuwd, wat is de leukste van die 3? Of je eventjes in de discussie wil mengen, dat kan via de app. Dan kan je een 1, 2 of een 3 deze kant op sturen. En maak je dus je stem duidelijk. Dat is ook een soort hoofdelijke stemming. We beginnen met de eerste optie vandaag. En dat is de verjaardag van Inni Kamoze die we kunnen vieren.
2: Oh.
0: Ja, hij had uiteindelijk maar 1 hit, maar wel...

0: op Cindy.
1: Ze zegt toch altijd Kill Your Darlings?
0: Ja, dit is wel een beetje.
1: Maar dit zijn gewoon drie klappers.
0: Ja, dit zijn drie leuke liedjes. Maar we kunnen er maar één draaien. Helaas, we moeten streng zijn. En jij bepaalt via de app dus nogmaals welke plaats straks helemaal te horen is hier op de radio. Is dat optie 1, Inika Mose met zijn Hotstabber? Gaan we voor Westlife en Uptown Girl? Dan stuur je een 2 naar de studio en vind je de vreemde 1 van vandaag. De jeugd van tegenwoordig, Sterrenstof, de leukste plaats van deze drie.
1: En laat je stem niet verloren gaan.
0: Nee, dat zou zonde zijn natuurlijk. Lang leven de democratie.

0: een girl in de 538-ochtendshow.
1: Ik heb nog een paar weken geleden zien optreden.
0: Ja, in Den Haag, toch? Op het
1: Zandfestival.
2: En was ze een beetje niet chagrijnig?
1: Nou, ik heb erop zien treden, maar nee, ze was bloedchagrijnig.
2: Ja.
1: Maar ik moest daar draaien. Maar ik dacht ook dat ik daar moest presenteren. En ik had er echt zin in. Weet je wel, want Direct trad daarop.
0: Jij dacht dat je ze allemaal aan moest kondigen.
1: Ja, dus ik had echt, dames en heren, de trots van Den Haag, laat je horen. Het was echt, hoeft niet. Ik vond het zo erg.
0: Maar ze wilde niet aangekondigd worden.
1: En dat vind ik altijd toch, weet je, dat heb jij ook als je op Koningsdag staat. Het is toch altijd een verhoging van de feestvreugde.
0: Nou, het is fijn als je het publiek een beetje op kan zwepen. En dat een artiest begint met een applaus ook.
1: Ja, van, hey, hallo, hebben we een beetje zin in?
0: Ja.
1: Nee, jongens, hebben we er echt zin in? Ja. Oké, dames
0: en
1: heren.
0: En hier is ze, Anouk.
1: Maar nu was het gewoon, de muziek werd stilgezet. Het moest nog 2 minuten stil zijn.
0: Oh.
1: En daar kwamen ze aan.
3: Al eerst 2 minuten stil, toch?
1: Dus ja.
0: Maar ze had er ook helemaal geen zin in, toch, die avond, zei ze.
1: Verschrikkelijk.
0: Ik ben blij dat ik in het voorprogramma sta, want dan kan ik op tijd naar huis. En
1: ik denk bij mezelf, blijf lekker thuis.
0: Ze had ook geen licht en zo meegenomen. Ze zei, ik wilde er
2: zonde
0: niet...
2: Zonde van het geld.
0: Wilde geen show
1: sterker
0: maken.
1: Nog, ze had, het geld niet, of ze had geen licht meegenomen. Want ze wilde zoveel mogelijk aan dat optreden overhouden.
0: Is wel eerlijk aan de andere kant. Dus, maar ze gaat nog 1 album maken, volgens mij. En dan heeft ze gezegd...
3: Ja, maar daar moet geld voor ingezameld worden, toch? Dat moeten wij met z'n allen eerst betalen en dan gaat ze het maken.
2: Ja, dan gaat ze nog een album maken.
1: Ja, ik weet het niet, maar het is de omgekeerde wereld.
0: Ja, ja.

0: vraag stelde is, wat moeten we zo meteen voor je draaien? Inika Moze, Here Comes the Hotstabber, dat is de eerste optie. Westlife, Uptown Girl, optie 2 vandaag. En De Vreemde Eend. Ja, er is echt geen enkele aanleiding om het liedje te draaien, maar gewoon leuk. Sterrenstof van de jeugd van tegenwoordig. Janna, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Uit het altijd gezellige Harderwijk.
1: Ja.
0: Tenminste, ik vind het een hele gezellige plaats geworden, Harderwijk. Met ze hebben nu dat haventje hebben ze helemaal aangepakt.
1: Ja, mooi is het, hè? Ja. De zomer waan je je echt in het buitenland, het vind ik.
0: Een beetje alsof je in Saint-Tropez bent, toch?
2: Harderwijk?
1: Ja, vind ik wel.
0: Ze hebben Harderwijk is echt leuk geworden.
2: Maar ik hoor een accent, dat komt niet uit Harderwijk, toch, Jan?
1: Nee. Nee, dat klopt. Ik ben geboren en getogen in Zuid-Limburger.
2: Hé, nou, dat had ik nou niet gedacht.
0: Maar hoe ben jij dan zo in Harderwijk terechtgekomen?
1: Ja, mijn vent die is geboren getogen in Harderwijker.
0: Ja,
1: dan kom je daar toch terecht.
0: Ja.
1: En omdat het ook zo'n leuke stad is dan.
0: Maar kom je nog wel eens in Limburg?
1: Zeker. Ik kom regelmatig. Mijn ouders wonen er nog en ik heb dan nog een band. Dus daar kom ik regelmatig
0: Een band.
1: Een bandje.
0: Oh, bent een zangeres?
1: Zangeres en ik speel saxofoon. Het is een wat grotere band met veel muzikanten, trombones, bugels, trompetten.
0: Jeetje.
1: Combo. Dus ik speel zelf saxofoon en ik mag ook af en toe liedjes zingen, ja.
0: Wat leuk, zeg.
1: Dat is echt leuk.
0: En dit weekend ga je weer even optreden?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Wat geweldig.
1: Heel veel zin in ook.
0: Ja, hoe heet de band?
1: Tut Direction. Dus ik kan alle kanten op met ons.
0: Ah zo, ja ja. En jullie zijn een beetje een coverband?
1: Ja, zeker. Ja, dus wij staan veel op grotere events zoals schuttersfeesten of wielerronden. Daar hadden jullie net ook over.
0: Ja.
1: Nu is het een personeelsfeest.
0: Oké.
1: Morgen. Ja.
0: Wat is een beetje jullie repertoire? Wat spelen jullie? Een paar klappers dat je zegt van nou, als die erin gaat, altijd gegarandeerd goed.
1: Ja, bloed, zweet en tranen van Hazes wel, met een Limburgs accent dan uiteraard.
2: Bloed, zweet en tranen!
0: We zijn in de tussentijd even op zoek gegaan naar wat opnames van Tut Direction, maar... Kooi!
1: Ja?
0: Ja, dat zijn jullie. Dat klinkt herkenbaar, denk ik. Oh, hier sta jij te zingen, denk ik.
1: Ik denk dat een van de. Er hebben ook twee mannelijke zangers waarvan één mijn vader is, wat het extra leuk maakt.
0: Ja. Oh.
1: Om mee op te treden. En het is echt zo'n dorpsding. Want het is een klein dorpje en bijna alle muzikanten uit de band komen uit dat dorp. Dus dat
0: wat
1: is wel
0: leuk. Ja, maar de Limburgers zijn ongelooflijk muzikaal allemaal. Ja. Hè? Dat is echt, dat zit een beetje in de volksaard.
1: Ja, het begint bij de fanfare en daar een afvaardiging van is zeg maar dan weer een band geworden.
0: De Blaaskapel, toch?
1: Ja.
0: Ja, we zouden er nog uren over door kunnen praten, maar ik stel voor dat wij toch naar het verlossende antwoord gaan. Wat moeten we vandaag draaien? Is dat de Hotstabber, is dat Uptown Girl of is het Sterrenstof?
1: Sterrenstof.
0: Ja,
1: heel graag.
0: Ja, nou dat is met overmacht de winnaar geworden vanochtend. En dat betekent, Janna, dat wij voor jou een badjas hebben. Zeg het maar, groen of paars?
1: Groen, alsjeblieft.
0: Het is paarse vrijdag, hè, dat weet je.
1: Oeh, ja, dan moeten we wel voor paars gaan.
0: Ach, ja, het hoeft niet hoor, maar... Dit is helemaal aan jou, wat jij wil, Janna.
1: Nee, dan wil ik wel graag een paars.
0: Nou, dan zorgen we dat jij een paarse badjas krijgt. Ik zou zeggen, heb een fijne optreden komend weekend.
1: Dankjewel.
0: En lekker gesproken hebben. Hoi, Janna uit Harderwijk. Die dus dit weekend weer met de band actief is in het Limburgse. Die vond dit de leukste plaat. En dat is ook de winnaar geworden van de jeugd.

0: wel stellen, inmiddels een klassieker van de jeugd van tegenwoordig. En Sterrenstoffert, de winnaar vandaag geworden in Lekker naar de Wekker. Want de meeste stemmen binnen op dit liedje. Straks deel 2 van de 538-ochtendshow voor deze vrijdagmorgen. We moeten heel even met Jack Ploy bellen, want Max Verstappen komt weer in actie komend weekend. Er wordt geraced.
1: Oh.
0: Een nieuwe Formule 1 die op het...
1: Waar?
0: Dat is een...
1: Singapore.
0: Singapore, ja. Dat was,
1: en opvallend, vorige week hebben we Jack een keer niet gebeld. En toen won Max.
2: Moeten we dan niet even afzeggen?
0: Ja, dan moeten we zo even met hem overleggen. En stemmenjacht wordt gespeeld voor 15.000 euro.
3: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
5: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
6: Hé, hey, kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
7: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
8: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
5: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
9: Thuisbatterij.
10: Einde salderingsregeling.
11: Terugleverkosten.
12: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
13: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.

0: zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
1: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
2: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl. Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Elke werkdag om 7 uur op 6.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
2: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
4: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe. Haiboe.nl.
5: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: IBU. Ga snel naar haibo.nl. Haibo.nl.
6: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
7: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
6: Nu bij Feelings Wonen tot wel 750 euro stapelkorting op de hele collectie.
8: De jackpot van

0: Speel bewust 18 plus.
1: Alle verf super voordelig.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
4: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
7: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
6: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
4: Fit voor iedere rit, met de banden van Hankook en de service van Profile.
8: 7 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Elektrische auto's lijken op de lange termijn betrouwbaarder dan auto's met een verbrandingsmotor. Dat blijkt uit een analyse van ruim 47 miljoen keuringsrapporten in het Verenigd Koninkrijk. Vooral boven de 100.000 kilometer worden elektrische auto's minder vaak afgekeurd dan benzine- en dieselauto's. Het Amerikaanse minister van Defensie wil de executie van een oud-legerpsychiater live uitzenden. De man, Nidal Hassan, schoot in 2009 op een legerbasis 13 militairen dood. De executie staat gepland voor 3 december en zou de eerste openbare executie in de Verenigde Staten worden in ongeveer 90 jaar. En het SBS6-programma Bondgenoten heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Presentator Jan Versteeg had helemaal een reden voor een feestje, want hij ging ook naar huis met de prijs voor beste presentator. Ja, er was ook een bijzondere onderscheiding voor tv-pionier Joop van den Ende. De 84-jarige producent kreeg een oeuvreprijs. Gaan we naar het weer. Ja, het wordt een echte herfstdag met bewolking, een periode met regen. In het zuidoosten de meeste kans op zon. 14 tot 18 graden vandaag. Tot zover het nieuws op Radio 538.
9: Dankjewel Florentien. En dan de files. En ik weet waar die staan.
10: Begin op de A4, Den Haag Rotterdam bij Den Hoorn. 19 minuten vertraging. A15 Ridderkerk Oostvoorne bij Havens. 6225 minuten. En de laatste is de A73 Nijmegen Maasbracht. Bij Maasbracht de vertraging 23 minuten.
11: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
12: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
13: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
14: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
13: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
15: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
3: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
16: 538 Stemmenjacht.
17: Dit is de stem uit koffer 6.
18: Zeker.
17: Weet jij al wie het is?
16: Speel mee

0: met dat tuig te maken hebt.
1: Ze zijn levensgevaarlijk.
0: Het zijn criminelen.
2: Met het verkeerde been je bed uit. Met de goede ochtendshow je dag.

0: And my buddy isn't ready in de 538-ochtendshow voor deze vrijdagochtend. Goedemorgen en welkom.
1: Dit is
2: de 538-ochtendshow.
0: 9 oktober is het vandaag. Ja, sowieso Paarse Vrijdag, hè, wordt vandaag weer stilgestaan. Ook op veel scholen. En nieuws vanochtend is dat Nederland wellicht helemaal niet naar het Eurovisie Songfestival gaat.
3: Wat,
0: het is allerminst zeker
3: over het Eurovisie Songfestival.
0: Ja, er is bij de publieke omroep nu onrust ontstaan over de manier waarop is besloten om toch naar het Liedjesfestival af te reizen. 7 omroepen eisen opheldering van de NPO. Hoe de besluitvorming is verlopen. Ja. Gisteravond aan tafel bij Pauw en de Wit zat...
3: Angela de Jong.
0: Paul Reumer.
3: Even
0: te denken welke Reumer ook weer aan tafel zat.
3: Oh ja, er zijn nogal wat.
0: Die legde uit dat dit eigenlijk typisch Hilversum een probleem is.
4: Hier word je ongelooflijk moedeloos van. Een brief die dan weer uitlekt. Dus iemand van de omroepen of van de NPO heeft gedacht... dit ga ik in de krant zetten, want dat gaat mij wel helpen. En dit is nou wat er mis is in Hilversum al heel veel jaren... waar ik zelf ook een onderdeel van ben geweest. Altijd maar ruzie maken met elkaar over allerlei bestuurlijke gedoetjes. En daardoor gaat het publiek niet meer van je houden. En dat is het probleem. Want als het publiek niet meer van je houdt, houdt de politiek niet van je. Dan word je bezuinigd en dan, dat is een hopeloos verhaal.
0: Ja, dus het is eigenlijk allemaal eigen schuld, dikke bult. Dus,
5: eigenlijk betoog van Paul Reumer.
6: Zie nog maar eens een artiest te vinden die durft te gaan naar al dit gezeik.
0: Ja, want er is dus nu weer ophef. Er moet dus nu weer vergaderd worden van gaan we er wel heen? Een van de vragen in de brief die is uitgelekt is... kunnen we ons nog kosteloos terugtrekken? Om even aan te geven hoe onzeker het is dat...
3: We kunnen ons wel terugtrekken, maar dan moeten we sowieso betalen.
0: Nou ja, dat willen ze dus nu weten.
3: Oh.
0: Er zijn natuurlijk... Alle omroepen zijn nu een soort van verantwoordelijk gemaakt. Alleen er zijn er een aantal die denken, daar hebben wij
3: eigenlijk niets mee te maken. Wat is de stemming hier binnen? Wat denken jullie? Gaan we wel of gaan we niet?
0: Ik denk dat we uiteindelijk helemaal niet gaan.
3: Maar wel betalen. Nee, maar dat denk ik namelijk wel. We gaan wel betalen, maar we gaan niet.
7: Dat zou wel typisch Nederlands zijn.
3: Ja, wel betalen.
7: Ja,
6: gaan. En zou je er als artiest nog zin in hebben? Want je weet, je krijgt van iedereen te horen... dus jij steunt Israël. Het wordt zo'n politiek ding.
0: Dat is wel waar het op neerkomt. Joop van den Ende, die heeft gisteravond tijdens het Gouden Televisiering Gala... een Oeuvre Award gewonnen. Het was voor het eerst dat iemand van achter de schermen... zo'n award in ontvangst mocht nemen.
3: Ja.
0: Chantal Jansen die kwam bij hem thuis om hem te verrassen... met een hele grote vrachtwagen. Joop was helemaal in paniek dat zijn tuin aan gort werd gereden.
3: Nee.
0: Maar uiteindelijk mocht hij daarin zo'n regiewagen mocht hij een filmpje bekijken... waarin hele mooie woorden voor hem waren. Onder andere van André van Duin.
8: Als een bulldozer ben je door de televisiewereld heen gegaan. Je hebt alles ondersteboven gegooid. Alles wat niet kon, kon ineens. Iedereen was blij met je. Ik ken je zo ontzettend goed. Dan kom je bij elkaar bijna dagelijks aan de telefoon... en we zien elkaar zeker 3 keer in de week. Je bent onmisbaar in mijn leven. Ik hou van je.
0: Nou, is toch mooi?
3: Hij was echt tot tranen gegooid. Het was echt fantastisch mooi om te zien.
0: Hij werd, ik denk, 1,5 minuut lang toegeklapt.
3: Ja.
0: Het hield niet op, dat applaus vanuit de zaal.
6: Terecht ook, denk ik. Want wat hij voor de televisie heeft betekend... en dus ook voor André van Duin, onze grootste televisieman... grootste komiek, denk ik. Dat is toch ongelooflijk, toch?
0: Maar het is wel grappig, want normaal gesproken zijn er altijd al een paar mensen... die blijven zitten, die denken, ik ga hier niet voor staan en klappen. Maar hier stond iedereen. Er was niemand uitgezonderd. En dat je soms een klein beetje hysterisch kan raken tijdens het winmoment... of in ieder geval de speech die je daarna moet geven... dat bewees Brik Dekker gisteravond. Die kreeg haar Paardenpraat TV een televisiering. En Brit die was, laten we het op z'n zachtst gezegd zeggen, nogal blij.
9: Bedankt het hele team, Lenneke van Inge, Max, mijn man, mijn moeder die me gemaakt heeft. Nog heel veel meer mensen. Ik ben mijn speech vergeten. Dankjewel aan al onze paarden die elke dag voor ons klaarstaan voor het Marathons. Iedereen bedankt.
0: Zou ze blij geweest zijn, Brit?
3: Ja, leuk voor

0: Cat's Eye, een animal hier bij 58 in de ochtendshow. Het is inmiddels 10 minuten voor 7:30 geworden. Welkom bij deze radioshow voor de vrijdag 9 oktober.
1: De wekker gaat, Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af.
0: Nou,
1: is het al bijna weekend?
0: Ja, het is wel bijna weekend, ja. Dat is altijd het voordeel van de vrijdag, dat je weet dat het bijna weekend is.
2: Hebben we problemen?
0: Nou,
2: je loopt een beetje te kloten. Wat is aan de hand? Vertel maar.
0: Ik hoop dat wij verbinding hebben met Jack Ploy, want die proberen wij in de uitzending te krijgen. Jack, goedemorgen. Wat een lolboek is het toch, hè, die Jack?
2: Hey Jack, heb jij gisteren nog
3: Jezus, Chris, man, ik sta om 7:15 voor. Ik ben een half uur aan het klooien met die telefoon, man.
0: Ja, we hebben een klein beetje problemen met onze telefoonlijnen vanochtend. Dus, maar het is, ja, uiteindelijk is het via een omweg is het allemaal gelukt. Dan hebben we hier toch in de uitzending.
2: Heb jij gisteren nog naar het televisiergala gekeken?
3: Ja, ja, zeker.
0: Vond je het leuk?
3: Ja, nou, maar ja, ik vond pannenkoek wel weer bijzonder grappig, ja.
0: Ja, je vond het leuk.
3: Wel weer leuk.
0: Maar ja, jij bent niet uitgenodigd,
3: ja,
0: begrijp ik.
3: De prijzen, ja, ik bond grote kijk ik niet. Dus ik weet niet zo precies of dat nou een echt leuk programma is. Maar ik gun het Jan Versteeg wel.
0: Ja. Maar jij bent niet uitgenodigd voor het gala.
3: Ja, ik was wel uitgenodigd, maar ik kon niet. Ik zat al klaar vannacht voor de radio, hè.
0: Ja. Hey, dat is hartstikke goed, Jack. Hey, eventjes over de winst van vorige week van Max Verstappen. Dat was natuurlijk wel echt sensationeel wat daar gebeurde.
3: Ja, bizar. En wat een race, man. Er gebeurde van alles. En achteraf blijkt dus dat we gewoon een half uur hebben zitten wachten op alle IT-experts die allemaal Ctrl-Alt-Delete opnieuw opstarten. Van alles ging er mis natuurlijk ook elektronisch. Want het bleek dat ze niet zo goed voorbereid waren op nattigheid.
0: Nee. Nou heb ik wel een hoop mensen horen zeggen, wat we daar hebben zitten bekijken, zeker aan het begin van de race, dat zou wel eens de doodsteek voor de Formule 1 dit seizoen kunnen zijn.
3: Ja, dat vind ik wel een beetje zwaar. Maar weet je, als je met iets heel nieuws begint, dan zijn er vast wel opstartproblemen. En dat ervaar je nu zelf natuurlijk ook wel eens een keer. Er zijn best wel wat dingen, als je dingen verandert, wat lastig. Ja. Alleen het is natuurlijk heel vervelend dat voor het publiek allemaal live zichtbaar was.
0: Ja.
3: Dat is natuurlijk wel heel vervelend, maar doodsteek, nee, dat geloof ik niet.
4: Maar er is bij de FIA dus iemand die kan op een knop drukken en dan kunnen ze die auto's ineens wel tegen regen.
3: Nou, het is bijna zo. Hè. Dus de FIA moet dan van alles regelen. En die hebben heel snel overleg, en dat hebben wij ook een keurig verslag van gekregen, nu pas achteraf, overleg met het team IT-experts. Dus die hebben een hele korte lijn met elkaar en die krijgen dan een soort backup die zij dan weer in het team kunnen uploaden, waardoor hun software opeens wel weer praat met die auto's. Dus het is wel via een omweg, maar de FIA drukt niet op een knop, nee.
0: Nee, oké. Okay. Maar de problemen zijn nu opgelost. Dit weekend, Singapore, gaan we daar geen last van hebben?
3: Nee, dat denk ik niet. Nee. Maar ja, goed, ja, je weet het nooit. Het is mensenwerk, dus het kan natuurlijk maar misgaan. Maar ik denk niet dat we dat nog een keer dit probleem gaan zien.
0: Nee. Nou ja, goed. Max, zijn eerste overwinning voor dit seizoen op zijn naam geschreven vorige week. Heeft hij de smaak te pakken nu?
3: Ja, absoluut. Ik denk het wel. In Baku was al zichtbaar dat ze bij Red Bull een enorme goede update hadden meegenomen. Alleen Max had toen wat problemen met de motor. Ook een softwareprobleem. En daardoor was hij in de kwalificatie, moest hij hem laten gaan. Ja, tegenwoordig, als je bij de kwalificatie niet meer mee voorin doet, dan kom je bijna niet meer naar voren toe. Dus ik denk dat het vandaag en morgen en zondag wel heel anders gaat zijn in Singapore. Want hij heeft daar nog unfinished business. Hij heeft er nog nooit pole gehad.
0: Hey.
3: En nog nooit gewonnen.
0: Dus dit is er wel eentje die nog op zijn lijstje staat om een keer binnen te slepen.
3: Ja. Absoluut. En ja, de laatste 9 races heeft hij 7 keer op het podium gestaan. Dus je kan

0: toch wel weer spreken van een comeback van meneer Verstappen. Dat vind ik toch wel weer heel knap hoor, van het team. Goed gedaan.
1: Maar qua punten staat hij wel echt een heel eind achter, toch, in het klassement?
0: Ja, ik denk dat het bijna onrealistisch is om te zeggen dat hij, dat hij het niet dicht kan rijden. Maar hij kan best wel weer in die top 3 terechtkomen. En wat het voordeel is, de auto's gaan volgend jaar in deze setup een beetje door. Dus dat lijkt wel een beetje op dit jaar. Ja. Dus ja, iedereen roept nu meteen alweer, nou, pak je spullen maar, want volgend jaar gaat hij gewoon weer meedoen. En dat denk ik dus ook wel. Ja.
1: Oké, nou, dat zijn hoopvolle berichten. De Grand Prix van Singapore is zondag om 2:00 te zien. Wat denk jij uiteindelijk?
0: Het is een lokale nachtrace, dus dat is dan wel weer bijzonder. Hè? Dus daar rijden ze in het donker en dan kunnen wij dus hier weer 's middags kijken.
1: Oh ja. Maar qua podium, waar moeten we op rekenen?
0: Max gaat hem winnen.
2: Oké, nou, zo.
0: Voor Kimi Antonelli en wat zullen we doen? Lewis Hamilton.
1: Ja, want wij waren tot de conclusie gekomen, Jack. Dit seizoen 1 keer hebben we je niet gebeld om een beetje voor te beschouwen op de race. Dat was vorige week en toen won Max.
0: Ja, ik zat klaar hoor. In ieder geval had me zo kunnen bellen.
1: Ja, maar we hebben ook heel lang gehad met John de Wolf van Feyenoord. Als wij John belden, dan was op een gegeven moment was het echt het gelukstelefoontje. Ja. Dan won Feyenoord.
2: En we hebben jou niet gebeld.
0: Geweldig.
2: Dit wordt in principe ons laatste telefoon.
0: Nou, prima. En dan hoef ik ook niet meer een half uur te wachten.
1: Prima. Nee hoor, Jack, we vinden het altijd fijn om je te spreken.
0: Jongens, ik ga jullie goed.
1: Ja. Heb een fijn weekend en wij hebben genoteerd.
0: Mooi, fijn.
1: Max die gaat er vandoor met de overwinning. Hey, Jack Ploy over de Grand Prix in Singapore. De nachtrace dus daar in zondagmiddag om 2:00 bij ons in Nederland te zien. 4 minuten voor 7:30 in de ochtendshow met de bankzitters en Robert van Hemert.

0: ex-smulschijf. En daarmee maken wij ons langzaam maar zeker op voor het nieuws zometeen van 7:30 voor het team.
1: Ja, de loterij winnen, ja, het lijkt heel leuk, maar voor vrouwen kan het echt in een drama eindigen.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
6: Daar heb je Huub van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
6: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
9: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
10: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
11: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
12: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
13: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
12: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
11: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van 90 euro Lego... een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
10: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
14: 80 jaar de tijd vast aangesneden tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. ABD, oma. Taarticoontje.
15: Niemand wordt happy van een app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
16: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 3 dagen.
17: Big deals bij Keukenconcurrent.
16: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
15: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
18: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
19: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey. Ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
18: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
20: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
21: What a word! And give you a word!
20: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
22: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
23: Start je dag zonder barst.
24: Opgelost. Autotaalglas.
25: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
23: Voor de makers.
26: Praxis.
27: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
28: Let's go for more, some extra.
0: Max.
27: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Ja, goedemorgen. Vanochtend flink wat regen. Alleen het zuiden houdt het wat vaker droog. Met name aan zee een stevige wind. En de temperatuur is 14 tot 18 graden vandaag. En de situatie op de weg heeft Rick voor.
7: Ja, 10 files. Begin op de A4, Den Haag-Rotterdam bij Den Hoorn. 15 minuten vertraging. A73, Nijmegen-Maasbracht bij Maasbracht. 17 minuten. En de laatste is de N276, Maasbracht-Brunsum bij Echt. 26 minuten.
5: Het is 5:05. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
26: Goedemorgen. KLM annuleert uit voorzorg verschillende vluchten, omdat veel toestellen kapot aan de grond moeten blijven. Het gaat om vluchten in de periode van 26 oktober tot begin maart, dus pas na de herfstvakantie, maar wel met kerst. KLM zegt nog niet te weten hoeveel vluchten gecanceld gaan worden en om welke bestemmingen het gaat. Ja, over het gebouw van de Tweede Kamer komt zondag toch een regenboogvlag te hangen. De SGP is tegen, maar in een spoedzitting gisteravond werd kritiek van tafel geveegd en stemde een meerderheid voor het hijsen van de vlag. En de ANWB waarschuwt voor een extra drukke vrijdagmiddagspits door het begin van de herfstvakantie in regio Noord. De eerste files, ja, die worden al rond lunchtijd echt verwacht. Vooral richting het oosten en het zuiden. Met de piek rond 16:30. Dan weten we dat weer.
5: Ja, heel goed.
26: Ja, iedereen wil graag de loterij winnen. Maar voor vrouwen kan de jackpot zomaar het einde van hun huwelijk betekenen. Onderzoekers in Zweden onderzochten duizenden loterijwinnaars en ontdekten dat vrouwen na een grote prijs vaker gaan scheiden, terwijl mannen juist vaker gaan trouwen. Bij een winst van ongeveer 120.000 euro verdubbelt voor getrouwde vrouwen zelfs de kans op een scheiding binnen 2 jaar.
5: En weten ze dan hoe dat komt? Ja, dat is heel logisch. Ja, hoe dan?
26: Volgens onderzoekers komt dat mogelijk doordat vrouwen dankzij hun nieuwe financiële vrijheid ineens meer mogelijkheden zien.
5: Natuurlijk.
26: Ja, en dan niet alleen op hun bankrekening. Die denken, hè, ik kan weg.
28: Maar die waren dan voorheen financieel afhankelijk van de man. En denken en die winnen dus eigenlijk hun vrijheid. Eigenlijk is het triest eigenlijk.
26: Ja. Ja, dus vaak vrouwen die de jackpot winnen, die denken van ja, nou kan ik eindelijk gaan. Ik ben nu niet meer, weet je wel, afhankelijk van alimentatie. En mannen zijn al vaker, toch nog steeds, helaas.
5: De kostwinnaar minder of...
26: Dus,
5: het ouderwets eigenlijk allemaal, hè, als je het zo hoort.
26: Ja, het is redelijk ouderwets, ja.
7: Denk je ook niet dat er echt heel veel mensen bij elkaar zijn die gewoon doodongelukkig zijn? Ik zie zoveel mensen in mijn vriendenkring waarvan je gewoon weet...
26: Ja, die dan al heel lang samen zijn.
7: Jullie zijn zo ongelukkig. Ja. Nee, maar even serieus. En ga uit elkaar en word allebei, of één van de twee, word weer gelukkig.
5: Ja, maar dat klinkt heel makkelijk. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die zitten met een hypotheek die onder water staat. Ja. Of die moeten dan...
7: maar je bent hier maar op het bolletje. Je bent hier niet zo lang, hè?
5: Nee, maar je moet huisvesting, je zit met kinderen. Het is, uit elkaar gaan is echt wel een hoop gedoe.
28: Ja, het is ook toegeven dat het je niet gelukt is. Ik denk dat veel mensen dat ook belastig vinden, hè, naar de omgeving.
7: Ja, maar het komt, weet je, heel vaak denken mensen, misschien komt het in de toekomst alweer goed. Ja. Het gaat niet goed komen. Het blijft ellende.
5: Nou, er zijn ook verhalen natuurlijk van mensen die een periode slecht hebben gehad en daarna weer beter. Dat kan.
26: En heel veel mensen denken ook van, ja, dan ga ik scheiden. Word ik daarna dan gelukkiger? Want maar eens de ware tegen.
7: Jij bent ook gescheiden.
26: Ik heb geluk.
7: Ben jij op tijd gescheiden of had jij eerder moeten scheiden?
26: Nee, ik ben op tijd, precies perfect gescheiden eigenlijk.
5: Had je een scenario.
7: Je ex-man dacht er heel anders over.
26: Ja, ik heb hem wel veel pijn gedaan, maar hij is ook weer hartstikke gelukkig.
7: Kijk, dus, dat is mooi.
26: Ja, en ja, ik ben blij dat ik het heb gedaan.
5: Maar heb je de loterij gewonnen of was hij dat?
26: Nee, ik kan gewoon kijken, ik werk hier, ik kan gewoon voor mezelf zorgen.
5: Was ook, toen Florentien scheidde, won ze eigenlijk de loterij. We gaan even naar Stemmenjacht.
29: De 538 Stemmenjacht.
5: Ja, je maakt kans op 15.000 euro, maar dit verhaal weet ik niet of je daar nou zo blij mee moet zijn, Ferry.
30: Nee, nee.
5: Goedemorgen.
30: Goedemorgen.
5: Hi, Ferry uit Amsterdam.
30: Zeker.
5: Ja, nou, het was pas vanaf 120.000 euro werd het een probleem. Dus 15.000 euro is een veilig bedrag om te winnen. Ja, daar spelen we om in het spel Stemmenjacht. Ferry, wij gaan nog een keer naar de stem luisteren. En daarna mag jij ons vertellen wie jij denkt dat er in die koffer zit. Dit is de stem.
30: Zeker.
5: gaat, Ferry?
30: Ik denk Sam Hagens.
5: Sam Hagens.
30: Ja.
5: Dat is een goeie. Nou, bekend gezicht tegenwoordig. Is het Sam Hagens?
29: Het antwoord is... fout.
5: Nee. Niet Sam Hagens.
30: Dat is jammer.
5: Ja. Ferry. Ja. Jij krijgt van ons een reiskoffer van de Postcode Loterij.
30: Ja, ook leuk.
5: Is dat toch?
30: Niet zo leuk.
5: Ik begrijp het. Ik snap het helemaal. Maar ja, we moeten wel streng zijn. Ja. Maar die koffer is ook mooi om te winnen.
30: Oké. Okay. Dankjewel. Hey,
5: maak er een mooi weekend van.
30: Fijne uitzending.
5: Hoi.
29: De 538 Stemmenjacht.
5: Ja, Ferry die ging er niet vandoor met geld. Maar jij misschien wel vandaag. Wil je meespelen met Stemmenjacht? Dan kan je je terecht op 538.nl of via de app van 538. Meld je aan als kandidaat. En wie weet ben jij straks degene die op de radio een poging mag wagen. Stel je voor dat het goed is. Dan ga je het weekend in met 15.000 euro. Three Doors Down in de ochtendshow. Kryptonite.

0: Magnetic in de 50.
1: Dat was wel grappig. Ik kwam vanochtend aan. Hoe laat was het? Nou, 3:30, 4:30. Half... Nee. Ja, nee. Ik was vandaag iets eerder. Ik was,
2: ja, je was vroeg.
1: Ja, ik was half zes. Ja, half zes was
2: ik al. Had je bed geplast?
1: Nee. Soms dan, dan word je wakker en denk je zelf... Ja, ik kan nog blijven liggen, maar ik kan er ook uitgaan.
0: Ja.
1: Dus ik was om 4:00 ben ik al uitgegaan. Zo. Lekker huppatee, douche aan.
0: Maar voelde je je ook wakker?
1: Ja. Dus helemaal... Maar ik kom hier aan.
0: Ja.
1: En ik kom gelijk met een gozer aan. Met in zijn handen een gereedschapskist.
0: Ja.
1: Ja, om 5:30. Dus ik denk, dat is of een inbreker. Of, dus ik zeg, joh, wat kom je doen? Hij zegt, nou, ik kom de lift maken. En toen dacht ik, maar er is dit, de lift hier is kapot.
0: Ja, al heel lang.
1: Al heel lang.
0: Ja.
1: Maar toen kwam het grappige. Ik zeg, jezus, een liftmonteur. Ja, wat grappig. Ik zeg, maar heb je zelf wel eens een keer in een lift vastgezeten?
0: Ja.
1: Hij zegt, ja, regelmatig. Want dan had ik hem gemaakt. Weet je wel, en dan moest ik...
0: Een dagje dat hij deed.
1: En dan ging ik de controle. En ja, dan stond ik erin. En dan was halverwege...
2: Dus maar, het is niet zo'n goede liftmonteur.
1: Ja, of er is iets wat, weet je, wat een reletje wat niet helemaal goed doet. En,
0: maar wie belt de liftmonteur als hij zelf... Ja.
1: Ja. Want je bent natuurlijk toch ook wel een beetje een kneuze liftmonteur. Als jij een andere liftmonteur moet bellen. Om te zeggen, joh, de lift.
2: Ja, maar helemaal als je op de 10e verdieping.
1: Ik heb één keer vastgezeten in Spanje. In een appartementcomplex. Wij zaten op de 3e verdieping. En ging je ook. En toen stopte hij tussen 2 en 3. En brand daar. Toen rook een brandlucht.
0: Oh.
1: In nou, je schiet je wat dan. Ja. Word je wel echt wel nerveus, hoor.
3: Jij lijkt me heel relaxed in zo'n situatie.
2: Als die kabels gaan branden.
1: Nee, dat kan niet.
2: Oh.
0: Dat kan niet.
1: Die kabels kunnen deze
2: staal. Ja, maar als die hele tent in de fik staat, dan stort je echt wel naar beneden, hoor.
1: Ja.
2: Het is niet zo dat...
0: Nou, jullie weten het wel positief te brengen.
1: Ja. Nee, maar dat maar het zijn toch beroepen waarvan je denkt bij jezelf... Oké, ik ben liftmonteur.
0: Ja.
1: Wie bel ik als ik vaststa?
0: Ja, dat is vrij ingewikkeld. En dan bel je naar je eigen bedrijf en dan zeggen ze... Ja, er is als het goed is er een monteur.
1: Er is iemand onderweg. Wat heb ik ook wel met een auto. Als je, als je automonteur bent en je rijdt op de... Nou ja, maakt niet uit, en je staat met pech. Wie bel je?
3: Ja, dan krijg je wel voorrang, denk ik. Dan komt er een collega je meteen helpen, toch?
1: Ja.
0: Ja, of je kan het zelf oplossen.
1: Ja,
0: dat kan natuurlijk ook.
1: Er zijn natuurlijk ook een aantal beroepen waar het niet kan. Als je bijvoorbeeld doodgraver bent en je gaat zelf dood. kan je niet...
0: Nee, dat gaat niet. Nee, inderdaad. Grappig. 12:08, dit is de 538-ochtendshow. Zometeen een nieuwe ronde. Stemmen, Jan, we gaan even proberen om Jan Versteeg verder op in de show te bellen. Want Jan heeft natuurlijk gisteren de dubbel gepakt bij de televisiering. Dat was op voorhand was er een klein beetje...
1: Maar gaat het lukken, denk je? Want we hebben gewoon groot probleem met de telefoon.
3: Ja, er is wat gedoe met de telefoon.
1: De centrale, die ligt er gewoon uit.
3: Ja.
0: Maar komt dit door stemmenjacht? Hebben we...
1: Nee, maar kijk, we hebben hier bijvoorbeeld achter de schermen lopen... werken we een paar fantastische mensen, onder andere Hardy. En Hardy is een gozer uit het oosten van het land. Apeldoorn, die krijg je niet gek.
0: Nee.
1: Die maakt niet uit, weet je, al staat de boer in de fik, al flikker, weet je, al staat hij naakt ergens. Het maakt hem helemaal niks uit. Maar die hoorde ik net, ja, dit is wel een groot probleem.
0: Ja. En hij heeft heel hard staan gil op de gang. Dus dan weet je dat het...

0: Max en Andy Grammer en The Thing I Love. Het is de ochtendshow met zojuist het verhaal van Rick over de lift. En ik zie hier een bericht binnenkomen van een beetje in dezelfde categorie. Dat is als je op de schuifwagen rijdt en je glijdt met je schuifwagen van de weg.
1: Ja, dan ben je als eerste op die spekgladde wegen.
0: Ja, dus dat kan natuurlijk ook. Ja, en wie bel je dan? Hey. Zometeen, vervolg van deze radioshow. Wij hebben onder andere muziek voor je klaarstaan van Coldplay. Bakermat, we spelen Stemmenjacht. En we proberen dus de winnaar van de televisiering en ster aan de telefoon te krijgen. Ja,
1: de dubbel gepakt.
0: De man van de dubbel, Jan Versteeg.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Morgen. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
9: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
10: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Elke werkdag om 7 uur op 6.
11: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten verzamelen bij
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
13: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
15: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
16: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
17: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
18: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000.
19: De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
20: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
21: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
22: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeven jonge kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
25: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
26: Goedemorgen, ik ben Florentine van der Meulen. De gemeenteraad van Terneuzen heeft ingestemd met de komst van een asielzoekerscentrum. Na een urenlang debat werd het voorstel met een nipte meerderheid aangenomen. Het COA kan terecht in een oud kantoorpand. Daar is plek voor maximaal 200 asielzoekers, waarbij de nadruk ligt op opvang van gezinnen. Nederlandse kranten groeien vooral dankzij betalende lezers. Volgens ABN AMRO zorgen voor digitale abonnementen voor meer omzet. Inmiddels komt ruim 80% van de inkomsten van krantenuitgevers van abonnees en dus niet meer van advertenties. En een record aantal scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Volgens het COC hebben ruim 3130 scholen zich aangemeld. En ze willen daarmee laten zien dat je op school moet kunnen zijn wie je bent. Het COC is blij met de grote stroom aanmeldingen. Zeker omdat onlangs is onderzocht dat onder jongeren de homo-acceptatie is afgenomen. Gaan we naar het weer. Ja, het wordt een hele echte nare herfstdag met bewolking en periode met regen. In het zuidoosten de meeste kans op zon, 14 tot 18 graden vandaag. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Ja, maakt dat wel heel ernstig. Een hele erge nare herfstdag. Ja. Je houdt wel van een beetje drama, hè? Rick, waar staan de files?
1: Och, wat een ellende, Het houdt maar niet op. Het zijn 17 files. En moet je eens horen waar ze allemaal staan. Op de A12, Oberhausen-Arnhem. Bij 7 naar 18 minuten. A67, Venlo-Eindhoven bij Geldrop 38. En de laatste is de N276, Maasbracht-Brunsum. Moe, bij die spoorwegovergang. Pas op voor links en rechts, hè. 34 minuten.
27: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
28: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
29: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
30: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
31: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
32: 538. De 538 stemmenjacht.
33: Dit is de stem uit koffer 6.
34: Zeker.
33: Weet jij al wie het is?
32: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
33: Druk op de knop in de 538-app.

0: Hij is hier. Talk. Radio
1: 538. Als er één rotte sinaasappel is en je laat het lang genoeg bij elkaar liggen, wat gebeurt er? De rest wordt ook een rotte bende.
2: Het geluid.
3: De 538 Ochtendshow.
2: Radio 538. Open.

0: de 538 Ochtendshow. Goedemorgen.
1: Dit is
2: de 538 Ochtendshow.
0: 9 oktober, vrijdagochtend. En laten we maar meteen even gaan naar de uitreiking van gisteravond van de televisieringen. Want dat was gisteravond het Gala 2026, waarbij ook uitgebreid werd stilgestaan bij 75 jaar televisie in Nederland. Een mooie compilatie van allerlei hoogtepunten die de Nederlandse televisie heeft voortgebracht. En dat eindigde met, dat was ook wel leuk, een hoogtepunt die wij vriend van de show mogen noemen. Namelijk Henny Huisman. Hij was in de fragmenten te zien met de Surprise Show, Soundmix Show en de Mini Playback Show. En was uiteindelijk ook degene die de gouden televisiering mocht uitreiken.
3: Maar er kan er maar één de winnaar zijn. We laten ons niet kennen. We gaan gewoon weer door. Want wie niet tegen zijn verlies kan, die is maar zielig hoor. De bondgenoten!
0: Ja! Fantastisch! En dat betekende de dubbel voor Jan Versteeg. Want eerder op de avond won hij ook al de prijs voor de beste presentator. Jan, goedemorgen.
4: Goedemorgen, jongens.
0: En van harte gefeliciteerd.
4: Ja, dankjewel. Het was een prachtige avond. Ook een beetje een gekke avond. Dat je toch denkt, ja, wat gebeurt me nu?
0: Maar ik vind dat jij nog redelijk fris ging voor iemand die gisteravond twee hele grote tv-prijzen heeft gewonnen.
4: Nou, dat valt wel mee hoor. Ik heb net twee paracetamol genomen en dan hopen we zomaar op het beste. Het was een stevig avondje, kan ik je vertellen. Maar ook een avond,
0: ben je straalbezopen geworden?
4: Nou, straalbezopen. Ik heb niet in een glaasje wijn staan spugen. ik vond wel dat er eventjes wat gevierd kon worden, ja.
0: En terecht. Het was een mooie avond. En hij pakte precies uit zoals je van tevoren had gehoopt natuurlijk. En de prijs voor beste presentator. En ik kan me voorstellen dat je dan al een beetje het gevoel hebt van, joh, als ik die heb gewonnen, ja, dan zou het programma ook wel eens in de prijzen kunnen vallen.
4: Ja, dat is natuurlijk wel een gedachte die door je hoofd schiet. Je denkt, nou, als mensen nou zoveel hebben gestemd, kennelijk genoeg op mij om best presentator te worden. Misschien hebben ze dan ook wel, willen ze ook wel genoeg stemmen vanavond. Maar het probleem is met de ring voor het programma is, dat is, die tellers gaan op nul op het Gala zelf. Dus je denkt ook, ja, het is ook een beetje een dagkoers natuurlijk. Ja. Het kan zijn dat mensen die een maand geleden hebben gestemd, nu daar anders over denken of niet actief aan het stemmen zijn, dat ze iets anders aan het doen zijn. En als het dan toch gebeurt, ja, dat was wel even een ontploffing, zeg.
0: Ja, Kassa achter je gelaten, het programma Woeste Grond. De serie heb jij achter je gelaten, ook echt wel geduchte tegenstand dus. Weet jij uiteindelijk met hoeveel procent van de stemmen bondgenoot heeft gewonnen?
4: Ik hoorde dat het met 44% van de stemmen was. Als je allemaal 33 hebt te verdelen. Dacht ik, nou, 44, dat is toch een prachtige score.
0: Ja, nou, hartstikke goed gedaan, keurig. Angela de Jong die was op voorhand natuurlijk ontzettend kritisch. Die zei,
3: wat een zuurpruim is dat.
0: Als bondgenoten wint, dan...
3: wat een zuurpruim is die Angela toch, hè?
4: Ja, maar kijk, zij hoort ook een mening te hebben. Dat is een beetje haar vak. En het is een publieksprijs, hè. En het publiek dat stemt. En als het publiek mag stemmen en zijn stem mag laten horen, ja, dan hebben ze, dat zou ik ook zeggen, als niemand gewonnen, hebben ze altijd gelijk.
0: Ja.
4: Want ze mogen stemmen, ja, de meeste stemmen gelden. Nou ja, dan ben ik heel blij dat het publiek kennelijk wel achter ons staat. En ja, dan Angela niet. Ja, je kan niet iedereen plezieren, denk ik dan.
0: Maar heb je nog wel iets van haar gehoord? Heeft ze je nog een appje gestuurd?
4: Nee, natuurlijk niet. Het zou wel lachen zijn, zo'n appje. Ik vind het vreselijk, maar toch gefeliciteerd.
5: En voelt het voor jou ook een beetje als revenge? Want jij bent natuurlijk naar SBS gegaan om Zes Inside te presenteren, samen met Albert Verlinde. Dat was al snel afgelopen eigenlijk. Toen ben je Lingo gaan doen. En nu dan dit. Is dat een beetje revenge?
4: Nou, het voelt niet als wraak, maar je denkt wel, goh. Maar dat had ik ook al toen we genomineerd werden. Dat je denkt, ja, dat had ik al niet verwacht. Dat ik ooit genomineerd zou worden voor een gouden televisiering. Dat je ze dan nu allebei pakt. Ja, dat is wel echt een gouden randje. Het is heerlijk. Ik ga straks fluitend naar mijn werk, hoor.
0: Dat begrijp ik. Dat snap ik heel goed. En het is natuurlijk ontzettend leuk ook voor al die deelnemers van de bondgenoten. Want jij zei het gisteravond al. Uiteindelijk is de prijs ook voor hen. Iedereen die heeft gedurfd om zich aan te melden en mee te doen.
4: Ja, nou ja, zij maken het programma. Ik ben misschien de smeerolie in de machine, maar zij zijn de machine. Dus ik vond het wel ook belangrijk om te zeggen dat, ja, als er een groep is voor wie deze prijs is, dan is het voor hen.
0: Ja.
5: Nou
0: ja.
5: En wanneer, want jullie lopen achter natuurlijk, het wordt even van tevoren opgenomen. In welke aflevering zien wij een hele brakke Jan Versteeg?
4: Ik denk als je over een weekje kijkt, dat je hele kleine oogjes ziet.
3: Nou, dan gaan we volgende week weer kijken. Ja, zo simpel is het.
0: Zo is dat. Jan, ik zou zeggen, maak er een fantastische dag van vandaag. Ga ervan genieten. En onwijs gefeliciteerd ook aan het hele team van de bondgenoten. Want je maakt het niet alleen,
4: jongens,
0: maar er is een heel team bij betrokken. Jan Versteeg, collega die er vandoor ging met de dubbel dus. Dan zou ik nu heel graag muziek willen draaien.
3: Nee, wat is... Ja, maar dit is nog nooit gebeurd. Wat is aan de hand?
0: Nou, ik wil nu een plaat draaien.
6: En er gebeurt niks.
0: Er gebeurt niks.
5: Maar er is iets met dit pand. Het begon met de douche gisteren, Rick. Weet je nog? Die deed het niet.
0: Ja.
5: Toen hadden we vanmorgen een liftmonteur.
0: De telefooncentrale.
5: De telefoon doet het niet. Ja, maar
6: luister, dus jij start nu een plaat. Jij hebt nu alles ingestart om een plaat, maar morgen niks.
0: Niets werkt meer.
6: Hebben wij een reserve? Wat gebeurt er als wij niks doen?
0: Dan gaat de noodband lopen, denk ik.
6: Ja, maar het is toch gestoord, dit, joh?
0: Ja, dit is vrij bijzonder.
6: Ik heb het nooit meegemaakt.
7: Nou, Hardy gaat ons nu redden.
6: Ja, Hardy gaat ook. Hardy is geen techneut. Die was 2 weken geleden nog schoonmaker. Maar het is echt niet te geloven. Ik vind het wel spannend.
0: Nee, dit is wel spannend.
5: Ja, absoluut.
6: Maar moet niet iemand van de technische zaak hierheen komen?
0: Nee, die hebben gisteravond uitgezonden vanuit de bondgenoten. Dus ik denk dat die zijn dan nog de boel.
5: Die zijn er aan het bijkomen.
0: Die zijn nog alles aan het opruimen. Of die hebben ook een klein feestje gevierd. Nee, maar niets doet het. Ja. Dus,
7: nou, dan moeten we zelf maar een beetje gaan lullen, toch?
0: Ja, nou ja.
7: Ik weet het anders ook niet.
6: Zal ik even kijken of ik nog... Ik heb misschien een cd-koffer bij me. Zal ik nog een cd-koffertje ergens in de hand zetten?
0: Ik weet niet of wij een cd...
6: Maar dat is allemaal een beetje ABBA-achtig.
0: Even kijken of dit werkt. Nee, dit werkt ook niet.
5: Ja, we hebben vanmorgen een karaoke-kampioen gesproken. Die kunnen we misschien even terugbellen.
6: Ja, we moeten de karaoke-kampioen gaan bellen.
0: Ik denk dat we heel eventjes naar een andere studio moeten. Maar als wij nu...
6: Moeten we naar een andere studio?
7: De noodband, zet die dan aan.
0: Ja, de noodband. We gaan even naar de noodband.
6: Dames en heren, oh nee, wacht. Ja. Nee, maar wacht eventjes. Ja. Hoe lang duurt het voordat de noodband aangaat?
0: Volgens mij 10 seconden. Ja, dacht ik wel. En dan kunnen we daarna naar een andere studio. Maar dan moeten we wel onze mond houden, want zodra we dan geluid maken, dan gaat de noodband... Gaat weer,
6: dat zou heel kinderachtig zijn.
0: Ja.
6: Nee, dus 10 seconden, dan gaat de noodband aan.
0: Als het goed is wel.
7: Stil dan.
0: Ja.

0: Crash en Crash. Ja, volgens mij zou alles weer een beetje moeten werken nu.
1: Nou, we zitten in een nood. Het is ook wel iets gezelligs, dit.
0: Ja, dit voelt een klein beetje alsof we weer vroeger op de Piraten aan het uitzenden
2: zijn. Het schept een band, hè?
0: Ja, dat wel. Ja. Voor de mensen die zojuist hebben ingeschakeld en hebben gedacht... jeetje, zijn die mannen vrij
1: verbaasd. Zit ik alweer naar Sky Radio te luisteren?
0: Nee, we hadden technische problemen en die waren van dusdanige aard... dat het echt vrij lang heeft geduurd voordat alles weer aan het werken is gekomen.
1: We zijn nog steeds bezig.
0: En er wordt druk gewerkt ook achter de schermen om alles helemaal weer goed te krijgen. Maar wij zijn uitgeweken naar een kleinere noodstudio. Daar zitten wij nu, heel knus op elkaar. Het is zo klein dat als Jelte met zijn ogen knippert... dan voel ik het over mijn armen, voel ik het schuren. Maar...
3: komt-ie.
0: Ja.
1: Nou, ik zat net aan mijn kont. Zat ik bij Jelte in de anus.
3: Nou, Rick.
0: Maar we doen het weer, we zijn er weer. Dus de 538 ochtendshow, eventjes een iets ander geluid... dan dat je normaal gesproken van ons gewend bent. Maar we gaan het zo goed mogelijk proberen voor te zetten, de show. Dus zullen we even een hitje draaien?
1: Wel, ja.

0: en Burna Boy, Die Die bij 538. Het is de ochtendshow voor deze vrijdagmorgen. Beetje gekke vrijdag tenminste, dat is het voor ons dan.
1: Het heeft ook wel weer wat.
0: Ja, jij vindt het leuk.
2: Ja, ik
0: vind
2: het is wel spannend.
1: Maar weet je, als er op tv wat misgaat, weet je, dan flikkert een decor om. Dan vind je het ook leuk.
0: Ja, dat is wel waar.
1: Alleen, dan flikker hier wel heel veel decors om. Maar
2: het is geen decor meer.
1: Nee, het hele pand staat een beetje stort.
0: We ondervinden een klein beetje problemen vanochtend. Dus het is wat radio maken met hindernissen. Ik geloof, onze telefoonlijnen die zijn niet meegekomen naar deze studio. Dus het is even spannend of we zo meteen een nieuwe ronde stemmenjacht bijvoorbeeld kunnen spelen. Maar daar gaan we alles aan doen. Ja. Wellicht Peter Heerschop ook zo meteen het laatste.
1: Ja, ook via het is. Het is niet. Ja, jongens, we kunnen.
2: We gaan roeien met de riemen die we hebben.
0: Precies.
1: Alles nou, dat kan ook laatst, maar we hebben geen riemen.
3: Ja, het is wel een leuke studio. En de borrelnootjes staan klaar, jongens.
1: Nou, kijk, nou die staat al een jaar. Ik zou er geen borrelnootje nemen.
0: Heb jij wel het nieuws meegenomen, zo, Flo?
3: Ja, hoor.
0: Mooi zo.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.

0: moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
1: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
2: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
3: Thuisin, mooi wonen.
4: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club van je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Elke werkdag om 7 uur op 6.
8: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
9: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
10: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
9: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
11: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 3 dagen.
12: Big deals bij Keukenconcurrent.
11: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
13: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
14: Daardoor word ik snel geholpen.
13: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
15: Even bollen met Select.
16: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
17: Ah, relaxed?
16: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
18: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: Thuisbatterij.
21: Einde salderingsregeling.
22: Terugleverkosten.
23: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
24: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
18: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen. 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
25: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
26: Pech, dat overkomt altijd iemand anders.
0: denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
1: 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Florentine van der Meulen. Terneuzen gaat toch asielzoekers opvangen. Gisteravond stemde de gemeenteraad voor het plan. De asielopvang komt in een oud kantoorpand. En daar is plek voor 200 vluchtelingen, waarbij de nadruk ligt op de opvang van gezinnen. In Terneuzen ligt het onderwerp gevoelig. De vorige gemeenteraad stemde tegen, waarna de toenmalige burgemeester opstapte. Paarse Vrijdag wordt vandaag op meer scholen gevierd dan ooit. Ruim 3100 doen mee. Met paarse kleding laten leerlingen en docenten zien dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn, ongeacht seksuele geaardheid. Volgens een rondgang van het AD krijgt ruim een derde van de ondervraagde scholen te maken met weerstand. Van boze ouders tot leerlingen die protesteren en posters vernielen. En de Britse prins Harry zegt dat hij na zijn vertrek uit het Verenigd Koninkrijk in 2019 korte tijd depressief is geweest. In een online masterclass vertelt hij dat hij voorafgaand aan de verhuizing naar Canada kampte met paniekaanvallen. Dan gaan we nog even naar het weer. Het is een bewolkte herfstdag vandaag. Daarbij valt er ook flink wat regen en zijn de zonnestralen schaars. Voor de graad of 15. Tot zover het nieuws op Radio 538.
17: Dankjewel Flo, dan de files. En Rick weet waar die staan.
20: Het zijn er 7. Begin op de A2 Eindhoven Maastricht bij Sint-Joost. 20 minuten vertraging. A73 Nijmegen Maasbracht bij Maasbracht. 15 minuten vertraging. En de laatste is de A325 Nijmegen Arnhem Velperbroek bij Presikhaven. De vertraging 46 minuten.
22: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
26: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
27: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
28: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
29: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
28: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
30: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
31: 538. De 538 Stemmenjacht.
32: Dit is de stem uit koffer 6.

0: zien dat sommige mensen met elkaar zo'n cultuurtje hebben dat ze even zo'n grapje maken. Dat is een manier van stoom opblazen. Het is niet vrij, ik verdedig het niet.
1: Begin de dag met een lach. De 538 ochtend.

0: En de Kapil en Ibiza. Mike Pasner hoorde je bij 538 in de ochtendshow. Het is 11 minuten over 9 op deze iets wat rommelige vrijdagmorgen. En we zijn er weer gezellig.
1: Nou, het is ook een beetje weekend, hè?
0: Ja, dat is
1: toch? Ja, een beetje de boel de boel.
0: Weekend is vroeg begonnen. Wij krijgen van onze luisteraars heel veel vragen als het gaat over Stefan, die wij van de week in de uitzending
1: hebben. Hoe zat het ook weer precies, meneer Klein?
0: Stefan die heeft ons gebeld en die had een leuk weekend achter de rug.
1: In Valencia.
0: Ja, is naar Spanje geweest met wat vrienden en is op de terugreis van Valencia naar Eindhoven iemand tegengekomen, een dame, waar die eigenlijk de rest van de week mee in zijn hoofd heeft rondgelopen.
1: Hij was straalverliefd.
0: Ja. Heeft stoute schoenen aangetrokken, ons een bericht gestuurd en gevraagd, joh, kunnen jullie iets voor mij doen? Dus wij hebben Stefan van de week even bij ons in de uitzending gesproken. Kan we even een stukje laten horen van het gesprek?
2: Van het weekend zijn we gezellig met een hele groep collega's zijn we lekker een uitje weg geweest naar Valencia. Ik ben op de terugweg, ben ik iemand tegengekomen in het vliegtuig. Nou, dat was echt, ik smoog helemaal weg. Ze zat naast me in het vliegtuig. Ja. Alleen de glimlach was wel genoeg.
3: Je hebt 2 uur naast haar gezeten.
4: Liefde op het eerste gezicht.
2: Ja, ik heb alleen maar, toen ik het zag, ze zei hoi, ze giechelde. Ik heb bijna niks tegen haar gezegd. Ach. Ik heb alleen heel lief naar elkaar zitten kijken en zitten lachen.
0: Oh, dus dat was wel een wederzijdse klik?
2: Ja, sowieso had ze nog gezwaaid toen we weggingen. Oh.
3: Maar welke vlucht zat je?
2: Ik zat op een vlucht van 3:50 van Valencia naar Eindhoven.
0: Okay.
3: Dat was de Transavia?
2: Transavia, ja.
1: En op welke rij zat je?
2: Ik zat op 24E, sorry.
0: Okay.
2: Zij zat op 24B.
4: Hoe ziet ze eruit?
2: Ze was blond. Ja. Denk rond de 1,68. Normaal postuurtje, wit t-shirt, zwart, blauwe spijkerbroek aan. Ja. Dus een klein paar tasje had ze bij.
4: Maar hoe oud is ze ongeveer?
2: Ja, ik denk midden 30, denk ik.
4: Okay. Midden 30,
0: geloof. Zondag 3:50, Valencia Eindhoven, rij 24, paars tasje.
4: Ja, dat moet lukken.
1: Nou, dat moet lukken.
4: Ja,
1: Spelt een hooiberg.
0: Nou, dat blijkt het wel een beetje te zijn. Want wij zijn sinds eergisteren aan het zoeken voor Stefan.
1: Ja, natuurlijk. Wij zijn een soort Robert en Brinks. Ja.
0: En ik moet zeggen dat ook Transavia, die heeft voor wat zij konden doen, hebben ook echt wel hun medewerking verleend. Ja, alleen, je zit nou eenmaal met een stukje privacy. Je mag
1: die AVG is dat.
0: Ja, je mag niet zomaar in de gegevens van passagiers duiken. En dat snap ik ook natuurlijk. Ja. Want en dat hebben ze ook niet gedaan. Maar ze hebben wel via hun eigen kanalen.
3: Ja, ze hebben het filmpje gedeeld ook.
0: Ook een oproep geplaatst van, joh, zat jij op stoel 24 Dirk afgelopen zondag op de vlucht van Valencia naar Eindhoven, dan zijn we op zoek naar jou. Of eigenlijk Stefan is op zoek naar jou, want hij is tot over zijn oren verliefd en zou graag een afspraakje met je willen hebben. Ja, tot op heden hebben wij de dame in kwestie nog niet weten te traceren.
3: Nee, ook niet via Transavia. Ik heb Stefan gisteren ook nog gesproken of hij nog op andere manieren op zoek is gegaan, maar hij heeft eigenlijk zijn hele hebben en houden bij ons in de schoot geworpen. Wij moeten het gaan regelen nu.
0: Oh, het is onze verantwoordelijkheid.
3: Ja, het is onze verantwoordelijkheid geworden.
4: Ja, maar ik vind het toch best wel gek dat ook geen enkele kennis van haar of zo haar erop heeft geattendeerd dat ze gewoon onvindbaar tot nu toe is.
3: Het kan natuurlijk ook zijn
1: dat zij gewoon getrouwd is.
4: Ja. Ja, ze heeft gewoon misschien al een vriend.
0: Dat
4: of ze is heel verlegen.
0: Of ze denkt, ik heb die jongen inderdaad vriendelijk toegelacht, maar het is niet helemaal mijn tip.
4: Ja, dat kan ook.
0: Dat weet je niet.
3: Maar dat zou je ook kunnen laten weten.
0: Jongens, hou erover op, het is mooi geweest. Ja. Nou ja, het zou natuurlijk, stel dat het wel allemaal lukt, het zou een fantastische love story zijn. Het zou ontzettend leuk zijn.
1: Maar dat is dus de HV5108.
0: Ja, dat is het vluchtnummer van de vlucht van Valencia naar Eindhoven. Afgelopen zondag om 4:06 is het toestel uiteindelijk vertrokken. Had iets wat vertraging.
1: Ja, dat is wel bekend.
0: Doe nog niet zo onaardig.
1: Nee, je kan beter zeggen, het toestel vertrok op tijd. Dat hoor je bijna nooit.
0: Maar, dat moet ik geweest zijn.
3: Laten we afspreken, jij draait op de bruiloft. Hè?
1: 100%.

0: Disturbia in de ochtendshow. Inmiddels is het 9:09. Straks bij ons in de uitzending Peter Heerschop. Die hebben wij, dat is allemaal gelukt. De verbinding is tot stand gebracht.
1: Maar we bellen ook helemaal naar Amsterdam. Hè.
0: Ja, nee.
1: Je belt niet...
0: Het was een heel lang verlengsnoer dat we moesten uitrollen. Maar het is allemaal gelukt.
1: Is dat leuk, man?
0: Kosten nog moeite gespaard. Dus straks Peter met zijn blik op de afgelopen week. En
1: ja.
0: Denk ik nog wel eventjes terug op onder andere de televisieringen. Kan ik me zomaar voorstellen. Wij hebben de afgelopen week, als het om verkiezingen gaat... hebben wij het natuurlijk ook over het lelijkste kunstwerk van Nederland hebben we het gehad.
2: Ja, en belangrijk dat je je democratisch recht laat spreken. Want het is echt, het is wonderlijk.
0: Er zijn een paar pareltjes zijn er binnengekomen. Waarvan we ook weten inmiddels wat ze gekost hebben.
1: Ja.
0: Ja, bij sommige kunstwerken kun je je afvragen... waar komt dat geld dan vandaan? Want ik kan me herinneren dat de dijk van een wijf... dat is een hoop zand eigenlijk in de polder. Dat op papier geweldig was. In de praktijk pakt het iets anders uit. Want het is aan alle kanten begroeid.
1: Ja.
0: Dus je ziet niet echt meer wat het is. Maar dat heeft zo'n 2 miljoen euro gekost.
1: 2 miljoen?
0: 2 miljoen.
3: Ja, bizar.
1: Nou, dat is een hoop zand.
0: Ja. Dus dat kun je mee laten spreken op het moment dat je je stem uit gaat brengen. Dat kan vanaf dit moment. Wij hebben op 538.nl/kunstwerk de verkiezing live gezet.
1: Ja.
0: Daar kun je je stem uitbrengen op het lelijkste kunstwerk. Of waarvan jij in ieder geval vindt het kunstwerk dat de prijs verdient. Deze geuze titel.
2: Ja, en ze verdienen allemaal wel een prijs. Maar er kan er maar één echt met de award van doorgaan.
0: Dus laat even van je horen. Stem eventjes op 538.nl/kunstwerk. Dan kun je ze ook allemaal nog even rustig bekijken. Er staan foto's bij. En hebben wij ook de bedragen die het hebben gekost, hebben we die erbij gezet?
2: Niet van allemaal. Maar er staan er wel weer een paar bij. Dat je denkt, papier maché voor 146.000 euro.
0: Het is een hoop geld. Dus 538.nl/kunstwerk. Laat weten wat jou betreft het kunstwerk is. Dat we vandoor moeten gaan met deze prijs. En de komende week gaan we hier uitgebreid op terugkomen. En dan moeten we maar even kijken wat we uiteindelijk met de winnaar gaan doen. Die moeten we maar met een...
1: Op het bordje roepen.
0: een klein prijsje bezorgen. Ik zie hier een schone taak voor jou weggelegd.
2: Zeker, ga ik doen.
3: Het wordt wel een lelijk prijsje zijn.
2: Het wordt geen geldprijs.
0: Nee, een lelijke bokaal. Zeker. Dat zou mooi zijn.

0: Bob en nog even blijven hier in de ochtendshow, waar we zometeen in principe een nieuwe ronde stemmenjacht zouden gaan spelen. Maar...
1: Maar?
0: Ja,
1: ik hoor hem maar.
0: Ja, we ondervinden wat technische problemen deze ochtend. Joh, meen je dat nou? De telefoonlijnen die werken niet. Dus ja, we zouden dat echt heel graag willen. Ik bedoel, het koffertje is meegekomen.
2: Gaat gewoon niet.
3: Ja, je kan het heel hard roepen, maar dat... Nee.
0: Ja, dan zou je nu naar de studio moeten rijden. Ja, nee, dat gaat hem niet worden. Dus,
1: over een uurtje denk ik wel.
0: Jawel, dan is alles vast gerepareerd. Dus we schorten hem even op. Maar wel gewoon het laatste nieuws van Florentien. Peter Heerschop die zit in de starthouding. We bellen dan zogenaamd wel even met Peter. Maar dat gaat allemaal via aparte lijnen. Dus die hebben we wel zo meteen in de uitzending. Dus dat in het vervolg van de ochtendshow.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
7: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
6: Nu bij Spar. Onze roomboter croissant, gemaakt volgens authentiek Frans recept. En elke dag vers gebakken. Dus even ontbijten, even sparren.
8: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots, 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
8: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
10: Swish Fund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swish Fund.
11: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
12: What a lot! And give you a lot!
11: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
10: Swish Fund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
13: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
14: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
13: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123led.nl.
15: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
16: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelen.
17: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
18: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
19: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
9: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
1: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Soms zul je zeggen, wat fijn dat jij mijn buurman bent.
6: Voor de brievenbusleger, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
20: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
21: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
22: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
23: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu David Amon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Ja, goedemorgen. Het weer voor vandaag. Flink wat regen. Alleen in het zuiden houden ze het vaker droog. Met name aan zee een stevige wind. En de temperatuur vandaag is 14 tot 18 graden. En komend weekend een beetje soortgelijk weer. Dan de situatie op de weg. Ja. Rick heeft de files voor je.
24: Zijn er nog vier. Begin op de A15 Gorkum-Ridderkerk bij Papendrecht. 17 minuten vertraging. A28 Zwolle-Amersfoort bij Harderwijk. 24. En de laatste, Tim, is de A73 Nijmegen-Maasbracht. Bij Maasbracht. De vertraging 16 minuten.
0: En zo is het 3:30 geworden. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
25: Goedemorgen. In New York heeft de Amerikaanse immigratiedienst ICE een man neergeschoten tijdens een arrestatie. Zijn zoontje van 5 jaar zat op de achterbank toen het gebeurde, zegt de burgemeester van New York. Hij is woedend op de dienst en wil dat ICE verdwijnt uit New York. En er zijn grote twijfels over het verhaal van de 99-jarige Willem Wilbrink, die jarenlang vertelde dat hij als verzetstrijder gevangen zat in concentratiekamp Dachau. Onderzoekers zeggen dat daar helemaal geen bewijs voor is gevonden. Wilbrink zelf houdt vol dat hij de waarheid vertelt. En het Gouden Televisiering Gala heeft gisteren bijna 1,6 miljoen kijkers getrokken. En de show waaruit Bondgenoten de Ring natuurlijk won, was daarmee ruimschoots het best bekeken programma van de dag. Maar vorig jaar trok het gala nog 2,2 miljoen kijkers.
0: Oh, dat zijn er behoorlijk wat minder.
25: Dat is wel een verandering.
0: Even een stapje terug, maar leuk nieuws voor collega Jan Versteeg. We hebben hem vanochtend in alle vroegte al even gefeliciteerd. Een wonder dat we hem aan de telefoon kregen. Want hij heeft, zoals hij zelf zei, wat wijn gedronken. Want daar heeft hij gisteravond niet in gespuugd.

0: John Mayer en The Last Train met wat hulp van de bandleden van Toto. Dat hoor je ook verder helemaal niet aan deze plaat, dat hij die om hulp had gevraagd. Even kijken, vrijdagochtend en bijna 9:15. Nou, dat lijkt mij een prachtig moment om eens even de verbinding met Amsterdam te testen.
1: Even bellen, even bellen, even bellen, even bellen met Peter.
2: Hallo!
0: Hallo!
2: Hallo!
0: Hey Peter, goedemorgen.
2: Ben ik te horen?
0: Je bent te horen, luid, luid en duidelijk zelfs.
2: Ongelooflijk zeg.
0: Wat fijn. Dat, is, dat was nog even spannend eerder vandaag of dit zou gaan lukken, maar het is allemaal gelukt. Heb jij dit ook wel eens gehad, Peter, bij een optreden of zo?
3: Dat er iets misging.
2: Dat komt regelmatig voor. Dat, nou, inderdaad, ook technische dingen die helemaal misgaan. Ja, dat geluid het niet doet, dat het licht uitvalt, dat het rookalarm aangaat, dat mensen de zaal uit moeten, dat er iemand omvalt.
3: Dat je vrouw in de thuis komt.
2: dat soort kleine dingetjes, die maken we dan mee.
0: Ja. Ben jij dan, vind jij dat leuk als er wat fout gaat? Denk je dan van, dan moet ik een beetje improviseren?
2: Nou, op het podium is dat leuk, want mensen die zien ook wel dat het fout gaat en dat je zelf rustig blijft en het probeert op te lossen. Maar dat is leuk tot je, als het goed komt. Want als het echt misgaat, dan is het natuurlijk vreselijk. Dat is rampzalig. Ja, er kunnen van allerlei dingen misgaan. Ook als je op een andere manier geen contact krijgt met de zaal. Nou, dat weet Rick wel.
3: Dat je wanhopig wordt, ja.
2: Nee, maar ik heb het nu over mezelf. Daar was Rick bij. Denk oudejaars zou ik doen voor alle gasten en medewerkers enzovoort. Van 538. In Panama, in een theater in Amsterdam. Ik had een uur topmateriaal. Yes. Niemand luisterde.
3: Echt niet.
2: En de baas toen, Jan-Willem, die kwam het podium op om stilte te vragen voor mij.
3: Maar dat
2: is het allerergste. Als de juf of de meester in de klas het voor jou opneemt. Ja. Jongens, niet Petertje zo pesten. Ja, dan ben je er echt dik aan, hè?
4: Ja.
2: Nou, dat soort dingen.
0: Ja. Peter, laten we hopen dat dit wel allemaal goed blijft gaan.
2: Ja, nou, dan ga ik dat... ik hoop het ook. Ik ga gewoon vertellen wat er volgens mij deze week is gebeurd.
0: Ja.
2: Nou, dan begin ik met maandag. Het gaat over het weekend ervoor natuurlijk. Oranje met 2-1 gewonnen van Servië. En staat gedeeld eerste in de pool. En we kunnen dus na deze voorbereiding stellen dat we met Oranje de belangrijkste kandidaat hebben voor de Europese titel over 2 jaar. Ja, ik heb nog wel het idee dat er in Europa op het ogenblik nog een paar betere teams zijn dan Oranje. Maar dat is natuurlijk eenvoudig op te lossen door in de verdediging wat spelers te vervangen. Het middenveld beter georganiseerd en energieker te laten spelen. De aanvallen slagvaardig. Meer honger naar de goal. De druk met agressie op de helft van de tegenstander langer dan 10 minuten vol te houden. Maar verder kunnen we dus stellen dat we met Oranje een van de belangrijkste kandidaten hebben voor de Europese titel voor over 2 jaar. Het was ook Dierendag. In een bioscoop in Maastricht was er een speciale voorstelling voor mensen met hun hond. De dierenanimatiefilm Flow. Dus de hond mocht mee naar de bioscoop. Maar daar komt hij. De honden kregen vooraf een puppuccino. Een puppuccino, mensen, dat is een cappuccino voor honden. Hallo, er is een cappuccino voor honden. En ik begrijp dat die al een hele tijd bestaat. Bij Starbucks kun je als hond ook je koffie bestellen. En dan vragen ze, wat is de naam van de hond? Woef, woef. Nou, dan zetten ze dat op de beker. Een decaf frappuccino met havermelk voor Jan-Willem. En een puppuccino voor... Woef, woef. Wil je er een labradoedelzakje suiker bij of een koek? Als je een koek wil, kun je kiezen tussen een Smikkelse herder, een chocolabrador, een border lolly of een gevulde tackle met poedelsuikel. Naast dit onderzoek was er ook nog een ander onderzoek dat 1 op de 4 honden slaapt in bed bij de eigenaar. Waarvan minimaal de helft lepeltje, lepeltje. En als mensen denken, hij verzint het, ja, was het maar waar. En dan heb ik het woord doggy-style nog niet eens laten vallen. Dinsdag. In Amerika is er voor het eerst een kooigevecht geweest tussen een mens en een robot. Influencer Frank LaPenna die nam het op tegen de man van staal. Een robot genaamd Rek. Even de belangrijkste conclusie. LaPenna kon een paar harde klappen en trappen uitdelen, maar het punt was... dat je trapt tegen een ijzeren robot die geen pijn voelt. Dus als je snoeihard met je blote voeten tegen een stuk ijzer trapt, dan heeft de robot daar in principe geen last van, maar degene die de trap geeft wel. Je kunt bijvoorbeeld ook proberen met je vuisten een lantaarnpaal in elkaar te rammen, maar ook dan wint de lantaarnpaal op punten. En die lantaarnpaal slaat nog niet eens terug. De robot wel en hard ook, dus ik zeg stand robot mens 1-0. Zelf heb ik gisteravond verloren van een stoelpoot. Ken je dat? Dat je op blote voeten loopt of op je sokken en je stoot je teen tegen een stoel of een tafelpoot. Nou, jullie kennen het ook. Het doet echt verschrikkelijk veel pijn. Een stoelpoot is op zich niet agressief. En ik heb, dat weten jullie ook wel, een belachelijk hoge pijngrens. Maar ik stond toch een minuut op één been te hinken van ellende. En daarna teenblauw en teen zeer aanwezig. En dan komt er ook nog eens bij, je hebt er geen enkele ziektewinst van. Kreunend en vechtend tegen de tranen lag ik op de bank. Komt mijn vrouw binnen, vraagt wat er is. Ja, dan kun je niet zeggen, ja, motorongeluk. Of ik heb een pitbull van een spelende kleuter afgetrokken. Nee, je moet zeggen, teentje gestoten. Nou, denk niet dat je dan nog enig recht hebt op liefdevolle aandacht. Het enige wat je kunt krijgen is een blik van, nou, is behoorlijk stom van je, maar dan hoef je je nog niet zo aan te stellen. Woensdag, toevallig deze week meerdere malen in de media, artikelen over fooi geven. Nou, hoeveel fooi geven jullie?
0: Ja.
2: Ja, dat is en de belangrijkste conclusie in alle stukken. Fooi geven is geen vrije keuze, maar het is een sociaal examen. Bijvoorbeeld met die nieuwe pinautomaten waar je voor je, nou, dan ga je betalen, maar dan staat er de keuze bij hoeveel fooi je wil geven. 0%, 5%, 10%, 15%. Dan staat er iemand naast je om te zien welke knop je indrukt. Dat is verschrikkelijk. Zo gaat het in de horeca. Fooi is eigenlijk bedoeld om iemand met een relatief laag salaris aan de juiste beloning te helpen. Maar ja, waarom geef je dan geen fooi aan de vakkenvuller, de kassamedewerker, de vuilnisman, de pakjesbezorger, de leerkracht van je zoon of dochter, of degene thuis die de boodschappen heeft gedaan en gekookt? Kijk, de horeca is al vrij duur. Omeletje, ham, kaas, glas spa rood en een cappuccino. Nou, ik zou zeggen, dat is €22. Als ze dan zeggen, meneer, dat is €22, dan wil je eigenlijk zeggen, ja, is goed, doe maar 18. Maar dan druk je onder druk op 10% en dan is het €24,20.
4: Ja.
2: Maar je moet je fooi geven naar eigen inkomsten. Stel je voor, je bent John de Mol. En die neemt bij Starbucks een kopje koffie en een muffin. En de rekening is €8. En dan zegt hij, nou, doe maar 9. Dat is €1 fooi, vind ik normaal. Maar ja, voor iemand met een paar miljard. Ja, wat moet hij dan? Het is ook raar als de serveerster tegen John zegt, dat is €8. En dan zegt hij, nou, maak er maar 1250 van. Fooidruk is toch heel ingewikkeld?
4: Ja.
2: Ja, enige oplossing is natuurlijk om medewerkers normaal te betalen. Maar goed, donderdag. Campina heeft voortaan, na een rechtszaak tegen een Spaans merk, alleen recht op de kleur geel op chocomel pakken. Dat is hun geel. We spreken van Campina geel. Denk je aan geel, dan denk je aan chocomel. Ik kocht laatst een pak vla met een gele kleur op het pak. Ik maak het pak open. Zit er vla in? Waarom geen chocomel? Geel is van chocomel. Ik zat laatst een heerlijke gele zonnebloem weg te happen. Smaakte totaal niet naar chocomel. Hoe kan dat? Het is Campina geel. Ik hoorde me laatst in een romantische bui opeens zeggen, schatje, ik ben zo geel als chocomel. Maar dat mag dus niet, want geel is van Campina, net als blauw van Nivea, bruin van Forum en groen paars van 538.
0: Juist.
2: Vrijdag, OpenAI heeft in één keer honderden wiskundeproblemen opgelost waar topprofessoren al jaren niet uit zijn gekomen. Als een mens maar één zo'n probleem zou oplossen, zeiden ze, dan kreeg hij gelijk iets als een Nobelprijs voor wiskunde. AI die lost er gelijk een paar honderd op. Nou, dat lijkt dus goed nieuws voor leerlingen die een pleurishekel hebben aan wiskunde. Je gooit je wiskunde in de AI, huppla, klaar. Nog een paar prompts invoeren voor werkstukken geschiedenis aardrijkskunde. Door AI een brief laten opstellen waarom je komende week niet op school bent. Handtekening van je moeder eronder door een robot. En heerlijk met je hand in je broek onderuit op de bank. Stand robot mens, 4-0. Robot schopt mens uit bed om ook naast de hond te liggen, 5-0. De machine wint op alle vlakken van de mens? Nou, op alle vlakken? Nee, dat denk ik niet. Niet bij wat ons mensen echt mensen maakt. Dus niet op het vlak van het verlangen naar een diep gevoelde aanraking of een precies op tijd aangeboden troostende schouder. Niet op het vlak van een liefdevolle stilte. Gewoon even iemand naast je hebben. Niet op het vlak van de zomaar meeslepende schoonheid van het onverwachte. En dan wijs ik naar Lionel Messi. Die stopt bij het Argentijnse team na 21 jaar betovering. Zijn voetbal, zijn dribbles, zijn doelpunten. Het is wat een Argentijnse commentator ooit riep in tranen van bewondering na een wonderschone actie van Messi. Als ik nooit meer kan zien, dan heb ik in elk geval dit mogen zien. Creativiteit ontroert meer dan een machine. AI heeft meer woorden, maar een mens heeft het gevoel in het wit tussen de woorden. Een robot wint op allerlei vlakken, maar daar voelt hij niks bij. En wij wel. Eindstand, machine, mens. Die bepaal jezelf. Geniet ervan. Je kunt nog minimaal gelijk spelen dit weekend. Hou vol. Tot volgende week.
0: Tot volgende week, Peter.

0: laatste vanochtend in deze... Ja, het is niet helemaal memorabel, maar wel een onvergetelijke...
1: Nee, die ga je niet vergeten.
0: Deze ochtendshow, die gaan we niet snel... ja, we hadden wat technische problemen vanochtend. Maar,
2: nou, dat weten de mensen inmiddels wel, hoor.
0: Ja, maar als het goed is, is nu alles weer opgelost. We gaan zo meteen weer naar Dennis Ruij. Die is op het moederschip teruggekeerd.
2: Oh, wat leuk.
0: Dus we gaan zo meteen weer naar de gewone studio. En dan zou alles weer moeten werken. Dus veel plezier met de Denman. Die speelt Stemmenjacht zo dadelijk. Dus je maakt dan weer kans op €15.000. En maandagochtend is er niets aan de hand. En zijn wij er gewoon weer met de gloednieuwe ochtendshow. Een heel fijn weekend en morgenochtend het beste van de ochtendshow.
3: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
5: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
7: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5.000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je...

0: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
1: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
2: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
3: Die wil ik.
4: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
3: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
2: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
6: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
7: Thuisin, mooi wonen.
8: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
7: Fans van voordeel.
8: Aldi.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
8: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
7: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
11: Voor de makers.
7: Praxis.
12: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
13: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank, nu al zin in morgen.
14: Let op, geld lenen kost geld.
15: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
16: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
17: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1 plus 1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
18: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
19: 538 Nieuws. 10 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Florentine van der Meulen. In New York heeft de Amerikaanse immigratiedienst ICE een man neergeschoten tijdens een arrestatie. Zijn zoontje van 5 jaar zat op de achterbank toen het gebeurde, zegt de burgemeester van New York. Hij is woedend op de dienst en wil dat ICE verdwijnt uit New York. Ja, Paarse Vrijdag wordt vandaag op meer scholen gevierd dan ooit. Ruim 3100 scholen doen mee. Met paarse kleding laten leerlingen en docenten zien dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn, ongeacht seksuele geaardheid. Toch is niet iedereen enthousiast. Volgens een rondgang van het AD krijgt ruim 1/3 van de ondervraagde scholen te maken met weerstand. Van boze ouders tot leerlingen die protesteren en posters vernielen. En het Gouden Televisiering Gala heeft gisteren bijna 1,6 miljoen kijkers getrokken. De show waaruit Bondgenoten de Ring won, was daarmee ruimschoots het best bekeken programma van de dag. Ja, vorig jaar trok het gala meer dan 2,2 miljoen kijkers. Gaan we naar het weer? Ja, het is een bewolkte dag, herfst. En daarbij valt ook flink wat regen en zijn de zonnestralen schaars. Het wordt een graad of 15. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Ja, Flo, dankjewel. Ik start even Windows 95 opnieuw op. Zo, dan komt dat allemaal goed in vanzelf. Het is vrijdag. Ja, hartelijk welkom op je vrijdag met het verkeer. A2 Eindhoven Maastricht Noord bij Sint-Joost. Er wordt gewerkt aan de weg. 15 minuten vertraging. 3 kilometer langzaam rijden. De A73 Nijmegen Maasbracht. Bij Maasbracht ben je 13 minuten langer onderweg. Daar is de afrit dicht. Op de A4 Leiden en Amsterdam. Daar

0: Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches on the look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Multifly.
7: De 538 Stemmenjacht.
6: Dit is de stem uit koffer 6.
8: Zeker.
6: Weet jij al wie het is?
7: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
6: Druk op de knop in de 538-app.
9: Ja, happy Friday. Warm welkom, de 538-werkdag voor de vrijdag. Vandaag de gast Breathfulness.
10: Radio 538.
7: De 5 van het bedrijf.
9: Zo'n koffiegongetje. Lekker.

0: happy.
1: Radio 538. De 5 van het bedrijf.
0: Jawel, de 5 van het bedrijf en de Slagroomtaart Express die weer gaat rijden naar een locatie ergens in Nederland. Vandaag te gast, Breathfulness NL. Marco, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je bent een retreat aan het geven.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, en wat is het hoofddoel van het retreat?
2: Retreat, mensen terugbrengen bij zichzelf, bij hun eigen kracht.
0: Nou, mooi.
2: Een bron van vreugde.
0: Ja.
2: En dat ze zichzelf authentiek kunnen begeven in het leven.
0: Ja.
2: En weer betekenis vinden in het leven.
0: Ja, nou, dat is heel mooi. En, maar hoe leg je dat uit aan iemand, Marco, die op dit moment... stel je voor, je staat op de A16 in de file. Je bent een uur te laat voor een afspraak. Wat is dan de ultieme tip die Marco zou hebben op dit moment... voor mensen die zich opvreten in de file? Hoe kom je terug bij de vreugde in jezelf op een ongemakkelijk moment?
2: Ga ademen.
0: Ja.
2: Reguleer die ademhaling, want dat is een belangrijk tool die ik gebruik. Ik geef mensen inzicht en bewustwording, maar ik gebruik de adem.
0: Ja.
2: Want omdat we ademen, leven we. Dus het is niet de vraag of ik adem, maar de vraag is hoe ik adem.
0: Ja, precies.
2: En bij stress zetten we ons middenriff op slot. Ga ik hoog ademen, ga ik uit mezelf weg, krijg ik spanning in mijn hoofd. Dat geeft weer meer spanning.
0: Je moet naar onderen, naar die onderbuik. Daar zit het.
2: Ja. Vanuit je onderbuik je bekken ademen.
0: Ja, precies. Nou, ik doe even mijn best. Ik sta op dit moment, dus dan kan ik wat makkelijker richting die bekken.
2: Hey, Marco. Hebben jullie in het afgelopen kwartier geademd toen jullie zoveel stress hadden?
0: Ja, zeker. Ja, ik doe dat wel regelmatig. Doe ik even de yoga-ademhaling. Dat werkt wel.
2: Mooi.
0: Ja. Hey, Marco, met hoeveel mensen werk jij bij de Breathfulness? Of ben jij een eenpitter?
2: Nee, het is een familiebedrijf met z'n vieren.
0: Oh, wat leuk.
2: Daar geven we vorming aan de app die we hebben. Een hele mooie app om mensen te begeleiden in de ademhaling, meditatie, bewustwording, praktische tips. En in de uitvoering doen we het met z'n vijf, met de hele familie.
0: Ja.
2: Twee zoons en een schoondochter.
0: Nou, wat leuk zeg. Dat is gaaf. Voor hoeveel mensen zullen wij dan taart sturen? Zullen wij voor 5, 6 mensen taart? Is dat voldoende?
2: Ja, is prima.
0: Nou, mooi.
2: Heel Marco, van jullie.
0: Dat gaan we regelen. Dat wordt verzorgd door de nieuwe vrienden van Multifly, want die bakken de slagroomtaarten.
2: Oké, heel fijn.
0: Nou, en ik wens jou een heel mooi retreat daar. En laten we allemaal even ademen naar de bekken. Dat lijkt mij een goed idee dit weekend.
2: Hele mooie tip.
0: Mooi. Groetjes, Marco.
2: Dankjewel.
0: Hoi, hoi.
2: Mooie dag.
0: Hoi, jij ook. Groetjes. Ah. Hoi, hoi. Dus ook, allemaal even rond de kruinchakra. Ademen naar de bekken en dan komt het allemaal goed, hè. Dan heb je geen stress. Richting het weekend. Breathfulness. Vandaag de gast in de 5 van het bedrijf. Met Brian Adams zometeen naar de Rag & Bone Man. Bijna klassieker al dit, hè? Dit is Human.

0: opus van deze Bryan Adams, dit, de Summer of 69. De vijf van het bedrijf. Marco druk bezig met het geven van een retreat om mensen verder te helpen natuurlijk. Hè. Dus we sturen richting Breathfulness NL, de slagroomtaart van Multifly. Denk je, heel leuk. Dennis met collega's te gast in de uitzending. En gratis taart op de koop toe. Geef je even op. Je kan gewoon appen. Vijf liedjes met de 538-app richting de studio. Of ga naar 538.nl/bedrijf. Dat is 538.nl/bedrijf. Een koffer. Koffer nummer 6 met 15.000 euro. Zometeen een nieuwe ronde. Stemmenjacht.
1: Heel Nederland is op jacht naar de stem uit koffer 6.
2: Ik denk Art Hooijakkers.
3: Ik denk dat het wel maar toch is.
4: Wij dachten Harm Edens.
5: Is jouw antwoord de sleutel tot 15.000 euro?
1: De 538 Stemmenjacht.
5: Word de volgende winnaar.
1: Open nu de 538-app.
5: Druk op de knop.
1: En meld je aan voor 538 Stemmenjacht.
6: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
8: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
10: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau.

0: punten. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
3: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, morgen om 8 uur op 6.
4: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
5: Nu, later en altijd.
6: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn money?
8: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan.
9: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
10: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl. Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
12: een duet.
11: Oh ja.
12: Dat
11: klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
13: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders.
14: Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
15: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
16: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
17: Let's go for more, some extra, Max.
16: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
18: Binnen 1 minuut
19: meer muziek
18: tijdens de 538 werkdag.
20: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
21: Doei doei!

0: De Rembrandt, Steven van Friends natuurlijk. Hey, I'll be there for you. Zo, ik zag helemaal rijen bij de Botox Kliniek lekker strak staan gisteren en eergisteren. Nu weet ik hoe dat kwam als dat televisie gehalen natuurlijk. Maar leuk, hè? Ik zag Bas Dylan en Eva ook nog even shinen vanuit de Witte Limo gisteravond. En de bondgenoten gewonnen. Gezellig avondje was het daar in Carré. Je bent bij 538. We hebben nog steeds koffer 6 in het spel in de stemmenjacht.
1: De 538 stemmenjacht.
0: Met een inhoud van 15.000 euro. En we schakelen even met Rotterdam. Amalia, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen. Ja, ik ben Amalia.
0: Goedemorgen, Amalia. Zo, jij bent met het goede been naar bed gestapt.
2: Zeker weten.
0: Lekker. Hey, je werkt bij Stichting Het Sterretje. Stichting Sterretje.
2: Stichting Sterretje, ja.
0: Ja, wat leuk. Dat is een stichting die mooi werk doet, hè?
2: Ja, wij helpen kindjes die het echt moeilijk hebben in het leven een glimlach geven.
0: Nou, dat vind ik zo
2: dat
0: mooi.
2: Daar doe je toch voor, hè? Ja, en dan lopen langs de deuren met kaartjes en kalenders en dan... Nou, dat is echt mooie wensen.
0: Is dat in het hele land, Amalia, die stichting, waar de stichting operatief is?
2: Ja, wij lopen in Utrecht, Rotterdam, Schiedam, Den Haag, overal eigenlijk. Zelfs mensen lopen in Groningen,
0: Nou, wat Haarlem. Leuk. Stichting Sterretje, zoek het op, die doen fantastisch werk. Amalia,
2: we hebben ook een... Ja, en ik doe ook vaak een high 538 naar de collega's bij Lindo. En ik ben al 20 keer gehoord op de radio. Dus
0: nou,
2: dankjewel,
0: wat goed. Dan geef ik bij deze ook een high 5 naar Stichting Sterretje. Komt helemaal goed.
2: Ja, zeker.
0: Amalia, wij hebben een stem. Die is 15.000 euro waard. En voor het spelelement laat ik hem nog één keer aan je horen.
3: Zeker.
0: Amalia uit Rotterdam. De koffer 6 met 15.000 euro. Wie zoeken we?
2: Ik heb het aan mijn zoon laten horen. Ja. En hij zei het woord. Hij zei de naam ook. En ik ook. Ik denk dat het met de politiek te maken heeft. En Leiden. Ik hoorde R. Jesse Klaver.
0: Jesse Klaver. Natuurlijk van de Groene. Pro. Ja. Ja. Nou, we gaan eens even kijken. Ja. Jury, is dit het goede antwoord?
1: Het antwoord is... fout.
2: Ah, jammer.
0: Ai, helaas.
2: Dat wel bijna.
0: Ja, nee, helaas. Even doorpuzzelen, Amalia. Ik stuur je de koffer van de postcode loterij.
2: Nou, ook goed. Ik kan het gebruiken, want ik loop op straat.
0: Kijk, dat is heel handig. Heel mooi, heel mooi. Ja. Dan heb je die altijd bij je. Ik wens je een mooi weekend en dank voor het meespelen.
2: En wel jammer, want ik wilde investeren in mijn zoon. Hij is een artiest. Still 7. Ah, still en hij 7. Gaat te komen.
0: Yo, still 7. 7. We houden hem in de gaten.
2: Ja.
0: Hoi, groetjes.
2: Doei.
0: Hoi.
1: De 538 Stemmenjacht.

0: €100 is nog in het spel. Willemijn schrijft aan voor de nieuws van 11 uur. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja. Er komt een speciaal eerbetoon aan voor Johan Cruijff.
0: Dat en meer zometeen.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Multifly.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
7: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer van minder. Simpel.
6: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
9: Daar heb je Huub van Hubo.
10: Hoi.
9: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
11: In beweging voor een duurzame toekomst. SPI brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPI brengt het in beweging.
9: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
12: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
13: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. €1. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
12: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
14: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Elke werkdag om 7 uur op 6.
15: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
16: Daardoor word ik snel geholpen.
15: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
17: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
18: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer. Die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
19: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia. De live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.

0: nog veel meer. Ben jij erbij? Tickets zijn nu te koop via lucasandsteve.com.
1: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen.

0: mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
1: Nu bij Feelings wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
2: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
2: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
4: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
2: Goedemorgen, ik ben Willemijn Delwel. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt Rusland vandaag toch niet meer de vijand van Nederland. Gisteren deed hij dat nog wel, net als defensieminister Yeşilgöz. Nu haalt hij het op onze grootste veiligheidsdreiging. Volgens Berendsen kiest iedereen zijn eigen woorden en verandert het beleid niet. De Russische ambassade heeft om opheldering gevraagd over de woorden van de ministers. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen twee medewerkers die mogelijk hebben gesjoemeld met gemeentelijke creditcards, meldt regiozender Rijnmond. Die kaarten werden gebruikt om slachtoffers van de toeslagenaffaire te helpen. Volgens de gemeente zijn er spullen gekocht die helemaal niet bij de gedupeerden terecht zijn gekomen. Rotterdam heeft in het onderzoek 5 medewerkers onder de loep genomen. De kaartverkoop voor het eenmalige concert van Suzanne Freek in Paradiso heeft voor grote drukte gezorgd. Vanmorgen stonden zo'n 16.000 fans in het digitale wachtrij voor kaartjes. Er is maar plek voor 1500 man. En Suzanne Freek spelen op 13 november in Paradiso, tegelijk met de release van hun nieuwe album Pijnstiller. En er komt een speciaal eerbetoon aan voor Johan Cruijff. Ajax en Barcelona gaan het tegen elkaar opnemen in de Johan Cruijff Arena. Ja, het gaat dan niet om de huidige selecties. De teams bestaan uit de oudspelers. En voor Ajax zijn dat dan bijvoorbeeld Frank en Ronald de Boer, Jari Liedmanen en Jan Vertonghen. De wedstrijd wordt gespeeld op 15 november. Het weer dan nog, het is een bewolkte herfstdag vandaag. En daarbij valt er ook flink wat regen en zijn de zonnestralen schaars. Het wordt een graad of 15. En tot zover het nieuws op Radio 538.
3: Willemijn, dank. Dan 538 verkeer. A4 Den Haag, Rotterdam bij Schipluiden. 23 minuten. A4 Rotterdam Den Haag bij Rijswijk Centrum. Ongeluk 38. En op de A73 Nijmegen Maasbracht bij Het Vonderen 17. En er staat een flitser op de A4 Leiden Den Haag, Leidschendam 39-1. En ook op de A7 Den Oever Bolsward bij Wit Marsum 107.6.
4: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
8: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
9: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot 7000 euro voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
10: 538.
11: De 538 stemmenjacht.
12: Dit is de stem uit koffer 6.
13: Zeker.
12: Weet jij al wie het is?
11: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
12: Druk op de knop in de 538 app.
3: Ja, hoe is het met gemoedstoestand?
14: Oh, yeah, yeah.

ik als Shanna Spyro die op zondagmorgen dit liedje voor me zingt bij de croissantjes en de verse jus. Heerlijk, Great Expectation. Daarvoor eigenlijk een eerbetoon aan de frontman van de Rolling Stones, hè. De man die wel eens wordt gezegd is van rubber. Mr. Rubber Lips, Mick Jagger, Moves Like Jagger, Maroon 5, Christina Aguilera. Dennis, wij luisteren lekker op Ibiza. Lekker in de ritjes overal naartoe. Groeten Roger. Nou, dat is 58 op 101 FM te beluisteren als je daar gezellig zit. Ook Miranda zit daar op dit moment. Ja, Dennis, hier worden gewoon ramen gelapt. In Zaandam, kantoorgebouw. Ik zie een hele hoge hoogwerker. Daar moet je geen hoogtevrees voor hebben. Mega stoer. Ik heb ondertussen de Dance Smash Classic scherp staan. En die hebben we te danken aan iets bijzonders. Namelijk een bubblegum punk onder de naam Portobello. Luister even mee. Dankzij deze band heeft Michael Gray zijn grootste hit gescoord. In de vroege zero's is

0: per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
1: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
0: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
4: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
5: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
4: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
3: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
2: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
7: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
8: Nee, ik heb een leiding geraakt.
7: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
9: Ah, hier kan het.
7: Dus gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
10: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
11: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
10: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
0: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 120 miljoen. Ja, 120 miljoen! Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 3 dagen.
13: Big deals bij Keukenconcurrent.
12: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna...

0: laagste. Prijs van Nederland.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Broodje kroket, maar €1. Alleen vandaag op Krokettendag bij
3: Kirpie.
4: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
5: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Bakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
6: Balen zeg. Koffie?
5: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
4: Binnen 1 minuut
7: meer muziek
4: tijdens de 538 werkdag.
8: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: 538,
11: Dennis Ruijer.
12: Ja, of je nou hoogopgeleid of hooggeleid bent, je bent van harte welkom bij 538.

0: Een van de producers, Glenn, kwam hier naar binnen. Hij zegt, hey Dennis, heb je lekker een broodje kadaverstaaf? Broodje kadaverstaaf? Dat is een broodje frikandel. Ik zeg, nee, dat is bij de lunch hebben we vandaag een broodje netwerkstoring. Is ook heel lekker.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Hey Twan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Bezorger van de zonwering.
2: Ja, klopt.
0: Ja, drukke dag zeker.
2: Ja, inderdaad.
0: Ja, precies. Je woont in Herpen?
2: Ja, klopt.
0: En je speelt gezellig mee met de Stemmenjacht. Koffer nummer 6, 15.000 euro zit erin natuurlijk. En ja, ik laat je niet langer in spanning. Nog één keer die opgave.
3: Zeker.
0: Nou Twan, vertel, wie zoeken wij?
2: Ik dacht aan Sander Schimmelpennink.
0: Sander Schimmelpennink, beroemd commentator in Nederland. Geliefd en ook wel een beetje gehaat. Maar hij heeft een heel mooi programma gemaakt. Sander en de Kloof onder andere. Wat op televisie is. Maar de vraag is natuurlijk, is het Sander Schimmelpennink?
1: Het antwoord is... fout.
0: Ach, helaas. Het is hem niet.
3: Jammer.
0: We schrijven hem weer bij, Twan, bij de foutgegeven antwoorden op de site. Ga ik je hopelijk nog wel een beetje blij maken met de koffer van de postcode loterij. Die stuur ik naar je toe.
2: Top.
0: Ja. Wens ik je een mooi weekend, man. En we spreken elkaar ongetwijfeld nog een keer.
2: Succes voor de volgende.
0: Hoi, groetjes. Werkt, hè. Hoi.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Ja, meespelen is winnen opgeven via de 538-app natuurlijk. Dan klik je op de button om je op te geven voor koffer 6.

One Republic, Ryan Tedder en zijn Koen Uiten en All The Right Moves. Dennis Jelten dit over een kadaverstaaf tijdens de lunch. Wij hebben hier een bami-schijf. En die hebben we vernoemd naar Radio 50. Die noemen we de smulschijf. Zeg maar naar de ochtendtune die je een aantal keer in de week hoort. In de ochtendshow bij 50. Lekker Paul, dankjewel man. Dennis, wij zitten lekker in Hongkong te luisteren. Kijk, ook lekker. Waar je ook bent, meer dan welkom. Het is de vrijdag van Radio 50. Zometeen een banger.

0: douche. Lekker mee zingen onder de douche. Je hoorde Be My Lover.
1: Het is dit toch een mooi nummer, hè? Ik hou van deze plaat 5 jaar.
0: Ja, zo mooi inderdaad. Doet bij mij ook bepaalde emoties opwekken. Heerlijk. Floris zometeen. Hij heeft 15.000 euro in koffer 6. Hij heeft Temper City. Hij heeft Jisoo en Zayn, Avicii. Nou, maar ik heb Willemijn met het nieuws nog even. Richting 12 uur. Goedemorgen Willemijn.
2: Goedemorgen. Jake Paul die komt 9 maanden na zijn kaakbreuk met een hitlist.
0: Ja, en dan hoor je weer dit geluid bij Jake Paul.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
6: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
7: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
8: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
12: Thuisin, mooi wonen.
13: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
14: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
15: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
16: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
17: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
19: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
20: voor de makers.
21: Praxis.
22: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
23: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
24: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
25: Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. De Nobelprijs voor de Vrede gaat naar de Zuid-Afrikaanse rechter Navi Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar inzet voor het internationaal recht. Pillay zat bij het internationaal strafhof dat nu zwaar onder vuur ligt van de Amerikaanse president Trump. Nu werkt ze voor het internationaal gerechtshof, ook in Den Haag. Het Nobelcomité noemt internationaal recht de basis voor een vreedzamere wereld. Het COC noemt het zorgelijk dat Paarse Vrijdag niet overal probleemloos verloopt. Vandaag hebben op veel scholen leraren en leerlingen paarse kleding aan om te laten zien dat iedereen verliefd mag worden op wie die wil. Maar een deel van de scholen ervaart weerstand. Zo zijn er protesten, vernieuwde posters of klachten van ouders. In België is een protestdag tegen bezuinigingen van de regering en in Brussel zijn zware rellen uitgebroken. Honderden jongeren in het zwart lopen rond het Centraal Station en bekogelen de politie met balken, flessen en vuilnisbakken. De Belgische politie schiet terug met traangas en een waterkanon. En Jake Paul is nog maar net hersteld van zijn zware kaakbreuk en ziet meteen al een grote entree voor zich. De Amerikaanse bokser en verloofde van Jutta Leerdam heeft op social media een nogal uitdagend bericht geplaatst met een hitlist. Op de foto is hij centraal te zien met om zich heen AI-versies van een aantal grote boksers tegen wie hij het wel zou willen opnemen in de ring. Het weer nog een kletsnatte dag vandaag met maar weinig zon. Bij veel wind wordt het tussen de 14 en 18 graden. En tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Volgens mij ook een kletsnat bureau bij jou, Willemijn, of niet? Ging even mis.
25: Maar we negeren professioneel.
0: Ja, herken je misschien ook als je op kantoor zit momenteel dat het bakje koffie net even omvalt vlak voordat je aan
25: de bak... Oh, de heerlijke timing ook. Ja,
0: bijna weekend, heel goed. Even kijken naar de weg, 538 verkeer door Flitsmeister. Daar is het ook druk, 16 vertragingen. Je hoort de drie langs. De eerste op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord bij Gratum, 33 minuten. A12 richting Oberhausen, de grens bij 7 naar 19. En de A73, de laatste. Nijmegen-Maas bracht de afrit dicht, 35 minuten. Controle op snelheid gemeld op de A2. Weert echt hectometerpaal 202.0. A6 Lelystad-Muidenberg 51.9. A7 Drachten-Groningen 169.8. A13 Rijswijk-Rotterdam 6.7. A27 Hilversum-Almere 115.0. A28 Meppel-Zwolle 100.4. A30 Barneveld-Ede 16.2. A58 Vlissingen-Goes 161.5. Staan er nog een paar, volledige overzicht van alle controles. Vind je de app van Flitsmeister?
26: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
27: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
28: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
29: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
28: Nu tot €7900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
30: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
31: De snelpakkers van KPN zijn er weer.
32: Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel.

0: presents.
1: Zeker.
0: Weet jij al wie het is?
2: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
0: Druk op de knop in de 538-app.
3: Ja, ik las een manier waardoor je weekend nog langer duurt. Oh, lekker zeg. Hoe en wat hoor je zometeen.

Chizo en Zane, Eyes Closed bij Radio 538. Goedemiddag, Floris hier. Binnen nu en 6 minuten hoor je waarom het een goed idee is om even een lijstje te maken van dingen die je nog nooit gedaan hebt. Met het oog op het komende weekend. Maar oké, waarom hoor je zometeen na Avicii.

0: Lente en Parachute, nieuwe muziek. Mag ik even een open deur bij je intrappen? Zou jij graag langer weekend willen?
1: 538.
0: Ja, dat is geen moeilijke vraag, hè? Tuurlijk, hoe langer hoe beter. Ja, het lijkt soms alsof het weekend gemaakt is van Boeing. Heb je dat ook? Dat het, alsof het vleugels heeft. Zo snel vliegt het voorbij. Ja, kijk, ik vind mijn werk ontzettend leuk. Dus dat vind ik ook geen straf. Dus als het weekend erop zit, vind ik het ook prima. Maar ik kan me best voorstellen dat het jou gewoon niet lang genoeg kan duren, die lekkere paar dagen vrij. Heerlijk. Toen las ik vanmorgen een tip hoe je daarvoor kunt zorgen dus dat je weekend nog langer duurt. Het is eigenlijk heel simpel. Je moet er zoveel mogelijk nieuwe dingen doen in het weekend. Het is dingen die je nog nooit gedaan hebt. Waarom is dat nou? Als je dingen al heel vaak gedaan hebt, dan maak je het wat minder bewust mee en dan vliegt de tijd ook voorbij. Maar wanneer je nieuwe dingen doet, ben je dus veel bewuster van wat je aan het doen bent en dan gaat dus de tijd ook langzamer voor je gevoel, blijkt uit onderzoek. Ja, in zekere zin duurt je weekend dan dus voor je gevoel langer op het moment dat je nieuwe dingen doet. Dus misschien wel verstandig, maak even een lijstje vandaag van dingen die je nog nooit gedaan hebt. Als planning voor het komende weekend. Dus zit direct even te denken. Heb ik nou nog nooit gedaan? Ja, uit een vliegtuig springen nog nooit gedaan. Ik heb nog nooit een cobra om mijn nek gehad. Nou ja, dan maar een kort weekend. Hè. Let's go!

0: 538. Stemmenjacht.
1: Lekker op weg naar je weekend en misschien wel op weg naar een heerlijk geldbedrag. Ja, stel je even voor dat je je bankieren-app opent om eventjes te kijken van, wat is de schade, wat is eigenlijk de stand van zaken momenteel. En dat je hem horizontaal moet houden, omdat er ineens een heel groot bedrag op staat. Zie je het voor je? Kan je gaan gebeuren, hè? 15.000 euro te winnen in de Stemmenjacht koffer, 6 in het spel. En de weg naar die 15.000 euro is het noemen van de naam van de bekende Nederlander die met de stem verstopt zit in die koffer 6. Aanmelden doe je via 538.nl of de 538-app. Bestaat de kans dat we jou binnen nu en een minuut of 10 gaan terugbellen. Nieuwe ronde Stemjacht in de startblokken namelijk. Dus meld je aan via 538.nl of de 538-app voor jouw kans op 15.000 euro.
0: Heel Nederland is op jacht naar de stem uit koffer 6.
2: Ik denk Art Hooijakkers.
3: Ik denk dat het wel maar toch is.
4: Wij dachten Harm Edens.
5: Is jouw antwoord de sleutel tot 15.000 euro?
0: De 538.

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
4: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf 176 euro per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 per se gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.

0: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op aha.nl of in de AH-app.
2: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
5: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is en dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja.
6: Ik ben ook zwanger.
5: Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
7: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
8: Wow.
7: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
9: Thuisbatterij.
10: Einde salderingsregeling.
11: Terugleverkosten.
12: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
13: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
14: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
15: Zeker weten.
14: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
16: Binnen 1 minuut
17: meer muziek.
16: Tijdens de 538-werkdag.
18: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
19: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
18: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.

0: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
1: Domino's. Over 7 minuten een kakelverse ronde in de 538 stemmenjacht. Meld je aan via 538.nl of de 538-app voor jouw kans op 15.000 euro.
2: 538, Floris Molenaar.
1: Ook Justin Timberlake zometeen na Ella Langley. Dit is Choosing.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: En ja, misschien is het wel een feeling van spanning bij Liesbeth. Goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
0: Ja, hoe is het met de spanning? Ja, maar het is ook weer een stukje frisser vandaag. Dus misschien dat het een combinatie is waardoor je echt eventjes de rillingen over je rug hebt lopen. Van de spanning en van de kou.
2: Maar oké, wat jij wilt. Helemaal
0: dat,
2: goed.
0: Dat kan maar zo ineens heel warm worden op het moment dat je 15.000 euro pakt.
2: Nou, fantastisch zou dat zijn. Dat zou een giller zijn.
0: Ja, Liesbeth, jij komt uit Hogeveen.
2: Ja.
0: Wat leuk, daar ben ik geboren.
2: Hogeveen, Zuidoorde. Ja, nee.
0: Daar heb ik 8 jaar gewoond, in Hogeveen.
2: Wauw.
0: Prachtig.
2: En we kennen elkaar niet. Nou, wie weet.
0: Nee, ja, nou, goed. Ja, Hogeveen is niet groot, maar kennelijk groot genoeg dat wij elkaar niet kennen.
2: Exact. Ja,
0: Liesbeth, nee. Jij gaat een poging wagen voor koffer 6 in de stemjacht voor 15.000 euro. En dit is je opgave.
3: Zeker.
0: Ja, Liesbeth, wie heb jij hier gehoord?
2: Ja... Jeremy Zijlstra.
0: Jeremy Zijlstra.
2: De knapper.
0: Misschien, nou ja, dat, ja, ik heb even een foto opgezocht inderdaad. Het is de barman van First Dates, de nieuwe barman.
2: Uh-huh.
0: Ja.
2: Yes.
0: Oké, nou dat zou...
2: Ja, ja.
0: Ik help het je hopen. We gaan naar de jury.
1: Het antwoord is... Fout.
0: Ah. Jammer, jammer, jammer.
2: Dat was... Ja, super jammer.
0: Het is niet... Het is niet Jeremy Zijlstra, Liesbeth.
2: Nee.
0: Wat zou je zeggen?
2: Ik zeg, we gaan gewoon voor de volgende.
0: Heel goed. Meld je nog een keer aan. En wie weet mag je nog een poging wagen voor die 15.000 euro. We schrijven hem erbij in ieder geval op 538.nl. De lijst met fout gegokte namen. En als dank voor jouw deelname komt er in ieder geval een reiskoffer van de Postcode Loterij je kant op.
2: Oké, is helemaal goed. Dankjewel.
0: Wens ik een mooi weekend.
2: En succes. Fijne uitzending. Hoi, hoi.
1: 538 Stemmenjacht.
4: Meld je nu aan. Druk

0: Lady Gaga en Alejandro.
1: Radio 538.
0: Op weg naar je weekend.
2: Heerlijk.
0: Op weg naar je weekend hoor je ook welke dance track je de komende week extra vaak op 538 gaat horen. Een kakelverse dance smash van Hollandse bodem de komende week. Vanuit Breda, het zachte G-gebied. Chesto heeft een nieuwe track uit en dat is de dance smash van de komende week. Hard to be around. Chesto hoor je nu bij 538.

0: 538 Dance Smash van deze week. Hard to be around van de man die deze week hoorde dat hij de nummer 22 van de wereld is. Tiësto. Hoor je de komende week extra vaak op 538. Willemijn, zometeen met het nieuws.
1: Ja, er komt een staking aan in het streekvervoer. En je hoort zo hoe Verstappen het heeft gedaan in de vrije training voor de Grand Prix van Singapore.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Picht, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
6: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
7: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
6: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage. Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Elke werkdag om 7 uur op 6.
8: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
9: Oranje komt naar Tilburg. Op dinsdag 13 oktober nemen de Oranje Leeuwinnen het op tegen Hongarije. Beleef deze allesbeslissende wedstrijd voor WK-kwalificatie live in het stadion. Scoor nu je tickets via onsoranje.nl/tickets.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
9: Juich voor de Oranje Leeuwinnen in de knock-outfase van de WK-kwalificatie.
11: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
12: Soms zul je zeggen...
13: Jij bent mijn rots in de branding.
12: Voor de oppasoma, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
14: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
15: Let op. Geld lenen kost geld.
16: Alle Sigma Verf bestel je bij...
17: Broodje kroket, maar €1. Alleen vandaag op Krokettendag bij
18: Kippie. Even bollen met Select.
19: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
20: Relaxed?
19: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
21: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
22: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
23: Meer voor minder. Simpel.
24: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
3: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
4: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
0: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
20: 538 Nieuws.
25: 1 uur. Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. Het streekvervoer gaat tot de kerst 1 dag in de week plat. De vakbonden voeren zo actie voor een betere cao... en daar beginnen ze volgende week woensdag mee. De week erna kan het weer op een andere dag zijn... zodat de OV-bedrijven geen noodroosters kunnen maken. De Euromast in Rotterdam staat weer te fluiten. Mensen worden er 's nachts wakker van... en vanochtend was er bij de Milieudienst al 35 keer over geklaagd. Ja, al maanden klagen mensen over het gefluit... en het lijkt van de top van de toren te komen. Maar wat nou precies de oorzaak is, hebben ze nog niet kunnen achterhalen. De Nobelprijs voor de Vrede gaat naar een Zuid-Afrikaanse internationale rechter, Navi Pillay. Die werkt al jaren in Den Haag en de Haagse burgemeester noemt het een erkenning voor iedereen die wereldwijd werkt aan vrede en macht. De internationale hoven staan onder druk door Amerikaanse sancties. Ook het Nobelcomité verwees daarbij de bekendmaking naar. En in de vrije training voor de Grand Prix van Singapore heeft Max Verstappen de 6e tijd neergezet. George Russell van Mercedes was het snelst. Er is maar 1 training, later vandaag is de kwalificatie voor de sprintrace. De echte race is zondag en dat is voor Max een jubileum. Het is zijn 250ste. Het weer dan nog. Een kletsnatte dag vandaag met maar weinig zon. En bij veel wind liggen de maxima tussen 14 en 18 graden. En tot zover het nieuws op Radio 538.
26: Willemijn, veel dank. Situatie op de weg dan. 538 verkeer door Flitsmeister. Het is druk, 20 vertragingen. Je hoort er 3 langs. De eerste op de A2 Amsterdam-Utrecht bij Vinkeveen. Een ongeval gebeurt tussen een auto en een vrachtwagen. 37 minuten. Dan verder op de A2 richting het zuiden. Eindhoven-Maastricht-Noord bij Gratum. 24 en de A73 de laatste. Nijmegen-Maasbracht. Bij Maasbracht de afrit dicht 29. 20. Controle op snelheid. Gemeld op de A2 Weert echt hectometerpaal 202.2. A12 Gouda Utrecht 59.9. Verderop de A12 Maarn Utrecht 74.9. En de A13 Rijswijk Rotterdam 6.7. A16 Rotterdam Dordrecht 30.9. A27 in beide richtingen Hilversum Almere 115.0. A28 Meppel Hogeveen 122.5. En de A58 Vlissingen Goes 161.5. Staan er nog een paar. Volledig overzicht van alle controles vind je in de app van Flitsmeister.
27: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
28: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei vanaf 30% korting op alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
29: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
30: Daardoor word ik snel geholpen.
29: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
31: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
32: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
33: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
34: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
35: Download de app en start met vinden.
36: 538. De 538 stemmenjacht.
37: Dit is de stem uit koffer 6.
38: Zeker.
37: Weet jij al wie het is?
36: Speel mee in de jacht op €100.000.
37: Druk op de knop in de 538-app.
39: Floris Molenaar.
26: Je hoort over 6 minuten waarom Batman echt bestaat. Daar is bewijs voor. En dat bewijs hoor je zo.

0: Let's go. Shakira en Burna Boy, Die Die. Wanneer heb je voor het laatst een goede daad verricht?
1: 538. Floris Molenaar.
0: Ja, dat je iets deed voor een ander waarmee je eventjes van die even punten hebt gescoord. Of van die karma punten. Dat is onderzocht trouwens. Doet iets voor je levensgeluk. Hè? Als je iets goeds doet voor iemand anders, dat activeert het beloningssysteem in je hersenen. Daar word je helemaal happy van. Dus mocht je een beetje down zijn vandaag door dat rotweer, even een goede daad verrichten, dan knap je zo van op. Ik had zelf vanmorgen nog in de supermarkt iemand geholpen die... Die komt niet bij de kwark boven in het schap. Ja, met mijn 1,93 toch het minste wat ik kan doen, hè? Lekker gevoel, lekker gevoel. Voor wie dat ook geldt is Sonny Mason. Dat is een kerel uit Engeland van een 25. Ik las daar een verhaal over vandaag. Sonny was op een feestje en zag op straat een vrouw die werd overvallen. Haar handtas werd gepakt. En die gozer die dit afpakt, die zette het hem op een lopen. Nou, Sonny hoefde niet lang na te denken. Rende er vol achteraan. De verdachte werd niet gepakt, maar de tas werd wel gevonden. Die vond hij ergens bovenop een hoge muur waar de overvaller hem had verstopt. Van ja, die haal ik later wel op. En daardoor kreeg dus de vrouw netjes haar tas terug door Sonny. Ja, superheld Sonny. En dat is eigenlijk ook heel letterlijk. Sonny was namelijk op dat moment op een verkleedfeestje verkleed als Batman. Dat is toch mooi? Dan word je dus ook echt degene die zoals je verkleed bent. Dan word je ook vanzelf een superheld. Al werkt dat volgens mij niet altijd hoor. Ik bedoel, ik was een keer naar een verkleedfeestje verkleed als dokter. Nou, toen kon ik niet meer opereren hoor. Dat was voor niemand goed. 538, lekker op weg naar je weekend. De nieuwe Taylor Swift, zometeen Anouk, Nobody's Wife.

0: Muziek bij Radio 538 op weg naar je weekend.
1: Ik heb er zin aan.
0: Zo, nou ja, alles ik wel. Helemaal zometeen vanaf 2 uur Edwin Evers en de aftrap van je weekend. Evers & Co, een nieuwe aflevering in de startblokken met leuke gasten weer vandaag. Waylon op de 538 live stage. Miss Montreal komt muziek maken en ook Jordi Versteegden is van de partij van De Telegraaf. Lekker vrolijk richting je weekend met Edwin Evers, Evers & Co. Zometeen vanaf 2 uur op Radio 538.

0: Direct en My Friend.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: En 15.000 euro voor het oprapen zo vlak voor je weekend. Koffer 6 in het spel in de 538 Stemmenjacht momenteel. En die 15.000 euro kan voor jou zijn als je raadt van welke bekende Nederlander de stem is die verstopt zit in koffer 6. Wil je een poging wagen? Race naar 538.nl of pak de 538 app erbij. Geef je op voor de Stemmenjacht. Wie weet bellen we je binnen nu en een minuut of 10 terug om een poging te wagen. En wie weet pak jij dus vandaag wel 15.000 euro.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
3: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
4: Thuisin, mooi wonen.
2: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
4: Van Albert Heijn.
6: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
8: doei doei
7: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
9: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
7: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
10: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
11: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
12: Let's go for more, some extra, Max.
11: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
10: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123led.nl.
13: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 3 dagen.
14: Big deals bij Keukenconcurrent.
13: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool.

0: musical en Juliet Kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
1: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
2: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen, alles op zijn plek.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet, die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
6: Binnen 1 minuut.
3: Meer muziek.
6: Tijdens de 538 werkdag.
7: Er worden per dag zo'n 8000 broodtrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even lunchen, even sparren.
8: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
9: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
10: Hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
9: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
8: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
7: Nu bij Spar. Kies en mix al onze voorverpakte broodjes. 2 voor maar €5. Dus even lunchen, even sparren.
11: Over 6 minuten een kakelverse ronde in de 538 Stemmenjacht. Koffer 6 in het spel, €15.000 zitten in. En die kan van jou zijn als je aanmeldt via 538.nl of de app van...
12: 538!
11: Juist, ja.
12: Floris Molenaar.
11: Ook Eva Max zometeen na Summer. My body isn't ready, is dit.

0: stronger.
1: Eva Max, Every Time I Cry.
2: De 538 Stemmenjacht.
1: Dimitri, goedemiddag.
3: Goedemiddag, hallo, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo. Dimitri, wat zijn jouw weekendplannen?
3: Eigenlijk niet zoveel van het weekend. Ik weet niet wat het weer doet. Eigenlijk zit ik gewoon binnen, want ik heb gewoon dienst.
1: Oh, wat voor een dienst heb je?
3: Ik werk op een psychiatrische afdeling. Dus ik heb gewoon dagdienst.
1: Oké, dat lijkt me best wel intensief werk.
3: Ja, dat is. Dat klopt. Het is afhankelijk van wat er binnen is. En ook qua problematiek.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat dan...
3: Ja, dus wisselend.
1: Ja, het is dan denk ik gewoon vooral belangrijk en fijn dat je klaarstaat mocht het nodig zijn. En laten we dan vooral hopen dat het niet nodig is.
3: Dat ook. Maar ja, goed. Gelukkig merk ik de laatste tijd wel meer. En er zullen ongetwijfeld zal dat ook wisselen. Maar ik merk de laatste tijd ook door sociale media en zo... dat er wel meer aandacht is voor de mens met klachten. En dat er ook kan zijn.
1: Ja, nou, dat is goed. En dat heb je nu ook nog maar een keer gezegd op de radio. Dat draagt ongetwijfeld bij. Goed, Dimitri. Lekker bezig wat dat betreft.
3: Je
1: bent ook lekker bezig, want je zit in de stemmenjacht. Koffer 6 in het spel. 15.000 euro zit erin. Er zit een stem in verstopt van een bekende Nederlander. En Dimitri, dit is je opgave.
4: Zeker.
1: Ja, en de grote vraag is, wie heb jij hier gehoord, Dimitri?
3: Ja, ik denk, ik heb er wel een beeld bij dat Christian Bauer het is. Bijvoorbeeld als je hem vraagt, ja precies, de zoon van, als je hem vraagt over het evenement, een nieuwe plaat die is uitgebracht, dat is een beetje de theorie die ik in mijn hoofd heb, dat hij daar wel enthousiast op reageert en dan is zijn stem wel wat hoger, dus ik denk wel dat hij het kan zijn.
1: Met met dat beeld gaan we eens even naar de jury. Is het Christian Bauer voor 15.000 euro?
2: Het antwoord is... fout.
1: Hebba.
3: Ja, jammer.
1: Ik kon je verder heel goed volgen hoor, Dimitri. Dus goed geprobeerd in ieder geval.
3: Oké.
1: Dankjewel voor het deelnemen. Als dank voor die dappere deelname komt er een reiskoffer van de Postcode Loterij je kant op. En we schrijven erbij op 538.nl. Christian Bauer is het niet.
3: Nee, jammer.
1: Ik wens je een mooi en nog rustig weekend in dit geval.
3: Ja, dankjewel voor hetzelfde.
2: 538 Stemmenjacht.
1: Ja, het is niet Christian Bauer, maar wie is het wel? Heb je een idee? Race naar 538.nl of pak de 538-app erbij om je aan te melden voor de Stemmenjacht. Voor jouw kans op 15.000 euro.

0: mooiste cadeaus. I don't need a man.
1: 538. Favorite.
0: Ja, en deze track ga je de komende weken extra vaak horen op Radio 538. Jamie Miller, naam die je misschien nog niet zoveel zegt, zette zijn eerste stappen op het podium bij The Voice UK 2017, bijna 10 jaar geleden al dus. Brak een paar jaar later door in Engeland en hij heeft inmiddels ook de boot genomen naar het vasteland. Afgelopen week hoor je hem al af en toe op Radio 538. Dat is op zich wel lekker. Dan kan je hem komende week lekker extra vaak meezingen. De gloednieuwe 538 favorite van de komende week. De nieuwe van Jamie Miller. Dit is Baby Doll bij Radio 5.

0: Killer en Baby Doll hoorde je. Lekker met het weekend voor de deur.
1: Ik heb er zin in.
0: Zo, anders ik wel. En het wordt een lekkere vrijdagmiddag. Miss Montreal op 538. Waylon komt muziek maken. En ook Jordi Versteegde komt op bezoek over de vloer van de Telegraaf. Je weekend begint bij 538. Zometeen Evers en Co.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
4: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
8: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
9: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
10: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
11: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
12: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, morgen om 8 uur op 6.
13: Broodje kroket, maar 1 euro. Alleen vandaag op Krokettendag bij
14: Kippie.
15: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. Carprof. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. Carprof, garage voor alle merken.
16: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
17: Wow.
16: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
18: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
19: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
19: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
22: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime ruim zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
7: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
14: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
22: Fit voor iedere rit. Met de banden van Hankook en de service van Profile.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: 538 Nieuws.
2: 2 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Henk Blok. In Ter Apel hebben 20 asielzoekers vannacht buiten in de regen moeten slapen omdat er geen plek voor ze was. Dat zeggen het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk. De nachtopvang in het Drentse Zuidwolde en het Groningse Warfum zat ook vol. De hulpverleners zeggen dat gemeentes nu echt eens werk van de asielopvang moeten maken. Een Amerikaanse vrouw die in de VS verdacht wordt van moord op haar ex-vriend smeekt de Nederlandse rechter om niet uitgeleverd te worden. Ze is bang dat ze de doodstraf krijgt en de volgende Christa Pike wordt. Die bleef ondanks 2 dodelijke injecties in leven. De Verenigde Naties noemen het Amerikaanse plan om een executie live uit te zenden een vorm van marteling. Het gaat om de straf voor Nigel Hassan, die in 2009 13 mensen doodschoot op een legerbasis in Texas. En wordt op 3 december door een vuurpeloton gedood. De Amerikaanse minister van Defensie wil dat iedereen kan meekijken om te laten zien wat de gevolgen zijn. En Apple laat minder onderdelen maken voor de nieuwe iPhone 18 Pro en Pro Max. Volgens een Japans zakenblad is de afname voor oktober met minstens 15% verlaagd. De telefoons zijn pas een paar weken te bestellen, maar door de hogere prijzen kopen minder mensen er eentje. Een oorzaak is dat geheugenchips steeds duurder worden, doordat techbedrijven ze massaal inkopen voor hun AI-datacenters. Het weer, het is bewolkt met van tijd tot tijd regen. Vanavond stevige buien. Ook in het weekend buien, maar tussendoor ook wat zon. En dan wordt het rond de 14 graden.
4: Henk, dankjewel. Kom eens met het verkeer.
5: Ja, 26 stuks in totaal. En de 3 met de meeste vertraging komen we tegen op de A1 Hengelo-Osnabroek voor Duitsland. Een vertraging van ruim 20 minuten. De A7 Hoorn-Zaanstad voor Purmerend ook 20 minuten. En de A73 Nijmegen-Maasbracht voor Maasbracht. Daar is de afrit afgesloten. En daardoor een vertraging van ruim een half uur.
6: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
7: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Nu bij Spar in de buurt. Alle Knorr kuppensoep en good snacks. 2 plus 3 gratis. Dus even een momentje voor jezelf. Even sparren.
9: Alle Sik & Verf bestel je bij
10: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
1: 538. De 538 stemmenjacht.
11: Dit is de stem uit koffer 6.
12: Zeker.
11: Weet jij al wie het is?
1: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
11: Druk op de knop in de 538-app. Edwin Evers.
4: Ja, nou, die race richting het weekend, maar ook richting de studio. Hij is onderweg, Edwin Evers, zometeen. Dit is King.

0: Hallo Kobus.
1: Goedemiddag.
0: Ja, was kantje woord dit.
1: Zo, maar ja,
0: nou ja, ik was eigenlijk te laat gewoon, maar goed.
1: Ja, je moest ook compenseren van gisteren en eergisteren.
0: Ja, dat is inderdaad. Dan had ik nog wel wat later kunnen komen. Maar we gaan zo meteen denk ik wel merken dat het een vrij drukke vrijdagmiddagspits wordt.
1: Ja, hè?
0: En ja, het was knijterdruk op de weg. Daar had ik me even flink op verkeken, zeg maar.
1: Was gisteren al voor gewaarschuwd.
0: Was voor gewaarschuwd, ja. Ik was ook niet eerder van huis gegaan, maar blijkbaar toch nog niet genoeg. En... dat is ook altijd zo vervelend, ja. Als je dan ergens snel moet zijn, dan kom je er ook altijd achter, shit, ik moet nog tanken.
1: Och, jeetje. Ja.
0: Moest ook nog.
1: Ja.
0: Dus, nou goed. Tot zover. Hartelijk welkom mensen, dit is de middagshow. Die natuurlijk gewoon doorgang vindt tot 6 uur. Henk, wat is jouw woord vandaag?
1: Ja, applausje.
0: Dankjewel.
1: Applausje. Ja, voor jou, maar vooral voor Kobus.
0: Oh, wat dan?
1: Omdat hij al een week volgens mij, als ik het goed heb, niet rookt tijdens de show.
2: Ja, klopt.
0: Echt waar?
2: Ja, serieus, jou niet eens opgevallen.
0: Nee, nee, dat is, ja, ik ben er al zo aan gewend dat je thuis op de reclamebok even wegloopt.
2: Ja, nee, ik ben de hele week blijven.
1: Ik vind dat,
0: maar haal je het ook in daarna, of doe je dat niet?
2: Nee, ja, als we om 6 uur klaar zijn, of zoals van de week om 7 uur, dan gaat er eentje aan.
0: Ja, daar ben je wel even aan toe natuurlijk.
2: Daar ben ik dan wel even aan toe. Maar tijdens het programma ook vandaag.
0: Nou, ik goed hoor. Wordt zeer gewaardeerd, ja, Kobus.
2: Sympathiek.
0: Ook, maar voor jezelf natuurlijk ook.
2: Heel sympathiek van Henk.
0: Ja, nee, dat vind ik ook
1: wel.
0: Ja, dan moet ik ook maar voor applaus kiezen, anders kan het. Wat is jouw woord dan, Kobus?
2: Het Lourdes-effect.
0: Het Lourdes-effect, wat was dat ook alweer? Ik heb het gehoord van de week.
2: Nou, dat had te maken met het feit dat de WW bij de ziekte, of in de ziektewet, dan krijg je bij ons in Nederland 2 jaar lang uitbetaald.
0: Ja, ja.
2: En heel veel mensen, niet iedereen natuurlijk, maar heel veel mensen zijn dan ook 2 jaar ziek.
0: Ja.
2: Nou, in de landen om ons heen is het maar voor 6 maanden dat je uitbetaald krijgt.
0: Ja.
2: En als een Lourdes-effect, na 6 maanden zijn mensen in 1 keer beter.
0: Echt waar? Is dat onderzocht?
2: Dat is onderzocht.
0: Oh.
2: Inderdaad.
0: Dus jij zegt, we moeten eigenlijk terug naar 3 maanden of zo.
2: Nou, nee, maar iets korter zou op zich geen kwaad kunnen.
0: Ja, dat houdt die discussie is net afgerond. Laten we die er nog een keer over beginnen, zeg maar. Daar zijn we het net over eens gewoon.
1: Hully.
0: Ja, mijn, ja, nou ja.
1: Wel, excuses.
0: Herfstvakantie.
1: Oh, herfstvakantie.
0: Oh, ja, ik had nog helemaal geen woord, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, ik kom er dus vandaag achter dat de herfstvakantie is begonnen. Althans alleen in Noord, hè, geloof ik.
1: Ja, Noord. Ja.
0: Vandaag, volgende week komt Zuid er ook nog bij en dan wordt het nog drukker.
1: Ja.
0: Nou goed, dus ja, mensen, de herfstvakantie is begonnen. En je ziet het ook een beetje, hè, als je naar buiten kijkt.
1: Nou,
0: ja. Dat is wel gebeurd, hè, met de zomer nu.
1: Zo.

0: zo werd het weer vrijdagmiddag.
1: Er stuurt hier iemand, hoi Edwin, je hebt net getankt, oh, maar ja. Heb je ook betaald?
0: Ja, ik heb betaald, ja.
1: Oh ja, maar ook, want ja.
0: Ja, ja, ja, nou, maar ik reed niet zelf, want ik moet vanavond nog spelen. En oh. We waren met z'n tweeën, dus maar omdat ik al zo weinig tijd had, zei Wessel, die zei tegen mij van, ik ga tanken en ik wacht tot jij bij de kassa staat en dan stop ik met tanken. Dan ga jij afrekenen. Ja, we hadden echt een beetje haast, maar goed, we zijn op tijd, we gaan het er nou niet meer over hebben. Dat doe ik liever als een ander te laat komt. Ja. Maar goed, mensen, de show voor vrijdag 9 oktober. Volle bak, Waylon komt optreden met zijn nieuwe single Mind Over Matter.
1: Leuk.
0: Prachtig liedje. En dat komt hij straks doen. Wie ook een nieuwe single heeft, is Miss Montreal. En die komt hier straks tussen 4 en 6. Dat duurt nog eventjes. Maar kijk, we nemen alvast even de line-up van het programma door, zeg maar. Verder ontvangen wij vandaag, ook vanaf 4 uur, Jordi Versteegden.
1: Oh, die is druk geweest natuurlijk.
0: Ja, die is, ik weet niet of hij er gisteravond bij was. Maar hij heeft het in ieder geval gevolgd, denk ik. Mediadeskundige.
1: Ja.
0: Journalist, zo'n Telegraaf onder andere. Hij zit bij Shownieuws ook. Natuurlijk vaak. Verder natuurlijk het zangetje voor de aftrap van de vrijdagmiddag borrel. En verder hebben wij de weekendquiz en uiteraard de stemmenjacht. Met nog die koffer 6 die wagenwijd openstaat met daarin 15.000 euro. En vorige week was het op vrijdagmiddag feest, want toen ging de 10.000 euro uit. Dus wie weet gebeurt het vanmiddag weer. Zou kunnen. Dit is een vet, zo small.

0: zo druk deze vrijdagmiddag. En muziek is onderweg van Velsen en Matt Simons komt eraan. En Henk zal meteen met het belangrijkste nieuws.
1: Heel Nederland is op jacht naar de stem uit koffer 6.
2: Ik denk Art Hooijakkers.
3: Ik denk dat het wel de maatschappij is.
4: Wij dachten Harm Edens.
5: Is jouw antwoord de sleutel tot 15.000 euro?
1: De 538 Stemmenjacht.
5: Word de volgende winnaar.
1: Open nu de 538-app.
5: Druk op de knop.
1: En meld je aan voor 538 Stemmenjacht.
6: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer. Die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
8: Het eten is klaar, aan tafel.
9: Zo, dat ziet er lekker uit.
10: Ja,
11: dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe... voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
13: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren... zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
14: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
15: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen... Koffietje dan maar.
16: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen. Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
17: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
18: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan het ophangen van je eerste schilderijtje. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.

0: Maak je huis mooier.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
3: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer. Voor minder. Simpel.
6: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste.

0: zit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hé, hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
1: Broodje kroket, maar 1 euro. Alleen vandaag op Krokettendag bij
2: Kippie.
3: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei.

0: 32 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Goedemiddag, dit is 15 dag. Vanmiddag bewolking en regen bij 14 tot 18 graden en een stevige zuidwestenwind. Vanavond flinke buien, soms met onweer en windstoten. En dan de files voor dit moment.
4: 26 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging komen we op dit moment tegen op de A2. Utrecht en Bos voor Culemborg een half uur. De A7 Hoorn-Zaanstad voor Purmerend ruim een half uur. En dat geldt ook voor de A73. Nijmegen-Maasbracht voor Maasbracht.
3: 1 minuut over half 3. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag Henk.
5: Goedemiddag. Na het bendegeweld in Overasselt beloven de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken geld aan de burgemeester. Die is veel kwijt aan beveiligingsmaatregelen. Voor iets wat volgens hem geen lokaal probleem is. Ook de provincie Gelderland belooft bij te springen. In Brussel zijn grote rellen uitgebroken tijdens een protest in de binnenstad. Honderden in het zwart geklede jongeren houden zich op rond het treinstation Brussel Centraal. Ze bekogelen de politie met houten balken, glazen flessen en vuilnisbakken. De demonstratie is tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. En medewerkers in het streekvervoer leggen volgende week woensdag de hele dag het werk neer. In vrijwel het hele land, alleen in Amsterdam, daarna in Rotterdam rijden die dag nog wel bussen. De landelijke staking is omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen.
6: Ja, precies.
7: Er zou toch niet meer gestaakt worden, zei Spekman?
6: Nou, zijn ze toch niet helemaal tevreden nog, blijkbaar.
7: Jongen, jongen.
6: Dit is, een vervelende streek, maar vandaag ook,
7: streekvervoer.
6: Ja. Zijn er nog andere dingetjes, Henk?
5: Pas al gepland, denk ik, dus dan gaat
6: ja,
5: het door.
6: Misschien dat natuurlijk. We hebben hem in de agenda staan, we laten hem doorgaan. Dan kan het natuurlijk ook,
5: ja. Misschien heb je het gemerkt,
6: nou.
5: Maar het ging deze week een beetje mis.
6: Ging het mis?
5: Ja, en niet alleen vanochtend in de ochtendshow, maar ook afgelopen maandag met het luchtalarm. Dat elke eerste maandag van de maand moet loeien. Op meerdere plaatsen in Nederland was er deze maandag echter helemaal geen luchtalarm te horen. Dat kwam doordat de meldkamers, waar het luchtalarm nog altijd met de hand moet worden aan- en uitgezet.
6: Echt waar?
5: Het net op dat moment even te druk hadden. Met meldingen, hè. Natuurlijk, daar heb je een meldkamer voor.
6: Nee, 100% ja. Natuurlijk. Dus, hè?
5: Ja, dus vandaar even geen luchtalarm.
6: Er moest eigenlijk een alarm komen voor het feit dat er geen alarm was.
5: Ja, eigenlijk.
6: Precies.
5: Dat is toch wel bizar.
6: Maar wat ik het meest bizarre nog vind, is dat het met de hand gebeurt.
5: Gebeurt met de hand, ja. Ja.
7: Wat ik helemaal
6: dus dan
7: bizar...
6: moet iemand precies om 12 uur op die knop drukken.
5: Ja.
7: Maar wat helemaal bizar is dat we miljarden aan het investeren zijn om onszelf een beetje veilig te houden.
5: Ja.
7: Maar als ze komen, doet het luchtalarm het niet.
5: Nee. Ja.
6: Ja, of degene die op de knop moet drukken, die zit in de schuilkelder. Die denkt, ja, zoek het maar uit. Want die weet het natuurlijk
5: of
6: als eerst.
5: Of op de wc.
6: Dat gaat natuurlijk ook toch.
5: Of in de file.
6: Ja.
5: Ja, dat kan natuurlijk
6: ook. Komt er zo'n drone? Oh, sorry, ik zal dat even te schijten. Ja,
5: Je komt erop wachten. Auto's op dure diesel worden amper nog verkocht.
6: Ja.
5: 10 jaar geleden reden er nog bijna 1,4 miljoen diesels rond in Nederland. Het zijn er nu nog ruim 500.000. Zelfs naar tweedehands dieseltjes is nog maar weinig vraag.
6: Oh. Ja, nou, met die dieselprijzen tegenwoordig helemaal
5: beginnen.
6: Nee, precies.
5: Ja. En een sneuwe afgelasting deze week. 2 klassen van een school in Oud-Beierland die zouden heel leuk op schoolreis gaan naar Parijs.
6: Oh, dat is leuk.
5: Hartstikke leuk. Ja. Natuurlijk, even een paar dagen naar Parijs. Maar ja, daar is het op het moment nogal een robbeltje met allemaal rellende scholieren en zo.
6: Oh, ja, ja.
5: Maar de schooldirectie heeft al wel wat anders bedacht.
6: Ja, daar komen ze.
5: Alternatief programma, een andere bestemming. De kinderen gaan nu naar Grollo.
6: Ja, Grollo, Parijs. Wat scheelt het?
5: Ja.
6: Vanuit welke plaats is dit?
5: Oud-Beierland, dus dat ligt bij Rotterdam in de
6: buurt. Ja, precies. Nou ja, het is vanuit daar misschien net zo ver naar Grollo als naar Parijs. Dus wat dat betreft maakt het in afstand niet zoveel uit.
5: Nee, maakt niet uit. Nee. Maar het idee is toch wel anders.
6: Ja, het idee is wel wat anders. Ja. Op een of andere manier heb ik bij Grollo... Ja, het is denk ik prachtig, maar het is niet de stad van de liefde.
5: Nee. Ze hebben ook geen Eiffeltoren, denk ik.
6: Ze hebben geen Eiffeltoren, natuurlijk. Nee.
7: Parijs is ook niet echt de stad van de liefde de laatste dagen.
6: Nee, de laatste tijd ook niet. Die doen de naam ook niet echt eer aan.
5: Nee.
6: Nou, daar eentje dan.
5: Ja, Harry Mens is deze week uitgeroepen tot slechtste presentator. Ja, vooral door het ontspoorde gesprek met Catherine Keil.
6: God, dat was wat.
5: Ja, nou inderdaad. Mens zei meteen er geen seconde van wakker te liggen.
6: Nee.
5: RTL Tonight werd uitgeroepen tot slechtste tv-programma van het afgelopen seizoen.
6: Ja, nou goed. Daar hebben we Umberto afgelopen week nog even over aan de telefoon gehad natuurlijk. Die zo sportief was om daarop te reageren.
5: Ja.
6: En nou goed, ja.
5: Dat ziet hem dan ook wel weer, hè?
6: Ja, wat dan zeggen?
7: Nou, ik vind het wel knap dat het programma van Harry Mens is dan het slechtste programma, maar toch is het al 30 jaar op de buis.
6: Ja, ja, maar het komt, er is natuurlijk, zit gewoon een betaalding achter, toch? Ik bedoel, hij financiert het volgens mij zelf.
7: Ja, volgens mij.
6: En dan mag hij zelf, dacht ik, de reclameinkomsten houden of zo. Maar je moet ook betalen om in dat programma te zitten, toch?
7: Oh, serieus?
6: Ja, om aan tafel te komen. Ja, dat kost iets van 10.000 of 15.000 euro, dacht ik.
7: Dat ben je niet.
6: Ja, dan kan je een beetje reclame maken. Ja, niemand ziet het, maar je betaalt. volgens mij werkt het zo.
2: Ja.
6: Ik weet niet of deze bedragen allemaal kloppen, overigens. Nee, okay. Het is even dat niet, pin me er niet op vast, zou ik maar zeggen. Maar ja, zo werkt het wel met het programma.
7: Oh, oké. Okay.
6: Ja. Maar het is altijd goed voor een paar goede lachsalvo's natuurlijk.
7: Ja, dat zeker.
6: Dat is ook zo.

0: Jason Derulo en Melody. Wat wordt het er steeds meer? Zo, goedemiddag. Dit is Even Zeggen. We gaan zometeen natuurlijk ook de weekend quiz spelen met de borrelplank te winnen. En nou, als je een beetje geluk hebt voor €100 aan borrelhapjes voor elk goed antwoord van de 5 vragen, krijg jij €20 aan borrelhapjes op de plank. Dus als je mee wilt doen, laat ons even weten via de app. Dan komt dat zometeen goed. Maar nu eerst
1: de 538 stemmenjacht.
0: Ja, die moet ook doorgaan natuurlijk. Ik heb Annemarie aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo Annemarie, welkom in dit radiofeuilleton. Waar bel je vandaan?
2: IJmuiden.
0: IJmuiden.
2: Jazeker.
0: Zo, al weekend?
2: Zeker.
0: Standaardvraag.
2: Vakantie.
0: Oh, wat? Vakantie? Oh, je hebt herfstvakantie.
2: Nee, ik kom net terug van vakantie.
0: Oh, je komt terug van vakantie. Oh, waar was je, als ik vragen mag?
2: Spanje.
0: Oh, had je goed weer? Want het was niet overal in Spanje volgens mij goed.
2: Het was bewolkt, maar redelijk droog.
0: Ja, en de temperatuur is natuurlijk aangenaam.
2: Zeker waar.
0: Hey, en dan kom je terug in de zeikende regen.
2: Ja, dat valt tegen.
0: Dan denk je, oh, wat doe ik hier?
2: Ja, helaas. Ja,
0: het is niet anders. Oké, Annemarie, misschien kan deze vrijdag toch nog een gouden randje voor je krijgen. Want we hebben hier een koffer, een nummer 6 met €15.000 en een stem.
2: Ja.
0: Zullen we gaan luisteren?
2: Zeker.
0: Oké.
3: Zeker.
0: Zullen we gaan luisteren? Zeker, ja. Het woordje zeker. Het kan goed zijn voor €15.000. Wie is dit, Annemarie?
2: Nou, ik hoop dat het Jeroen van der Boom is.
0: Dat hoop ik voor jou ook, want dan zou dat betekenen dat het geld voor jou is. We gaan luisteren. Is het Jeroen van der Boom voor €15.000?
1: Het antwoord.

0: dat lange wachten, wat is dat nou toch iedere keer?
1: Ja, vervelend.
0: Ja, heel vervelend. Annemarie, het is niet goed. Het is niet goed voor 15.000 euro in ieder geval. Je krijgt wel een reiskoffer van de postcode loterij.
1: Dan kan ik deeltjes pakken voor mijn volgende vakantie.
0: Ja, dat zou een goed idee zijn, denk ik. Ik hoop dat hij snel komt. Geniet daar in ieder geval van. Sowieso wens ik jou een goed weekend en dankjewel voor het meedoen. Hè.
1: Fijne uitzending nog. Dank jullie wel.
0: Dank jullie wel, doei.
2: De 538 Stemmenjacht.
0: Dat was Annemarie. Vindt hier helaas geen 15.000 euro, maar de volgende kandidaat volgende uur wellicht meer succes.

0: Runaway Train. Dit is 538 voor de vrijdagmiddag. Het is weer zover, mensen. Ja, de weekendquiz. Terugkijkend op de afgelopen week. Week 41. Daar zijn wij aanbeland. Al dat wil zeggen, daar zijn we eigenlijk een beetje klaar mee. Verdorie, wat hoor ik allemaal? Hallo, Danny.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Danny, welkom in dit radio feiton. Wat doe je in vredesnaam allemaal?
1: Ja, ik ben nog onderweg naar huis.
0: Je bent onderweg naar huis?
1: Ja, klopt.
0: En rij je op een vrachtwagen of in een auto? Of ben je...
1: Ik heb onderweg een busje.
0: Ik kan er helemaal niets van verstaan.
1: Is het zo beter?
0: Ja, dit is het ook beter, ja.
1: Nou, mooi zo.
0: Goed zo. Danny, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Je bent onderweg naar huis?
1: Ja, klopt.
0: En ik vroeg, zit je in de auto of ben je chauffeur? Zit je op een truck?
1: Nee, ik zit gewoon in een werkbusje. Ik ben airco-monteur.
0: Oeh. Nou, dat is wel een beetje einde seizoen nu dan, denk ik, toch, of niet?
1: Ja, ze doen tegenwoordig ook verwarmen, maar...
0: Ja, dat is ook zo.
1: We gaan gewoon rustig door.
0: Oké, maar je gaat wel weekend vieren?
1: Ja, zeker.
0: Heerlijk. Goed, wij hebben hier de Evers & Co. borrelplank en potentieel 100 euro aan borrelhapjes. Dat is voor elke vraag die jij goed beantwoordt. En ik geef Kobus het woord, de spelleider in dit geval.
2: Ja. We gaan gelijk beginnen met vraag 1. Gelijk van Jetje.
0: Ja, van Jetje.
2: De SGP en Ja 21 die willen dat er iets wordt gedaan aan de luidruchtige gebedsoproepen van moskeeën.
0: Oh ja, dat...
2: André Vlag, dat is zeg maar, die man lijkt heel erg op Hugo de Jonge, maar hij is van de SGP.
0: Oh, dat...
2: Die reageerde afgelopen week bij Pound.
3: Kerken hebben nog nooit een geloof. Beleidenis.
2: Kerken hebben nog nooit een geloofsbelijdenis. A. Bij mensen door de strot willen duwen. B. Zelf nageleefd. Of C. Met een megafoon van de kerk afgetetterd.
1: Ik heb geen idee, maar ik ga voor antwoord A.
2: Jij gaat voor bij mensen door de strot willen duwen. Komt-ie.
3: Kerken hebben nog nooit een geloofsbelijdenis met een megafoon van de kerk afgetetterd.
0: Helaas, deze is niet goed.
2: Harry Mens, die won, afgelopen week een tv-knol voor slechtste presentator. En dat was vooral vanwege zijn interview met Catharine Keil.
0: O ja.
2: Nou, Harry vertelde aan Shownieuws het volgende.
4: Ik vind het helemaal niks, dit gesprek.
5: Nou, ik vind het fantastisch. En de kijkers ook. Dus je wordt bedankt. Ze is heel vaak op reis, heeft kennelijk geld te veel. Maar... Ze blijft gewoon bij mij komen.
2: Ze blijft gewoon bij Harry komen. A, we kunnen het nog steeds goed vinden. B, ze wil niet meer langskomen. Of C, ze is nogal gek op geld, dus Catharine blijft wel komen.
1: Zal wel C zijn.
5: Ze is heel vaak op reis, heeft kennelijk geld te veel. Maar Catharine is nogal gek op geld, dus ze blijft gewoon
0: bij mij komen. Heel goed.
2: Afgelopen week was natuurlijk ook de première van de cover van Men's Health.
0: Oh ja.
2: Daarop een afgetrainde Gordon.
6: Nee. Oké, jongens, het moment is daar. Maandenlang is Gordon bezig geweest met trainen voor de cover van de Men's Health. Oké, are you ready? Boom!
0: Nou.
6: Ja, barst maar los.
2: Nou, wat is de reactie van Evert Zandegoeds? A, waar is de keukenrol? B, lang geleden dat ik voor Gordon heb geklapt. Of C, kon ik maar even bij hem zijn?
1: Ik ga voor B.
2: Jij gaat voor lang geleden dat ik voor Gordon heb geklapt.
6: Barst maar los.
7: Lang geleden dat ik voor Gordon heb geklapt.
0: Ja!
2: Knap hoor.
0: Nee, goed.
2: We gaan naar de één na laatste. Een van de winnaars gisteren bij de uitreiking van de televisiering was Britt Dekker met Paardenpraat TV. Zo. En Britt was erg blij.
8: Paardenpraat TV! Bedankt iedereen die gestemd heeft! Max, mijn man, mijn moeder die me gemaakt heeft!
0: Mijn moeder die me gemaakt heeft.
2: Ik ben A. Mijn paard vergeten mee te nemen. Die staat nog in de gang. B. Ik ben zo ongelooflijk blij. Of C. Ik ben mijn speech vergeten.
1: B.
2: Zo ongelooflijk blij. Daar komt-ie.
8: Ik ben mijn speech vergeten.
2: Ze was de speech vergeten.
0: Nog eentje. Je hebt er twee goed. Kom op. Nog eentje erbij. Hè?
2: Aanstaande zaterdag. Ja. Dan is er een mannenmars in Amsterdam. Die loopt van de Dam naar het Rembrandtplein. En die mars die staat voor gelijkwaardigheid van man en vrouw.
0: Oh ja.
2: En dat mannen achter de veiligheid van vrouwen staan. Nou, Annemarie vertelde daarover bij Renze.
9: Ik denk ook dat dit mannen zijn die gewoon een statement willen maken. Met wij staan voor vrouwen. Wij vinden het belachelijk dat ze zich vaak niet veilig voelen.
0: Ja.
9: En daarom lopen wij mee. Maar ik ben blij dat mannen het doen.
10: En
9: ga jij ook rennen zaterdag? Sta jij er ook?
10: Ik moet nog kiezen tussen dat doen of met mijn zoontje naar een spelletjesmiddag. Wat vind jij dat ik dan moet doen?
9: Ik vind met je zoontje naar een spelletjesmiddag...
2: Ik vind met je zoon naar een spelletjesmiddag A. veel leuker. B. veel minder leuk. Of ik vind het een beetje slap excuus.
1: Ik denk C.
2: Jij denkt C, een slap excuus.
0: Zou ik ook denken, ja.
9: Ik vind met je zoontje naar een spelletjesmiddag... Vind je slap, excuus.
0: Ja! Ja! Drie goed!
2: Ja.
0: Dat goed. Ja, 60 euro aan borrelhapjes nou. Daar kan je flink vol van geraken, hoor. En natuurlijk de Evers & Co. borrelplank, die komt naar je toe.
1: Ja, geweldig.
0: Leuk, hè?
1: Ja, zeker.
0: Goed zo. Ik wens jou een goede terugreis. Rij voorzichtig.
1: Dat gaan we doen.
0: En alvast een goed weekend, hè?
1: Van hetzelfde.
0: Doei, doei.
1: Doei, doei.
0: Zo, Danny was dat, mensen, met... Ja, de prijzen die die eenmaal fout mag nemen. 60 euro aan borrelhapjes en de Evers & Co. borrelplank. Tot zover. Volgende week is er een nieuwe, hoor. Ja, Edcilia die was hier... hoe lang is dat geleden? Twee weken geleden?
2: Twee weken geleden, ja.
0: Deed een nieuwe single. Ik weet nog dat ik het hele weekend daarna met het liedje in mijn kop liep.
2: Oh ja?
0: Ja, gaan we eens kijken of dat bij jullie ook gebeurt nu. Dit is de nieuwe single. Jij was bij mij.

0: was bij mij. Zometeen meer hier in Davis & Co.
1: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
2: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
3: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is die ja van Jumbo.
7: Even bollen met Select.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Ah, relaxed?
8: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
11: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Elke werkdag om 7 uur op 6.
12: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
13: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
14: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.

0: Sick Individuals en nog veel meer. Ben jij erbij? Tickets zijn nu te koop via lucasandsteve.com.
1: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
2: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
3: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
2: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
1: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
4: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is en dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
7: een duet.
6: Oh ja.
8: Dat klinkt een stuk minder awkward.
6: Twix, alles klinkt beter in harmonie.
9: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
10: Cute.
9: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van.

0: Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Thuisbatterij.
2: Einde salderingsregeling.
3: Teruggeleverd kosten.
4: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: 3 uur. Goedemiddag, ik ben Henk Blok. Het COA noemt het heel pijnlijk dat er vannacht 20 asielzoekers buiten hebben moeten slapen in Ter Apel. Ze lagen daar in de regen in het gras omdat er geen plek in de nachtopvang meer was. Volgens het COA moeten er snel honderden plekken bijkomen, maar asielminister Van der Brink weet ook niet waar die vandaan moet halen. Israël heeft hard uitgehaald naar het besluit om de Nobelprijs voor de Vrede toe te kennen aan Navi Pillay. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken legitimeert zij haat tegen Israël. In de verklaring op X zegt Israël dat Pillay eerder een award voor leugens, haat en bloedsmaad zou verdienen. Pillay was onder meer rechter bij het internationaal strafhof in Den Haag. Op het WK voetbal is deze zomer meer dan de helft van de spelers, coaches en officials doelwit geworden van discriminatie op social media. Vaak waren het racistische opmerkingen, zegt de FIFA. Eén speler kreeg zelfs 10.000 beledigende online berichten. Wie vertellen ze er niet bij? En bij een overval op een wijnhuis in Toscane zijn 30.000 flessen wijn buitgemaakt. Het gaat onder meer om flessen Solaia, een van de populairste wijnen van Italië. Die kosten tussen de 150 en 500 euro per stuk. Minstens 7 gemaskerde dieven sloegen 's nachts toe. Ze slaagden erin om het alarm uit te zetten. Het weer, het is bewolkt met van tijd tot tijd regen. Vanavond stevige buien, ook in het weekend buien, maar tussendoor ook wat zon en dan wordt het 14 graden.
7: En alle files, Kobus.
8: 33 stuks in totaal. De 3 met de meeste vertraging vinden we op de A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Voorthuizen, 1/2 uur vertraging. A2 Utrecht-Den Bosch voor Culemborg door een auto met pech, bijna 1/2 uur. En de A73 Nijmegen-Maasbracht. Voor Maasbracht is de afrit afgesloten en daardoor een vertraging van 3 kwartier.
9: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
10: Het is now or never bij Peugeot. Tot 7000 euro voordeel op alle modellen uit voorraad. En 30 euro korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
9: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1. Een pot 104 wasbeurten voor maar 32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
13: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
14: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
13: Een initiatief van Pfizer.
15: 538. De 538 Stemmenjacht.
16: Dit is de stem uit koffer 6.

0: CNC Music Factory. Gotta make you sweat. Hot tub. Sorry. Ja mensen, goedemiddag. Het is 10 minuten over 3. Hartelijk welkom bij Evers & Co. voor deze vrijdag. Aan het einde van week 41 alweer. Met zometeen Waylon te gast. Leuk, die heeft een nieuwe single uit. Mind Over Matter. En hij zit volgens mij midden in zijn theatertour. Die erg goed ontvangen wordt overal. Helemaal in country style. Dus gaan we zo even met hem over kletsen. Miss Montreal komt straks de nieuwe single doen. En natuurlijk de afsluiting hebben we ontvangen vanmiddag ook Jordi Versteegden. Mediadeskundige, zit hem vaak bij shownieuws. En hij is verslaggever ook voor de Telegraaf werkt hij natuurlijk. En dan gaat natuurlijk gewoon ook de stemmenjacht nog door met die €15.000 in de koffer. Ja, week 41 achter ons. En dat was nogal een week. Wat was er allemaal aan de hand, Kobus?
1: Nou ja, we hadden het al even over Harry Mens natuurlijk. Ja. Die een tv-knol had gewonnen.
0: Ja, die heeft het voor het slechtste televisie... Nou, slechtste presentator.
1: Slechtste presentator.
0: Ja, precies, ja.
1: En Henk had het gisteren nog over die kerstbomen. Die worden steeds duurder. Ik geloof dat het gemiddeld zo'n €70 per boom.
0: Ja, een kerstboom. Niet normaal, hè?
1: Ja. En de uitgeprocedeerden die niet meewerken aan hun terugkeer... Dat zijn terugkeerfrustreerders. Ja. Die maken kans op 6 maanden cel als het aan het kabinet ligt.
0: Terugkeerfrustreerders.
1: Mooi woord, hè?
0: Dat moet je niet uitspreken op zaterdagavond om 9:30. Dat komt er niet goed in.

moet je 6 maanden zitten. Maar we hebben niet eens zoveel cellen.

0: Dance. Dit is Evert-Jan Co. tot 6 uur vanavond met straks de stemmenjacht. Miss Montreal is bij ons en we ontvangen vanaf 4 uur ook Jordi Versteegden hier. Maar nu, dames en heren, onze eerste muzikale gast van vandaag, Waylon!
1: Ja, goedemiddag.
0: Waylon, wat zie ik jou? Nou, ik zie jou achter
1: een pannetje. Ik ga lekker roeren in mijn pannetje.
0: Je gaat roeren in het pannetje, dat klinkt een beetje gek. Je zit achter een snare drum.
1: Een snare drum, met een paar prachtige brushes.
0: Brushes, ja, dat is nog wel een ingewikkelde tak van sport, brushes, hè?
1: Nou, het ligt er een klein beetje aan wat je er precies mee doet.
0: Dat is ook zo natuurlijk, ja, dat is ook
1: wat
0: zo.
1: Ik zo meteen ga doen is ongeveer de eerste les die ik krijg, denk ik.
0: Oh.
1: Maar dan nog steeds moet je hem goed spelen.
0: Dat is ook zo natuurlijk.
1: Ik ben ooit begonnen als drummer. Dus daar hoef ik jou niet heel veel over uit te leggen.
0: Oude liefde roest niet, begrijp ik.
1: Nooit. Goed. Net als fietsen, je verleert het nooit helemaal.
0: Nou, dat gaan we zo meteen horen natuurlijk.
1: Shit.
0: Oh god, ik leg de lat even hoog. Hoe is het met je? Je zit midden in de theatertour, begreep ik.
1: Wij zitten op dit moment midden in de tour, ja. De reprise van de tour, we hebben het begin van dit jaar het eerste gedeelte gehad. En dat is een succes gebleken. En mensen wilden meer country horen. Dus wij zijn weer op pad. Vanavond naar Heerlen toe.
0: Oh, nou, daar wens ik succes. Ik hoop heerlijk dat hij op tijd is vanmiddag. Maar en het is mijn broer was toevallig geweest. Want die was vorige week bij mij in het dorp. En die vond het helemaal te gek. Dus waarvan akte. Ja, maar goed, veel mensen natuurlijk. Want je doet niet voor niks een reprise. Dus jij bent waarschijnlijk ook heel blij met wat ik net al even zei. Dat de country eindelijk aanbeland is hier.
1: Nou, het is fantastisch dat het eindelijk na zoveel jaren ineens een lifestyle is geworden. En ook echt een scene is geworden waar we uit kunnen putten, zeg maar. Weet je, vroeger had je natuurlijk Garth Brooks. En dat was dan toch nog wel heel erg cowboy.
0: Ja.
1: Toen kreeg je Shania Twain. Nou, dat hoefde je aan niemand uit te leggen. Dat was gewoon te gek liedjes en een hele mooie vrouw.
0: Ja.
1: Alleen, daar zat verder niet zo heel veel achter qua opvolging. En nu is er ineens een hele scene. Er is zoveel te vinden. Zoveel te gekke, eigenlijk ook wel popliedjes. Met country invloeden.
0: Ja.
1: En we komen net van Ella Langley af, die volgens mij 25 weken op nummer 1 heeft gestaan.
0: Nou, daar kwam jij hiermee toen. Ik had er nog nooit van gehoord. Het was een paar maanden geleden. Toen zei je moet Ella Langley eens draaien. Ik hoorde het liedje. Ik denk, wauw, het is niet normaal. Dat hadden we echt nog niet. Volgens mij Rob Stenders die draaide het al volgens mij een half jaar. Maar goed. Blijft het, denk je, de country in Nederland dan?
1: Nou, het heeft wel de grootste kans van slagen ooit. Omdat heel veel media is eindelijk serieus ermee bezig.
0: Ja.
1: Dat scheelt natuurlijk een heleboel. Het wordt op radio gedraaid. Nou, op 538 wordt zelfs country gedraaid. Nou, dat is echt bizar. Dat is gewoon bizar, weet je wel.
0: Nou, het is heel erg verpopt ook geraakt natuurlijk.
1: Ja, en daarom zeg ik, weet je, er is veel meer opvolging. Er is een veel grotere scene aan de hand. En er is voor jonge mensen een heleboel te vinden. Het is geen oude lullenmuziek meer.
0: Nee, zeker niet.
1: Maar het heeft natuurlijk wel een rijke geschiedenis. En wij proberen, althans ik probeer met mijn platen en met deze tour om een klein beetje een soort grond te creëren voor waar country uit mag groeien. En country heeft om het echt te gaan begrijpen, hebben we een klein beetje een geschiedenislesje nodig. En even een klein beetje weten hoe het allemaal gaat binnen die muziek.
0: En daar is jouw theatershow voor?
1: Daar is mijn theatershow voor. Dat is een muzikale geschiedenisles.
0: Ja, helemaal goed. Jouw nieuwe single is uit, Mind Over Matter. Kun je er wat over zeggen of zeggen, laten we hem gewoon gaan spelen? Dat is het beste.
1: Laten we hem sowieso gaan spelen.
0: Ja, dat sowieso.
1: En een van de meest persoonlijke liedjes die ik ooit gemaakt heb. En een liedje met een diepe betekenis. En dat kan ik hier gaan uitleggen, maar dan moet je maar naar de theatershow komen, is beter.
0: Ja, en, bovendien, je moet op tijd en heerlijk zijn, dus je moet ook.
1: Ja, dat is ook nog wel een dingetje. Maar dit is een van de. Laat ik zo zeggen, ik vind dit een van de mooiste liedjes die ik ooit zelf gemaakt heb. Dus ik ben niet zo heel snel tevreden.
0: Mind Over Matter, dames en heren, live in Evers & Co. Hier is Waylon.

0: Wauw, Waylon! Mind over matter. Dankjewel, Waylon.
1: Dankjewel.
0: Je komt er volgens mij snel terug, want je gaat nog andere dingen doen. Ook nog erbij. Televisieprogramma Sing With Me. Daar gaan we volgende maand over kletsen. The Winner Takes It All komt eraan. En je bent ook nog te zien bij de Piano Man van Jeroen van der Boom. En een theatershow. Jeetje, mina, man.
2: Het is ongelooflijk.
0: Jij nog drummen en fluiten tussendoor. Het is echt ongelooflijk. Hey, veel succes en kom veilig in Heerlen. Ik hoop dat je op tijd bent vanavond. Dankjewel dat je was.
2: Goed komen. Dankjewel.
0: Waylon van Avels. De nieuwe single Mind Over Matter. Prachtig liedje zeg. Oké, dus, dit is Evers & Co. Straks ook nog Miss Montreal live hier hem ontvangen. Jordi Versteegden, mediadeskundige. Je ziet hem vaak bij Shownieuws, Telegraaf, noem maar op. Ga straks met hem kletsen. En Henk komt eraan met het belangrijkste nieuws en andere dingetjes.
3: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
4: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
8: Let op. Geld lenen kost geld.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
9: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
10: What a word! Thank you, you are.
9: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
11: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel,

0: complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Nu superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
6: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
5: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
6: Wow.
7: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
5: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
8: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
9: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
10: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: 20 inch wielen. Automaat. Oh, deze is perfect.
14: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
15: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
16: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja.
17: Ik ben ook zwanger.
16: Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
18: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
19: Daardoor word ik snel geholpen.
18: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
20: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
21: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
22: Dit is 538. Het weer voor vandaag. Vanmiddag in ieder geval bewolking en regen bij 14 tot 18 graden. En veel wind. Zuidwestenwind. Vanavond flinke buien. Soms met onweer. En ook vanavond windstoten. Dan de vrijdagmiddagspits.
23: 46 stuks in totaal. En de 3 met de meeste vertraging vinden we op dit moment op de A1 Amersfoort Apeldoorn voor Stroe een half uur. De A16 Rotterdam Breda voor Zwijndrecht door een ongeluk ruim een half uur vertraging. En de A73 Nijmegen Maasbracht. Voor Maasbracht is de afrit afgesloten. En daarom een vertraging van ruim 3 kwartier.
22: 3 minuten over half 4. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag Henk.
24: Goedemiddag. De eerste landelijke campagne om vuurwerk in te leveren heeft 7650 kilo vuurwerk opgeleverd. Vanmiddag werd het laatste inleverpunt gesloten in Horen. De campagne begon ruim een maand geleden. In Enschede werd het meeste vuurwerk ingeleverd, bijna 687 kilo. Twee schilderijen van Renoir die vorige maand uit een museum in Frankrijk werden gestolen zijn teruggevonden. De politie wil niet zeggen waar ze zijn gevonden en of ze beschadigd zijn. In totaal werden 4 schilderijen gestolen, samen 9 miljoen waard. Twee kunstwerken lieten de dieven bij hun vlucht al achter in de tuin van het museum. En op het WK voetbal is deze zomer meer dan de helft van de spelers, coaches en officials doelwit geworden van discriminatie op social media. Vaak waren het racistische opmerkingen, zegt de FIFA. Eén speler kreeg zelfs 10.000 beledigende online berichten. Wie vertelt de FIFA er niet bij?
0: Het zijn meestal de grootste spelers, toch?
24: Ja.
0: Ja, die afgunst. Op een of andere manier roepen die heel veel weerstand op, terwijl je toch ook aan denkt. Tenminste, dat denk ik, dat weet ik niet, maar...
24: Waarom zou je het doen, hè?
0: Ja, nou goed. Ik kan af en toe die rivaliteit niet breken. Ik denk dan altijd van voor welke club je ook bent, maar het is toch... Er is toch niks mooier dan een geweldige voetballer te zien. Ja. Of je nou Cristiano Ronaldo fan bent of Messi of noem maar op. Weet je wat, het is toch geweldig om die gasten aan het werk te zien, denk ik dan. Maar goed.
23: Ja, bij voetbal kan bij sommige mensen echt het slechte naar boven halen.
0: Dat is niet normaal.
23: Dus ik heb echt altijd gefascineerd gevonden dat als er in Den Haag beslissingen worden genomen, dat doen we niks. Nee. Als de club met 2-0 achter zou slaan bij de hele
0: ongelooflijk. Ongelooflijk, wat dat voor emoties oproept. Ja. Is, maar goed. Henk, andere dingetjes.
24: Andere dingetjes. Ja, op steeds meer plekken in ons land worden wolven gezien.
0: Ja, gek.
24: Zo loopt in de Overijsselse Vechtdalregio. Dat is bij jou toch?
0: Wacht even, dat is bij mij, Henk.
24: Ja, daar loopt sinds een half jaar een wolvinnetje rond.
0: Een wolvinnetje?
24: Een wolvinnetje.
0: Oh, maar hoe kunnen wij een wolvinnetje herkennen? Heeft hij? Ja, is een rokje aan? Of?
24: Ja. Vraag. Ik bedoel, of zo'n rood kapje, denk ik.
0: Ik denk, als je zo'n ding ziet, dan maak je je uit de benen. Ga je niet kijken, is het een mannetje of een vrouwtje, toch? Of, hebben ze een bepaalde kleur, weet je daar iets van?
24: Ik heb geen idee. Ik ben geen wolven-expert, natuurlijk.
0: Nee, dat is ook zo, natuurlijk. Ik vergeet dat wel eens. Vergeet dat wel eens, maar...
24: Ja.
0: Maar zijn daar ook gesignaleerd nu.
24: Ja, ook in Brabant en Groningen komen sinds kort wolven voor op plekken waar ze tot dusver niet zaten.
0: Ja.
24: Zijn dit jaar zeker 56 wolvenwelpjes geboren. Het aantal territoria zal daardoor snel oplopen tot 20.
0: Ja, maar dat hou je niet meer in de hand nu, hè?
23: Hou je niet meer tegen, hoor.
24: Uit de klauwen, hè?
0: Uit de klauwen, Henk, ja.
24: Dean Sanders liet afgelopen week de naam van zijn overleden broer Ben tatoeëren. Op zijn keel, een bewuste keuze natuurlijk omdat daar zijn stem zit. Maar ook zei hij erbij, alleen een plek in mijn hart voelde niet genoeg.
0: Oké, mooi.
24: Ja. En het lijkt er toch wel een beetje op dat premier Rob Jetten deze week toch weer zijn berichtjes heeft laten tikken door AI.
0: Nee, toch, hè?
24: Ja, toch. Op de dag dat de terreurdaad van Hamas op Israël werd herdacht, 7 oktober... had hij het erover dat er 1200 mensen om het leven waren gekomen... in plaats van, vermoord zijn ze natuurlijk gewoon.
0: Afgeslacht.
24: Ja, en hij vond het vervolgens ook nodig om ook stil te staan bij de tienduizenden Palestijnen die sindsdien door Israël zijn gedood. Is natuurlijk ook erg, maar op 7 oktober...
0: Misschien niet op die dag dat hij dat doet. Wat hem veel verweten werd, inderdaad. Ja. Maar zou hij dan dit echt door AI hebben laten doen? Dan check je dat toch ook even, of niet?
24: Dat zou je wel moeten doen.
0: Ja,
24: natuurlijk.
0: Dat zal hij ook wel doen trouwens. Ik bedoel, hij is natuurlijk niet gek. Maar,
24: met een half oog misschien.
0: Henk, inderdaad, met een half oog. Maar hij is natuurlijk niet de eerste keer, want hij schijnt nogal veel met AI te doen.

0: Rico Smith op 538 en The Cool Kids.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Ja, de Stemmenjacht gaat over 15.000 euro. René is aan de telefoon. René Koops, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag, waar vandaan?
2: Uit Enschede.
0: Uit Enschede, al weekend?
2: Ja. Heerlijk. Ja, lekker weekend.
0: Nou, heerlijk. Wat heb je gedaan deze week?
2: Ja, gewerkt eigenlijk, hè.
0: Ja, ja, ja. Wat doe je voor werk?
2: Ik doe inkoop, zeg maar.
0: Inkoop, zeg maar. Je doet,
2: inkoop van keukens.
0: Van keukens?
2: Oh. Ja, ja. Okay. Autoverwerking.
0: Ja, ja, precies. Nou, dan hou je volgens mij altijd werk, want mensen willen toch altijd om de zoveel jaar weer een nieuwe keuken, of niet?
2: Ja, gelukkig wel.
0: Ja, ja. Goed, René, we hebben hier een stem, die is 15.000 euro waard.
2: Ja.
0: In koffer 6, we gaan nog een keer luisteren, daar komt-ie.
3: Zeker.
0: Er nu al een week achteraan te vangen. We weten het nog steeds niet wie het is. Tenzij jij het goede antwoord hebt natuurlijk, René. Wie is dit, denk jij?
2: Ik denk dat het Samuel Welten is.
0: Samuel Welten. Wij gaan luisteren voor 15.000 euro. Is het Samuel Welten?
1: Het antwoord is... fout.
0: Nou.
2: Dat is jammer.
0: Ja, dat is enorm jammer zelfs.
2: Ja.
0: Want er gaat gewoon 15.000 euro aan je neus voorbij.
2: Ja, helaas.
0: Ja, ik kan er niks aan doen. Het spijt mij zeer, maar wij moeten door. Je krijgt wel een reiskoffer van de Postcode Loterij. En ik wil je ontzettend bedanken voor het meedoen.
2: Ja, jij ook bedankt.
0: Nou, dan wens ik jou een goed weekend, René. Dankjewel, hè. Doei, doei.
2: Ja, hetzelfde.
0: Doei, doei. Zo.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Het is lastig, toch?

like that it. Zo, dit is Evers en Co. Rustig aan mensen langs de Zeerwegen, want we hebben een drukke vrijdagmiddagspits. De herfstvakantie is begonnen en iedereen merkt dat natuurlijk. Lange files op weg naar huis, maar we komen er wel hoor. Uiteindelijk natuurlijk mensen. Miss Montreal het volgende uur en we praten met Jordi Verstegen. Mediadeskundige en nog heel veel andere dingen, maar dat gaan we hem zo zelf wel even vragen. Dus. 9 voor 4, hier is Melee.

0: uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
1: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
6: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
5: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
7: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
7: Lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen, alles op zijn plek.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2.

0: 538.
1: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, morgen om 8 uur op 6.
2: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
3: Deze muur weg. Een grote raampartij. Ingebouwde trap.
4: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
5: Let op. Geld lenen kost geld.
6: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
7: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
8: 'Goedemiddag, ik ben Henk Blok. Rusland is onze vijand, zegt nu ook premier Rob Jetten. Defensieminister Jesselkus zei dat deze week ook in de Kamer. En de Russen zien dat bijna als een oorlogsverklaring. Maar volgens Jetten komt er zoveel dreiging vanuit Moskou, zoals sabotageacties en drones, dat het woord vijand gebruiken wat hem betreft goed verdedigbaar is. Bijna 20 jaar nadat in ons land de grootste uitbraak van Q-koorts ooit uitbrak, heeft minister van Volksgezondheid Hermans sorry gezegd tegen de gedupeerden. Tienduizenden mensen raakten destijds besmet, meer dan 100 overleden er. Jaren geleden al werd door patiënten aangegeven dat excuses nodig waren. Medewerkers in het streekvervoer gaan volgende week woensdag staken. Alleen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam rijden er nog wel bussen dan. De staking is omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Reizigersclub Rover zegt dat dit soort acties het OV schaden, omdat mensen dan weer vaker met de auto gaan. En de eerste landelijke campagne om vuurwerk in te leveren heeft ruim 7.500 kilo vuurwerk opgeleverd. Vanmiddag werd het laatste inleverpunt gesloten in Hoorn, Noord-Holland. De campagne begon ruim een maand geleden en justitieminister Van Weel is dik tevreden met het resultaat. Het weer, het is bewolkt met van tijd tot tijd regen. Ook in het weekend buien, tussendoor ook wat zon en dan wordt het 14 graden.
9: Dan de files, Kobus.
10: Ja, het wordt drukker. 62 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging vinden we op de A2 Utrecht-Den Bosch. Voor Beest, bijna 40 minuten. De A28 Hogeveen-Amersfoort voor de brug Katerveer 2. Door een ongeluk ook 40 minuten vertraging. En de A73 Nijmegen-Maasbracht. Voor Maasbracht een vertraging van 3 kwartier.
9: Ja, mensen, zometeen de aftrap van de vrijdagmiddagborrel. Het zangertje staat al klaar, hoor.
11: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
12: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
13: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
14: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
15: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
16: Download de app en start met vinden.
17: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is en dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer-app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja.
18: Ik ben ook zwanger.
17: Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
19: 538. De 538 Stemmenjacht.
17: Dit is de stem uit koffer 6.
20: Zeker.
17: Weet jij al wie het is?
19: Speel mee.

0: Goedemiddag, welkom, welkom, welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Renier, in de kroeg sta jij opgesteld om de officiële aftrap te doen van de vrijdagmiddagborrel. Waar kom je vandaan, Renier?
1: Ja, uit Greffenkamp, naast die dam, in de Achthoek.
0: Nog eentje de plaatsnaam?
1: Greffenkamp.
2: Greffenkamp,
1: ja.
2: Greffenkamp.
0: Greffenkamp, ja, ja. Oh, oké. Okay. Hoe is het daar? Ja.
1: Ja, dat is de Achthoek, dus dat is allemaal ons kent ons, heel klein.
0: Ja, dat is wat, hoeveel mensen wonen daar dan?
1: Ja, een paar honderd.
0: Ja, precies. Dus als jij daar optreedt, dan loopt het hele dorp uit? Of,
1: ja, dan komen ze wel allemaal.
0: Dan komen
1: ja,
0: ze wel allemaal ja. Goed. Maar treed jij veel op?
1: Ja, mag niet klagen. Nee, af en toe aan het weekend. Ja,
0: ja, precies. Oké, okay. Nou hartstikke goed. En wat is jouw repertoire een beetje?
1: Ja, ik probeer altijd een beetje de herkenbare Nederlandstalige muziek te zingen.
0: Ja.
1: Nou, een Hazes kan natuurlijk nooit missen.
0: Nee, dat is ook
1: Nou, en de hits van tegenwoordig. Ja. Dus de top 40 van tegenwoordig staat vol met Nederlandstalige muziek.
0: Dat is wel lekker, hè? Dat, voor de zangertjes, zou ik maar zeggen. Dat al die Nederlandstalige hits zo populair zijn op dit moment, hè?
1: Ja, tuurlijk. Dus dan is het ook... ja, die probeer ik ook altijd wel veel te doen, zo snel mogelijk.
0: Ja, dat snap ik. Maar je zingt niet in het Achterhoeks, want dat is natuurlijk ook een goed gebruik daar.
1: Nee, nee, ja. Toevallig, afgelopen weekend heb ik een keer voor de eerste keer weer een nummer van Normaal gedaan.
0: Ja, dat is altijd raak.
1: Dat is natuurlijk altijd goed.
0: Ja.
1: Maar normaal gesproken niet.
0: Oké, okay, en normaal gesproken niet.
2: Mooi.
0: En welke ga je vandaag doen, dat is de vraag.
1: Nooit meer weg.
0: Nooit meer weg. Zo is het, mensen, want dit is de aftrap van de vrijdagmiddagborrel. Reinier, Peter, nooit meer weg. Een minuut ga je...

dan staat hij achter de deur. Dat is toch jammer. Hij was, hij zat er net lekker in. Hoor hem gaan, ren je Peter. Ja, hij wil nooit meer weg. Maar ja, dat kan nu wel niet anders. Dat is nu helemaal zo. The show must go on, mensen. Yeehaw! Hartelijk welkom tot 6 uur vanavond. Evers & Co.

0: Ja, Phil Collins is ook een beetje You Hate Him or You Love Him, hè?
1: Ja, maar wel goed hoor.
0: Ja, ik vind het ook, ja.
1: Het is ook sneu om tegenwoordig te zien.
0: Ik zag hem afgelopen week toevallig. Hij heeft een heel lang en uitgebreid interview gedaan met Piers Morgan.
1: Ja.
0: En dan zie je wel dat het een breekbare man is geworden. Maar hij heeft natuurlijk wel een behoorlijke... En het was wel leuk, want hij komt in de Rock'n'Roll Hall of Fame.
1: Ja.
0: Maar dat gaat gebeuren tegelijk met Oasis, met Noel Gallagher. Die ooit over hem heeft gezegd, die Phil Collins... Die zijn hoofd die wil ik graag bewaren in de vriezer.
1: Oh, dat wordt gezellig.
0: Waarop Phil Collins zei, nou ja, ik luister ook liever naar de Beatles. Dus die twee moeten elkaar nog even zien te vinden. Maar goed, dat zoeken ze zelf maar even uit. Oké, 11 minuten over 4. Goedemiddag, welkom bij Evers & Co. En bij onze gast vandaag, Jordi Versteegden. Ja.
2: Goedemiddag.
0: Hallo Jordi.
2: Hi.
0: Leuk dat je er bent, man.
2: Ja, ik vind het echt gek om hier te zijn.
0: Meen je dat nou?
2: Ja, echt waar.
0: Dat hoor ik mensen niet vaak zeggen.
2: Nee, maar het kan ook geen toeval zijn.
0: Wat dan?
2: Ik reed hier naartoe en ik hoorde jou zeggen van... joh, rijd op tijd aan. Want ik bedoel, jij stond in de file.
0: Ik was te laat.
2: Dus ik rijd hier naartoe en ik zie op mijn navigatie staan... je komt aan om 15:38. Nou, dat vind ik geen toeval.
0: Dat is ongelooflijk. Je was keurig op tijd. Waar moest je vandaan komen dan?
2: Amsterdam.
0: Amsterdam,
2: maar ik dacht, joh, ik wil hier gewoon lekker zijn. En ik vind het altijd mooi, radio. Jullie hebben een prachtige studio.
0: Ja, geweldig is het, hè?
2: Zelf heb ik hier ooit gewerkt.
0: In de nacht, toch?
2: Ja, in de nacht. Ook ontslagen, trouwens.
0: Oh, wat was daar precies de reden voor?
2: Want, nou, ja, ik had me verslapen.
0: Meen je dat nou?
2: Ja, serieus.
0: Echt waar?
2: Ja, toen moest ik op kantoor komen bij de baas.
0: Ja, dat snap ik.
2: Er ging wel wat aan vooraf natuurlijk. Maar het was een lastige periode. Maar ligt ver achter ons, hoor.
0: Ja. Je hebt niet bang dat de baas zometeen hier binnenkomt en zegt... wat de fuck doe jij hier?
2: Ja, hij liep al bijna niet binnen net. Maar ik dacht, ga toch even door.
0: Ja, je hebt gelijk. Nou, welkom. Leuk dat je er bent. Ja, tegenwoordig ben jij... ja, achter jou naast stond van alles. Mediadeskundige onder andere.
2: Ja, ik heb
0: wat vind jij zelf van dat je bent?
2: Ja, weet je, ik ben gewoon verslaggever. Ik doe graag verslag van wat er in ons wondere wereldje gebeurt. Waar ik gisteravond ook weer getuige van mocht zijn natuurlijk bij die gouden televisiering.
0: Daar gaan we het over hebben, zeker.
2: Eén grote bubbel natuurlijk. En ik vind het heerlijk om daar af en toe lekker doorheen te prikken, weet je. Het kijkje achter de schermen te geven. Dat heb ik gisteren ook op telegraaf.nl gedaan. Weet je, dan zie je al die 100 mensen die bij de NPO werken om dat in beeld te brengen.
0: Ja.
2: En maar zeggen dat er bezuinigingen zijn. Nou, die zijn er dus blijkbaar niet.
0: Oh, nee.
2: Ik bedoel, voor iedere microfoon werkt er iemand om er een vast te houden.
0: Ja.
2: En ik vind het dan mooi om dat vast te leggen.
0: Ja. En waar komt die fascinatie vandaan?
2: Nou, van vroeger eigenlijk. Als jongetje uit Helmond, Brabant, ver van Hilversum af, dacht ik, ja, wat die Edwin Evers doet, dat vind ik eigenlijk wel heel erg gaaf.
0: Ja, maar dan moet je natuurlijk wel...
2: Ja, en toen daarna dacht ik, nou, dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo gaaf. Nee, maar... Nee, ja, gewoon...
0: Oh, je wilde eigenlijk bij de radio?
2: Ja.
0: Serieus?
2: Ja, ik heb bij de lokale omroep gewerkt heel lang.
0: Ja.
2: En vandaar ook dat ik uiteindelijk gelukkig bij Radio 538 mocht werken.
0: Ja.
2: Jammer dat dat kort heeft geduurd. En toen mocht ik een keer koffie halen voor jou s'nachts.
0: Ben je dat dan voor mij s'nachts?
2: Serieus, ja.
0: Kan ik me helemaal niet meer herinneren.
2: Nee, dat weet ik. Ik had een pruik op.
0: Ja, dus, precies. Ja.
2: Ja.
0: Ja, maar goed, je bent er uiteindelijk toch?
2: Ja,
0: ben je dan wel gelukkig op de plek waar je nu terechtgekomen bent? Of zeg je van, nou, dit is voor mij nog niet het einde?
2: Nee, ja.
0: Nou, hoop ik sowieso niet voor je, want het zou wel erg vroeg zijn. Maar in ieder geval.
2: Ik denk dat sommige mensen in de media het wel hopen. Nou, wat ik soms wel lastig vind, is dat mijn persoonlijkheid... Dus mensen zouden het niet zeggen, maar ik ben gewoon een zacht en sociaal persoon. En voor dit vak moet je gewoon af en toe hard zijn. En moet je dingen doen die niet altijd even leuk zijn. En nu merk ik wel eens aan mezelf dat ik dingen mee naar huis neem. Als bijvoorbeeld een BN'er boos op mij wordt. Omdat ik iets geschreven heb of een appje gestuurd heb, zoals laatst. Ik noem geen namen. Maar het was tijdens het overlijden eigenlijk van Bent Sanders.
0: Ja.
2: Wij hoorden dat op de redactie van De Telegraaf. En we krijgen dan bevestigingen van meerdere kanten.
0: Ja.
2: Ja, op een gegeven moment wordt mij gevraagd door de bazen van... joh, zou jij dan toch eens een rondje willen maken in Hilversum... hoe mensen die met hem gewerkt hebben daarnaar kijken.
0: Ja.
2: Maar voor sommige mensen kwam dat echt nog gewoon te vroeg.
0: Zo
2: was er een BN'er die zei, nou, mij nooit meer bellen. Ja, dat vond ik gewoon vooral bij die man. Ik ga geen namen noemen, maar vond ik dat heel erg lastig. En, en dat merk ik wel eens aan mezelf.
0: Dat is wel een beetje dubbel eigenlijk.
2: Dat is
0: dubbel. Want jij zegt, ja, ik moet dat wel doen, maar je hoeft het niet te doen, toch?
2: Nou ja, niet altijd. Maar tegelijkertijd, ik bedoel... Ik haal ook echt heel veel energie uit mijn werk... als ik mooie gesprekken mag voeren met BN'ers.
0: Ja.
2: Zoals met Carrie ten Apel bijvoorbeeld... die volgende week weer terugkomt met Carrie op vrijdag.
0: Ja.
2: Die dan vertelt over haar vader en zo. Dan ga je echt wat meer de diepte in.
0: Ja, precies.
2: Dat vind ik het leuk aan
0: mijn wil jij ook een beetje in de voetsporen van Evert Santegoed?
2: Nou, we maken samen een podcast.
0: Ik hoor namelijk, ik hoor jou praten, ik hoor Evert gewoon.
2: Ja.
0: Oh ja? Ja.
2: Wij komen uit dezelfde stad.
0: Daarmee bedoel ik, bedoel ik niet negatief, hè? Laten we dat even. Maar ik hoor dat jij veel met hem samenwerkt.
2: Ja. Wij doen iedere dag 5 dagen in de week een podcast.
0: Ja, dat weet ik.
2: 3 jaar lang. En dan ga je misschien een beetje op elkaar lijken. Ja, ik weet niet.
0: Ja, nou, nou, ja, ja, je kan ook gewoon zeggen... Nou,
2: ik bewonder hem namelijk wel heel erg. Ja, ja. Bedoel, hij doet dit vak al 100 jaar.
0: Ja.
2: En heeft heel wat blootgelegd in showbizland.
0: Ja, ja, ja.
2: En hoe hij dat doet, ik leer iedere dag van hem. Ik ben er heel dankbaar voor.
0: Wat leer je dan onder andere van hem?
2: Nou ja, hoe je zeg maar kort en krachtig dingen kan vertellen. Dat lukt me vandaag al niet, moet ik je eerlijk vertellen.
0: Hier nee, maar weet je wat bijvoorbeeld wel typisch ja. Evert is... Evert is ook iemand, daar gooi je een kwartje in... en hij trekt het gesprek ja. meteen naar zich toe... en hij ja. bepaalt meteen het onderwerp.
2: Ja, zeker.
0: Nou, en daar moet je onmiddellijk mee ophouden.
2: Nee, oh, dankjewel. Ik ga naar huis.
0: Nee, maar ik vind het leuk. Evert, we hadden ja. Evert van de week aan de telefoon. Ja, en we vragen hem, ja. van, kunnen wij jou even bellen over de televisiering?
2: Ja.
0: En je hoeft Evert helemaal niet uit te leggen wat je wilt doen.
2: Nee.
0: Hij praat gewoon 10 minuten vol... en hij vertelt ja. allemaal dingen die je graag wil horen.
2: Mooi, hè? Ochtends ja. om een uur of 8 of zo... dan app ik hem de onderwerpen voor de podcast. Dat zijn gewoon 5 steekwoorden. Geen reactie van Evert. Vervolgens komt hij binnen in de studio en zegt, zullen we beginnen? Nou, het lampje gaat aan en ik hoef eigenlijk niks te doen.
0: Ja, ja, ja.
2: En nu doe ik het een keer andersom.
0: Is dit, ja. voor dit vak natuurlijk, is ook wel een kunst. En die kunst verstaat Evert volgens mij ook ja. wel. Want hij is bij veel mensen, ook bekende mensen, zowel geliefd als gehaat.
2: Ja, nou ja, gisteravond zat ik met Gordon aan de desk van Shownews. Ja, daar heeft hij gewoon echt flinke mot mee. En ja, dat hoort bij het vak van Evert ook. Ik vind dat Evert daar goed mee omgaat. Hij weet precies hoe je moet wheelen en dealen. Hoe je af en toe het gewoon weer even goed moet maken met de sterren.
0: Ja.
2: Kijk, en dat is wel het, denk ik, het verschil tussen mij en Evert. Ik ben het liefst met iedereen goed.
0: Ja.
2: En dat gaat gewoon niet altijd.
0: Nee, dat is lastig als je dit werk doet. Als je het goed ja. wil doen, althans. En dat, ja. maar, het is maar even weer de vraag, wat is goed? Want ja, ja, je zit toch wel continu te vroeten in het privéleven van allerlei mensen.
2: Dat is het. En ik heb jou ook wel eens geappt, niet voor hele heftige dingen en zo. Ja. En soms denk ik wel eens, ja, daar ga ik weer. En dan zul jij denken van, Jezus, heb je hem weer. Maar ja, weet je, dat is mijn werk. En ik hoop dat de mensen ook kunnen zien dat ik daarnaast ook gewoon een simpel, normaal, lief mens kan zijn.
0: Nou, dat gaan we vanmiddag ervaren natuurlijk. Hè.
2: Nou ja, pas maar op. Ja,
0: nou, leuk dat je er bent in ieder geval. Yes. Wat is, bij vragen van een gast ook altijd een beetje, wat is de muzikale voorkeur? Ik heb van jou nog niks doorgekregen.
2: Nou, ik ben dus echt, ik kom uit de jaren 90, maar ik ben van de jaren 80.
0: Ja,
2: Brian Ferry hoorde ik vanochtend weer eens een keer.
0: Heb je Brian Ferry ergens gehoord?
2: Slave to Love, geloof ik, heet dat liedje zo.
0: Ja, kan.
2: Ja, dat vind ik zo'n te gekke plaat.
0: Ja.
2: Vooral met dit weer, als je dan nu over de snelweg rijdt en je moet straks nog helemaal naar Barneveld, in jouw geval.
0: Ja,
2: en je hoort deze plaat dan... Ja,
0: zijn ergere dingen.
2: Ja, dan vind ik dat heerlijk. Ja, dan kom ik echt in winterse sfeer. En ja, dat kunnen we wel gebruiken in deze tijd. Ja,
0: dat is absoluut. Ik ga even zoeken, want ik kan zo snel even Brian Ferry. Maar Slave to Love gaan we zo even doen. Dat moet hierbij afgesproken zeggen. En we gaan het zo nog even over de televisiering hebben.
2: Ja, mooie avond was het.
0: Ja, was het mooi?
2: Ja, vond ik wel, ja.
0: Oké, zometeen praten we erover verder, dames en heren. Jordi Versteegde vandaag bij ons. Het is 12:30 op 538. En Shanna Spyro. In my head.

0: Spyro. Great Expectation, dit is 538. Dit is hem dan, hè?
1: Ja, dit is lekker. Oh.
0: Ja, heel goed. Ik schrijf nog even verder als je nog andere verzoekjes hebt. Maar ja, je mag roepen wat je wil vanmiddag.
1: Oké, okay, Marco Borsato straks nog wel.
0: Marco Borsato, ja. Wordt er weinig gedraaid?
1: De meeste dromen zijn bedrog.
0: Meen je dat nou?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Maar als ik wakker word... Nou ja.
0: Goed, nou mensen, we praten nog. Ik probeer hem zo nog wel even op andere weg. Nee hoor, maar goed. Die heeft wel een stapel hits gemaakt, hè?
1: Ja, zeker.
0: Heb jij ook nog laatste nieuws over Marco trouwens? Of niet? Of niet nu, maar even voor straks?
1: Nou, na wat Evert heeft gezegd laatst durf ik ook niets meer te zeggen natuurlijk. Want die dacht dat hij een comeback zou maken. Nou, ik weet het niet.

0: 2007. Ze komen, we gaan zo verder met de stemmenjacht. Koffer 6 staat al een week open. Wagenwijd met 15.000 euro erin. Kan voor jou zijn. Straks hebben we ook nog de standtafel. Terugblik op week 41. En Miss Montreal is bij ons. En gaat zometeen de nieuwe single spelen. Dat zometeen. En Henk komt eraan met het belangrijkste nieuws van dit moment.
1: Heel Nederland is op jacht naar de stem uit koffer 6.
2: Ik denk Art Hooijakkers.
3: Ik denk dat het wel maar toch is.
4: Wij dachten Harm Edens.
5: Is jouw antwoord de sleutel tot 15.000 euro?
0: De vijfde de stemmenjacht. Koffer 6 staat al een week open. Wagenwijd met 15.000 euro erin. Kan voor jou zijn. Straks hebben we ook nog de standtafel. Terugblik op week 41. En Miss Montreal is bij ons. En gaat zometeen de nieuwe single spelen. Dat zometeen.

0: ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok. Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo. Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.

0: Bijbel.
1: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
2: What a war!
1: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
3: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
4: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
5: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
6: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
7: Later en altijd.
8: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
10: Voor de makers.
11: Praxis.
12: Alle verf super voordelen.
13: Thuisbatterij.
14: Einde salderingsregeling.
15: Terugleverkosten.
16: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
17: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me.
20: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
21: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
22: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
23: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
24: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
25: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
24: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
25: Social deal, deals die je niet mag missen.
26: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk. Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
27: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen... bij restaurant De Beren voor maar €29,95. Oh, op naar...
28: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
29: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
30: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt.

0: gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
1: Goedemiddag, dit is 538 vanmiddag. Bewolking en regen bij 14 tot 18 graden en een stevige zuidwestenwind. Vanavond flinke buien, soms met onweer. En wat windstoten, dus oppassen geblazen. Dan de vrijdagmiddagspits, Kobus.
2: Het wordt steeds drukker, 72 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging komen we tegen op de A28 Hogeveen Amersfoort. Voor Zwolle Centrum bijna 50 minuten vertraging. De A59 Zonzeel Os voor Nuland door een ongeluk ruim een half uur. En de A73 Nijmegen Maasbracht voor Maasbracht. Een vertraging van bijna drie kwartier.
1: 1 minuut over half vijf, hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag Henk.
3: Goedemiddag. In Brussel zijn zeker 21 relschoppers opgepakt tijdens een betoging tegen bezuinigingsplannen van de regering. 13 arrestanten zijn nog minderjarig. Ze bekogelden de politie met flessen, vuurwerk, balken en bakstenen. De officiële demonstratie is inmiddels afgelopen, maar groepen jongeren zijn nog altijd reddend aanwezig in de Belgische hoofdstad. Een man van 60 jaar heeft in hoger beroep een hogere straf gekregen voor het doden van zijn eigen vrouw. De man uit Zeewolde houdt vol dat ze van de trap viel, maar dat klopt niet met haar verwondingen. Hij werd eerder veroordeeld tot 8 jaar cel. Maar volgens de hogere rechter is de zaak daar te ernstig voor en daarom krijgt hij 11,5 jaar. En premier Rob Jetten noemt het jammer dat er in de Tweede Kamer discussie is ontstaan over het hijsen van de regenboogvlag. Komende zondag, als het weer coming-out day is. Hè. SGP, BBB en Forum wilden de vlag niet gehezen zien. Ze vinden zo'n vlag activistisch. Na een stemming in de Tweede Kamer is toch besloten om het wel te doen, om de vlag wel te hijsen.
4: De vlag wordt wel
3: die gaat 4 in top, zeiden
4: ze. 4 in top gaat hij.
3: 4 in top.
4: Nou, prima. Wat is er?
2: Ja, in jouw reactie alleen gewoon inderdaad. Alles wat er in de wereld aan de hand is en wij zijn bezig met een vlag.
4: Dat heb ik. En ik snap dat het misschien voor sommige mensen heel belangrijk is. Dus ja, maar daar wil ik er ook niet zo'n oordeel over hebben. Maar ik al dat gediscussieerd over dingen.
2: Maar ik zag ook dat Jesse Klaver zijn middelvinger opstak in de kamer naar degene van de ChristenUnie.
4: Ja, daar hadden ze een foto van gemaakt. Ja. Dat was een AI.
2: Ja,
4: dat
2: kan
4: ook nog. Want ik vond de vinger, ik vond wel erg grote vinger namelijk.
2: Ja, is dat zo?
4: Ja, het was een grote vinger. Vond de vinger. Nou, kijk maar eens naar de foto.
2: Ja?
4: De vinger is een beetje uit balans. Ja.
5: Kijk, wat heerlijk. Wat een luchtigheid in dit programma.
4: Ja, vind je niet?
2: Ja.
4: Wat vind jij? Moet die vlag er komen of niet?
5: Ik ben van de categorie homo dat ik denk, het hoeft niet per se van mij.
4: Nee.
5: Ik hou er niet zo van om in hokjes gestopt te
2: worden. Dat hoor je vaker, hè?
5: Dat woord community. Kom op, man. We zijn toch samen één?
4: Ja, nou, dat denk ik ook heel vaak. Ja. Maar ik vind het heel lastig om dat zeg maar, als hetero dan te zeggen. Omdat ik dan af en toe denk, ja, dan moet ik er niet zo... Want ik denk, ja, al die dagen en een vlag. En het zou zo vanzelfsprekend moeten zijn. Maar,
5: kijk, die rapporten zijn nu uitgekomen. Hè, van middelbare scholieren die gewoon gepest worden. Dus kijk, als er een jaar is waarvan ik vind, nou, dan mag je die vlag wel een keer ophangen. Dan is het dit jaar. Maar het hoeft van mij niet ieder jaar.
4: Nee, precies.
5: Eerlijk gezegd.
4: Omdat ik denk van, dat is ook, ja.
5: Ja, nee, maar om gewoon even een statement te maken. Ik bedoel, die rapporten zijn niet normaal. Wat je nu leest over die acceptatie, dat gaat echt...
4: Ja, maar hoe zou dat dan volgend jaar zijn? Als het volgend jaar dan erger is, moet dan die vlag weer? Of zeg je dan nou...
5: We hebben niet ieder jaar zo'n rapport.
4: Nee, dat is waar. Dat komt niet zo'n rapport uit.
5: Nee, bij mij ligt het echt gevoelig, hoor. Want ik kan er echt niet tegen als mensen spreken over... Ja, we worden zo buiten de maatschappij geplaatst, onze community. De LHBTQ, er komen steeds meer letters bij ook.
4: Ja, dat...
5: Ja, ik schaam me wel eens voor.
4: Ik snap wel een beetje wat je bedoelt, zegt.
5: Ja. Schaam is trouwens een verkeerd woord, maar ik denk wel eens van ja, wil ik hier dan bij horen?
4: Gewoon ongemakkelijk.
2: Het staat een beetje hetzelfde in als Raymond Mens.
5: Zeker. Dat ook een hele sterke column geschreven in de Telegraaf erover. Ja. Maar goed, maar iedereen mag er anders over denken, hoor.
4: Maar dat kan bijna tegenwoordig niet meer. Want als je anders denkt, dan word je meteen afgemaakt zeg maar, overal op social media. Ja. Maar agree to disagree is heel lastig tegenwoordig.
5: Zeker.
4: Dus, maar goed, Henk, nog meer vandaag.
3: Ja, het kabinet scherpte deze week het schermgebruik op scholen nog een beetje verder aan.
4: Oh.
3: Vanaf het nieuwe jaar, na de kerstvakantie, dan mogen kinderen hun mobieltjes ook niet meer gebruiken in de pauze, in de aula of op het schoolplein.
4: Ach.
3: Nu geldt het verbod op veel scholen alleen nog in de klas. Overigens, ja, dat is ook wel weer typisch Nederlands.
4: Is weer polderen, ja.
3: Is het alleen een dringend advies?
4: Oh, het is niet verplicht. Nee, oké, prima.
3: Een actie met gratis ijsjes in Almere is deze week een beetje uit de hand gelopen.
4: Je verwacht het niet.
3: Het eerste uur ging het nog goed, maar daarna begonnen de ijsliefhebbers te duwen en te trekken en vielen ze ook nog medewerkers lastig. De politie werd erbij gehaald waarna de zaak dichtging en dat zijn verdrietige ijsverkoopster, terwijl ze iets goeds voor de buurt had willen doen.
4: Ach ja.
3: Ja, dat is wel sneu.
4: Zeker.
3: En na 26 jaar komt er een einde aan het familiediner. Over sneu gesproken natuurlijk.
4: Nou, inderdaad zeg.
3: Ja, je kunt je nog wel aanmelden voor het allerlaatste seizoen.
4: Maar dan moet je zelf kijken wat je, dat je wat eten krijgt.
3: Maar Bert van Leeuwen komt niet meer langs.
4: Zelf een restaurant doen.
3: Daarna is het echt over en uit voor het programma van Bert van Leeuwen. Bert maakt dus het zelf op socials bekend.
4: Maar stopt Bert ermee?
3: Nee, gewoon het hele programma. Hele programma. Hij presenteert het al vanaf 2003. Ja. Daarvoor weet je misschien nog wel, Edwin.
4: Wat Bert van Leeuwen daarvoor presenteerde?
3: Nee, wie het daarvoor presenteerde.
4: Het familiediner?
3: Ja.
6: Dat is een vrouw, weet ik nog maar.
3: Ja.
4: Was het een vrouw?
6: Hoe ze heet, weet ik niet.
4: Weet jij dat, Jolie?
3: Oh, ja.
6: Margje?
3: Margje. Fixen.
6: Fixen, ja?
3: Fixen.
4: Oh, jeetje. Oké, maar als ik Bert zie, dan denk ik familiediner.
3: Ja, dat
4: als
3: is...
4: Als ik hem zie, raak ik al trek. Ja.
5: Maar die man moet toch gewoon hier naar SBS 6 komen? Ja, ik zeg hier omdat SBS in dit pand zit.
4: Ja, zit in de pand, dus dat is wel op zich makkelijk. Maar...
5: Ja, ik zou dat echt een perfect programma vinden voor deze zender.
4: Voor dit programma?
5: Ja.
4: Voor dit programma voor SBS, bedoel jij?
5: Ja, natuurlijk, man. Ik bedoel, we zijn de zender van ruzies, hè. We hebben het de rijdende rechter ook al vanuit de NPO naar SBS gehaald.
4: Ja, maar is niet één ruzieprogramma genoeg?
5: Nou ja, het familiediner gaat weer over hele andere dingen
3: natuurlijk. Ja, maar diner zijn niet meer te betalen tegenwoordig.
4: Nee, dat is ook natuurlijk. Je moet wel, het is vrij, misschien moet je de familie snack noemen, dat je gewoon naar zo'n frietkot gaat.
3: Het
4: hoeft er altijd niet zo uitgebreid, zeg maar.
5: Ja.
4: Nou, nog eentje dan, Henk.
3: Ja, nog even een dierennieuwtje is ook wel aardig, want in Amerika hebben mensen een schildpad ontdekt. Nou ja, dat is
4: zo. Wat verdorie. Nou, die Amerikanen.
3: Maar deze schildpad had twee kopjes, twee hoofdjes.
4: Oh, dat is gek.
3: Ja, en dat is heel zeldzaam. Staat er ook bij het dier, een diamantrugschildpad, leidt aan polycefalie. Nou, dat wil je ook niet hebben natuurlijk, polycefalie.
4: Nee, dat,
3: Dat betekent, ja, het zegt het al, tweekoppigheid. Oh. Verder is die kern gezond. De koppen functioneren onafhankelijk van elkaar, wat wel zo makkelijk is bij het oversteken.
4: Dat inderdaad kan de een af. Ja, en die moet er goed uitkijken, want zo hard lopen ze niet. Hè, dus wat dat betreft. Dat was hem,
3: Dat was hem.
4: Okay. Zometeen, Miss Montreal live hier.

0: stem 8. 15.000 euro ligt hier te wachten. Zou mooi zijn zo vlak voor het weekend. Bijvoorbeeld voor Loes Verheijen. Hallo Loes.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: Waar vandaan bel je?
1: Ik bel vanuit Nieuwland.
0: Vanuit Nieuwland. En is het daar een weekend voor jou?
1: Jazeker.
0: Ja, ja, ik vraag dat altijd. Ik vind dat even leuk om te weten. En wat heb je gedaan de hele week?
1: Wat heb ik gedaan?
0: Ja, ik hoef niet alles te weten, maar in ieder geval even...
1: Oh, ja, goed. Gewoon zo'n gangetje. Normaal. Niks bijzonders.
0: Je hebt gewoon zo'n gangetje gedaan deze week?
1: Ja.
0: Nou, maar wat heerlijk. En was het een goed gangetje? Was het, ben je blij met het gangetje?
1: Ja, prima. Ja. Nou, zeker. Het was mooi weer, begin van de week.
0: Ja, dus. Dat draait het toch uiteindelijk ook allemaal om. Zo is het ook natuurlijk. Ja, zeg Loes, 15.000 euro. Zou je er een goede bestemming voor hebben?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja?
1: Iedereen wel, denk ik. Ja, zeker wel. Ja.
0: Oh, heb je al een beetje over nagedacht? Zo van, nou, dan zou ik dit of dan zou ik dat? Of...
2: Nieuw gangetje?
1: Nou, nee. Ik zou denk ik op vakantie gaan.
0: Ja, dat moet wel lukken.
1: En dat moet zeker lukken. En voor de rest geen idee eigenlijk nog. Ik weet nooit wat, dus het zal wel niet.
0: Nou, ik vind nooit wat. Nou, dat is ook een goed begin. Maar goed, hoe lang weet je het al wie de stem is? Of denk je het te weten?
1: Nou, toch wel al eventjes. Maar ik dacht de hele tijd van, laat maar zitten. Toen zei mijn vriend, als je het denkt te weten, dan geef je jezelf op.
0: Nou, zo is het. Nou, je bent nu in de uitzending. We gaan de stem nog even één keer beluisteren. Luister goed. Wie is dit?
3: Zeker.
0: Ja. Nou, zeg het maar.
1: Ja, wie is dit? Ik denk Arie Boomsma.
0: Arie Boomsma. Oh.
1: Yes.
0: Nou, ik ben heel benieuwd. We gaan luisteren naar wat de jury hierover te zeggen heeft. Is het Arie Boomsma?
4: Het antwoord is... Fout.
0: Je had gelijk. Jammer. Je bent nooit wat. Nou, het is niet helemaal waar, want je krijgt wel een reiskoffer van de Postcode Loterij. Die komt zo snel mogelijk
1: naartoe. Nou, helemaal top.
0: Ook leuk,
1: super.
0: Toch? Ja, oké. Okay.
1: Ja, zeker. Goed zo.
0: Ik hoop dat het goede gangetje zich doorzet dit weekend. Ik zou zeggen, geniet ervan. Dankjewel, Loes, dat je er was. En bedankt voor het meespelen.
1: Ja, graag gedaan.
0: Doei.
4: De 538 Stemmenjacht.

0: Temper City. Self-aware. Dit is Evers & Co, mensen. Jordi Versteegd is bij ons vandaag, die gisteren op de rode loper stond bij de televisiering.
1: Blauwe loper.
0: Oh ja, sorry, dus ja, een blauwe loper. Ja. Waarom is het daar een blauwe loper?
1: Ja, dat past wat beter bij het logo van de Avrotros.
0: Och, natuurlijk.
1: Wat ik trouwens ook raar vind, dat de Avrotros dat mag organiseren en niet gewoon de NPO. Ik bedoel, de NPO gaat nu ook het Songfestival doen.
0: Ja.
1: Waarom moet het dan een...
0: Je wil gewoon een overkoepelende organisatie die dat doet eigenlijk. Ja, precies.
1: Want nu is er af en toe een beetje rumoer over, waarom is die dan genomineerd? Komt dat dan misschien omdat het Avrotros is? Hè?
0: Ja. Nou, niemand werd gespaard gisteravond. Zo.
1: Wat een heerlijke avond.
0: Wat vond je van de show?
1: Nou, ik moet zeggen, ik vond hem vooral in het begin heel erg sterk. En dat kwam natuurlijk door Peter Pannekoek. Die zijn rentree heeft gemaakt vorig jaar, een jaar gemist vanwege natuurlijk zijn oudejaarsconferentie.
0: Ja.
1: Nou, dat heeft hij nu ruimschoots ingehaald. Want in de eerste minuut kreeg iedereen er al van langs.
0: Ja, hij is echt ontzettend grappig. Ik vond wel, af en toe vond ik hem wat ongemakkelijk of zo voor de kaf. Een beetje drukkig of lag dat aan mij?
1: Een beetje gespannen. Misschien.
0: Oh, zou dat het zijn?
1: Ja, ik had het idee dat het pak ook net wat te strak zat of zo.
0: Oh, dat is wel vervelend.
1: Schouders dus omhoog. Ja, maar goed.
0: Ja, nee, maar echt heel grappig.
1: Sterk. Ja, echt heel sterk. Ik bedoel, Huberto Tan, Thomas Vergoningen, Tim Hofman. Iedereen kreeg er eigenlijk van langs.
0: Ja.
1: En dan vind ik het mooi dat de regie natuurlijk al die mensen in beeld neemt ook. Ja, dat is fantastische tv. Dat mag van mij iedere week gewoon.
0: Weet je eigenlijk waarom de uitreiking van Joop van den Ende daar niet daar op het podium plaatsvond? Is daar een reden voor?
1: Was wat ook wel opmerkelijk daaraan was. Normaal gesproken komen alle genomineerden en ook de mensen die een Oeuvre Award winnen over de loper heen. En dat gebeurde niet bij Joop. Joop is inderdaad gewoon in die koninklijke loge gaan zitten.
0: Die is al 3 dagen geleden daar gaan zitten.
1: En die zit er nu nog, dus die gaan we zo meteen ophalen.
0: Hij zit er nu nog.
1: Er komt geen ende aan bij Joop. Maar ik denk dat hij gewoon niet zo goed op de been is op dit moment. Ik denk dat
0: het zijn?
1: Maar ik vond dat wel een van de hoogtepunten. De staande ovatie van het publiek hadden we vorig jaar natuurlijk met Martijn Grabé.
0: Was ook heel mooi.
1: Echt indrukwekkend. Dit hield ook gewoon niet op.
0: Nee, maar goed, het geeft wel een beetje aan het respect wat hij heeft. En wat hij natuurlijk uiteindelijk voor de televisie betekent. Maar wat ik mij even... Ik zag het beeld en zijn vrouw ging staan.
1: Ja.
0: Maar volgens mij trok hij zijn vrouw naar beneden. Wat gebeurde daar nou?
1: Dat heet bescheidenheid. Ik denk dat hij gewoon wilde van, laten we dit met z'n tweeën beleven. Ze hebben daar in die zaal natuurlijk ook gekeken nog één keer naar hoe dat gemonteerd was. Dat filmpje met al die helden, André van Duin, John de Mol.
0: Ja, hij werd mooi toegesproken, zeker.
1: Ja, en ik denk dat ze gewoon zoiets hadden van, laten we het samen over ons heen komen. Dan is dat een mooi moment.
0: Of was dat het?
1: Ja, ik denk dat dat het is.
0: Ik denk, wat zou daar nou gebeurd zijn? Zijn vrouw ging heel enthousiast staan. Hij
1: Maar ook dat is Joop natuurlijk. Ja. Die wil de regie in eigen handen houden.
0: Zitten! Nee, dan goed. Ja, ik kreeg een minutenlang applaus voor mijn gevoel. En dat was een paar andere hoogtepunten nog van gisteravond wat jou betreft, Jordi.
1: Nou, dat waren toch het nummer van Roxanne Hazes. Hè, die
0: mooi gedaan.
1: In het Rijksmuseum. En dan zie je weer, ieder jaar hoop ik weer diep van binnen dat we een keer niemand verliezen. Ja. Dat kan niet.
0: Nee, natuurlijk. Dat kan niet.
1: En als je dan op een rij ziet wie er ons dit jaar weer allemaal ontvallen zijn. Van Peter Faber tot aan Sonja Barend. Was ik ook alweer vergeten dat dit jaar was.
0: Ja. Maar dat is elk jaar, hè. Dat verbaas je daar weer over. Zeker aan het eind van het jaar in december krijg je ook altijd die terugblikken. Natuurlijk. Ja, dat was ook dit jaar.
2: Ook het nadeel van ouder worden. Je ziet steeds meer mensen om je heen wegvallen.
1: Ja, en Paulien Cornelissen natuurlijk. Hè. Woensdag hebben familie en vrienden afscheid van haar genomen. En dan een dag later haar gezicht met dat mooie fragment in Carré.
0: Ja.
1: Dat zorgde mij kippenvel.
0: Ja, absoluut. Mooi gedaan. Inderdaad ook in het Rijksmuseum met al die afbeeldingen daar.
1: Ja.
0: Goed, wij praten straks nog even verder over het een en het ander. Maar er moet ook gemusiceerd worden hier vandaag, mensen. Zo is het ook. Tromgeroffel. Bij ons vandaag, Miss Montreal! Hallo! Zo, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ed. Hoe is het?
3: Ja, prima. Met jou?
0: Ja, heel goed. Waar zullen we het eens over hebben?
3: Ja, alles. Het maakt me niet uit.
0: Nee, het maakt jou niet uit, hè?
3: Als het maar niet over het weer is, want dat is helemaal kut.
0: Ja, dat is inderdaad. Maar jij zit toch al heel vaak, of zit je nooit meer op Bonaire?
3: Nee, want ik ben gewoon toch wel veel aan het werk, eigenlijk. En ik zou daarheen gaan voor een paar maanden, maar iedereen gooit roet in mijn eten. Dat is echt zonde, maar ik ben heel erg blij. Want ik ben dus gewoon reet te druk. Dus ja, dat is prachtig.
0: En waar ben je dan zo druk mee, is mijn vervolgende vraag.
3: Zoals elk jaar kan ik daar dus heel weinig over zeggen.
0: Ja, wat is dat nou? Hoe bedoel ik?
3: Dat mag ik ook niet zeggen. Dat
0: mag jij ook niet zeggen?
3: Nee, dat snap jij als ook niet een ander. Maar ik kom sowieso eind december nog met een nieuwe single.
0: Nou, dat bedoel ik.
3: Geen kerstsingle, dat niet. Ja, dat is allemaal helemaal leuk.
0: Ja.
3: En die gaat dan heerlijk van start echt in januari.
0: Ja.
3: Dus ik ben hier wel ook voor promo's en zo in januari. En dan hebben we alweer die theatertour.
0: Okay.
3: En daar heb ik echt zin in. Want maar, ik heb zoveel nieuwe liedjes. Dus.
0: Ja, ja, ja. Maar ik ben dan toch precies benieuwd naar dat ding waar je dan niks over kan zeggen. Heeft dat wel met muziek te maken? Of,
3: ja, ja, ja, ja. Alleen maar muziek, muziek, muziek. Spelen, spelen, zingen, zingen. Album, alles.
0: Maar je
3: alles.
0: Kunt er niks over zeggen?
3: Nee. Leuk, hè?
0: Ja, dat, het is nou op zich niet, hoor. Maar in ieder geval. Maar je hebt wel een nieuwe single.
3: Ja, klopt. Groot.
0: Groot.
3: Ja, Groot.
0: Hoe ging het erover?
3: Dat je vroeger niet denkt aan later. En later juist heel veel weer denkt aan vroeger. Van, weet je nog?
0: Ja.
3: En ja, kijk maar even naar mijn band natuurlijk. Wij zijn al 20 jaar samen.
0: Er is er één bij gaan zitten nu. Ik weet niet wat dat betekent. Maar,
3: ja, hij is oud.
0: Ja.
3: Maar, nee, maar het is mooi dat we echt begonnen als echt broekies. Met 0 euro. Nou ja, nee, min 1000 euro.
0: Ja.
3: En dat we nu nog steeds gewoon samen zijn. En heel veel lol hebben. En dat we gewoon van onze muziek onze baan nog steeds mogen doen.
0: Ja.
3: En dat is groot.
0: Ja, dat is... Nou, ik ga daar ook verder niks meer over zeggen. Want je laat me gewoon gaan spelen, zeg maar.
3: Check.
0: Groot. Dames en heren, Miss Mansfield Live in Evers & Co. Groot.

0: is Montreal! Groot!
1: Wow. Dankjewel.
0: Prachtig liedje.
1: Thanks, Edwin.
0: Ja. Thank leuk you. Dat je er bent. Straks speel je nog meer, hè?
1: Ja, klopt. Leuk.
0: Miss Montreal bij ons vandaag in de show. En Jordi Versteeg, daar praten we ook zo met hem verder. En we kijken nog terug op de afgelopen week, week 41 alweer. Met onze vrienden van De Stamtafel. En uiteraard staat die koffer hier ook nog open met 15.000 euro. Moet er ook uit, zometeen.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar 2,19 euro. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel 250 euro aan prijsfavorieten.
4: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer voor minder. Simpel.
4: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.

0: dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
1: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
2: Keukeloos.nl. Gefeliciteerd, fijne verjaardag, Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer, want de verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart.
3: Greets. Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
2: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greets, voor jou.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
5: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
4: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Oranje komt naar Tilburg. Op dinsdag 13 oktober nemen de Oranje Leeuwinnen het op tegen Hongarije. Beleef deze allesbeslissende wedstrijd voor WK-kwalificatie live in het stadion. Score nu je tickets via onsoranje.nl/tickets.
7: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
6: Juich voor de Oranje Leeuwinnen in de knock-outfase van de WK-kwalificatie.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn 2 bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, morgen om 8 uur op 6.
12: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is en dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer-app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja.
13: Ik ben ook zwanger.
12: Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
14: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
15: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
16: Let op. Geld lenen kost geld.
17: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
18: 538 Nieuws.
19: 5 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Henk Blok. Het oer-Nederlandse fietsmerk Batavus wordt Singaporees. Een bedrijf uit Singapore heeft de merken Batavus, Babu en Koga overgenomen. Het moederbedrijf was failliet, maar de fietsmerken maken nu dus een doorstart. En ook een deel van de medewerkers kan waarschijnlijk mee. Amerika legt nieuwe strafmaatregelen op aan het internationaal strafhof in Den Haag. In de verklaring staat dat het verboden wordt om zaken te doen met het hof en dat het zoveel mogelijk wordt dwarsgezeten. President Trump zal nooit toestaan dat het internationaal strafhof Amerikanen vervolgt, staat er ook in. Trump is fel tegen het strafhof in Den Haag, onder meer vanwege de arrestatiebevelen tegen de premier van Israël. Naturalis in Leiden gaat de Utrechtse probleemwolf Bram opzetten. Bram werd eind vorig jaar op de Utrechtse Heuvelrug doodgeschoten nadat hij een kind had aangevallen. Daarna is hij in het museum ontleed en in de vriezer gedaan. Begin november kunnen bezoekers kijken hoe het dier geprepareerd wordt. Ook vertellen experts dan over de wolf en zijn gedrag in een roedel. En Max Verstappen heeft in Singapore de kwalificatie voor de sprintrace morgen gewonnen. Hij start van pole position en het is de 11e keer dat Max dat lukt voor een sprintrace. Verstappen won vorige week voor het eerst dit seizoen een Grand Prix in Maleisië. Hij was toen ook voor het eerst echt tevreden over zijn Red Bull-auto. Het weer vanavond stevige buien. In het weekend nog meer buien, maar er is soms ook zon. En dan wordt het 14 graden.
19: Dan de files, Kobus.
21: Ja, nog 66 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging vinden we op de A4. Den Haag-Rotterdam voor Schipluiden, bijna 40 minuten. A28, Hogeveen-Amersfoort voor Zwolle Centrum, anderhalf uur vertraging. En de A73, Nijmegen-Maasbracht voor Maasbracht door een auto met pech, een vertraging van 3 kwartier.
22: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
23: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN. Voor een beter internet.
24: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Het is now or never bij Peugeot. Tot 7000 euro voordeel op alle modellen uit voorraad. En 30 euro korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
27: 538 Stemmenjacht.
28: Dit is de stem uit koffer 6.

0: Jacobo Zato. En de meeste dromen zijn bedrog. Dat was op jouw verzoek, Jordi.
1: Jazeker. Ja, ik kwam erop omdat ik een beetje aan het nadenken was over jouw vraag. Van ja, hoe kom je in dit wereldje terecht?
0: Waarom? Ja, dat is een goede. Ja.
1: En ik herinner me nog, ik was een jongetje van 8, denk ik. En ik was op een camping met mijn ouders. En daar was zo'n mini-playback show.
0: Oh god.
1: Met een podium dat precies voor het water van, ja, voor het zwembad stond.
0: Oh ja, maar. Ja, mooi.
1: Dus ik stond daar met het tennisracket wat ik had geleend van de buurman op de camping. Stond ik een beetje te pingelen, weet je wel, op dat ding. En ik viel gewoon bijna achterover in dat zwembad, terwijl ik dus dit nummer van Marco Borsato en het vertolken was.
0: En jij waande jezelf de gitarist van Marco Borsato, of ja. Marco Borsato zelf?
1: Ja, nou, ik denk dat het Marco Borsato zelf was, maar wel dat entertainmentwereldje. Ik had dvd's van Marco Borsato in de Kuip, je kent het allemaal wel.
0: Ja, zeker.
1: Wel. En dat ik dacht van ja, ik vind het entertainmentwereldje, dat vind ik fantastisch.
0: Ja, nou, je zit er nu middenin.
1: Ja, en dan hoor ik dit en dan ja, word ik daaraan herinnerd.
0: Dat is muziek, hè.
1: Dat wordt, mooi,
0: muziek,
1: hè?
0: Is ja. Altijd herinnering aan een bepaalde tijd, zeg maar.
1: Ze zeggen het, ja.
0: Maar goed, Marco Borsato, we hebben het er straks al even over gehad. Maar hoe zit het nou met die comeback? Komt die er of niet? Weet jij dat?
1: Ze zijn erop aan het hinten. Want er komt nu muziek uit bij Universal. Oude muziek van Marco gaan ze nu weer uitbrengen. Universal is een platenmaatschappij.
0: Ja, heel goed.
1: En ze gaan dat weer uitbrengen op LP. Dan denk ik van, oké, dat doe je niet voor niets. Dat is gewoon een opmaat ergens naartoe. Er komt ook een 9-delige docu uit. Die komt alleen op het kanaal van Universal op Instagram. Dan denk ik, ja, 9 delen, dat moet het toch ook wel een 10de deel zijn. Dus ik vermoed dat ze ergens naartoe aan het werken zijn.
0: En wat denk jij dan? Nou, wat?
1: Ik zou niet denken dat hij meteen een stadion gaat vullen. Ik denk dat hij echt in één keer ergens in een paradiso staat. Misschien dat hij dan zijn trouwe fans uitnodigt, die hem in de afgelopen jaren zijn blijven steunen.
0: Ja.
1: En dat er dan beelden van naar buiten komen. Ik filosofeer een beetje.
0: Ja, dat merk ik. Ja. Je wordt flink op los gefilosofeerd.
1: Dat gaat bij ons vak, Edwin.
0: Ja, dat is ook zo.
1: Ja, en dat er dan beelden naar buiten komen. En dat we eens gaan kijken hoe dat landt. Maar ik hoor echt alleen maar mensen om me heen die zeggen van, joh, laat hem terugkeren. Marco, die verdient een tweede kans.
0: Ja.
1: En ik vind ook dat het zo werkt in het Nederlands rechtssysteem. Ik bedoel, hij is vrijgesproken.
0: Ja, dat is ook zo. Ja.
1: Dan is het klaar. En ik bedoel, ik ben ook bij die rechtszaak geweest. Ik heb daar ook een man zien zitten. Natuurlijk, hè, het is voor beide partijen vreselijk. Ook voor dat meisje nog steeds. Ja. Ze had op een ander antwoord gehoopt van de rechter.
0: Ja, zeker.
1: Maar ik heb daar, dat zal ik nooit meer vergeten, Marco naar buiten zien lopen. Na die slopende dagen in de rechtbank van Utrecht. En dat gun ik ook niemand.
0: Nee.
1: En toen zei hij nog van ja, ik weet niet of ik ooit nog wel terug wil keren in de showbusiness.
0: Nou, dat was wat ik me afvroeg. Zou hij er überhaupt nog wel zin in hebben? Of zou hij zeggen, jongens, zoek het allemaal maar lekker uit?
1: Nou, kijk, hij heeft uiteindelijk gezegd bij Sergio Herman in het programma op tv, dat hij toch het stiekem toch gewoon wel mist om te zingen.
0: Maar het lijkt me ook lastig, want hij heeft natuurlijk ook, ja, hij heeft gewoon 5, 6 jaar, nou, ik denk zeker 6 jaar, heeft hij gewoon niet meer gezongen.
1: Nee. En dat is
0: alsof je een topsportbedrijf, je stopt gewoon 6 jaar en je gaat dan weer volle bak. Dat is nogal een dingetje.
1: Jij weet dat. Ik bedoel, je bent zelf zanger, dus je weet
0: nou,
1: wie dat
0: is. Een beetje braderie zanger, maar
1: nou,
0: in ieder geval.
1: Dat is niet waar. Ik bedoel, ik heb je horen
0: nou,
1: zingen.
0: Nou, kermissen dan. Nou, maar in ieder geval. Dat is een dingetje, hoor.
1: Ja, dat is hij aan het trainen. En er hoort natuurlijk ook bij dat hij gewoon weer aan het sporten is, aan het trainen.
0: Maar dan moeten toch mensen zijn die dat weten, die er dichtbij zijn. Als hij concerten gaat doen, hij moet ook een productie, een orkest, noem het allemaal maar op.
1: Nou, Johnny de Mol, die heeft laatst verklapt. Die woont naast een grote meneer die bij Universal werkt. En Johnny de Mol heeft verklapt. Klapte in de Oranje Zomer, afgelopen zomer, dat Marco bij hem naar binnen liep om te kletsen.
0: Daar is het al.
1: Nou, het gaat niet over, over dingen die niets met muziek te maken.
2: Maar moet het zo ingewikkeld? Ik denk als hij morgen zou aankondigen, ik doe Ahoy, noem maar wat, dat hij 4, 5 dagen uitverkocht
0: is. Ja, dat denk ik ook, maar ze zoeken natuurlijk wel even een momentum.
1: Ja, er moet een plan komen.
0: Ja, er moet een plan komen.
1: Ik denk dat het ergens halverwege eind volgend jaar wordt. Dat we hem weer gaan zien, gaan horen. En dan weet ik zeker welke zaal die ook wil vullen, binnen no time.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: 10 keer.
2: Dat denk ik ook. Dan komt hij natuurlijk eerst hier, hè?
0: Nou, dat weet ik niet of dat, maar in ieder geval. Maar
1: vind jij, Edwin, verdient hij een tweede kans?
0: Ja, ik vind dat iedereen verdient uiteindelijk een tweede kans. Ja, zo simpel is het.
1: Was jij een beetje fan van Marco? Ben?
0: Nou, fan, ik ben niet zo snel fan van. Ik vind dat hij waanzinnig goede liedjes gemaakt heeft.
1: Ja.
0: Niet alleen Marco natuurlijk, maar ik vond vooral de tandem met John Eubank heel goed. Ja. John schreef natuurlijk. Ja, nee, jongens, hij staat ook bij die 20 componisten die net vereeuwigd zijn, zeg maar. Daarin beeld en geluid was dat, geloof ik.
1: Zeker.
0: Daar staat hij bij. En terecht. Het is een van de grootste componisten die we hebben.
1: Ja.
0: En de combinatie met Marco, bedoel, iemand die de liedjes schrijft en iemand die ze kan vertolken. Ja, dat is vrij uniek.
1: Ik vind het heel mooi van John Eubank overigens. Als hij vragen krijgt van de pers, ook daar bij dat moment in Beeld en Geluid in Hilversum, hij beantwoordt ze niet. Hij heeft zich nooit over uitgelaten.
0: Ik snap dat heel goed.
1: En natuurlijk hoop je dat als journalist, maar ik snap hem.
0: Ik snap het heel goed, want alles wat zo iemand zegt, die ook in de buurt is van Marco, alles ligt onder een vergrootglas. Zeker. En tegenwoordig, en dat doen jullie hard aan mee natuurlijk, alles wordt... Alle interview of een podcast wat je doet, of een geschreven interview, er worden stukjes uitgehaald, het wordt uit een context gehaald, het wordt groter gemaakt. En John weet dat ook, dus die denkt van, zoek het eruit, ik doe dat niet.
1: Nou, ik vind het vooral belangrijk dat, als journalist moet je alle vragen kunnen stellen.
0: Dat zeker.
1: Wel op een respectvolle manier, en jullie gaan over de antwoorden.
0: Ja, zo vind ik, ben ik ook met je eens. Ja. Dat is okay. Goed, nou, dan zijn we het weer roerend eens, mensen, hoe is het mogelijk. Kwart over vijf, hartelijk welkom.

0: Langley op 538 Shoes in Texas. Hè? Nou mensen, het is weer zover. Week 41 voorbij, we gaan overschakelen naar beneden waar onze vrienden van de stamtafel, of aan de stamtafel zitten, mag ik hopen althans. Goedemiddag.
1: Ja.
2: Ja, ja.
0: Goedemiddag. Zo, nou, week 41 achter ons, mensen.
1: Week 41 alweer.
0: Ja, leuke week, want Harry won de prijs voor slechtste presentator, de TV-knol.
2: Ik denk dat er belangrijkere zaken zijn.
0: Ja, maar we gaan het er nog wel even over hebben zo. Maar mevrouw Jessicus is er vanmiddag ook bij, dat vind ik leuk.
3: Ja,
0: mevrouw
3: Jessicus.
0: Goedemiddag.
3: Ik zag de peiling, ik dacht nou, ik ga toch een keer weer langs.
0: Ja, precies, ja, dat snap ik. Ja. Nee, want u had Rusland deze week natuurlijk een vijand genoemd. Dat was niet...
3: ik weet eigenlijk niet waar dat vandaan komt. Want ik heb gezegd, Rusland is een fijn land.
0: Een fijn land?
3: Is een fijn land, heb ik gezegd.
0: Nee, ja, vijand toch, had u gezegd?
4: Ja, dan dacht ik
0: dat
4: ook.
0: Dat dacht ik ook, vijand.
5: Nou, weet u, mevrouw Gezil Schütz heeft ook destijds gezegd dat ze een rechts kabinet wilde.
3: Ja, maar toen bedoelde ik dus links.
0: Ja, maar kijk als we
6: Ik hoop niet dat u ergens op de vijfde verdieping woont. Nou. Want daar weten ze in Rusland doorgaans zo'n raad mee.
5: We gaan maar met dicht.
1: Ik lees hier net, Harry, dat is... Ja. Het huis van Jan de Boevrie, dat wordt ook maar niet verkocht.
0: Nee, dat is een prijs verlaagd.
1: 5 miljoen.
2: Ja, 5 miljoen. Ja. Nou, is in principe een prima prijs.
0: Nou.
2: Markt is wel anders.
0: Ja.
2: Maar ja, normaal zou ik zeggen, 5 miljoen, de helft zwart. Maar ja, bij Jan moest altijd alles wit.
1: Ik lees hier trouwens nog net even een bericht voor de piekbelasters. Maar 8 van de 10 Nederlanders vindt dat het toilet doorgespoeld moet worden met regenwater.
7: Ja, wij doen uit IJsselmeer.
8: Kan ook.
7: Ik had van de week nog een paling in de stootbuik.
0: Ja, gadverdamme,
8: met regenwater kan prima.
0: Ja,
6: nou. Het heeft afgelopen zomer bijna niet geregend, dus dan waren we waarschijnlijk met een bol stront blijven zitten.
0: Ja,
1: gaan we nog wenen?
0: Ja, dat gaan we zo doen.
1: Het is serieus. Wacht even, want de televisiering was nog gisteravond.
0: Ja, voor de slechtste presentator Harry de TV-knol natuurlijk.
2: Daar hoef ik het niet over te hebben.
1: Helaas, geen woeste grond.
0: Nee, Bondgenoot heeft gewonnen. Was,
1: Bondgenoot.
0: Het
1: enig programma met Jan Versteeg.
0: Jan Versteeg, ja.
3: Bondgenoten, zo noem ik de Russen ook vaak.
0: Ja, mevrouw Jessicus,
6: dat is een zinloos programma.
0: Ja.
7: Nou, ik vond de presentatie van de televisie het dik in orde met Jan Smit.
0: Absoluut, absoluut.
7: Alleen die andere jongen, dat vond ik echt een pannenkoek.
6: Ja, dat is pannenkoek.
7: Ja, dat zeg ik. Vlees nog vis.
0: Wacht even.
2: Nee, maar het is dat die pannenkoek heet.
0: Hij heet pannenkoek. Dat
7: ja, nou, heet of koud, dat maakt mij niet uit. Een pannenkoek is een pannenkoek.
1: Ja, nee, maar hij heet... Het is Peter Pannenkoek.
0: Peter Pannenkoek, zo heet hij.
2: Hij is van een bekende familie.
0: Hij is van de...
7: er zijn er nog meer. Nou, ze zeggen wel eens dat de eerste pannenkoek altijd mislukt. Maar
1: ach, ja, bij mij ook altijd.
7: Deze is ook niet bepaald formaat.
0: Nou, mevrouw Keizer, is het toch...
7: Vond maar gelul.
0: Ja,
6: dan zou die Peter Lulkoek heten.
0: Maarten, als je dit...
2: Of Larikoek.
7: Nou, ik vond maar een gek ventje.
0: Ja, nou goed.
6: Ja, dan wordt het Peter Koekoek.
0: Ja, moet ik
1: nou... Ik ben meer van de roze koek.
0: Jongens,
1: die vind ik ook zo lekker.
0: Kan ik nou...
1: En de billenkoek natuurlijk.
0: Moet ik al die koeken bij?
1: Ja, dat hoeft dan weer niet.
0: Nou goed.
2: Hier zien het trouwens nog over een nieuwe campagne bij de jeugd.
0: Ja.
2: Op scholen tegen het vepen.
0: Oh ja.
7: Heeft dat met die banaan?
0: Ja.
1: Ja, van vepen krijg je een slappe banaan.
0: Ja, dat was het...
6: Niet te geloven. Van vepen krijg je een slappe banaan.
0: Dat was de slogan.
2: Dat krijg ik van die tv-prijs.
1: Oh ja, Harry, zo slaap. Ja.
2: Nee, zo krom.
0: Nou, Harry, alsjeblieft zeg, is dat
7: dan... Oh, zo'n kromme.
0: Verschrikkelijk.
2: Ja. En geel.
0: Nou, Harry, we gaan afsluiten tot volgende week. Ik spreek jullie later.
1: Ja.
0: Ik hoop dat jullie allemaal
1: week.
0: Niet...
1: Tot
0: en kom
7: heb jij een gele banaan, ja, Harry?
1: Niet best.
0: Alsjeblieft, mevrouw Keizer.
7: Als je er maar niet van die bruine vlek op krijgt.
0: Ja,
1: jongens.
0: Ja, jongens. We zijn nog live, alsjeblieft. We gaan volgende week verder. Dit was hem. Tot zover. Week 41, dames en heren.

0: Thomas van Groningen. En laat die nou toevallig hier zitten, het is ongelooflijk.
1: Ja, toevallig wel, ja.
0: Thomas, hoe is het? Heb je alles weer verwerkt van gisteravond?
1: Het is, ja, ik heb het weer verwerkt. Ik heb inderdaad in de categorie presentator verloren van Jan Versteeg. Nou, maar van hem kan ik het hebben.
0: Niet gewonnen.
1: Niet gewonnen, dat is waar. Nee, maar ik gun het Jan heel erg. En,
0: ja.
1: Ik had ook niet gedacht dat ik zou winnen, hoor.
0: Ah, dus. Jawel, ja. Kijk eens in de binnenzak van dat jasje. Zit er een speech in of niet?
2: We gaan mijn moeder bedanken.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja. John de Mol bedanken.
0: Had je wel een speech... Had je wel een speech voorbereid, of niet?
1: Nou, die moet je insturen.
0: Wat zeg je nou?
1: Ja, ze bellen dan.
0: Wat zeg je nou?
1: Ja, want ze willen dan precies
0: luister even mee, Jordi. Je kun je vanavond in shownieuws gebruiken.
1: Je moet dan vertellen wie je gaat noemen, want die nemen ze dan in beeld.
0: Oh, natuurlijk, ja.
1: Dus die camera's die draaien dan al die kant op. Nee, we hadden het niet gewonnen. En ik zeggen, ik voelde al vanaf het moment dat ik aankwam in Carré, ik heb niet gewonnen. Want vorig jaar, toen had ik die televisie Talent gewonnen. En toen was het, van het moment dat ik aankwam, stond iemand me op te wachten in de ingang.
0: Ja,
1: en werd ik van de ene kant naar de andere kant. Een interviewtje hier, interviewtje daar.
0: Ja.
1: En nu moest ik er ook om 7:15 zijn. Ik heb 1,5 uur met een colaatje. in de hoek van Carré gestaan.
0: Nou, niemand wist wie je was.
1: En op een gegeven moment zei ze, ja, misschien zou het er even bij Splinter even een pre-interview in de pre-show of zo. Ik zei, oh leuk, weet je. Nou, ik heb 1,5 uur gestaan. Op een gegeven moment stond ik 3 kwartier. Toen kwam er zo'n vrouw met zijn headset op naar me toe. Ja, we lopen een beetje uit de tijd. We schrappen je uit de uitzending.
0: Nou, dus toen
1: dacht ik al, ik heb niet gewonnen.
0: 100%. Als dat aan de hand is, dan weet je gewoon dat je niet gewonnen hebt.
1: Ja, dus dan ga je wel relaxed zitten. Weet je al? Dus heb ik al die fles champagne leeg gedronken.
0: Doe maar, kom, laat me nog maar een flesje langskomen.
1: Maar echt genoten van de show.
3: Vind jij Jan nu wel of niet een terechte winnaar? Zij dat nu om te slijmen of vind je hem echt wel de beste presentator die we hebben?
1: Nou, nee, ik vind dat hij terecht gewonnen heeft. Want hij maakt een uniek programma. En wat ik knap vind bij hem is dat hij best wel met die mensen heel goed kan. Ik ben niet zo goed met mensen.
0: Nee, dat zeggen wij ook steeds als je hier wegloopt. Ja.
3: Wat vond jij van die grap? Sorry, ik ga even. Wat vond jij van die grap van Peter Pannenkoek over jou? Hij had het over je gewicht, geloof ik.
1: Prima, toch? Jouw onderbuik. Ja, nee, maar daar moet je tegen kunnen, toch? Nee, ik vind,
0: ik vond Peter
1: Pannenkoek echt heel grappig gisteravond.
0: Ja, ik ook. Goed
1: gelachen.
0: Ik ook.
1: Nee, ik vond het allemaal prima, joh. Leuk, toch?
0: Maar ik vind het ook, weet je wat met Peter Pannenkoek? Ik vind ook, je moet wel lef hebben. Dit is het moeilijkste publiek wat je kan hebben. Mediapubliek, publiek van televisie. Dat is echt het allerlastigste publiek. Ja. Als het even kan, lachen ze nergens om namelijk.
1: Nee.
4: Ik vond die ene graf van de botox wel heel erg leuk.
0: Met die botox, wat was ook weer precies wat
4: zei. Zet hem maar open, ik heb hem hier.
0: Oh, je hebt hem hier,
4: ja.
5: Ik merk wat gechoqueerde gezichten in hoeverre je dat kan zien met de botox.
0: Nou, dat is toch grap. Daar werd niet zo heel hard om gelachen volgens mij, toch?
1: Nee.
0: Precies.
1: Nou, sowieso, en wat wel opmerkelijk was, is dat ik weet niet of je dat als kijker ook meekreeg, maar als er bijvoorbeeld woeste grond voorbij kwam, dan ging die halve zaal juichen, kassa ging ze juichen.
0: Ja.
1: En dan kwam de bondgenoten voorbij en dan waren wij met de SBS-collega's al een beetje zo. Maar het was echt een stuk minder dan... We hadden wel een beetje het medialand tegen ons. Daar gaan we toevallig ook over hebben. Om 5:05 in Nieuws van de Dag. Want Mark Koster is de gast. Die zegt dat gisteravond het bewijs is dat Hilversum en met name de publieke omroep een bubbel is. Nou, ongelooflijk.
0: Dat zei Angela de Jong vandaag volgens mij ook. Het failliet van de Nederlandse televisie noemden ze dat, geloof ik. Of van de televisering in ieder geval.
1: Ja, dan zit je wel een beetje in een bubbel als je dat soort dingen zegt.
0: Ja.
1: Kan je denken. Misschien. We hebben ook Jack Ploy de gast. Even vooruitblikken op Max Verstappen. Maar veel interessanter is, we gaan het hebben over Rusland. Want de Russen zijn best wel boos op ons. Want Dylan Jezilkus heeft gezegd, Rusland is de vijand.
0: Nou, sterker nog, volgens mij... Jette heeft het ook gezegd.
4: Ja.
1: Nou, Jette bevestigt het. En dat is een beetje... We hebben al die quotejes even naast elkaar gezet.
0: Ja.
1: Het is best opmerkelijk dat de rest van het kabinet een beetje zegt... zij spreekt ook wel namens ons, hoor. Maar niemand van het kabinet neemt daadwerkelijk de woorden in de mond. Ze zijn de vijand, behalve Dylan Jezilkus. Dus het lijkt erop dat zij een beetje buiten het boekje stapt. En het zorgt voor nogal wat ongemak. Want de Russen zijn echt niet blij hiermee. Die zeggen, ja, wacht even. Dan is er echt een nieuwe relatie met Nederland.
0: Ja, maar ze grijpen natuurlijk alles aan om hun eigen achterban ervan te overtuigen. Van wij zijn de agressor. Zie je wel, zij vinden ons de vijand, toch?
1: Ja.
0: Nou goed, laten we niet op vooruit lopen op de uitzending die jij zo meteen gaat maken.
1: Ik zou zeggen, als u meer wil weten hierover en nog veel meer andere onderwerpen, 5:06 op SBS 6.
0: Dan moet je zeker niet naar dit programma luisteren, dat klopt.
1: Nou, dit is ook een leuk programma.
0: Ja, dankjewel.
1: Ik kan weinig goed doen vandaag.
0: Jawel, ik wens jou veel plezier.
1: Bedankt weer, tot
0: zo meteen, dames en heren, na 6:00 Nieuws van de Dag met Thomas.
6: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
8: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot

0: dakken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Tweekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
1: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
2: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Paella, paella.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
2: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Is dit het?
9: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit? Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
10: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
11: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
12: Opgelost, autotaalglas.
13: Eerder stoppen met werken voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
14: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
15: What a word! And give you a word!
14: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
16: Vul je voorraad koffie makkelijk en verdelen gaan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
17: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
18: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons, Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.

0: Hey, kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
1: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
2: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
3: Goedemiddag, dit is 538. Vanavond stevige buien, soms met onweer en windstoten. Ook morgen wisselvallig, maar vooral in het noorden kans op zware buien morgen. En dan de vrijdagavondspits.
4: Ja, best druk nog, 53 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging vinden we op de A7. Zaanstad Hoorn voor Weidewormer. Door een ongeluk ruim een half uur vertraging. A12 Utrecht-Oberhausen voor Zevenaar door een ongeluk 40 minuten. En de A28 Hogeveen-Zwolle voor Zwolle-Noord. Een vertraging van ruim anderhalf uur.
3: 6 minuten over half zes. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag Henk.
5: Goedemiddag. Amerika legt nieuwe strafmaatregelen op aan het internationaal strafhof in Den Haag. In de verklaring staat dat het verboden wordt om zaken te doen met het hof en dat het zoveel mogelijk wordt dwarsgezeten. President Trump zal nooit toestaan dat het internationaal strafhof Amerikanen vervolgt, staat er ook in. Een bedrijf in Singapore neemt het oer-Nederlandse fietsmerk Batavus over. Ook de merken Babu en Koga worden Singaporees. Het moederbedrijf was failliet, maar de fietsmerken maken dus een doorstart. En bij een overval op een wijnhuis in Toscane zijn 30.000 flessen wijn buitgemaakt. Het gaat onder meer om flessen die tussen de 150 en 500 euro per stuk kosten. De dieven zijn te zien op beveiligingsbeelden, dus het wijnhuis hoopt dat de politie ze nog kan vinden.
3: Ja, dat zou.
5: Maar ze ook open, ja.
3: Waar laat je 30.000 flessen wijn, man?
5: Ja, hoe neem je die zo even mee?
3: Dat bedoel ik, ja.
5: Ja. Nou, de vrachtwagen voorgereden zijn,
3: ja,
5: kan
3: dat
5: niet
3: zou het wel. Ja,
5: kom maar door.
3: Wel, ja.
5: Dus, ik heb wel twee vrachtwagens.
3: Kom maar door, hoor. Ja. Ja. Ja. Nou, ze zijn te herkennen aan lichtslingerende bewegingen. Ja. Ja, nog andere dingetjes.
5: Ja, andere dingetjes. Nou, zeker, want Paulien Cornelissen heeft een week na haar overlijden een record gevestigd in de wekelijkse bestsellerlijst van boeken. Maar liefst 7 van haar boeken zijn opnieuw in de top 60 verschenen. Volgens boekenkoepel CPNB is het nooit eerder voorgekomen dat 7 boeken van 1 auteur tegelijk terugkeerde in de lijst.
3: Ja, ja, dat is prachtig. En toch vind ik dat ook altijd een beetje treurig.
5: Ja. Dat als je er niet meer bent, dat gebeurt.
3: Dat is altijd zo. En ja, dat geldt ook met mensen die elkaar naar het leven staan. Of weet je wel, denk ik, ja, je kan bij leven kan je heel veel dingen doen. Maar als iemand er niet meer is, dan ja. Ja. A, wat heeft Paulien Cornelissen er daar nu nog aan? Dit is natuurlijk heel mooi ook voor haar nabestaan en zo dat dit gebeurt. En zij heeft natuurlijk heel veel successen gehad ook. Maar je ziet het ook heel vaak bijvoorbeeld met ruzies of zo in de familie. Ja. Weet je wel, dan wordt er iemand ziek of er dreigt iemand dood te gaan. En dan ineens kunnen de banden hersteld worden. Het is zo zonde.
5: Ja, inderdaad.
3: Altijd achteraf, weet je wel. Vind ik echt, ja.
5: Gewoon geen ruzie maken.
3: Nee, geen ruzie maken. Of realiseer je gewoon dat je gewoon niet heel veel kans hebt om tegen iemand te zeggen wat je zou willen zeggen. Ja. Het kan zomaar, nou dat zien we om ons heen elke dag bijna, dat is het afgelopen. Ja. Kleine tip even naar
5: Starbucks is in de VS door de eigen klanten voor de rechter gesleept. De koffieketen wordt ervan beschuldigd suiker toe te voegen aan dranken die als suikervrij worden verkocht.
3: Oh, dat kan niet.
5: Ja, ik zal ze even doornemen. Ja. Het gaat om warme en ijskoude proteïne lattes.
3: Lattes, ja.
5: Ja, en proteïne matcha dranken met vanille en karamelsmaak. Daar zit 13 tot 21 gram suiker in, Edwin.
3: Oh, dat
5: en dat is net zoveel als in een KitKat-reep.
3: Ja,
5: dat is natuurlijk niet goed.
3: Voor mij is dat natuurlijk dodelijk. Nou, zo ergens niet, maar. Nee, het is wel belangrijk dat wat er op het etiket staat.
5: Ja, het moet wel kloppen.
3: Het moet wel kloppen.
5: Ja, het staat er vaak heel klein op dat je het niet kan zien.
3: Ja.
5: Valt mij op.
3: Ja, en dat is als je suiker hebt, dan gaan je ogen ook achteruit. Dus dan ja, sorry, ik moet er niet om lachen natuurlijk.
5: En nog even het dierennieuwtje is misschien ook wel aardig.
3: Ja, dat is altijd leuk.
5: Ja, 12 gemeentes hadden deze week weer wat nieuws. Een puttrapje.
3: Een puttrapje?
5: Een puttrapje, mooi woord, is bedoeld om wat te doen tegen de paddensterfte. De trapjes, jawel, die worden geplaatst in straatputten. Vandaar natuurlijk puttrapjes.
3: Ja.
5: Als een pad dan in de put valt, dat doen ze wel eens
3: dat
5: natuurlijk.
3: Wel eens, dat je
5: dan kan die er dankzij het trapje weer uitklimmen.
3: Denk, hé, een trap.
5: Ja. Ja. Een andere maatregel is om stoepranden te verlagen.
3: Ja.
5: Zodat padden sneller van de weg weer veilig het voetpad op kunnen klauteren.
3: Goed pad.
5: Ja.
3: Soms denk ik wel eens, zo slecht gaat het nog niet in het land.
5: Als dit de problemen zijn.
3: Zo slecht is het ook allemaal weer niet, toch?
5: We zijn van het padje.
3: Als we hier ons druk over kunnen maken. Oh, van padje komen. Nee, maar
5: maak van die trappetjes in het Amsterdam Rijnkanaal of in de Amsterdamse gracht dat mensen eruit kunnen komen.
3: Nee, dat is ook zo, ja.
5: Ja, maar dat doen we niet.
3: Elk weekend valt er wel een met zijn gulp over in de gracht.
5: Jezus, dan heb je niks dan een puttrapje.
3: Nou, dat was hem, Henk.
5: Tot zover.

0: Brennan. Don't break the heart. Zo, mensen, we gaan weer.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Och, en die jacht gaat me door op 15.000 euro in koffer 6. Aan de telefoon is Sander Kuizinga. Hallo, Sander.
2: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag, Sander. Waar bel je vandaan?
2: Momenteel uit IJspol.
0: Momenteel?
2: Ja.
0: En want dat, waar, daar woon je niet? Of ben je daar toevallig? Of ben je, ja.
2: Nee, daar, ik woon in Bantegaan, maar we werken bij een loonbedrijf in Espel.
0: Oh, bij een loonbedrijf. Oké, okay. Maar dan ben je nog laat aan het werk, of niet?
2: Ja. Ja, dat houdt nooit op hier.
0: Nee, is dat zo? Wat moet er gebeuren nog vandaag?
2: Nou, vandaag niet zoveel, maar genoeg te doen altijd droog is.
0: Ja, daar ben ik blij om. Ja, maar goed, straks weer lekker naar Bantegaan.
2: Ja, klopt.
0: Dan ga je nog wat leuks doen van het weekend.
2: Nou ja, misschien nog bij de voetbal kijken met de jeugd en andere dingen, maar ik zie het wel
0: komen. Ja. Ja, het hangt er ook natuurlijk even vanaf of je 15.000 euro zo meteen kapot kan slaan.
2: Ja, nou dan wordt ik er even wat anders in.
0: Dat snap ik. Dan gaat heel band en gaan van meegenieten misschien.
2: Dat, nou, waarschijnlijk wel.
0: Ja, oké. Okay. Wij gaan de stem nog even één keer laten horen, daar komt hij, let op.
3: Zeker.
0: Zeker. Maar de vraag is, Sander, ben jij ook zo zeker?
2: Nou, dat denk ik, maar je weet het nooit zeker natuurlijk.
0: Nee, dat is het natuurlijk ook. Hè. Maar goed, voor 15.000 euro, het moet ook niet te makkelijk zijn. Laat ons horen, wie is het?
2: Nicky van der Gijp.
0: Nicky van der Gijp?
2: Ja.
0: Zoon van? Oké, we gaan
2: luisteren. Zoon van de René van der Gijp. Ja, zeker.

0: nog steeds als het zo lang duurt, denk ik, het zal wel goed zijn.
1: Ja, dat is het niet.
0: Ja. Sorry Sander, ik kan je niet blij maken. Althans, niet met vijf. Zitten allemaal collega's op de achtergrond te lachen.
2: Ja, ja, ja. De kantine zit vol.
0: De kantine zit vol. Hallo kantine.
2: Ja.
0: Nou, de meesten zijn al naar huis, hoor. Je hebt al weekend.
2: Ja, ja. We halen het bier op.
0: We halen het bier op, oké. Okay. Sander, ik mag jou wel een reiskoffer van de Postcode Loterij aanbieden. En ik mag jou ook bedanken voor het meedoen, in ieder geval.
2: Ja, helemaal goed. Graag gedaan.
0: Oké, okay, dag. Goed weekend. Doei, doei.
2: Tot zo, hetzelfde.
3: De 538 Stemmenjacht.
0: Aha, weer niet. Ik zie jou ook denken, Jordi. Dat,
4: ja.
0: Lastig, hè?
4: Je zou toch denken dat je iedere BN'er moet kennen?
0: Ja, ja, ja, dat is
4: echt wel lastig.
0: Is net zo'n snippet is het natuurlijk lastig.
4: Zeker.
0: Goed, hoe ben jij met de kennis van het vaderlandse repertoire?
4: Ja, wel goed.
0: Ja?
4: Ja, denk ik, nou, dat zeg ik nu. Shit. Ja, heel slecht.
0: Altijd heel gevaarlijk om dit te zeggen natuurlijk. Hè, want we gaan nu spelen, mensen.
4: Oh, jeetje.
0: 17:45, het legendarische spel. Ontwikkeld samen met TNO enkele jaren geleden al. En daarom spelen we het elke vrijdag. En dat heet...
5: Ken uw klassiekers.
0: Jazeker.

0: jingle is het ook spel.
1: Ik baal nu zo dat ik gezegd heb dat ik hier goed
0: heb. Nee, joh, maar het gaat er alleen maar om dat het 6 uur wordt.
1: Ja. Oh, okay.
2: Ik heb ook een beetje rekening gehouden met zijn leeftijd.
0: Ja, maar hij is nog erg jong natuurlijk. Nou, ja, dan kunnen, vanaf, bij ons is iedereen erg jong, zo is het ook.
1: Ja, jullie ook toch?
0: Ja, ja nou, in ieder geval,
1: is het nou 49?
0: Prima voor de radio nog. Ja. Maar in ieder geval... Kom eens, ja, jij bent de spelleider in dit geval.
2: Het is heel makkelijk. Ik stel een vraag over een Nederlandstalige klassieker.
0: Ja.
2: En het antwoord op die vraag zit altijd in dat nummer.
0: Ja, Sanne mag overigens meedoen, maar die is misschien met andere dingen bezig. Dat weet ik niet. Maar die kent dit spel ook. Het heeft al een keer eerder meegedaan.
3: Supergoed.
1: Ja. Dat kan wel helpen hoor, want dit is echt...
3: Ja, maar ik weet nooit iets, hè?
1: Ja, ja, ik ook niet.
0: Dat maakt ook niks uit, dan gaat het ook niet om.
2: Je kan toch niks winnen?
0: Nee, je kan niks winnen. Dus
1: oh, dan ga ik naar huis.
3: Bruine fruitschaal.
0: Ja, maar die hebben we sowieso. Kom eens, kom op.
2: We gaan naar de eerste. In het nummer Kapitein deel 2 van Agda de Munnik.
1: Oh ja.
2: Daar hebben ze het over cd's van jou, cd's van mij.
0: Ja.
2: Maar van wie heeft hij die cd's gekregen?
3: Moeder.
4: Cd van jou, cd van mij.
0: Ja.
2: Goed hoor.
0: Hij was nogal makkelijker.
4: Gekregen van mijn moeder.
3: Yes.
0: Oh ja. Ja.
2: Mooi. We gaan naar de volgende.
0: Heel goed, Sanne, ja.
2: Wie wist er hoe ome Jan aan het geld kwam in het nummer Ome Jan van Willeke Alberti? Wie wist er hoe ome Jan aan het geld kwam in het nummer...
0: Niemand.
1: Vader?
2: Wat zei jij?
0: Niemand.
4: Dat we gingen op vakantie van het geld van ome Jan.
1: Goedemiddag zeg.
4: Niemand.
0: Ja,
2: niet.
0: Nee.
2: Wat goed.
0: Dank wel. Ook wel een goed liedje van jou, Sanne.
3: Ja, dat is een heel leuk liedje. Ik meen het.
2: We gaan naar het nummer Gijzelaar van Het Goede Doel.
1: Oh ja.
2: In dat nummer zingen ze dat ze nooit meer op zichzelf hoeven te passen. En dat ze altijd kunnen klaverjassen. Maar wat nog meer?
4: Dan hoef ik
0: klaverjassen. Nooit meer op mezelf te passen.
2: Ja, dat zei ik. Ja, dat ze op zichzelf te passen en ze altijd kunnen klaverjassen. Maar nog iets. Wat ze niet hoeven te doen eigenlijk.
0: Hoe was ik maar. Kan ik altijd klaar voor jassen. Hoef er nooit meer af te wassen.
4: Oh, was ik maar een gijzelaar.
3: Ik dacht niet. Ja.

0: is ook... ja, oh maar ja.
1: Goed, we gaan naar...
0: stof dwarrelt op hier, mensen.
1: Nou, we gaan naar wat recenter repertoire.
2: Oh, gelukkig.
1: Waar sloeg de vonk...
0: 1978 komt er nu.
1: Waar sloeg de vonk over tussen Wesley Bronkhorst en Amalia... in dat nummer Amalia?
2: Vonk, op de markt.
1: Ja, waar?
2: In Italië.
3: Op de markt in Italië.
2: Ik kan thuiskomen.
1: Nou, dan gaan we naar het nummer Bon gepakt van Vroger en rapper Donny.
0: Oh, knaller.
1: Wat heeft Donny op het balkon geklapt?
2: Een bronco, een jonko.
4: Ik heb die bon gepakt, daar is je zon gepakt. Voor ik ging heb ik een jonko op balkon.
0: Ja. Knap hoor. Dat het recentere werk, dat kent hij wel.
1: Ja, dat kent hij wel. Het nummer Ik kom eraan van Dries Roelvink. Ja.
5: Ik kom eraan.
1: In dat nummer krijgt Dries een berichtje. Maar wat voor berichtje? Dus een mail, app, kaart, een brief. Maar wat voor berichtje krijgt hij?
2: Jeetje, dat vind ik een lastige. Ik hou van Dries hoor, trouwens. Maar...
0: dat zeg maar ook even.
6: Zwembroek.
0: Gele zwembroek.
1: Ik laat hem horen.
5: Ja, ik kom. Ik kom eraan.
0: Nou, ik zat wel goed.
5: Ik ben meteen op weg gegaan.
1: En dan komt
2: sms natuurlijk.
5: Ik heb je sms
0: sms.
1: We gaan naar het nummer Schatje, mag ik je foto van
0: Gebroeders Coen? Wat een spel, hè? Wat een goede liedjes komen er ook voorbij, hè?
1: Schatje, mag ik je foto?
0: Ja, die kennen we, hoor.
1: Okay. In dat nummer willen de Gebroeders niet alleen een foto, maar ook nog iets anders.
6: Heb je wat lekkers?
0: Nee, je nummer.
6: Oh.
5: Schatje, mag ik je foto? En doe er ook je nummer bij.
0: Dat dat zijn echt de betere teksten.
1: Nou, deze is heel makkelijk. Wat vliegt er in het nummer, moet dat nou van rapper Donny en Robert van Hemert? Wat vliegt er?
2: Het champagne, denk ik dan. Moet dat nou? Moet.
1: Ja, maar wat vliegt er?
2: Wat vliegt er?
6: Geld.
1: Nee. Wat vliegt er, jongens, als je een champagnefles openmaakt?
6: Ja,
0: dat
6: kan.
0: Nog eentje dan, Koen. Dat lijkt om het af te leren.
1: Van wie wordt er iets gejat in het nummer Zoveel te doen van Toontje Lager?
2: Zoveel te doen. Ja, het is... Nee.
1: Edwin?
0: Van wie er iets gejat wordt?
1: Ja, van wie wordt er iets gejat in het nummer Zoveel te doen van Toontje Lager?
0: Ja, van Erik Meesie natuurlijk. Die zit er toch?
1: Nee, ik moet nog iets jatten van een...
0: Italiaan.
2: Oh, ja.
5: Ik heb nog zoveel te doen. Ik moet nog eens wat jatten van een Italiaan.
1: Ja.
0: De legendarische Erik Meesie.
1: Ja.
0: Van die nog een keer, Henk, weet je dat nog?
1: Ja,
0: Erik Meesie, die hadden we een keer uitgenodigd bij de ochtendshow. Ja, ik heb dit ook al 1000 keer verteld. Maar goed, op een gegeven moment, dan kom je in herhaling. Maar in ieder geval, die hadden we uitgenodigd voor de ochtendshow. En die moest daar dan om 7 uur zijn. Dus. Maar die kwam gewoon niet opdagen.
1: Nee.
0: Hè? We dachten, leuk, weet je wel. Hij komt allemaal oude klassiekers doen. Van, kwam gewoon niet.
2: Waarom niet?
0: Ik zit s'avonds thuis voor de televisie. Voor 7:15 wordt er gebeld. Ja, Erik Meesie staat hier voor de deur. Die dacht dat ik s'avonds zat.
1: Even staat op.
0: Even staat op, s'avonds.
1: Maakt niet uit.
0: Goed, het spel is afgelopen. Niemand heeft gewonnen. En is ook totaal onbelangrijk natuurlijk. Want ja, wat een spel is dit, hè. Ongelooflijk. Jordi, leuk dat je er was vandaag.
2: Ja, ik vond het echt te gek om hier te zijn.
0: Wat zijn de plannen voor... zit je vanavond bij Shownieuws?
2: Nee, ik ben even vrij.
0: Oh, dat is ook lekker.
2: Na het TV-ring Gala even uitrusten. Ja. Maar we zijn er snel weer.
0: Ja. Okay,
2: en dankjewel voor de uitnodiging.
0: Graag, kom een keer terug. Hartstikke leuk. Jordi Versteegde vandaag bij ons, dames en heren. In de middagshow in Evers en Co. En we zijn bijna aan het eind gekomen. En dat betekent tijd voor de grote finale vandaag.

0: Dat is even de vraag die ik nu aan Sanne stel. Die over heel veel dingen nog niet kan vertellen wat ze allemaal gaat doen. Maar wel dat ze heel veel muziek gaat maken.
1: Ja, klopt. Heel toch. Veel.
0: Ja, ben ik nog iets vergeten te vragen? Wil je nog iets toevoegen?
1: Nee, alleen dat de allerlaatste kaarten nu eruit gaan. Hè? Voor de tour in maart, april en oktober en november. www.missmontreal.nl.
0: Nou, dat is toch ook even belangrijk om te zeggen. Ja. Je gaat, ja, het is tromgeroffel. Je gaat volgens mij een klein liedje doen.
1: Nee. Want ik dacht inderdaad... Met jingle erbij en zo, is het wel leuk als wij ons gewoon aanpassen. Maar ik wil dan wel gas op die plank.
0: Je wil gas op de plank?
1: Ja, en het is wel weer iets van onszelf. Ja. Ook van eerder, ik denk uit 2012, 2013 maximaal.
0: God, wat worden oud, hè?
1: Ja, ik vond het niet normaal. En het heet I Am Hunter.
0: I Am Hunter. Dames en heren, afsluiting voor vandaag. Hier is Miss Montreal!
1: Kan even duren, dames en heren.
0: Oh, maakt niet, we hebben tijd.

0: en checken voor de kaarten voor de tour. Dankjewel, Sanne.
1: Dank jullie wel, jongens.
0: En tot de volgende.
1: Heel erg lief.
0: We zijn er volgende week weer. Tot volgende week. Goed weekend.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Deze week in de bonus. Alle Verstegen 1+1 gratis. Alle Robijn 2+3.

0: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
0: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
3: Voor de makers.
4: Praxis. Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
5: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
6: Slecht plan.
5: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
6: Goed plan, zonneplan.
7: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
8: Let op. Geld lenen kost geld.
9: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu.
10: Haibu.nl.
11: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar Domino's.nl.
12: Honor the craving.
13: Domino's.
9: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haibu.nl. Haibu.nl.
14: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn 2 bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, morgen om 8 uur op 6.
15: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 3 dagen.
16: Big deals bij Keukenconcurrent.
15: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
17: Hey, Lucas en Steve hier. Deze ADE wordt er eentje om niet te vergeten. Woensdag 21 oktober, eiland Amsterdam. Vieren wij onze eigen feest met Julian Jordan, Sick Individuals en nog veel meer. Ben jij erbij? Tickets zijn nu te koop via lucasandsteve.com.
18: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
19: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
18: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
20: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
21: Broodje kroket, maar 1 euro. Alleen vandaag op Krokettendag bij
22: Kippie.
23: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom

0: verzekeringen afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen. De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
3: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 Envy naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: 538 Nieuws.
7: 6 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Amerika komt met nieuwe sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. In een verklaring staat onder meer dat het verboden wordt om zaken te doen met het hof. Amerika is zo fel tegen het strafhof vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Asielminister Van der Brink is niet verrast dat er vannacht 20 asielzoekers buiten moesten slapen in Ter Apel. Dat zat er wel in, zegt hij tegen Hart van Nederland. De oplossing moet komen van gemeenten. Zorgminister Hermans heeft sorry gezegd tegen Q-koortspatiënten. Sinds 2010 zijn er tienduizenden mensen rond besmette geitenboerderijen ziek geworden, maar hun problemen werden lang niet erkend. Hermans trekt nu €2,5 miljoen uit om chronisch zieke mensen te helpen. En bij een groot wijnhuis in Italië zijn 30.000 flessen rode wijn gestolen. Bij elkaar waren die ongeveer €5 miljoen waard. De dieven wisten goed wat ze deden. Alle gestolen flessen kwamen namelijk uit 2023. En dat was een heel goed wijnjaar. Het is niet duidelijk wie erachter zaten. Ik heb het weer nog voor je. Regen, onweer en windstoten vanavond. Morgen is het wisselvallig met buien, maar ook af en toe een zonnetje. Het wordt dan 13 tot 15 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
8: Dan een verkeer, 23 vertragingen. De drie grootste heb ik voor je. Eentje op de A7 tussen Zaanstad en Hoorn bij Weidewormer, 43 minuten. En op de A28 tussen Hogeveen en Amersfoort bij Zwolle Centrum, 1 uur en 14 minuten vertraging. A73 tussen Nijmegen en Maasbracht, 45 minuten. Afrit is daar dicht en de flitsers check je in de Flitsmeister app.
9: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
10: Elektrisch rijden. Stil, zuinig.
11: Hoi, Sam van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe elektrische auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken, daar is de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
12: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
9: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
13: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
14: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
15: Opgelost, Autotaalglas.
16: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
17: 538. De 538 stemmenjacht.
18: Dit is de stem uit koffer 6.
19: Zeker.
18: Weet jij al wie je

0: officieel begonnen. Je bent bij Radio 538. En daar trappen wij het weekend traditiegetrouw af met niemand minder dan Chris Deluxe. Chris!
1: Hey, goedenavond.
0: Hoe is het leven?
1: Nou, de bubbels komen alweer binnen, zie ik, dus het gaat
2: goed. Het is ook een beetje een treurige avond. We zijn een beetje aan het toewerken naar onze eigen begrafenis.
0: Nou,
2: zou je kunnen zeggen.
0: Let even alsjeblieft op de woorden.
3: Nee, echt opletten. Ik ben vandaag voor het laatst voor mijn zwangerschapsverlof. En ik merk dat de hormonen nu toch zijn werk gaan doen. Dat is net bij Bas al huilen.
0: Ja, maar dat... Ja, nou goed, ik keek je alleen maar aan. En toen zei je niet aankijken. En toen ging je al huilen.
3: Ja, toen omdat je doorging.
0: Ja, met aankijken. Ja. Nee, ik zou het dan liever in het licht zien van dat je het echt jammer vindt dat je ons, nou ja, in ieder geval op werk, heel lang niet gaat zien.
3: Ja, dat klopt ook. Dat is ook waar ik om help.
0: Ja, maar je zegt de hele tijd de hormonen. En dat vind ik dan...
3: Ik vind het jammer
0: dat je het daar dan mee afdoet.
3: Oh, nee, ik vind het ook wel echt heel erg.
2: Nou, je moet je maar voorstellen dat je 3, 4, 5 jaar dag in, dag uit met iemand
0: Wij zien elkaar gewoon meer dan de partners bijna.
2: De partner. Ja. Dus eigenlijk moet je je voorstellen dat je partner gewoon voor 4 maanden bij je weggaat. Dat is een beetje waar we vandaag naartoe aan het werken zijn. Maar goed, het wordt verder een hartstikke leuke show. En je kan je verzoekjes aanvragen voor Chris. En misschien wel voor Eva. Als je zegt, joh, het is de laatste keer dat ze hier is. Ja. En dan gaat ze voorgoed misschien wel weg. Dat weet je niet. Nee, Chris gaat draaien. En je mag alles bij Chris aanvragen wat je wil. Je kan dat nu doen via de app van 538. De eerste komt binnen via Jeroen.
4: Hey Chris, zou jij misschien Levels van Avicii willen draaien? Dankjewel.
5: De 538 Weekend Mix. Chris Deluxe.

0: 538 hoorde Somebody's Watching Me. En ook Imagine Dragons Follow You. Het wordt allemaal aan elkaar gemixt door niemand minder dan Chris Deluxe. Die hier traditiegetrouw het weekend voor je aftrapt. Het is een mooie avond. We hebben Floris Geubel in de studio vanavond. Zeker weten. Appjes voor Chris kunnen binnenkomen via de app van 538. En de volgende komt van Elisa.
1: Een hele goede avond. Ik wil graag Bruno Mars met Lockdown op Heaven horen. En ik wens jullie allemaal een

0: Ja.
1: Nee,
0: ja,
1: ik durf ook gewoon niet naar Eva te kijken. Het is de laatste dag voor jouw zwangerschapsverlof.
0: Ja.
1: En iedere keer dat ik je aankijk, denk ik, oh nee.
0: Ja, nee, ik denk ook, oh nee. Omdat ik dacht, gewoon, ja, ik ga jullie gewoon zo ontzettend missen.
1: Ja.
0: En het besef daalt sinds een uur in. Dus ja, het kan gezellig worden vanavond.
1: Gelukkig kan je bij Chris, dan weet je daar ben je even onschendbaar. Daar kan even niks gebeuren. Chris die draait hier alles aan elkaar. Gaan we eventjes naar het volgende appje.
2: Hey lieverd, ik hier.
0: Oh, nee,
2: ik heb hartstikke leuk nieuws voor je. Deze hele uitzending staat in het teken van jouw baby shower. Dus laat je maar lekker verwennen door de mannen. En kom daarna maar snel naar huis. Dan mag je eindelijk met verlof. En omdat je zo'n gangstertje aan het baren bent. En ik zo'n ontzettende idolaat ben van Coolio. Geheel in stijl, alsjeblieft even Gangsters Paradise. Doe mij een lol. Fijne avond, tot straks lieverd. Doei.
0: Dit wordt een lange avond.

0: 538 met Chris de Luus. Chris, dankjewel.
1: Jullie bedankt, jongens.
0: Dat je het weekend eventjes voor ons wilde aftrappen. En daarmee ook een beetje. Dat was even tussen neus en lippen door. Maar ja, de laatste show van Eva voor haar zwangerschapsverlof.
2: Ja. Ja, dat is heel erg.
3: Oh, ja. Ja. Nee, we zijn pas een half uur bezig.
0: Ja. Ja. En we moeten dit nog heel vaak zeggen ook. dat is zo. Wil je dat appje nog eventjes...
3: Ja,
0: dat
3: kwam een appje binnen van Dominique via de app van 538.
4: Oh, wat ben je toch een lieverd. Ja, en die hormonen. Oh, wat een pestdingen zijn dat toch, hè. Maar ik weet zeker dat de mannen jou ook gaan missen. Ik wens je alvast een hele fijne zwangerschap. En
0: ja.
4: Natuurlijk zien we je gewoon weer terug. Dat weet ik zeker.
3: Nou, dat weet ik ook wel zeker. Ik wil het wel hopen, want ze heeft gewoon een vast contract.
0: Ja. En we hebben nog 2,5 uur te gaan in deze show. Met onder andere het nieuws van Eva zo meteen.
5: Ja, zeker. Hoe kan je komend jaar nou met zo min mogelijk vrije dagen opnemen... toch zo lang mogelijk vakantie hebben?
3: Zwanger worden.
6: Yes. Heel Nederland is op jacht naar de stem uit koffer 6.
7: Ik denk Art Hooijakkers.
8: Ik denk dat het wel maar toch is.
9: Wij dachten Harm Edens.
10: Is jouw antwoord de sleutel tot 15.000 euro?
6: De 538.

0: Grow, met business software van Numbers.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
5: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
6: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
7: Het eten is klaar, aan tafel.
8: Zo, dat ziet er lekker uit.
9: Ja, ik een broodje.
10: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
6: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
11: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
12: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
11: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie. Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
13: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
11: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
14: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
15: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
16: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
17: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
18: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn 2 bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, morgen om 8 uur op 6.
19: Broodje kroket, maar 1 euro. Alleen vandaag op Krokettendag bij Kippie.
20: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
0: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
1: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
22: De vrijdagavond van 538.
23: Bas en Dylan.
24: Koud, vind ik het. En koud zal het worden ook. Dan hebben we het weer even voldaan bij deze. Even, wat heb je zo in het nieuws?
25: Ja, een hack om te zorgen dat je met zo min mogelijk vrije dagen opnemen toch een hele lange vakantie hebt.
26: Oh,
25: ja.
26: Dat is lekker. Maar
24: ja. Ondertussen hebben wij deze uitzending ook een beetje omgedoopt tot de baby shower van Eva. We zitten
25: ja, ik ben helemaal overrompeld, joh.
24: Ja, een bubbeltje erbij, lekker. Chris de Lux, die is er nog. Jij overhandigt Eva nog even een cadeautje ook.
26: Ik zit net in het cheesecake.
24: Ja, dat maakt niet uit. Ja. Ik heb de mond helemaal vol.
25: Echt bij de feest.
24: Maar wat lief.
25: Ja,
26: even een kleinigheidje, toch? We gaan je eventjes missen, dus...
25: Ik ga het openmaken.
24: Is het iets om op de radio open te maken?
26: Ja, dat kan, maar de baby heeft nu nog niks aan. Maar over een jaartje wel, denk ik.
25: Oh, dit is zo schattig.
26: Ja.
25: Ja, dit is heel erg lief. Nou, kijk, mensen die Chris de Lux kennen, en dat is bijna iedereen, die weten, die zijn signature koptelefoon is niet een gewone koptelefoon, maar een telefoon.
24: Ja, zo'n oude horen.
25: En laat die kleine ritme meneer die in mijn buik zit, dan nu ook een eigen telefoon.
24: Dat is heel lief.
26: Het is een kleine telefoon.
25: Oh, het is een vrouwtje deluxe.
26: Ja, en hij maakt heel veel lawaai, dus dat is altijd top.
24: Oh. Ah, ja, dat is een super cadeau.
25: Dat had je niet moeten doen.
24: Nou, wat lief.
25: Chris, wat lief van jou.
26: Alsjeblieft.
24: Heel erg lief. Ja, dan ga ik Tien dan toch even vragen om de harde overgang naar het nieuws.
25: Hoor. Nee, maar dat geeft helemaal niet, want het is heel leuk nieuws. Ik heb dus een hack om te zorgen dat je komend jaar met zo min mogelijk vrije dagen opnemen toch zo lang mogelijk achter elkaar vakantie kan hebben. Er zijn twee opties voor. Neem 30 maart tot en met 2 april vrij. Dat zijn 4 vrije dagen aanvragen. Maar dan heb je 9 dagen achter elkaar. Hoe werkt dat nou? 26 maart is Goede Vrijdag. 27 maart is een zaterdag. 28 maart is een zondag. 29 maart is Pasen. En 30, 1 en 2 april heb je alweer vrijgenomen. Dus dan heb je 4 dagen, maar je krijgt 9 dagen.
24: Wow.
25: So, what a solution.
24: Ja,
25: en weet ik nog zo'n truc.
24: Nee. Oh.
25: 26 april en 28 tot en met 30 april vrijnemen. Wederom, je vraagt 4 dagen vrij, maar je krijgt er 9 dagen voor terug. Want 24 en 25 april is weekend. 26 april vraag je vrij. 27 april is Koningsdag. 28, 29 en 30 april heb je weer vrijgevraagd. En het zal je benieuwen, maar daarna is het weer 2 dagen weekend. 9 dagen. Voor een prijs van 4.
24: Fantastisch. Maar is het niet lekkerder om van die dagen vrij te hebben zomaar? Zeg maar dat je dus met, weet ik veel, zo'n Goede Vrijdag, dat die er ineens is. Dat is toch veel lekkerder? Dan heb je los je vakantie.
26: Hè? Nee, joh.
25: Ja, maar nu krijg je dus is het gratis ineens. Gratis. In plaats van een losse dag vrij, ineens een vakantie van 9 dagen. Dan kan je eigenlijk ook wel weggaan.
26: Ja, ben je 3 vakantiedagen kwijt, dan zit je er lekker 9 thuis.
24: Oh, wel lekker is
26: dat. Dat is top.
24: Ja.
26: En wij hebben dan weer het probleem dat wij altijd moeten werken met 50 Koningsdag. Dus voor ons gaat het vliegen niet
24: op. Maar ja, dat is leuk. Maar ik bedoel, met feestdagen, een Goede Vrijdag. Nou, wij zitten er. En dat geldt voor heel veel mensen. Als je in de haven werkt, die gaat ook gewoon door, denk ik, toch?
26: Ik heb zelf 5 jaar in de haven van Rotterdam gewerkt. Daar gaat de boot elke dag
25: wat
26: van de kant.
25: Ja.
26: Wat sorry?
25: Wat deed jij daar?
26: Ik was gewoon een shorter, hoor.
24: Shorter.
26: Ja, gewoon lekker met de klauwen werken.
24: Ja, daar zie je nu niks meer van.
26: Nee.

ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van ondernemers.

0: 538, Jordan, Shakira, Burna Boy en Die Die. Eva, zit jij een beetje mee te lezen in de app eigenlijk?
1: Nee, eigenlijk helemaal niet. Sorry.
0: Oh, nou ja, gewoon even wat dingetjes. Zeg maar, mijn favoriete nieuwslezer. Geniet van je zwangerschapsverlof. Ik ga je missen. Mooi mens voor jou, lieve Eva.
1: Nou, daar word ik gewoon een beetje stil van. Dat is heel aardig.
0: Nou, ik hoor er niks van, want je praat nog. Maar Angela, die is, het is fantastisch lief. En zo komen er veel meer berichtjes binnen. Vandaag de laatste dag dat jij bij ons bent.
1: Ja, ik ga werpen. Ik kom wel weer terug.
0: Ja, nee, zeker weten. Maar ja, dat is al gauw. Begin 2027.
1: Ja, 1 februari kom ik pas weer terug. Zo raar, zo weer weg.
0: En je hebt er wel zin in.
1: Ja, ik heb er wel zin in hoor. Maar het is gewoon jammer dat het gepaard gaat met jullie missen. Ja. Ik hou gewoon heel veel van jullie.
0: Er is een ding in aanloop naar, naar alles wat we met je meegemaakt hebben. En wat jij nog gaat meemaken rondom de baby. Wat jij heel vaak benoemd hebt.
1: Is dat zo?
0: Heel vaak.
1: De luiertaart.
0: Daar zeg jij wat.
1: De luiertaart.
0: Ik zou zeggen, komt u maar. Rapapapapa.
1: Wat is dat?
0: Dillentje, dillentje, dillentje. Wat hebben wij? Wat hebben wij hier?
1: Oh, dit is een luiertaart. Maar het is een echte taart.
2: Wat? Jij bedoelt met een luiertaart?
0: Wat is er dan?
1: Het
2: is een taart. We hebben een taart voor je laten maken. Kijk, helemaal op maat.
1: Oh, ik vind het prachtig.
2: Met een nijntje erop en alles. En wel heel leuk, want als je de luiertaart in kwestie opensnijdt, zit hij helemaal vol met chocola.
0: Ja,
2: omdat hij vol met poep zit.
0: Dat is helemaal poep in.
2: Maar dit is toch wat jij zo graag geliefde?
1: Nou, ja, nee, dit wilde ik onbewust heel graag.
0: Mm.
1: Maar wat ik bedoelde, en dan wil ik een gegeven paar niet in de bek kijken.
0: Nee.
1: Is dat dan je met allemaal echte luiers in een soort etagère taart maakte.
0: Ah,
1: en dat er dan iemand uitkwam.
0: Oh, maar
1: dat wilde ik zo graag.
0: Maar een luiertaart
1: bestaat echt uit luiers.
0: Is taart in de vorm van een luier.
1: Maar even dat gezegd, want nu lijkt ik heel ondankbaar. Maar wat een enorme en mooie taart.
0: Ja.
1: En chocola, zeg je.
0: Nou, het is
1: Mina, wat is dat ding zwaar.
0: Ja. Oh.
2: Wij vonden het al zo raar dat je bij banketbakkers eigenlijk helemaal geen taart in de vorm van een luier kan krijgen.
1: Ja, dat zei ze jullie ook. Maar zeiden dat niemand bij die bakkerij, joh, dit is niet wat ze bedoelen.
2: Nee, sterker.
0: Ze hebben hem echt custom. Wij moesten echt met ChatGPT een plaatje maken van dit, want we konden hem online ook niet vinden. Dus een plaatje gemaakt met Chat en naar de bakkerij gestuurd. En die hebben echt, een luiertaart gemaakt.
2: Ja, dit is wat wij. Ik laat jou even de foto zien.
1: En dit, van de poep in de luier.
2: Ja, er zit poep in de luier. Dus ga maar lekker opensnijden. Dan gaan we lekker van zo'n smikkel.
1: Nou, ik vind dat wel heel lekker, ja.
0: Maar dat verklaart ook. Want dat geouwe hoer over dat er iemand uit moet komen en zo. Ja, dan snap ik nu waarom.
1: Waarom dat niet hiermee ging.
0: Nee, dat vond ik een beetje ingewikkeld.
2: Eet smakelijk dan maar.
1: Goh, lekker.

0: Welkom. Je bent op de landelijke babyshower van Eva Vloon, onze Eva van het nieuws. Ja. En ja, wel leuk, want wie kan er nou zeggen dat op zijn of haar babyshower dat je gewoon BN'ers over de vloer hebt. Dat gebeurt eigenlijk nooit.
1: Ja, Floris Goebel die komt zo meteen langs.
2: Een leuke BN'er is dat ook. Dat kan ik ook niet iedereen zeggen.
1: Nee, en dat er gewoon 700.000 mensen mee zitten te luisteren. Snij jouw luiertaart eens aan. Ik ben benieuwd wat het
2: is een luiertaart niet van luier, zoals vaak gedaan wordt.
1: Mensen vaak denken dat je een luiertaart moet maken. Want dit is de echte.
2: Ja, dit is een luiertaart van marsepein en chocola.
1: Oh.
2: En ik ga nou gewoon een punt eruit.
1: Ja, ik wil even een goede punt.
0: Ah, ik ben heel benieuwd.
2: Hij zal ook helemaal niet machtig zijn, hè?
1: Nee, ik denk dat wel meevalt.
0: Komt er dan echt die chocola uit? Ik ben zo benieuwd.
2: Ja, het is een witte marsepeinen luier.
3: Ja, kijk, hij zit helemaal vol met poep.
1: Zo, maar wat.
0: Zo, wat een lekkere taart, zeg.
2: Heel erg lekker uit.
0: Ja, maar dit is echt lekker. Ik weet niet wie het zegt, maar dit is echt door een kunstenaar gemaakt.
2: Nou,
0: echt,
2: krijgt hij nog even een shout-out?
1: Nou, we hebben er gewoon voor betaald. Dus dan gaan we even aan de regie vragen.
0: Dan komen we er zo even op terug.
1: Ja, zometeen in de studio, Floris Goebel. En hij heeft nog een kleine verrassing voor Eva ook.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Relaxed?
5: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo. Eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
12: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
13: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
12: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
14: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.

0: 538.
1: Het is weer laat.
2: Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
3: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.

0: Lotte. Eentje om niet te vergeten. Woensdag 21 oktober, eiland Amsterdam. Vieren wij onze eigen feest met Julian Jordan, Sick Individuals en nog veel meer. Ben jij erbij? Tickets zijn nu te koop via lucasandsteve.com.
1: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
2: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is en dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja. Dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
4: Oeh, ik wil geen verzekeringsgedoe.
5: Ik ook niet.
4: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
6: We kunnen door.
4: Direct door. Allianz Direct.
7: 538.
8: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Het internationaal strafhof in Den Haag wordt ernstig geraakt door de nieuwe sancties van Amerika. Dat zegt buitenlandminister Berendsen. De strafmaatregelen gaan over een half jaar in en in de tussentijd wordt er geprobeerd om een oplossing te vinden. Amerika is onder meer kwaad over het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. In de Amerikaanse staat Pennsylvania is een man opgepakt voor de computerhack bij de FBI. Hij zou betrokken zijn geweest bij de criminele hackersgroep Shiny Hunters. Bij die hack zou gevoelige informatie zijn gestolen van duizenden FBI-medewerkers. Hulporganisaties vinden het inhumaan dat er vannacht 20 asielzoekers buiten in de regen moesten slapen in Ter Apel. De vluchtelingen kregen niet eens een tent. Organisatie Migrate zegt dat het wachten is tot het echt misgaat. En het is lastig inschatten hoeveel streekbussen er woensdag niet rijden door de staking voor een betere cao. Volgens de OV-bedrijven hangt het af van hoeveel chauffeurs er meedoen. De bonden willen komende tijd elke week één dag het werk neerleggen. Heb ik het weer nog voor je. Regen, onweer en windstoten vanavond. Morgen is het wisselvallig, buien, maar ook kans op een zonnetje. Het wordt dan 13 tot 15 graden. En tot zover het 538 nieuws.
9: Dan het verkeer zijn er zijn zelfs zeven vertragingen. Ik doe even de drie grootste. Eentje op de A28 tussen Zwolle en Amersfoort bij Hoevelaken, 12 minuten. Komt er een auto met pech. En op de A50 tussen Arnhem en Os bij Renkum, 28 minuten. Dat komt er een ongeluk. En op de A73 tussen Nijmegen en Maasbracht bij Maasbracht, 28 minuten vertraging. En de Flitsers in de Flitsmeister app.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
10: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei!

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
2: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: De 538 stemmenjacht.
4: Dit is de stem uit koffer 6.
5: Zeker.
4: Weet jij al wie het is?
3: Speel vanaf morgen weer mee in de jacht op €100.000.
4: Druk op de knop in de 538 app.
6: Bas en Dylan.
7: Welkom, je bent op de baby shower van Eva. Met zometeen Floris Geubel,

0: 538, Jordan, Alex Warren en Fever Dream.
1: 538, Bas en Dylan.
0: Welkom op de baby shower van Eva. Het is de laatste dag voor dat jij op zwangerschapsverlof gaat. Ik vind dat het opmerkelijk goed gaat de afgelopen drie kwartier. Het begin was even moeilijk.
2: Nou ja, maar ze is een beetje tot zichzelf gekeerd. Ja.
3: Ik ben een beetje stil ervan, omdat ik gewoon... Nou, het overrompelt me allemaal een beetje, geloof ik.
2: Ja. Nou ja, het is, dat is in principe onhandig als je bij de radio werkt. Dat je er stil van wordt. Zometeen komt Floris Geubel nog langs. Die heeft ook nog een leuke verrassing voor je. Dus dat is heel leuk. Kijk, je moet je voorstellen dat je met een collega samenwerkt. Elke dag, dag in, dag uit. Gewoon 8 uur op een dag. En dat diegene dan opeens 4 maanden vertrekt. En bij sommige collega's zou je dan zoiets hebben van... Dat zou ik helemaal niet vervelend vinden. En bij sommige collega's denk je van... Ja, die gaan we dan toch missen, weet je wel.
0: Ja.
2: Ook omdat je in je privéleven veel dingen... samen doet.
0: Ja.
2: Ik noem maar wat. Wij doen bijvoorbeeld elk jaar gaan wij met z'n drieën naar hetzelfde concert. Ja. Het is niet naar hetzelfde concert, maar naar dezelfde artiest. En zo kwamen we er bijvoorbeeld achter als een van de eerste dat jij zwanger was.
3: Ja, want we zouden naar Yves Berendsen gaan, naar het concert, zoals ieder jaar. En toen dacht ik daarvoor van, nou, ik wil wel lekker drinken vanavond. Maar ik werd maar niet ongesteld. En toen dacht ik, nou, doe ik voor ik wegga snel even een test. Dan zit ik lekker, dan gaan we lekker daarna aan de pimpel. Nou, dat even niet. Maar toen dacht ik, ga het je ook niet afzeggen.
2: Nee.
3: Dus toen kwam ik en toen dacht ik, nou, dan zeg ik het maar tegen ze. Want als ik niet ga drinken, dat gelooft niemand.
2: Nee, maar ja, het was ook 3 weken. En normaliter vertel je dat natuurlijk helemaal niet.
0: Nee, daar wacht je 12 weken mee minimaal. Wij wisten het... echt 25 minuten na jou.
3: Ja. Maar daar heb ik geen spijt van gehad, hoor.
0: Alleen, niet kunnen borrelen bij Yves, maar het was wel een leuke avond.
2: Het was een hartstikke leuke avond. En toen dachten we, van is het niet leuk dat als jij dan je laatste show hebt vandaag... dat we de cirkel even rondmaken.
3: Oh.
2: Dames en heren, Yves Berendsen!
3: Ja! Ja, wat gezellig! Oh mijn god, zo jongens, wie doen we dit allemaal aan?
4: Smoele zomeravond. Verschrik.
3: Dank je wel, Sitsen.

0: kunnen aanklopen. Gefeliciteerd.
1: Ja, ja. Gefeliciteerd
2: met wat
1: nou ja, met de baby. Ja,
3: kom even lekker zitten.
4: Pak lekker ander Mike hier erbij.
1: Oh, jullie spelen wel met mijn emoties hoor, jongens.
3: Oh, hoor.
1: Want deze avond, zeg maar, dat wij lekker naïef gingen zoals iedere keer. Ja, ik vond het heel leuk dat we er waren. Alleen ik dacht toen ook wel van, ik stond lekker te luisteren naar jouw muziek. En je was heel goed. En we waren in het theater, maar ik dacht de hele tijd... Oh mijn god, mijn leven gaat zo erg veranderen. En nu je hier weer zo voor me staat te zingen, komt dat weer een beetje terug op mijn gevoel. Dus er is ook sprake van meer paniek.
0: Nou, ik vond dit ook een hele bevalling. Als ik ja.
1: En dan moet het persen nog beginnen.
0: Oh ja.
3: Oh man, maar Eve, ik vind het zo fascinerend, zeg maar, even los van dit alles. Je staat hier recht voor de neus van Eva in een verder totaal sfeerloze 538-studio. Ja. Met twee...
0: Waarvan de helft afbreekt.
3: Ja. Maar dan zie je eigenlijk echt, dan ben je echt even stripped down, weet je wel. Je ziet echt even gewoon...
1: Ja, jij kan wel echt heel goed zingen.
3: Echt bizar. Dat is echt fantastisch.
1: Ja, dat weet je zelf natuurlijk ook wel, maar dat is wel...
3: Ja, dat hoef ik jou ook niet te vertellen, maar het is gewoon... En dan toch even realisatie.
0: Wat zei je nou?
1: dat zingen.
3: Maar hoe is het met jou, Yves?
0: Ja, goed. Ja? Ja, heel goed. Gaat heel goed. Perfect. Ik heb het hartstikke druk. En ik zit natuurlijk in de voorbereiding van de Ziggo Dome. Dat is...
4: Volgende maand, denk ik al.
0: Ja, dus het 14 en 15 november. Dus zeg eventjes 5 weken nog.
3: Ja.
0: En, dus ik ben veel aan het trainen. En ik heb het sowieso gewoon druk met optreden en van alles. En de voorbereiding. Dus... Ik ben gewoon lekker...
1: Maar jij gaat ook super hard door, Beste Zangers natuurlijk. Want al die filmpjes van jou gaan hartstikke viral.
0: Ja, Beste Zangers is eigenlijk bijna weer afgelopen. We hebben nu, morgen hebben we nog een aflevering. En dan die week erop hebben we een duet-aflevering. Moet ik overigens zeggen, er zit een liedje in met Zoe Levi. Dat is echt... Ja, als zeg ik het zelf. Dat vind ik het beste liedje van het seizoen.
3: Ja? Oh, wow.
0: Ik heb er volgens mij al een keer iets over geteased. Maar het is een liedje van Bruno Mars. In vertaalde het Nederlands. Oh, en het is een duet. Nou, dan weet je eigenlijk waarschijnlijk al welke het is.
1: Was Lady Gaga daar ook bij betrokken?
4: Bijvoorbeeld.
3: Ja, wat vet zeg. Dus, hou je nog... Ja, nou goed, waarschijnlijk sowieso. Maar hou je dingen daaruit die je meeneemt naar de Ziggo?
0: Ja, denk het wel, ja.
3: Maar
0: ja.
3: Dit was er eentje, toch?
4: Ja, van Clouseau.
0: Dit liedje wat ik nu net gezongen is Verlangen, dat is een liedje van Clouseau. Van, ik hoef helemaal niet te introduceren. Ik denk dat iedereen die luistert Clouseau wel kent. Twee van de hele te gekke muzikale, fantastische muzikale broers uit België. En, maar ik kende dit liedje al toen ik begon met zingen in 2015. Dit is namelijk ooit een keer gecoverd door Quincy. In zeg maar in deze stijl. En ik zing dat eigenlijk al zolang ik zing. Ik was natuurlijk begin afhankelijk van covers. Ik had geen eigen repertoire. Dus dit liedje zong ik eigenlijk al avond aan avond. Toen ik net begon met zingen. En toen ontstond die situatie met Beste Zangers. En dat zeiden wij. Ja, ik kan maar één liedje doen van jullie. En dat is Verlangen. En dit doet het hartstikke goed. Ja. Nog steeds. Dus,
3: ja.
0: Ach, ik wou je zingen. Ja. Want Eva die is zwanger. Maar je was... Ja. Ja, want Eva die is zwanger.
3: Ja, dat past ook
1: wel
3: heel goed.
1: Jij moet baby showers gaan doen. Ja.
3: Baby showers, dat zou je goed staan.
0: Ja, met zo'n grote rode knop. En dan heel veel van die...
1: Zo eentje heb ik ook gehad. Ja, ik word lekker in de watten
0: gelegd. Het is een meisje. Ja.
3: Zeker. Ja. Sander Korte was erbij.
4: Sander Korte,
3: Zeker weten. Ja, heb jij nog... heb jij nog dingen om mee te geven? Zeg maar, dit is even als laatste dag. Zijn er
4: tweede.
1: Nou, er is echt even geen plek meer.
3: Nee, er is echt geen plek
1: meer. Uit elkaar.
4: Eva heeft gegeten en gedronken, zo te zien.
0: Nou ja, ik denk dat ik... Ja, nou ja, kijk... Ik kan me heel goed voorstellen dat het nu misschien nog een beetje onwennig lijkt en zo. Maar ik denk als jij straks zo meteen je kleine baby in de handen hebt... dan heb je een... Denk ik dat het zo is. Kan ik me voorstellen, je hebt een hoofdstuk voor je kind en een hoofdstuk na je kind. En ik denk als jij over een jaar daarop terugkijkt... dan denk ik, zeg je, het is het allermooiste wat me ooit is overkomen, denk ik.
1: Ik hoop het en ik denk het eigenlijk ook wel hoor.
0: Tuurlijk.
1: Want ik heb een merk in de buik al. Het is echt een ontzettend leuk type.
3: Ja,
1: je merkt het aan hem hoor.
3: Dat moet wel. Yves, fantastisch.
1: Ja, bedankt.
4: Ja, echt super bedankt dat je wilde komen.
0: Heel graag gedaan. En zie ik jullie wel?
1: Ja, ja jullie sowieso moeten gaan.
4: Wij blijven en ik heb kaarten voor jou zondagmiddag in de Ziggo.
0: Je kaarten?
4: Ik heb kaarten.
0: Jeetje, ja. Mina.
3: Je moet het een beetje simuleren, hè?
4: En gewoon gekocht dit keer.
0: Ja, dat bedoel ik, jongens. Ja. Weet je wat je doet? Je zet ze lekker op tickets van, benodig ik juist. Ja.

0: Chesto en de nieuwste dance match Hard to Be Around.
1: Ja, we moeten vanaf deze plek wel even onze excuses aanbieden aan Floris Geubel. Die in de kantine van 5-8 zit te wachten. Ja, het liep een beetje uit allemaal. Het is de grote baby shower avond van Eva natuurlijk.
2: Erg.
1: En dus het is ietsjes uitgelopen. Dus zometeen, zoals beloofd, Floris Geubel.
3: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar. Dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je banken erbij, maar die werkt niet mee. En boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
5: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
6: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
7: Hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
6: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
5: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
4: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting... of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Wat zeg ik? Gamma!
9: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer... die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
10: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken... geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe... voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
11: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets. M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen. Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
12: Broodje kroket, maar 1 euro. Alleen vandaag op Krokettendag bij
13: Kippie.
14: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten verzamelen bij
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
17: Chris?
18: Ja?
17: Hoef jij niet te werken vandaag?
18: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
17: Dus, heb je nu...
18: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
17: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst.

0: Belastingdienst. Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
2: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja. Ik ben ook zwanger. Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
3: Daar heb je Huub. Van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
8: De vrijdagavond van 538.
9: Bas en Dylan.
10: Het is 8:03 en je bent getuige van de baby shower van Eva Vloon. Want het is je laatste dag.
11: Nou, en wat een rollercoaster is het. Ik heb al een luiertaart gehad van Marsepein en Yves Berendsen die me toezong.
10: Ja.
11: Dus het wordt even tijd om de focus te weerleggen. Want ja. Zoals iedere vrijdag zetten we ook weer een dier uit het Doha Dierenasiel in het zonnetje.
10: Als je daar heel even kort mee wacht, dan halen we er even iemand bij die alles over dieren weet.
11: Ja, dat is goed.
10: Dat lijkt me eigenlijk wel een goed idee.
12: Kom er maar bij, hoor.
10: Want in de studio...
12: Ja, Floris Keubel!
11: Hij heeft een goede luier. Ja,
13: even mis was gegaan met de luier.
11: Ja, maar jij kan
10: het wel. Even een goedmakertje. We hebben net eens een... We hebben net een luiertaart gegeven, omdat Eva daar al weken om smeekt. Alleen, ja, de luiertaart. Wij dachten, zeg maar, een taart in de vorm van een luier. En met allemaal poep erin. Zeg maar, dat scheen niet helemaal de gewenste effect te hebben.
11: Het is een hele mooie, moet ik zeggen.
10: Nou, Floris heeft een daadwerkelijke luiertaart voor je meegenomen.
11: Ja,
10: we gaan hem zo meteen eens uitgebreid bekijken. Ja. Maar Eva, elke week zet jij een dier uit het Doha Dierenasiel in het zonnetje.
11: Ja.
10: In de hoop dat ze zo snel mogelijk een nieuw huisje vinden.
11: Vandaag is het Juna, de Mechelse herder. Zij is 7 jaar en volgens de verzorgers bij Doha is het een hele lieve, vrolijke dame die helemaal weg is, en dat zal Dylan aanspreken, van de bal.
10: Oh, de bal, zeker.
11: Dylan wil ook altijd op de redactie even met de bal, tot ergernis van sommige collega's. En zij is nu op zoek naar een liefdevol thuis, net als iedereen eigenlijk. Met een baasje dat het lekker vindt om lekker met haar op pad te gaan, daarna te knuffelen. En als er al een andere sociale hond in je huis woont, dan kan Juna daar eigenlijk gewoon bij. Doet ze helemaal niet moeilijk over. Mechelse herder, ja, ik vergelijk ze altijd met de commissaris Rexhond. Want zo ziet ze eruit,
10: ja,
11: toch?
10: Ja, inderdaad, ja.
11: En jij moet het vooral zeggen als ik onwaarheden over dieren vertel. Want jij weet veel meer dan ik. En ik heb dus begrepen dat Mechelse herders heel hoog kunnen springen. Tot wel 3 meter.
14: Ja, het zijn ook die honden die de politie gebruiken. En ja, misschien heb je die filmpjes wel eens voorbij zien komen. Ze zijn mega fit. Ze hebben ook echt wel heel veel uitdaging nodig. Dus als je inderdaad houdt van lekker het bos ingaan, actief met je hond om te gaan, ja, dan is zo'n Mechelse herder super gaaf. Maar ik vind zeker wel, dan even naar de Doha.
10: Opvallend, even, want normaal gesproken, of tenminste normaal gesproken, heel soms kom je met een dier in dit item waarvan je toch denkt, oeh, dat is moeilijk te plaatsen.
11: Ja,
10: want
11: ja.
10: Zeg maar,
11: we gaan niet alleen de makkelijke aanprijzen, want die vinden wel een plekje.
10: Nee, maar als ik dit zo hoor, zit hier eigenlijk weinig haken in de ogen aan. Is het gewoon een hele leuke hond?
15: Het ding is, vorig jaar met kerst hebben we wat portretjes gemaakt van dieren bij Doha. Er zat ook een herder bij, geloof ik.
11: Gina heette die.
15: Ja,
11: Gina,
15: precies. Ja. En waar je heel veel reactie over krijgt, is dat het een heel lastige soort is. Dus
11: dat kan jij het beste zeggen.
14: Nou, het is niet per se een hele lastige soort, maar je moet wel gewoon echt de tijd ervoor nemen. Het is niet hetzelfde als een Pomeriaan of een Chihuahua of zo. Je moet echt gewoon veel tijd in de honden stoppen. Ze hebben super veel uitdaging nodig. Ze zijn eigenlijk constant ook bezig met wat is de volgende opdracht. Dus die hond die kan je echt niet zomaar de hele dag...
11: Ja, het is geen schoothondje.
14: Nee, zeker niet. Je moet echt veel uren erin steken. En ook gewoon echt veel uitdaging geven. Maar dan is het top. Ja. Dan is het geweldig. En zo'n Mechelse herder is prachtig, maar ga eens een keertje met iemand mee die er een heeft en dan ervaar je het vanzelf.
15: Ja, ah, ja, of ga kan, bijvoorbeeld ja. op date in het Doha. Je kan echt even, nou ja, je kan eens kennis maken. Wij gaan eventjes een fotootje, want het is een hele lieve hond.
11: Hij ziet kijkt er heel erg vrouwelijk.
15: Wat een lieve hond.
11: Dat mag gezegd.
15: Ik ga hem eventjes op de social zetten, 538 avondshow. Dus daar staat ook een linkje bij, dan kun je wat lezen erover. Dus dat vind je daar zo meteen. 538 avondshow op Instagram. Praten we zo meteen verder met volgende.

0: 538 Jorden, Sven Seliers en Somebody New. En we heten je van harte welkom op de baby shower van Eva. Het is de laatste dag dat onze Eva van het nieuws er is. In ieder geval hier. Voor dit jaar.
1: Tot februari.
0: Ja,
1: ben je nou 1 februari terug?
2: Ja.
1: Even voor haar.
2: Ja, met haar. Lisbeth weet ervan.
0: Nee, fijn voor Lisbeth. Zet het even in de aanval zo meteen.
2: Ja.
0: In de studio is tv-bioloog Floris Keubel. Floris, jij hebt een boek. Er is een boek.
3: Hij is uit sinds vorige week.
0: Ja.
1: Het derde deel al, toch?
3: Derde deel inderdaad.
0: Ja, wat
3: Floris en meneer Tortellini.
0: Ja.
3: Meneer Tortellini is mijn koningspython. En in die serie beleven we allemaal spannende avonturen. En dit keer, Expeditie Walvis, gaat het over een heel spannend avontuur op zee.
0: Ja, maar wat fantastisch. Dat is, hoe is dat om een kinderboek te schrijven?
3: Geweldig. Echt zo goud. Het duurt wel echt, je bent er een heel jaar mee bezig. Maar het is echt alles waard als je gewoon die glimlachen van die kids ziet. Of je hoort van die kinderen van, oh, ik heb hem gebruikt voor mijn boekbespreking. Of sommige kids met dyslexie die het dan wel leuk vinden om te lezen. Ja. En mijn doel is om gewoon zoveel mogelijk kids te leren over de natuur. En dat ze hem eigenlijk dichtslaan en dan met allemaal dierenweetjes op zak zelf naar buiten gaan. Om zelf weer lekker op avontuur te gaan.
2: Want de zee is eigenlijk het minst bekende dat we hebben in de wereld. Toch? Want het is zo diep. Daar zijn we allemaal nog nooit geweest. En daar weten we ook zo weinig van.
3: Ja, precies dat. Het is zo gigantisch. Ik bedoel, het is 70% van onze planeet. Maar de overgrote meerderheid hebben we geen idee van. Wat daar allemaal zwemt, jongen. En gewoon de magie die daar is. Van bultruggen die kunnen zingen. Tot haaien die honderden jaren oud worden. Tot octopussen die tienduizenden eitjes leggen. En zelf sterven nadat ze hun kleintjes hebben gekregen. Het is echt ongelooflijk wat je daar allemaal vindt. En sommige mensen, en met name ook kinderen, merk ik dat ze soms best wel bang kunnen zijn voor de oceaan. Terwijl mijn doel is juist om die oceaan weer heel cool voor ze te maken. En te laten zien dat er eigenlijk vol magie zit.
0: Ik vind het bijvoorbeeld heel vet. Ik vind het allemaal heel cool. Maar net als mijn vriend Dylan hier. Ik hou niet echt van in de open zee.
2: Echt niet?
0: Nee, dat is allemaal veel te onvoorspelbaar. Ik vind echt, als ik op een plek kom waar ze van die zeeegels hebben, dan wil ik eigenlijk al van
2: Je moet er gewoon niet op gaan staan.
0: Nee, als je het niet goed kan zien. Ja, maar zeg maar, is je doel dat mensen echt de zee ingaan? Of is het gewoon de interesse?
3: Nee, gewoon de interesse voor de zee. Ja, het is zo'n belangrijke plek. Ik bedoel, als je bijvoorbeeld ook hebt, niemand heeft het al over dat meer dan de helft van de zuurstof, elke tweede teug adem die je neemt, wordt gemaakt in de zee door plankton.
0: Ja.
3: En door de poep van walvissen.
0: Ja, en niet die gozer van SpongeBob, maar echt
2: plankton. Ja. Maar de poep van walvissen?
3: De poep van walvissen, dat is weer voedsel voor die fytoplankton. En die produceren gewoon meer dan de helft van alle zuurstof op aarde.
0: Ja.
3: Dus dat is zo'n gave plek. Er zitten zoveel magische.
1: Maar ik vond wat je net zei, vond ik sowieso wel opvallend en goed. Dat je zegt, ik wil gewoon heel graag dat kids dat boek dichtslaan. En dat ze dan zelf naar buiten gaan om gewoon de natuur te ontdekken. Mm-hmm. Wat natuurlijk eigenlijk contradictief is aan hetgeen wat kinderen tegenwoordig doen.
3: Ja,
1: namelijk binnenzitten en op een iPad zitten. Is dat ook het grote doel eigenlijk?
3: 100%. Want ja, kijk, bedoel, kids tegenwoordig hebben niet meer 1, maar 2 of 3 schermen tegelijk.
0: Ja.
3: Nou, wij zijn opgegroeid dat er helemaal niet was. Dus je ging op avontuur, je ging die stenen optillen en uitzoeken wat er allemaal onder zat. Maar er is zoveel afleiding nu, dat je eigenlijk helemaal geen eens tijd meer hebt om zelf op avontuur te gaan. Kan ik me helemaal voorstellen. Dus ik probeer ze op zoveel mogelijk manieren, en nu dus ook met zijn boek, allemaal handvatten te geven. Want het staat vol met dierenweetjes. Dat ze dan weten, oh, ik kan daarheen voor dit. Oh, ik kan daarheen voor een Dassenburg. Ja, en dat ze dan eigenlijk daarin leren, hey, buiten gebeurt het echt.
0: Ja.
3: En het gebeurt letterlijk buiten je voordeur.
0: Ja, nee, ja, dat is zo. Wat is, dan kun je een feitje noemen. Gewoon, is er iets in het boek waarvan je zegt, gewoon, dat is opvallend, dat is leuk?
3: Nou, bultruggen, die kunnen dus zingen. De mannetjes, die maken letterlijk liederen die gewoon kilometers ver reiken. Prachtige liederen. En die kunnen ze zelfs leren. En die kunnen ze zelfs veranderen naarmate ze op reis zijn geweest. Dus als ze bijvoorbeeld, ze maken hele lange routes per jaar. Dan gaan ze vaak van bijvoorbeeld van het noorden gaan ze naar hun paaigronden, tienduizenden kilometers. En dan kunnen ze daar andere liederen hebben gehoord, en dan kunnen ze hun liederen daarop aanpassen. Dus dan leren ze ook nieuw. Ja, het is echt insane, toch?
0: Dat is het gestoord.
2: Wij denken altijd maar dat wij slim zijn, hè?
0: Maar hoe, als in, wat liederen, hè? Hoe klinkt dat? Is dat?
3: Ja, ik wou dat ik het hier nu kon laten
0: maar,
3: luisteren.
0: Maar is het echt een melodie?
3: Nou, het is niet Yves Berendsen met Terug in de Tijd, maar
2: is het een
0: beetje... En dat ze terugkomen van een trip uit het noorden. Ja, Nee, maar dit is echt muziek. Je kan het echt wel muziek noemen.
3: Nou ja, er zit geen beat in, maar er zit serieus klank en melodie in en zo. En
0: kunnen we het even opzoeken en dan zo laten horen?
3: Ja, cool. Gaan we doen.

0: Het is ook een feitje uit je boek, toch, Floris?
1: Klopt. Sorry, ik zit die taart eten.
0: Ja, we zitten ondertussen.
2: We komen dit jaar niet meer te eten, denk ik.
1: De luiertaart. Die kan er moeilijk je kind zijn binnen mee afvegen, maar hij smaakt lekker.
0: We zitten nog steeds op de baby shower van Eva. Floris Geubel in de studio had het even over Floris en meneer Tortellini Expeditie Walvis. Nieuw kinderboek sinds vorige week uit. En ik vroeg om een feitje. En jij zei: walvissen kunnen zingen.
1: Zingen. Mannetjes bulderig, die maken echt prachtige liederen. En die kunnen ze zelfs ook gewoon aanpassen naarmate dat ze op reis zijn geweest en andere liederen hebben gehoord.
0: En ik denk, Eva, jij zei net toen de muziek bezig was, dat ze dat in Finding Nemo, Finding Dory, ook doen. En dat klopt, want dan zit die Dory als een soort totale debiel.
1: Ja.
0: Allemaal rare. Ja, ik wil dat nagaan, maar dat ga ik niet doen. Maar ik heb wel opname gevonden van een echte.
1: Ziek, hè?
2: Zo bizar.
1: Dat kan je gewoon met het menselijke oor waarnemen.
0: Dat is toch niet normaal?
1: Ja,
0: dat is echt heel vet.
1: Er zijn zoveel magische dingen in die dierenwereld. Dat is echt niet normaal.
2: Dus er komt nog wel een boek, denk ik.
1: Ik hoop het wel.
0: Gewoon even, je zegt magische dingen. Kijk, we zitten natuurlijk op de baby shower van Eva. Fantastisch dat je er bent. Weet jij ook dingen? Hè? Je bent de bioloog. Weet jij ook dingen van zwangerschappen, geboortes en zo? Hoe dat dan bij de rest van het dierenrijk zit?
1: Ja, dat verschilt ook weer per dier. Jij bent dan 9 maanden zwanger. Dat ik kan me voorstellen dat een gigantisch lange tijd is. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar olifanten, die zijn wel 2 jaar zwanger. Bijna.
2: 2 jaar.
0: Ik wil het hier zo uitgebreid over hebben.

0: in het
1: dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow!
2: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 per se gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
7: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
8: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
9: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
10: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
11: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
12: Meer voor minder. Simpel.
13: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
14: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
15: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
16: Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
17: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
18: Ja, werkt wel.
17: Social deal, deals die je niet mag missen.
19: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
20: Voor de makers.
21: Praxis.
20: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
22: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
23: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, morgen om 8 uur op 6.
24: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
25: Opgelost. Autotaalglas.
26: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
27: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
26: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
28: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
0: Wat je ook zoekt voor jouw keuken, Keukeloos heeft het. Van de beste keukenapparatuur tot de laatste keukentrends. En altijd scherp geprijsd. Keukeloos.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
0: De laatste keukentrends, Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
3: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Nederland en 7 andere landen hebben hun steun uitgesproken voor het internationaal strafhof in Den Haag. Ze zijn het niet eens met de nieuwe sancties van Amerika. De landen zeggen dat het daardoor heel moeilijk gaat worden voor het strafhof om oorlogsmisdadigers te vervolgen. In Gent zijn 3 mannen aangehouden die mogelijk betrokken waren bij het geweld in Overasselt van vorige maand. Nederland heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze worden verdacht van moord, doodslag, wapenbezit en lid zijn van een criminele organisatie. Hulporganisaties vinden het inhumaan dat er vannacht 20 asielzoekers buiten in de regen moesten slapen in Ter Apel. De vluchtelingen kregen niet eens een tent. Organisatie Migrate zegt dat het wachten is tot het echt misgaat. En er is in totaal 7500 kilo vuurwerk ingeleverd afgelopen maand tijdens de eerste landelijke actie om dat te doen. Vanmiddag werd het laatste inleverpunt in Hoorn gesloten. Justitieminister Van Wil is tevreden met het resultaat. Heb ik alleen het weer nog voor je. Regen, onweer en windstoten vanavond. Morgen is het wisselvallig. Buien, maar ook kans op een zonnetje. En dan wordt het 13 tot 15 graden. En tot zover het 538 nieuws.
4: Dan op verkeer zijn 3 vertragingen. Eentje op de A1 in de richting van Osnabrück voor de Nederlandse grens. 6 minuten. En op de A9 tussen Amstelveen en Alkmaar bij Haarlem-Zuid. 25 minuten. A15 tussen Gorkum en Oostvoorne bij IJsselmonde. 5 minuten. En de flitsers in de Flitsmeister app.
5: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
18: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
21: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Wehkamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Wehkamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
18: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
28: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
29: Alle Sigma Verf bestel je bij
28: verfwinkel.nl. Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
30: 538 stemmenjacht.
31: Dit is de stem uit koffer 6.
32: Zeker.
31: Weet jij al wie het is?
30: Speel vanaf morgen weer mee in de jacht op 100.000 euro.
31: Druk op de knop in de 538-app.
33: Bas en Dylan.
4: Daar zijn we. Het is de baby shower van Eva. Welkom.
34: Met Temper City en

0: Dua Lipa, Dance the Night bij 538. In de studio nog steeds tv-bioloog Floris Geubel. En ja, je bent een beetje aanwezig op de babyshower van onze Eva.
1: Ja, een beetje. Hij is hartstikke.
0: Ja, je bent er,
2: ik ben helemaal.
1: Hij heeft de luiertaart mee.
0: Ja, dat is waar. Je bent er meer dan. En we begonnen net al even over zwangerschappen bij, nou ja, bij dieren. Bij andere wezens dan de mens. Welk dier staat zo ver af van onze zwangerschappen? En zeg maar, wat lijkt er totaal niet op?
3: Nou ja, wij hebben een. Ja, als je straks die kleine hebt, dan kan dat ook een prachtige tijd worden. En ja, je gaat zelf natuurlijk ook door. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de Noord-Pacifische octopus, de grote Pacifische octopus, die is maandenlang bezig met tienduizenden eitjes helemaal te verzorgen. En eigenlijk het moment dat ze uitkomen, ze heeft die hele tijd niks gegeten, niks anders gedaan dan beschermen, dan heeft ze geen energie meer over en dan sterft ze. Dus die sterven letterlijk voor hun kinderen. En ja, dat is natuurlijk totaal anders dan
0: dat is dan wij
1: dat
0: hebben.
1: Dat was ik niet van plan, nee. Nee.
2: Ja, nee.
0: Maar hoe kan het, zeg maar, dat het zo verschilt? Want bij mensen is het zo dat je dus 9 maanden zwanger bent en dan komt het kind eruit, dat kind kan helemaal niks. Ja. Maar het is zo'n groot verschil met het dierenrijk.
3: Ja. Ja, goede vraag inderdaad. Dat is ook een hele logische vraag. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar een giraf, die valt eruit en die moet gelijk op zijn hoede zijn. Want er zijn leeuwen, er zijn allemaal gevaren. Dus die moet gelijk kunnen gas geven, want anders dan is het klaar. Ja, wij hebben eigenlijk niet zo heel veel gevaren. Dus wij worden jarenlang eigenlijk nog verzorgd. En dat is ook wel het gekke. Als wij eruit komen, dan zijn onze hersenen eigenlijk nog helemaal niet daar. Die zijn maar een kwart ongeveer van wat ze gaan worden. Dus onze hersenen die groeien nog en er gebeuren allemaal verbindingen die eigenlijk die door de jaren overdoen om klaar te zijn.
0: En maar zo'n giraf, die komt eruit, kan meteen lopen. Mm-hmm. Maar heb je daar wel dat hele proces van een puberteit? En gewoon dat maakt hij wel helemaal door?
3: Zeker, maar dat is een stuk korter. Ja, ja. Dat soort dieren die leven ook een stuk korter dan wij. Sommige dingen moeten sneller gaan. En ze moeten gewoon veel sneller de dingen kunnen doen. En wij hebben natuurlijk ook hele complexe levens van sociale vaardigheden die je moet leren. Ik bedoel, alles wat wij als mensen moeten
0: Sommige
3: kunnen
0: mensen,
3: doen.
0: Sommige mensen, niet iedereen.
3: Nee, maar wat je als mens allemaal moet kunnen en moet kunnen doen, dat is ook eigenlijk een stuk meer dan heel veel van die dieren die gewoon moeten kunnen vluchten, eten zoeken en dat is het.
1: Weet je wat ik echt zo'n ontzettende rotzak vind eigenlijk? In het dierenrijk? Nou. De koekoek. Want die legt toch zijn eieren in het nest van een ander, want die heeft helemaal gezien om een nest te bouwen.
3: Ja. Gestoord.
1: En dan dan denkt hij, nou, dus dat mooi geregeld en als hij af is, dan kijkt hij wel weer een keer.
0: Ja, ja, en ik wil eigenlijk vragen, wie in het dierenrijk heeft de allermakkelijkste bevalling?
3: De makkelijkste? Goeie vraag. Ik zou er niet gelijk één kunnen noemen. Ik weet wel dat de vrouwtjes, zeepaardjes, die hebben het makkelijkst. Want die hoeven helemaal niet te bevallen. Dat doen namelijk de mannetjes.
1: Ja. Dat is goed geregeld.
3: Ja, helemaal top. Die mannetjes die hebben een buik, daar komen de eitjes in. Die gaat ze bevruchten en die gaat vervolgens die honderden eitjes uitspritsen. Maar die gaat er vervolgens ook helemaal niet voor zorgen. Dus misschien is dat wel super makkelijk. Die waaiert ze uit en that's it. En de vrouwtjes, die hebben het helemaal simpel.
1: Dan moeten we toch eens naar gaan kijken. Hoor,
0: daar gaat ook wel dan echt 99% van de kindjes gaan meteen dood, toch?
3: Ja, ja dat zie je ook bij heel veel dieren. Ook bij zeeschildpadden. Eigenlijk ook bij die octopussen. Maar 1% redt het vaak. Dan zie je al die kleine zeeschildpadjes, weet je wel, vechtend naar de zee. En onderweg worden ze al opgegeten door meeuwen, leguanen, noem maar op. En dan de zee inkomen. Van haaien, nou, al die gevaren, ja, die redden het vaak niet. En heel veel dieren staan er vaak gelijk alleen voor.
0: Zijn er andere dieren in het dierenrijk die aan babyshowers doen? Of zijn wij daar veranderingen? Je weet het niet. Je weet het niet.
3: Ik denk zomaar van niet.
0: Nee, niet? Oké. Oh, wat heerlijk. Het is 538, de vrijdagavondshow met Dugal zometeen. Shine.

0: Davide Michel en Still Champagne bij Radio 538. In de studio nog steeds Floris Geubel. Jij werkt ook voor de dierenambulance, hè?
1: Ja, klopt.
0: Of ja, werkt. Dat is vrijwillig dan,
1: ja,
0: denk ik.
1: Ja, we rijden vrijwillig op de dierenambulance door Amsterdam om alle wilde dieren en huisdieren te redden die in nood zijn.
0: Is dat niet
1: geweldig,
0: heel
1: dankbaar werk.
0: Als je zo houdt van alles in de dierenwereld, is het dan niet heel erg pijnlijk ook om de situaties te zien?
1: Ja, zeker. De helft van de tijd is echt heel leuk. Dan ben je, spring je achter een zwaan aan in het water, vang je een slang ergens. Dat soort dingen. Maar de andere helft zijn ook soms ook wel schrijnende dingen. En dan moet je soms wel even twee keer slikken. Maar dan heb je wel iets voor dat dier kunnen betekenen. Dus het is wel, je krijgt er wel veel voldoening uit, maar ja, soms is het ook wel zwaar.
2: Nou ja, we zeggen bijvoorbeeld, we hebben, nou ja, wat is het, 40 minuten, 50 minuten geleden. Eva zet iedere week op vrijdagavond een dier van het dierenasiel in het zonnetje. Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel asieldieren die daar komen omdat of hun baasje is overleden of wat dan ook. Of omdat mensen niet meer voor ze kunnen zorgen. Mm-hmm. En die worden dan naar het asiel gebracht. Maar het gebeurt natuurlijk ook heel veel dat dieren gedumpt worden of uit huis worden gehaald. En ik denk dat jullie daar dan ook een groot aandeel in hebben om die dieren daar weg te halen of op te vangen.
1: Ja, zeker. En die brengen we dan altijd naar de DOA, de honden en de katten. Maar het zou je verbazen wat mensen gewoon met huisdieren, waarvan ja, wij allemaal dat denken als familie zien, gewoon doen. En ik snap het echt niet. Het zal schaamte zijn of zo dat ze het niet aandurven te bieden aan een asiel. Maar gewoon echt dieren die worden bij het vuil gezet gewoon. Of het nou hamsters zijn, maar ook katten, honden, vastgebonden. Ja, en ook nog veel schrijnendere dingen. Dus dat is gewoon echt heel triest. En met name ook echt in zomervakanties. Wanneer mensen met vakantie gaan, dan denken ze gewoon, nou ja, dan geen idee, dan dumpen we het maar. Dus dat kom je ook echt tegen. Maar ik vind het geweldig dat jullie hier ook de aandacht aan geven om die dieren die in het asiel zitten helpen te herplaatsen.
0: Ja, maar dat moet ook. Dat is
3: jij weet hoe leuk het kan zijn, Bas. Want jij hebt na onze kerstactie van vorig jaar, waarbij we ook dieren uit de DOA een huisje voor de kerst gingen geven, heb jij zelf een diertje in je hart gesloten.
0: Ja, oh ja? De liefste kat ooit.
3: Ja. Echt?
0: Leo. Ja.
1: Wat mooi zeg.
0: Ja, dat is
3: was liefde op het eerste gezicht.
0: Ja, dat is ook een beetje ik heb dat nog nooit volgens mij verteld. Maar wij hebben toen vijf filmpjes gemaakt. Ja, vijf portretjes van dieren waarvan we dachten, nou, die verdienen een huisje. En deze kat zat er al een jaar. Die zat er al heel lang. Die had allemaal medische toestanden en zo. Maar op een gegeven moment
3: hij
0: was
3: hij weer heel dun, toch?
0: Ja, dat inderdaad. En hij had ontstoken dingen. Maar ze hebben hem dus daar behandeld. Ze hebben een soort, de dierenarts zit daarbij in ook. En wij gingen een filmpje maken. Ja, en we zijn eigenlijk alle drie, deze moeten we hebben, toch? Ja. Deze is zo lief. En hij kwam echt als een soort hondje, kwam die naar ons toe. En toen zijn we nog twee keer geweest. Ja, en de derde keer had ik mijn vriendin gefacetimed. Die wilde al heel lang een kat. Ik was meer van de honden. En we waren gewoon zo verliefd.
1: Geweldig.
0: Ja, we hadden dat filmpje, dat stond toen al online. Maar ja, hij woont inmiddels al een jaar bij mij.
2: Ja. Ik was van de week even bij Bas thuis, was ik eten. En nou ja, Bas zegt het al, hij was voorheen meer van de honden dan van de katten. Maar langzaam zie je hem zo, ja, evolueerde tot een soort kattenvader. Dat wordt tot steeds verder en extremer. Tot het moment van schaamte van Bas. Toen het op een gegeven moment ook voor de kat etenstijd was. En Bas zijn automatische kattenbak afging. Met daaruit een speaker waar je Bas' stem hoorde met: hey Leo, het eten is klaar. En ik kijk Bas aan en ik zeg: meen je dit nou serieus? En Bas zegt: hoezo? Wat?
0: Maar dat doet hij dan ook drie keer.
2: Wat een slappe, jongen.
1: Heel zie.
0: Ach ja, wel leuk. Floris, fantastisch dat je erbij was op de baby shower van Eva. Floris en meneer Tortellini, Expeditie Walvis, is sinds vorige week uit. Ik kan echt oneindig lang naar jou luisteren. Dus ik ga ook zeker dit boek lezen.
1: Geweldig, jongens.
0: Dankjewel voor de komst. Applaus
1: dat ik er mocht zijn.
0: Ja, natuurlijk.
1: Dank dat ik er mocht zijn.

0: Samieu Feels Part 2. Welkom op de baby shower van Eva. Hoe vind je het tot dusver?
1: Nou, een rollercoaster.
0: Rollercoaster.
1: Maar wel een hele leuke.
0: Ik vind het eigenlijk jammer. Nee, want ik trof jou aan op de redactie vanmiddag. En toen keek ik je aan en toen begon je al te huilen omdat het je laatste dag is voor je zwangerschapsverlof.
1: Ja. Maar ik hou me goed, hè?
0: Ja,
1: maar dat is ook omdat ik heel erg ben. Dat heb ik altijd bij mijn bruiloft ook dan. Daarvoor moest ik heel erg huilen van de spanning. En dat ik dacht, En dan als het eenmaal bezig is, kan ik er juist heel erg van genieten. Oh. Dus eigenlijk is het een heel mooi compliment.
2: Nou, heel goed. Je hebt al een hoop gehad vandaag. Yves Berends is komen zingen. Florence Goebel had een luiertaart bij. Dus eigenlijk een soort etagère met allemaal luiers. Etagère heb ik vandaag geleerd van Eva, dat het dan zo heet.
0: Ja, ja.
2: Van ons heb je een taart gehad in de vorm van een luier met allemaal poep. Aan de binnenkant tenminste chocola, maar dat lijkt dan op poep. En dat is dan de
1: dat is
2: grap.
1: Wel leuk.
0: Dat is dan de grap, inderdaad.
2: Ja. Je man heeft nog een appje ingezet. Het kan allemaal niet op. Maar eigenlijk heb je van ons nog niet echt een cadeau gehad. Zeg maar,
1: nog meer?
2: We hebben wel dingetjes geregeld. En
1: maar
2: de luiertaart.
1: Ik heb echt voor me opgelaten, want ik heb ook iets voor jullie gemaakt.
0: Oh.
1: Maar dat was niet in het hoofd met dat ik zoveel zou krijgen.
2: Oh, nou, dat.
3: een tekening.
2: Nee. Dat maakt niet uit, maar dat komt dan zo wel. Maar zeg maar, kijk, de taart is leuk. Maar ja, die is na 2 dagen niet meer lekker. Dus er moet iets houdbaars zijn. En dat hebben we zo meteen voor je.
3: Melk.
2: Zo meteen.
4: Heel Nederland is op jacht naar de stem uit koffer 6.
5: Ik denk Art Hooijakkers.
6: Ik denk dat het wel een marathon is.
7: Wij dachten Harm Edens.
8: Is jouw antwoord de sleutel tot 15.000 euro?
4: De 538.

0: dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
1: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
3: Het eten is klaar, aan tafel.
4: Zo, dat ziet er lekker uit.
5: Ja,
4: dat.

0: Het wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
1: Thuisbatterij.
2: Einde salderingsregeling.
3: Terugleverkosten.
4: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
1: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
7: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
9: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
10: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
12: Voor de makers.
13: Praxis.
14: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
17: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
18: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
19: Honda, the power of dreams.
16: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
20: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
21: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
22: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is en dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja.
23: Ik ben ook zwanger.
22: Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
24: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
25: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
26: De vrijdagavond van 538.
27: Bas en Dylan.
28: Met het nieuws van Eva.
29: De helft van Amerikaanse mannen denkt dat ze een vliegtuig veilig zouden kunnen laten landen, mocht het ooit nodig zijn.
28: Ah.
29: Nou, dat lazen ze bij een vandaag ook. En toen dachten ze, ja, toch eens even checken in hoeverre dat dan realistisch is. Want als de helft van de mannen wat dat denkt, is het wel het uitzoeken waard.
28: Ja.
29: Nou, ze hebben een piloot gevraagd. Die zegt, nou ja, als je hulp krijgt van de luchtverkeersleiding, zou je in theorie nog best een eind kunnen komen. Maar iemand van een vliegclub die voegde eraan toe, ja, heel eerlijk gezegd, helemaal zelf, dat is totaal kansloos. Maar horen jullie bij die 50% van de mannen?
0: Nou, ik denk het.
1: Natuurlijk,
0: er is toch maar één mogelijk antwoord. Nee, je hebt geen idee.
1: Natuurlijk, maar ik denk het wel.
0: Nee, sowieso.
1: Wat denk je dan?
0: Een vliegtuig landen is geen hersenoperatie.
29: Nee, nog moeilijker.
0: Nee, is niet moeilijker. Want je kan als er in wat voor nood dan ook, dan heb je contact met de luchtverkeersleiding. En die luchtverkeersleiding die weet precies hoe zijn cockpit eruit. Er is ongetwijfeld iemand die kan zeggen. Als je dit, dan dit. Als je dat, dan dit. En zo kan je echt wel een vliegtuig aan de grond zetten. Ik denk dat het echt kan. En het zal niet zo vloeiend zijn. Maar een beetje zoals een Ryanair-piloot.
1: Nou, kijk. En ik ben één stap verder dan jij, Dylan. Want ik heb van de week een TikTok gezien. Met de uitleg. En die heb ik opgeslagen.
29: Oh, op mijn telefoon. Je een vliegtuig laat landen?
1: Ja. Want er was een TikTok en die zei, let goed op, dit is stap voor stap hoe je een vliegtuig overneemt en laat landen op het moment dat er een noodsituatie is. Sla deze video op. En toen dacht ik, dat moet ik doen. Dus als er iets aan de hand is, dan ga ik in mijn foto's en video's en dan scroll ik daar naartoe. En dan ben ik lekker in de lucht en dan open ik die video en dan krijg ik dat tandwieltje van iCloud. Omdat ik daar geen verbinding heb, kan ik die video niet zien. Dat is super irritant. Maar in theorie zou het moeten kunnen. Dus
0: dan download je toch de video. En dan zet je hem in je favoriet in je fotoalbum.
1: Oh, dat kan.
0: Ja.
1: Maar het is toch handig?
0: Ja, dat is wel heel handig. Ja,
29: maar zou je dat dan ook durven? Want dat je dan... Dat ik
1: ja, het is
29: hebt...
1: of doodgaan of ja. niet. Als je nog de enige bent die er zit. Ja.
0: Het is of doodgaan of misschien doodgaan. Ja. Dan liever misschien.
29: Ja, dat snap ik dan ook wel
1: Ja,
29: weer.
1: Zo is het ook weer.

0: Offenbach en Miles Away bij 538. En welkom op de baby shower van onze lieve vriendin Eva Vloon.
1: Hallo, dat ben ik.
0: Eva, we hebben een probleem.
1: Oh.
0: Dat is een probleem. Want jouw kindje wordt straks geboren en die heeft geen idee wie die twee supergozer zijn waar je iedere dag mee op de radio zit. Want ja, je bent de eerste maanden ben jij gewoon nog lekker thuis.
1: Ja.
0: Weet je wel?
1: Oh ja, dat is eigenlijk wel een groot probleem.
0: Dus de enige die jouw kindje straks kent, dat is jou, je lieve man, jullie poezen. Poezen met de naam.
1: Lulu en Veve.
0: Ja.
1: Maar die hebben we geadopteerd van iemand anders, dus dat hebben we niet zelf bedacht.
2: Nee, precies. Die hebben wel de namen ook ingekort, toch?
1: Ja, Lulu en Veve.
2: Lulu en Veve.
0: Lulu en Veve is het geworden, ja. Nou goed, we kunnen dit hele ding natuurlijk niet laten gebeuren, hè, dat het kindje ons niet kent. Vandaag is voorlopig je laatste uitzending bij ons en nou ja, wij gaan je echt super missen. Ondanks dat je iets super bijzonders te wachten staat. Dus we wilden iets maken wat jij mee naar huis kan nemen. En wat blijft bestaan. Dus niet een taart. Ja, die hebben we ook gemaakt. Of ja, gekocht. Maar ja,
2: laten maken. Een gekocht cadeau.
0: Dus we hebben een cadeautje voor je.
1: Oh.
0: Zeg maar, het komt even in twee delen. Dus ik geef eerst even deel 1.
1: Moet ik lopen of?
0: Nee, ik pak dat voor je aan.
1: Oh.
0: Daar komt hij. Het is een.
1: Het is een rechthoekig
0: plat pakket.
1: Het zou bijvoorbeeld een lijst kunnen zijn met een mooie foto van jullie.
0: Ja.
2: Dat zou kunnen.
1: Dat zou kunnen.
0: Maar even, dit is niet het. Dit is deel 1, dus hè?
1: Deel 1, ja.
2: Okay. Ja. Even, ik weet dat het een lijst is, maar de zendtijd is duur.
1: Ja, oké. Okay. Oh, dat is heel erg lief. Och, ja. Nou, dit is, ja, ik kan omschrijven wat het is. Het is echt een hele mooie lijst. Met daarin een tekening van iemand die heeft onze poezen getekend. En daar staat de avonturen van Lou en Vee bij. En ze lijken echt heel erg goed.
0: Nou ja, dit is wat ik zeg, deel 1. Dit is namelijk niet zomaar een tekening. Dit is de cover van een serie luisterverhaaltjes. De avonturen van Lou en Vee. Zodat wij de verhaaltjes kunnen voorlezen voor het kindje.
1: Is dat echt zo?
0: En het leuke is, ze zijn vanaf nu op Spotify te beluisteren. En zullen we er dan gewoon even eentje doen op de radio?
2: Ja, dat is goed.
1: Maar dat is, jongens, dat is echt veel te lief.
3: Oh. Hey, kleine dromer, stap in en ga mee. Want dit zijn de avonturen van Lou en Vee.
1: Dat is hem, ja.
4: In een huisje, in het midden van het land, wonen twee katten. Lou en Vee. En als je denkt dat katten de hele dag alleen maar slapen, dan heb je het mis. Want vandaag is er iets vreemds aan de hand. Er komen dozen binnen met allemaal spulletjes. Een lampje, een kastje en een piepklein bedje. Lou springt erin. Vee, kijk! Ze hebben een nieuw bed voor ons gekocht. Zou er een nieuwe kat in het huis komen? Vraagt Lou. Oh, eens even, zegt Vee geschrokken. Vol is vol. Misschien is het wel iemand die hulp nodig heeft, Vee. Lou vindt piepkleine sokjes. Een poes met sokken. En een knuffelbeer. Het is toch geen hond, hè? Andere dieren vind ik stom, zegt Vee. Ook andere dieren kunnen vriendjes zijn, Vee. Tot op een ochtend mevrouw Krul en meneer Baardmans ineens haast hebben. Denk je dat ze onze nieuwe huisgenoot gaan halen? Vraagt Lou. Als het een hond is, verhuis ik, zegt Vee. De volgende ochtend gaat de deur open. Mevrouw Krul en meneer Baardmans komen binnen. En ze zijn niet alleen. Mevrouw Krul draagt iets kleins. Iets heel kleins. Lou gaat op haar achterpootje staan. Is dat een nieuwe poes? Vee kijkt. Geen vacht. Geen staart. Het is een klein mensje. Lou springt achteruit. Hij miauwt. Dat is geen miauwen, zegt Vee. Lou snuffelt voorzichtig aan het kleine voetje. Ik vind hem lief. Vee bekijkt het van een afstandje. Ze vindt het maar niks. Straks pakt hij mijn brokjes af. Maar wat gebeurt daar nou? Het jongetje kijkt naar Vee. Vee begint te spinnen. Lou kijkt verbaasd. Vee, je spint. Nou, misschien is hij inderdaad wel lief. Even later liggen ze samen bij het bedje. Dus hij mag blijven? Vooruit, zegt Vee. Lou kruipt lekker tegen Vee aan. En toen gingen ze doen waar katten het allerbeste in zijn. Slapen.
3: Dit waren de avonturen van Lou en Vee.
1: Nou jongens, daar heb je toch je zin. Ik vind het echt heel erg lief. En, nou ja, ik vind het gewoon heel erg lief. En ik vind jullie heel erg lief. En ik ga jullie zo erg missen. En het enige wat ik voor jullie vandaag heb gedaan is jullie nagemaakt van gehakt. Nee. Daar schaam ik me nu zo erg voor. Ik durf het niet eens te laten zien. Maar ik vind het niet zo.
2: Je hebt ons nagemaakt van gehakt.
1: Ja, toen voor mensen hadden ze dat als eerbetoon gedaan. En waren ze niet dat ze van gehakt. En toen dacht ik, oh, dat is een mooi eerbetoon. Dat is wel leuk. Maar dan doen jullie zoiets liefs. En dan ben ik gewoon benieuwd van. Maar ik weet niet of ik dat gehakt ga laten zien.
2: Hij is wel vast heel lekker.
1: Dus, ook dat niet, want ik had hem te lang laten staan.
0: Zullen we daar dan even een fotootje, want dat wil je dan ook even zien. Dat wil je daar even een fotootje van op de social zetten, 538 avondshow. Ik hoop dat je toestemming geeft. Want de verhaaltjes, avonturen van Lou en Vee.
2: Zijn daadwerkelijk te beluisteren. Er zijn er nu twee op, geloof ik.
0: De eerste twee die staan nu op Spotify.
1: Jongens, ik vind het echt zo lief. Ik hou echt heel veel van jullie, maar dat weten jullie, hè?
0: Nou, dat is wederzijds en wij gaan jou ook gigantisch missen.
2: We moeten nog sowieso even wat mensen bedanken natuurlijk. Yves was er natuurlijk. Yves Berends heeft een liedje gezongen. Floris Geubel was er. Emmanuel Hilversum die heeft de taart gemaakt. Luiertaart.com, de daadwerkelijke luiertaart. en de animaties, of de tekeningen, de cover van de avonturen van Lou en Vee, waar menig mens tegenwoordig met AI wat zou fabriceren.
1: Dit ziet er niet AI uit.
2: Nee, zeker niet. Gemaakt door een gigantisch getalenteerde kunstenares. Isabella May heeft ze getekend.
1: Dat vind ik echt heel erg leuk. Die komt op de kamer.
0: Ja, en je krijgt ook nog de originele tekening. Die komt eraan. Dus die kan lekker aan de muur. De avonturen van Lou en Vee, zo heet het. Je vindt het op Spotify. Eva, heel veel geluk. En moois tijdens de zwangerschap. We zien elkaar even wat minder. Maar we gaan elkaar zien. En we sluiten elkaar weer in de armen op de radio in het nieuwe jaar.
1: Dat gaan we.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat Dienst Toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
4: Nu, later en altijd.
5: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je ook op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
8: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: 32 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan je eerste zelfgebakken zuurdesembrood. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
4: AI.
5: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
6: Broodje kroket, maar 1 euro. Alleen vandaag op Krokettendag bij
7: Kippie.
8: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
9: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij

0: geld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Goedenavond, ik ben Charlotte Duttler. Een Nederlander is bij een verkeerscontrole in het Belgische Heverlee, vlakbij Leuven, ingereden op twee politieagenten. Ze konden op het nippertje wegspringen. Toen de man niet wilde stoppen, schoot een van de agenten op de banden van zijn bestelbus. Hij zit vast en wordt verdacht van poging tot doodslag. Bij protesten in Brussel zijn 110 mensen opgepakt, dat meldt een lokale nieuwssite. In de stad demonstreerden vakbonden tegen bezuinigingen. Duizenden mensen kwamen daarop af. Sommigen hadden wapens bij zich, zoals stokken en molotovcocktails. De politie heeft een waterkanon en traangas ingezet om de menigte weer rustig te krijgen. Voor de kust van Panama is een zeer zware aardbeving geweest, met een kracht van 7,6. Het was te voelen in de hoofdstad van het land en zorgde daarvoor paniek, zeggen lokale media. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor landen in de buurt, zoals Costa Rica, Mexico en Peru. En een Nederlandse machinist heeft in Duitsland voor flinke vertraging gezorgd. Hij zou met een slok op in slaap zijn gevallen in zijn goederentrein, die stil stond op het spoor, dat zegt de Telegraaf. Door zijn dutje liepen 26 treinen samen bijna 19 uur vertraging op. Een passerende treinbestuurder sloeg alarm toen hij zijn collega in de cabine een uiltje zag knappen. Hij is aangehouden. En dan het weer. Vanavond veel buien met zware windstoten, soms ook hagel en onweer. Morgen code geel in het noorden voor zware buien met onweer, windstoten en hagel. Het wordt zo'n 15 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
3: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
7: Gefeliciteerd, fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart.
8: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet. Voor jou.
9: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
10: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
11: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
12: Honda, the power of dreams.
13: Broodje kroket, maar €1. Alleen vandaag op Krokettendag bij
14: Kirpie.
15: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Nu, later en altijd.
17: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
18: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN.

0: 40 per stuk. Score alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
1: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Score alle avonduurs bij Bol.
3: Thuisbatterij.
4: Einde salderingsregeling.
5: Terugleverkosten.
6: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hé, hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Typisch Lea met haar herder Max.
9: Zo, hier komt niemand ongezien binnen, hè? Maar hoe zit het eigenlijk met je digitale voordeur?
8: De woonverzekering die standaard online criminaliteit dekt. Typisch een idee van Univé. Univé, daar pluk jij de vruchten van.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
12: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
13: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
14: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
15: Hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
14: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
13: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
12: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
16: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
17: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
18: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
19: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons, Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
17: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
20: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
21: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
20: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
22: De hits van 538. Overal in Nederland.
23: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
22: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Oranje komt naar Tilburg. Op dinsdag 13 oktober nemen de Oranje Leeuwinnen het op tegen Hongarije. Beleef deze allesbeslissende wedstrijd voor WK-kwalificatie live in het stadion. Scoor nu je tickets via onsoranje.nl/tickets.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Juich voor de Oranje Leeuwinnen in de knock-outfase van de WK-kwalificatie.
3: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
4: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
5: Slecht plan.
4: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
5: Goed plan, Zonneplan.
6: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 3 dagen.
7: Big deals bij Keukenconcurrent.
6: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.

0: Download de app en start met vinden.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je banken erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford... pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering... en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
7: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
8: Let op. Geld lenen kost geld.
9: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting... of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik. Gamma!
10: Goedenavond, ik ben Charlotte Duttler. De Belgische politie heeft in Gent 3 mannen aangehouden... die mogelijk betrokken waren bij het geweld in Overasselt vorige maand. Ze zijn alle 23 en wonen in Gent. Nederland heeft om hun overlevering gevraagd. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit... en lid zijn van een criminele organisatie. Een Nederlander is in het Belgische Heverlee, vlakbij Leuven... bij een verkeerscontrole ingereden op 2 agenten. Ze konden op het nippertje wegspringen. Toen de 24-jarige man daarna niet wilde stoppen... schoot een van de agenten op de banden van zijn bestelbus. Hij zit nu vast en wordt verdacht van poging tot doodslag. Voor de kust van Panama is een zeer zware aardbeving geweest... met een kracht van 7,6. Die was in het land goed te voelen. In de hoofdstad zorgde dat voor paniek, volgens lokale media. Op beelden op sociale media is te zien dat in andere delen van het land gebouwen zijn ingestort. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor landen in de buurt, zoals Costa Rica, Mexico en Peru. En een Nederlandse machinist heeft in Duitsland voor flinke vertraging gezorgd. Hij zou met een slokop in slaap zijn gevallen in zijn goederentrein, die stil stond op het spoor, dat zegt de Telegraaf. Door zijn dutje liepen 26 treinen samen bijna 19 uur vertraging op. Een passerende treinbestuurder sloeg alarm toen hij zijn collega in de cabine een uiltje zag knappen. Hij is aangehouden. Dan het weer, vanavond veel buien met zware windstoten, soms ook hagel en onweer. Morgen code geel in het noorden voor zware buien met onweer, windstoten en hagel. Het wordt zo'n 15 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
11: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
12: Deze week in de bonus. Alle Verstegen 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En 2 nachten in Disneyland Parijs vanaf €960. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Lekkere van Albert Heijn.
14: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, 2e voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
16: Daar heb je Huub.
0: van Hubo.
16: Hoi.
0: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
17: En altijd. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
18: Broodje kroket, maar 1 euro. Alleen vandaag op Krokettendag bij
19: Kippie.
20: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
21: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
19: Oké.
21: Social Deal, deals die je niet mag missen.
22: De snelpakkers van KPN zijn er weer.
2: Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
23: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
24: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
25: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
26: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
27: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op BMW.

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
3: 538 Stemmenjacht.
4: Dit is de stem uit koffer 6.
5: Zeker.
4: Weet jij al wie het is?
3: Speel vanaf morgen weer mee in de jacht op €100.000.
4: Druk op de knop in de 538-app. Martin Garrix. Radio 538.
6: Ik ben Martin Garrix. En het komende uur hoor je weer heel veel nieuwe tracks in mijn mix op Radio 538.

0: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: Het eten is klaar, aan tafel.
3: Zo, dat ziet er lekker uit.
4: Ja,
1: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
5: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
7: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
8: Honda, the power of dreams.
9: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. ABD, oma. Taarticoontje?
10: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaart

0: Happy nieuws! Kaartje de Go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
1: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Paella, paella.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
2: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN.

0: 538. Typisch Lea met haar herder Max. Zo, hier komt niemand ongezien binnen, hè? Maar hoe zit het eigenlijk met je digitale voordeur? De woonverzekering die standaard online criminaliteit dekt. Typisch een idee van Univé. Univé, daar pluk jij de vruchten van.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches are looking like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
5: Let op. Geld lenen kost geld.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
11: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
12: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1+1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van 2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
17: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
18: Opgelost. Autotaalglas.
0: 538 Nieuws.
19: 11 uur.
20: Goedenavond, ik ben Charlotte Duttler. De Belgische politie heeft in Gent 3 mannen aangehouden... die mogelijk betrokken waren bij het geweld in Overasselt vorige maand. Ze zijn alle 23 en wonen in Gent. Nederland heeft om hun overlevering gevraagd. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit... en lid zijn van een criminele organisatie. Een Nederlander is in het Belgische Heverlee vlakbij Leuven... bij een verkeerscontrole ingereden op 2 politieagenten. Ze konden op het nippertje wegspringen. Toen de 24-jarige man daarna niet wilde stoppen... schoot een van de agenten op de banden van zijn bestelbus. Hij zit nu vast en wordt verdacht van poging tot doodslag. Voor de kust van Panama is een zeer zware aardbeving geweest... met een kracht van 7,6. Die was in het land goed te voelen. In de hoofdstad zorgde het voor paniek volgens lokale media. Op beelden op sociale media is te zien dat in andere delen van het land... gebouwen zijn ingestort. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor landen in de buurt... zoals Costa Rica, Mexico en Peru. En als ik zeg carbonkel... Hoeveel jeugdtrauma komt er dan bij jou naar boven? Nou, je kunt dat binnenkort allemaal herbeleven in Museum Beeld en Geluid. Voor Halloween hebben ze een speciale carbonkel experience gemaakt, waar je in een donkere ruimte wordt voorbereid op een ontmoeting met het monster. Dat meldt de Telegraaf. Het is voor het eerst dat de pop uit kinderserie Ik Mik Loreland te zien is. En dan nog het weer. Er trekken veel buien over het land, ook met onweer en het waait hard. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. En morgen opnieuw veel regen. Vanaf de middag geldt in het noorden code geel voor zware onweersbuien met harde windstoten. En het wordt zo'n 15 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
19: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
21: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
22: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
23: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
24: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
25: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging. Kijk.
24: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
26: 538. De 538 stemmenjacht.
27: Dit is de stem uit koffer 6.
28: Zeker.
27: Weet jij?

0: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl. Thuis-in, mooi wonen.
1: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club. 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: Deze muur weg, een grote raampartij, ingebouwde trap.
4: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
5: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
2: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
9: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
11: Oranje komt naar Tilburg. Op dinsdag 13 oktober nemen de Oranje Leeuwinnen het op tegen Hongarije. Beleef deze allesbeslissende wedstrijd voor WK-kwalificatie live in het stadion. Score nu je tickets via onsoranje.nl/tickets.
12: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
11: Juich voor de Oranje Leeuwinnen in de knock-outfase van de WK-kwalificatie.
13: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
14: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
16: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
18: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
19: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
20: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
16: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.

0: weken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
4: Here we go! Radio 538. Summer, we are Ryan.

0: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
6: What a lot! Thank you, you all!
5: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
4: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
7: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando. Sinds 1965.
8: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boxsprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
10: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
11: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei. Maak je huis mooier.
12: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
13: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
14: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
13: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
15: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
16: Even bollen met Select.
17: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
18: Relaxed?
17: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
18: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
20: Ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
19: Nee joh, verzekeren kan ook Allianz Direct. Is het zo geregeld.
20: Wow.
19: We kunnen door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
21: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
22: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja.
21: Dat klinkt een stuk minder awkward.
22: Twix, alles klinkt beter in harmonie.
23: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
3: Goedenacht, ik ben Nejevi Ramirez. De nachtopvang voor asielzoekers bij Ter Apel zit vannacht waarschijnlijk opnieuw vol. Dat zegt het Rode Kruis. Daardoor is nog onduidelijk of mensen buiten moeten slapen, zoals een nacht eerder gebeurde. Vrijdagavond vertrokken nog bussen naar opvanglocaties in Warfum en Zuidwolde. Maar ook daar is er bijna geen ruimte meer. Voor zover bekend slaat op dit moment nog niemand buiten. De politie heeft gisteravond na een wilde achtervolging in Brabant een verdachte opgepakt. De bestuurder ging er bij Den Bosch vandoor en haalde volgens de politie snelheden tot 200 km per uur. Op de N65 bij Udenhout kwam de auto uiteindelijk tot stilstand nadat de banden lek waren geraakt. Bij de arrestatie moest er pepperspray worden gebruikt. Waarom de man op de vlucht sloeg, wordt nog onderzocht. Voor de kust van Panama is een zeer zware aardbeving geweest. Die had een kracht van 7,6. In de hoofdstad Panama-stad ontstond paniek en op sociale media zijn beelden te zien van ingestorte gebouwen. Over slachtoffers en de schade is nog veel onduidelijk. Wel zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de regio. En we blijven even in Latijns-Amerika, in Peru. Daar is een man met de naam Hitler Mussolini verkozen tot burgemeester van een bergdorp in de Andes. Zijn naam zorgt internationaal voor verbazing. Maar in Peru komt het gek genoeg vaker voor dat kinderen worden vernoemd naar bekende historische figuren, beroemdheden of zelfs strip- en filmpersonages. Eerder waren in het land ook al politici die Hitler heten. Dan krijg je nog het weer. Er trekken veel buien over het land, ook met onweer en het waait hard. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. Morgen opnieuw veel regen met zo'n 15 graden. En dit was het nieuws van Radio 538.
24: 538. De 538 stemmenjacht.
25: Dit is de stem uit koffer 6.
26: Zeker.
25: Weet jij al wie het is?
24: Speel vanaf morgen weer mee in de jacht op 100.000 euro.
25: Druk op de knop in de 538 app. Lucas en Steve.
27: Yo, welkom bij een nieuwe Lucas en Steve Radio hier op Radio 538.
28: Om te beginnen, over een kleine 2 weken is het al zover. Woensdag 21 oktober is ons Amsterdam Dance Event.

Het Sentient Life voor je Body Knows. Volgende is onze eigen nieuwste clubtrack, This Angels Music. Daarna hebben we nog Andrea Govini voor je. Govoni moet ik zeggen, met Raw. We hebben ook nog UFO met Chris Burke. En Telegram, ook met nieuwe muziek, High Till Forever. Dankjewel.

0: Goedenacht, ik ben Nejefi Ramirez. VVD-leider Dylan Jessoegus wil ook bij de volgende verkiezingen de lijsttrekker van haar partij zijn. Dat zei ze tegen de NOS tijdens een partijbijeenkomst in Veghel vrijdagavond. Daar sprak ze met kritische VVD-leden. Binnen de partij is de laatste tijd onrust over haar koers en die van de partijtop. Volgens Jessoegus hoort discussie erbij en ziet ze zichzelf nog altijd als het logische gezicht van de VVD. De politie heeft gisteravond na een wilde achtervolging in Brabant een verdachte opgepakt. De bestuurder ging er bij Den Bosch vandoor en haalde volgens de politie snelheden tot 200 km per uur. Op de N65 bij Udehout kwam de auto uiteindelijk tot stilstand nadat de banden lek waren geraakt. Bij de arrestatie moest er pepperspray worden gebruikt. Waarom de man op de vlucht sloeg, wordt nog onderzocht. Orkaan Isaias nadert de kust van Florida en zorgt daar voor flinke zorgen. In delen van de staat zijn evacuaties afgekondigd en er wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De orkaan kan aan land komen met windsnelheden tot 160 km per uur. Ook wordt lokaal 20 centimeter regen verwacht. President Trump heeft vanwege de storm een gepland bezoek aan Alabama afgezegd. De Oranjevrouwen hebben een grote stap gezet richting het WK. Nederland won in de play-offs met liefst 8-0 van Hongarije. Volgens bondscoach Arjan Veurink was het verschil zelfs groter dan verwacht. Dinsdag speelt Oranje de return in Tilburg met een riante voorsprong op zak. Het weer dan nog. Vannacht zijn er opklaringen, maar vallen ook nog enkele buien. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen trekken er veel buien over het land. In het noorden geldt zelfs code geel vanwege kans op onweer, hagel en windstoten. Tussendoor schijnt af en toe ook nog de zon. Het wordt ongeveer 15 graden. En dit was het nieuws op Radio 538.
1: 538. De 538 stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 6.
3: Zeker.
2: Weet jij al?